Montemidje, live bij Omroep Friesland, neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie uiteenzet. De Supervriezen tegen Folos. Montemidje, om 3 uur op omroepfriesland.nl, YouTube, radio en televisie.

0: de klapper.
1: Ik disse simmer binnen ze er weer.
2: Arjen en Geert zien maar de podcast. Oh, wat een klapper.
0: Valt er altijd wel wat te praten, Scootjesjoen?
3: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootjesjoen.
4: Net een serieuze podcast. Dus de
0: kerstjoen.
1: Alle wedstrijddagen.
0: Een stukje Jimgo.
1: Te vinden op Spotify.
0: Dit is Good Nice, jongens.
2: Die favoriete podcast-app.
0: Je verwacht je dat.
1: En omroepfriesland.nl.
0: Oh, wat een klapper.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop. De beste.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Wat een street. Ze zitten er bovenop.
1: Ja, fantastisch.
2: Ja, maar dodingsverzels, dat ken ik beter.
3: Ja, dat roept elke keer in onder wel.
2: Maar bij wie is het dan?
0: Toch mij, onder Scootsjepoel in Omroep.
2: Alle dagen tussen tolven en in.
0: Klik rugsboppen op Appus.
3: En vul de pol in.
0: Simmer in Friesland.
4: Wij willen wij.
5: Ik voor de Scootsjepoel.

0: Dan komt die machine in. We brengt die de bal.
1: Nee, Wieke, waar is die bij? Omroep Friesland.
2: Traditie, spanning en topsport.
1: De kronenpartij in Wommels.
2: Wij, Wieke, waar zit de hele dag op radio.
1: En van 12 uur al ik op televisie.
2: Simmer in Friesland. Wij willen

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen, maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De beste muziek.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: Het scootjesiel.
1: Het keertsen.
0: Het vierleppen.
1: En al die oren simmer even ben.
0: Alles wat er speelt, yes, hier.
1: Omroep Friesland.
0: Simmer in Friesland.

0: De Scion binnen Trint.
1: Daar heb Pipke vaker bij, jongens.
2: De Swudensmart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsenzion.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Nou, dit is onvoorstelbaar. Ja.

0: In een hoes.
1: Op een camping. Op een boord. Op een strand.
0: Overal stuurt hij oor.
2: 12.90.12 FM.
1: Wat is dat? Zullen we even zorgen?

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De beste muziek.

Montemidje, live bij Omroep Friesland neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie het aanzet. De Supervriezen tegen Folos. Montemidje, om 3 uur op omroepfriesland.nl, YouTube, radio en televisie.

0: Wat een street. Ze zitten er dop op.
1: Ja, fantastisch.
2: Ja, maar dodingsverzels, dat ken ik beter.
3: Ja, dat roept elke in onder
2: wel. Nou, bij wie is het dan?
0: Toch mij, onder Scootsjepoel in onderweb.
2: Alle dagen tussen tolven en in.
0: Klik rugsboppen op Appus.
3: En vul de pol in.
0: Simmer in Friesland. Rijn, rijn.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave Manila zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: Maar eer iets.

0: am ready for a new day.
1: Oh, what a beautiful morning.
2: Oh, what a beautiful day.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
5: Mooi genieten van het ware, van het leven.

0: Fleetwood Mac en Everywhere.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
3: Ik ken de accent hoe fijn dat is als de sitting zelfs in het Fries is. Hè? Ik voor de vertochten en ik voor de meesten die keren de slachtoffers en zo.
0: Rugbanktalk. Verder Dijkstra die mocht na een lange tijd weer onderbak in de rugzaak voor een gutpad in het Fries nog. De Dijo-winning wie voor Jerveen. Maar Grauw is de gutte kampioen van het SKS Scootsjesiel. Het is de njochende titel voor Douwe Visser.
4: Ja man, ja, wat mooi, wat mooi. Er zijn meer die nu gaan hebben al, dus die hier kretsen. Maar ja, geweldig, heerlijk.
0: En daar is trouwens niks meer hoor. En Feike is er vanzelfs ook weer bij.
5: Ja, goeiemorgen. Pro-Palestijnse

0: denk ik. En het is een mooie dag.
1: Om het nog een horen.
2: Friesland van de Moor.
0: Een rugzak in de Leuwarder Rugbank via Juste van Grutpad in het Friesk. Rugbankvoorzitter Sietse Kooistra, die praat Friesk. En dat dienen de officier van justitie en de vertochte ek. Rugbanktok Verre Dijkstra, die zet alles oer in het Nederlands. Vanwege een skill my justitie oer tarieven binnen de Friese rugbanktolken een skoft haast net inzet. Maar juster mocht Dijkstra weer op de bak.
3: Het is voor mij al een heel skoflin dat ik echt zo lang tolk ha in het Fries. Dan duurt ze wel alle dagen, maar dit net.
4: Want bij deze rugzaak, ja, de rugbankvoorzitter Kooistra, die spruts in het Friesk, die ondervregen de vertochten in het Friesk. De vertochten kwam zelfs, maar een wietwaardige verklaring in het Friesk. Ja, en dat moet denk ik al hier simultaan oerzet worden van de meesten in de zeel die dat net goed verstaan.
3: Ja, ja, en daar hebben we van teruggeleerd. Hè. En ja, zou ik al een gebruik maken van een saneemde lusterset. En ik hier al veel ontvangers mee, dus er konden al veel mensen tegelijk mee harken, mee eerkes. En ja, ik werd heel blij dat de mensen achter de tafel ek reviën om die eerkes in te dwalen.
4: En volgens mij komt dat er wel op, omdat je 5 uren simultaan oerzetten wat.
3: Ja, nou weer het net 5 uren van Sloin heeft hem bekomen. Het eerste pad van de eerste scossing, ja, weer wel heel lang. Gewoonlijk is het zo dat er onbetwijfeld 20 minuten even wisselen worden mat. Maar ik ga het volhouden in het tweede pad weer voor de tolk een beetje eenvoudiger, omdat het requisitoor en het pleidooi in het Nederlands qua lezen binnen. En doe hier de tolk Friesk even rest.
4: Er was een conflict tussen de tolken en justitie, hoe de beëning van de tolken. Maar je zit hier in een wol, dus je wil er nou bevredigend je voor beëren, kan ik dat zo zeggen?
3: Nou, je het wel. Wij binnen daar overeenstemming komen voor wat wij je het krijgen. Dat is voor alle tolken in Nederland nog net het.

0: geval. We hebben nog altijd een onderhandeling met het ministerie van Justitie. Dat één keer in de maanden komen we haast bij elkaar om te praten, om daar een oplossing te komen. Wij hebben wel facetjes die in hoe goed we denken dat het oplost wordt. Kunnen. Het probleem luidt met name nou in het tolken in de eigen regio. Ja, en van een tolk Friesk geldt vanzelfs dat een tolk Friesk in de eigen regio meestentijds inzet worden moet.
1: Ja, dus dan heb je geen reiskosten en reistijd. Kan je dicht bij huis om het werk. Ik had het gevoel dat je het wat een positievere stemming is als het gaat om het broeken van het Friesk op deze rugbank.
0: Ja, ik dat gevoel hier kijk. Ik heb het gevoel ook dat ze al hier de OSA positief zijn oor stienen. Je kent ook zien hoe fijn het is als de zitting zelfs in het Friesk is. Hè. Ik van de vertochten en ik van de meesten die hier de slachtoffers en zo, dat die dan ook in haar eigen taal alles onjaren kennen. En de meesten die er dan verder nog bij zitten, die jaren alles op hetzelfde moment in het Nederlands. Dus de tolk steurt ook net. Behalve dat er dan een beetje te jaren is in de zeil.
1: Maar ik heb het gevoel, het waard je wel gewoon accepteert. Redelijk vanzelfsprekend. Je dealen eerst gezien, die nog de meeste die kien.
0: Ja, nee, het ging al zo makkelijk als wat. Het had wel oorswest. Bij het hof hadden ze er vaak problemen mee. Dat ze dan zeiden, nee, we willen dat net. En dat maakt consecutief. Maar als ze dan één keer die eerkens ingaan hadden en ze ondervonden hoe mooi het is als er simultaan talk wordt, ja, dan ben ze ook wel om.
1: Nu is het net ongebroekelijk dat een tolk dan in zo'n situatie ik heel zachtjes praten moet, fluister je moet. Maar ja, vier woorden lang fluister je, dat lijkt mij net makkelijk.
0: Nee. Er moet een beetje stem wijzen, want als je alleen nog maar fluister je, dan is dat heel meer van jouw stem. Dus je moet als tolk een beetje je stem broeken. Je probeert het zo zacht mogelijk te doen, want door de eerkens komt het best luid en duidelijk oor bij de meesten. Dus je fluister je een beetje. Ja, en dat is een eerd wat mensen dan dags accepteren, maar in de zeel dat de tolk een beetje te jaren is. Maar ik denk dat het op een bepaald stuit echt net meer steurend wie, omdat het wel wendt.
2: De media van de morgen.
3: Fijke, het Nijs uit de Oren Media. Weet trouwens dat een tolk bij is.
4: Nee, we zetten alles zelfs oer.
3: Ja.
4: Ja, pro-Palestina-activisten die herren juster de Ierlijkse betinking van de haast 1000 in de Tweede Wereldoorlog deporteerde Joodse Rotterdammers bruut verstoord, schreeuwt de Telegraaf hoe. En ze dienen dat op het moment dat de Israëlische ambassadeur bezocht het wut te nemen op het betinkingsplak bij het Joods Benne-monument. Er waren er niet eens uit het publiek waar je allerhande leuzen roppen en raast. Mensen lieten t-shirts zien met onderhanden leuzen. Op oude plakken tussen onwijzen kwam ik niet een demonstranten te vastgien. En dat wie voor de onwijzen die voor de betinking kwam, wie dat een grote klap. Mensen zeiden ik van ja, hel is je voet. Mensen was niet goed nu. Ja, dit is natuurlijk heel gevoelig, dit onderwerp. Gelukkig weer een soort plisje onwezig, want wie voor ik al de nodige opscoren, de nedige opscoren hoor. Dus die activisten rap vertellen. Maar ja, het is toch wel een smet op zijn bijeenkomst dan. Burgemeester Schouten, die hier in voor een oproep kregen om daar net heen te gaan. Nou, ze zeggen, ik geen wol heen. Zet ik een emotionele taspraak houden. Duizenden uit Rotterdam en omgeving kregen een brief en moesten zich hier melden. Met een koffer, meer mochten ze niet meenemen. Kinderen die niets anders wilden dan spelen. Ze werden gedeporteerd om wie ze waren. Het gebeurde hier bij Loods 24 in onze stad. Dat zei dus de Rotterdamse burgemeester. Dan je weet even naar de toekomst, of het zou nemen mij. AI-modellen van het Amerikaanse Anthropic die hebben een test om jou verlitten en traaie organisaties hackt. En dat meldt het AI-bedrijf zelfs. Vrienden Wieke, wie ik al bekend heb, dat AI-modellen van OpenAI, de makker van ChatGPT, mijn veiligheidstest op hol slijm wienen en op eigen initiatief inbrutsen hier in een populair platform voor programmeurs. Ja, bij een evaluatie van onze cyberbeveiliging hebben we 3 incidenten vastgesteld waarbij een cloud-model vanuit of tijdens interactie met een evaluatieomgeving van een derde partij toegang kreeg tot het internet en vervolgens ongeoorloofde toegang verkreeg tot de systemen van 3 verschillende organisaties. Erit, door Hester, aardig doel. Hoe geven we al een beetje richting de Terminator films? Of hoe is dit?
3: Dat is wel wat zakkundigen. Die binnen de bank vallen. Dat er op een gegeven moment inderdaad een soort AI komt die het helemaal zelf opereren kan, helemaal zelf nijdenken kan. Ja. En we net meer niet de macht hebben. Maar nee. Ik heb met dit soort incidenten, ik was het idee dat ik het soms echt wel als een spultje. Want als er meldt van uw AI is eigenlijk zo slim dat er slimmer is als dat wij bedenken kunnen.
4: Het is een reclame.
3: Het is natuurlijk reclame.
4: Ja, het is wel een verdienmodel.
3: Je denkt, hacken dat is negatief, maar voor een heel soort mensen is dit natuurlijk. Oh, hij is zat ook. Ja. Ze kunnen hem amper in horen.
4: Ja. Ja, aan de andere kant denk ik van, zelfs nu in de oorlog tussen Amerika en Iran. Amerika broekt daar AI-modellen, let ze los op welke doelen dat we aanvallen en alles. Ja, als Sux nou eens een keer op halt slaat, dan heeft hij geen controle meer over die raketten heen gaan. Nee. Denk ik wel eens, maar ik ben een redelijke leek.
3: Het is ook een beetje een nieuwe oorlogsviering.
4: Ja,
3: het is natuurlijk de hele tijd zo, hè. Dan komt Amerika met een model van ze, zeggen ze van nou, dit doet alles, dit verordert alles.
4: Ja.
3: En dan 12 dagen later komt China mij, hallo.
4: Ja, maar ik ben er ik nog. Ja,
3: en goed keer wat dan ik nog.
4: Dus. Ik lees trouwens, Bartling Wold, dat benam de jeugd of de jongeren die binnen wat scruten om AI te broeken.
3: Ja.
4: Je zoon zegt dat, mensen van bepaalde leeftijd, liek als ik, dat die er wat scruten in binnen. Maar dat vooral jongeren steeds, misschien hebben we het maar even net broeken. Dat vond ik wel weer opvallend.
3: Ja, bijzonder is dat.
4: Ja.
3: Wat helemaal geen AI bij je inkomt.
4: Nou,
2: zeg het maar.
4: De koffieplaat.
3: Dat is totaal net algoritmisch bepaald.
4: Nee, dat bepalen uw harkers.
3: Al je hoornwerk, gevoelswerk. Want dat krijg ik dan gewoon natuurlijk.
4: Ja, ik zou trouwens alweer een weer hele mooie in binnenkomen.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ik zag Neil Young.
4: Ja.
3: Ik stuur terug Jelke, de afleverancier.
4: NCC.
3: De boer is kerel. Kom ik binnen.
4: Ja, normaal. Ja,
3: en inderdaad, ik denk dat we er volgens mij niet aan draaien. NCC.
4: Dreadlock.
3: Instuur toch Chalkje.
4: Ja.
3: Maar, ben ik eerst er even zeggen, had je dan nog een goed idee van een koffieplaat? Dan meisje natuurlijk ook gewoon opsturen.
4: Ja, je bent nog rond nog.
3: 20 4999 of de Omroep app. En dit is inderdaad TenCC Dreadlock Holiday.
2: Omroep Friesland.

0: Ben CC en Dreadlock Holiday.
1: Omroep Friesland, Simmery Friesland,
2: Scootsesiel.
0: En Jereveen had voor de tweede dij op Riegen de winst pakt bij het SKS Scootsesiel op een lemmer. Twee tieren sponden op laatst, want de Gerben van Maan die kwam haast tagelijk hoe de finish met Snits en Jenne Woord. Scootsie-commentatoren Andor Faber en Marit Bouwmeester.
3: Samen hadden nog een meter als 30. En dan komen we nou met Gong. Het liep er toch Jereveen te wezen die dan kreeg de opstekker nog voor had op Snits. Jongens,
4: wat een foto finish. Ja,
3: het is Jereveen, het is Snits.
4: Jereveen, Snits en Jenne Wat.
3: Ze juichten op het voordek bij Snits. Want ze dachten het wie voor Ruus. Maar toen zagen ze naar links. En toen zagen ze daar in hier het Jereveen opdoeken. En dan is het toch op een einde Gerben van Manen die deze wedstrijd wint. Wat een fantastische finish. Wat een fantastische wedstrijd.
0: Ja, de wedstrijdleiding die keert juist voor het eerst voor een baan met een dubbele gate. En dan mag je de scootjes net alleen bij de ondertonnen kiezen of ze bakboord of stuurboord omgaan. Maar dat meisje bij de bobbeton. Dat pakte dus goed uit van Jereveen. Schipper Sietse Brouwer die is uit de schroeven met zijn tweede dijlwinning.
5: Ja, nee, dit is heerlijk, man. En die wedstrijd, ik jong, geweldig. Wat een fantastische wedstrijd. Elke dag wil deze wedstrijd in zielen.
3: En komt het dan door deze baan, mijn dubbele gate?
5: Zeker. Dus dat is mooi. En het is zo fijn dat ze hier aan het waren. Of het waren, maar dat is gewoon mooi dat ze zo creatief binnen hier. En eigenlijk ben ik gewoon volle meer. Geweldig.
3: Ja, dat is niet een primeur, hè, voor de SKS, deze baan.
5: Ja, nou ja, voor wat het is. Maar ik vind dit echt een mooi wedstrijd zien. Er zit alles in het veld, redelijk compact. En ja, dus is het ik bloeddicht bouwkor. En dat is gewoon zo mooi. Ja, het is geweldig. Echt mooi.
3: Nee, maar ik snap wel dat het super mooi vies en geweldig, want je wordt het eerste.
5: Ja, nee, maar het is toch een hele mooie baan. Wij hebben X3 in, maar die horen, dus dat is geweldig.
3: Het wie een fotofinish.
5: Ja, nou ja. Mooi toch?
3: Nou ja, want het wordt natuurlijk wel spannend, hè? Die tussen Snits, toch misschien Jenne Woord. Jenne Woord valt dan hoor. Dan je tussen Jim en Snits. Hoe zit het dan bij het helmhout?
5: Ja, het is natuurlijk wel spannend, want je wil altijd winnen natuurlijk. Hè? Maar het is ook wat het is. We zijn nou beschut worden. Het is ook gewoon wat het is. En nou, van mij kreeg Jenne Woord krek even op les. Snits een beetje les van Jenne Woord. En daar kon we krek even van profiteren, denk ik. Maar dat maakt niks uit. We hebben een hartstikke mooie wedstrijd vaart. En dit kon ik wel broeken. Op naar morgen.
0: En dat zei skipper Sietse Brouwer. Jereveen kwam let op stoom dit kampioenskip. Maar staat in het klassement nou op 1 punt van het podium. En er wie nog een skipper tegenbleed. Douwe Visser. Die kwam bij het scootsje van Grauw naar een magistrale inhelrace als 5e oude streek. En is daarmee kampioen. Dat is de 9e titel van Visser. Hé. Hey. Dat zou ik ook graag hebben. Jere Wolle natuurlijk. Ja.
6: En we moesten er even vochtje, hè?
3: Oh, dat dacht ik wel, ja! We tochten in eerste instantie, je hebt een prima start, maar dat pakte helemaal verkeerd uit. En je moest uiteindelijk als laatste ronde die eerste tonnen.
6: Ja, volgens mij hebben we de mooiste start. Alles ging uit de lende, achter ons vet. Heerenveen ran heel goed eronder. Ja, en toen moesten we die slag houden, en hij ging helemaal verkeerd. Dus, maar dat hebben we niet op het span te houden. Dus toch was daar direct niks aan.
3: Je hebt hier natuurlijk een gelok, want Lemmer ziet in de buurt.
6: Nou, dat we hier een Lemmer in de skirre, daar. Maar dat hebben we net op zieltje, echt net. Wij dachten, hoe stuurt wat naar de boei en voor alles langs. Maar hij werd een saberoerd. En alles wat naar je surfboard die het weer aan het bak wordt, dan, ja, die kreeg hem geweldig. Dus toen waren we last.
3: Ja, last. En dan weet je van, we matten naar voren te scharrelen. Want dan wist het natuurlijk, want jij ja, zei altijd wel van, ik zocht net naar je klassement. Maar dan wist ze dus wel van, als we goed komen bij de eerste 5 eindigen, dan is het Sabisa kat in het bakkie.
6: Ja, veel lemmer en verakkeren. Dus dat wisten we wel. Dat maakt het ietsje makkelijker alle keer. Maar ja, je wil ik net op een viertje de plaak finishen natuurlijk. Dus we hebben dus echt verschrikkelijk ons best in. Maar je hebt gezien wat een mooie wedstrijd het nog weer. Deze finish ik. Geweldig toch?
3: Ja, zeker. Nou ja, lokweeske, want dit is die njoggende titel.
6: Ja man, ja, wat mooi. Er zijn meer die njoggen hebben lang. Dus die hier krijgt ze. Maar ja, geweldig, heerlijk.
3: Ja, ik maak het toch vreetje Douwe. Van, ja, natuurlijk, want Douwe is dit, ik njoggen. Maar was het nog voorbij?
6: Vind ik net zo belangrijk. Maar ik vind het wel leuk dat we liefst zijn. Dat, dat praat wat makkelijker. Voorbij.
3: Ja, maar dan was het toch wel voorbij of net? Dan is het wel terug, toch?
6: Daar komen we op waarom.
3: Hoe bedoel
6: je? Nou, daar komen we op waarom.
3: Want die beslissing is nog net definitief. Die is nog net makker.
6: Nee, daar hebben we het nog over.

0: Billy Joel en The River of Dreams.
1: Onder op Friesland.
2: Schimmer in Friesland.
3: Dan komt die machine onderin. We brengt die de bal.
4: Nee, Wieke, waar is die bij? Onder op Friesland.
1: Traditie, spanning en topsport.
4: De krullenpartij in Wommels.
1: Wij, Wieke, waar zit de hele dag op radio.
5: Vader, dit mooi.
4: En van 12 uur al ik op televisie.
1: Simmer in Friesland.
6: Wij willen erbij.
4: Dit is Onder op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is een minuut door Jelverson. Fijke, goeiemorgen.
7: Een goeiemorgen. Zo'n 30 trekkers hebben juster de provinciale dijk bij Spangen een schof blokkeerd. De dieners uit protest in de stikstofplan van het nieuwe kabinet. Juist Mick Tinga van Farmers Defence Force.
8: Die brief moet van tafel, want een slecht plan blijft een slecht plan. Je kan over een hoop stront wel zoveel mayonaise gooien, maar het blijft een hoop stront. Dus die wordt er niet lekker van. En dat is hetzelfde met plan. Een slecht plan blijft een slecht plan. En je kan er links en rechts gaan bijschaven, maar het plan blijft slecht.
7: De bolje van de pizzeria in Ljouwen, die dwaasje troffen waar troch brand, wollen hield in samenleven om de twee Italiaanse eigenaars te helpen. De pizzeria, wie nog maar 12 weken iepen, doet brand uit Brussel boppen de zaak. De pizzeria roemde bij een soort skee op. Boervrouwje Marit en Kelly haar botten dwaan bij de eigenaars van de pizzeria.
9: Deze jongens, ja, die ontaardig te zeggen, die storten gewoon feitelijk gezien in. En we vonden het zo erg, ja. Dus wat dat betreft zijn we echt buren met z'n allen hier. En dan wil je toch, je gunt het elkaar niet. Helemaal niet jongens die alles erin hebben gestoken om net open te kunnen, ja.
7: De Dijuwinning biedt SKS Koetsjes Hielmke juster voor de tweede keer op Riegen naar Jereveen. Maar de grote kampioen wie skipper Douwe Visser van het Scootsje van Grauw. Die eindigt op een lemmer als vijfde en dat wie genoeg om de winst in het klassement te pakken. Het is de negende titel voor Visser, maar als de taak om hier een tiende bij komt, is nog maar de vraag.
10: Koetsjes Hielmke doe je net alleen nog. Dat doe je maar je hele gezin, maar vooral de vrouwen die met er helemaal achter staan. En dat is altijd helemaal super geweest. En wij komen erop voorom, maar en dan wordt de volgende skipper het met alle gereden passie, wist wel. Maar ik doe er nog een uitspraak.
7: Het winnende parcours van de 123ste PC is juist een huldige in Burgum en Dron Riep. De dwarpen dat keertjes Menno van Swieten, Tjesse Steenstra en Rick Minnesma wenje. Het keertje lip het eind net sabot in Burgum, maar van Swieten hoopt dat hij toch het winnen van de PC een boost jaan kan onder de plitselijke keertsclub.
11: Ja, dat zou samen kunnen. Hè. Dat zegt ik toen Max Verstappen in de Formule 1 goed hier, dat heel populair was. Nou ja, zou kan ik misschien hier wel een rol spelen. Dat, ja, we hebben gewoon afvoeren en wellicht dat het effect heeft.
7: Ja, mooi die vergelijking bij Max Verstappen.
12: Ja.
7: Ja, die verdient het krijg wat meer, het idee.
12: Ja, dat zou samen kunnen. Ja. Kijk hoe gaat er een sport.
7: Ja.
12: Ja. Het is tijd voor het waarberucht. Tjitske Wiepenga, goeiemorgen. Het bloed stil op de lijn. Een keer een mooi bromke, maar voor de rest niks. Hallo? Nee. Dat wil ik het net. Nou, dan moeten we eerst maar naar Marcel Smit, mijn Engelding.

0: Marcel Smit en Ingelding. En altijd goed is aan een verbinding met Tjitske Wiebenga. Goedemorgen.
1: Ja, een hele goedemorgen.
0: Ben ik wel eens benijd hoe we dit daar uiteenzetten. Het wie wat mistig toen ik nou te zien het.
1: Ja, dat klopt. We zitten eigenlijk maar de hele provincie nog, ja, uit zijn af van de watereiland, nog in een warme lucht. Maar er is toch wel al wat koud en dat condenseert dan vanzelf en dan heb je mist. Maar boven de watereiland, daar schoot nou buien oer. Dat had ik al meer dan 4 millimeter rijnwetter opsmitten. En we zien het ook aan de temperatuurverschil. Want op Skielge is het nou 15,3 graden, maar aan de orenkant van de water in Dwaaien, daar is het zandje 6 graden. Nou, dan wordt het ik zandje 2, zandje 1 is het dan in grauw. Laaksen, bij de Isomar hinnen, daar bij dat warme wetter, daar het de temperatuur het wetter het en een temperatuur van zo'n 20, 21 graden. Laaksen, die zit correct onder die 20 graden. Bakkeveen, daar was zandje 8 en Frieske Pjellen zit op zandje 4. Nou, wat we nou zeggen is dus in het noordwestelijk kustgebied, daar komen nou buien oerhinnen, daar zit ik een enkele tonger ontlading in. Ja, het is 1 of 2 klappen zitten erin. En voor de rest zien we dat achter die buien de wien eigenlijk gelijk omgeert naar het noorden toe. Dan hel het er ik even uit. Ik zeg dat dan ik onder wien op Vlieland. Daar staat nou een windkracht 6 uit het noorden wij. Skielge een windkracht 4. Wielst jipper het land in. De wien uit het zuideersten wij komt. 1, misschien 2 windkracht. Dus grote verschil dat het om wien onbelangert. Maar daar in die buien en achter de buien, daar waait het even stevig. Nou, die buien en die, ja, dat keldfrontje eigenlijk waar die buien op zit, dat schoot het heel stadig gewoon. Ik hoor de rest van de provincie heen. Wiels die buien wel wat aarszakje. Dus de rest van de maand die het dan komt dus vanuit het noordwesten waar ik een enkele bui wat jippen de provincie in. Nou, die wind die geert dan om en wat we merken zullen is dat achter dus die dat keld van de midden de temperatuur uiteindelijk oprennen zal naar zandje rond 22 graden. Nou, dan zitten we wel tijdelijk even in een wat koelere luchtsoort. Dat smiet dan jong en vannacht ik liep wat legere temperaturen op. Ik dan zouden we wat mistbanken ontstaan kennen en zakken de temperatuur in de nacht naar een graad. Dus jochen. Dus het kolt echt even lekker. Oh, dus die warmte, die kan gelijk het huis eruit. En verder, van de media dus een mix van wolken en zinnen. In daarin van de media moet ik zeggen. Misschien wat zin het einde van de media, omdat we de zinnen er nog even bij krijgen. We hebben even een wat oorwaar, Joet.
0: Even een dipke dus, dat ik het mijn temperatuur rek. Maar dan klimt die achtbaan weer, we staan er gewoon in Bobbet af volgens mij, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, de morgen, de eerste dag van de rismannen, die zet eigenlijk heel kalm uit eind. Mij dus die mistbanken, ik weer. Ja, en daarna hebben we te krijgen mij wat hege wolkenvelden en dan komt de zinnen er alweer bij. De wien is dan intussen wel westelijk dus, maar is dan zwak. En middels hebben stapelwolken, de soe en dripkerijen uitvallen kennen lokaal. En verder hebben we te krijgen mij een west-noordwestelijke wien die het matig is in de midden. En dat smiet dan een enkele temperatuur op van zo'n 23 graden in de provincie in. En in de water of op de watereiland een gratis 21. Nou, en dan had ik trok in naar de rest van de dagen snijden. Dan zetten we ik weer uit aan mijn mist en deze. Lik het verder droeg te bloemen. En dat is op mij ik het geval. Geregelde zinnen erbij. En bij een wat eerstelijke streaming hebben we dan ik temperaturen van zo'n 23 graden op sneun of snijmerksissen. Op de watereilanden en jipper het lanien. Ik al een graad als 24, 26 wielst op mij. En dan zeg ik dan wel weer een grote spriering in de temperatuur. Een als zo'n 20 jippen de provincie in mogelijk is, maar letter in de nacht en op 10 is je een enkele bui en tongerbui. Dus dan zitten we wel weer in de warme, vochtige lucht van Menje aan en dan viel het ik liek wat brotsig en neer hoor.
0: Was dat de jaren is eigenlijk in augustus, december nog net voorbij?
1: Nee, zeker. Nee, daar ben we vreest nog net van aan. En wat dat dan belangt, belib je wel echt een echte simmer. Ja.
0: En mooi. Jitske, dankjewel.
1: Hey, ontazend.
2: Friesland van de Moor.
0: Jiren wie ze dwande met zijn lippen. Ze lezen zijn brieven, zijn preken, zijn dijboeken. En dan op een dij krijgt Marita Matthijssen een mailtje. Ian had wat in de hoes, maar de naam van François Haversmit erin. Marita werkt het om een boek, hoe de leeuwt de dichter en domnie. En had nou iets in de hoes, maar zijn handtekening erop.
3: Ik ben bezig met een biografie van Frans Behaversmit, die vooral bekend is als Piet Pauwtjens, de schrijver van die schitterende gedichten, te schrijven. Een biografie van hem. En ik vind het zelf altijd heel bijzonder om, als ik bezig ben een biografie te schrijven, dan iets van zo'n schrijver zelf ook in handen te hebben. Dus een beetje het DNA te voelen van degene in wie je je verdiept.
0: Dat is dus gelukt als het gaat om Piet Pauwtjens. En hoe bijzonder is dat eigenlijk?
3: Het bijzondere is dat zijn familie, zijn afstammelingen, dat die ook nog steeds de gedachten aan hem koesteren. En dus bijvoorbeeld bestek van hem hebben. Dus vorken en messen en lepels waar hij van gegeten heeft. En ze hebben ook bijvoorbeeld een tafelbel. Een soort bel waarmee je kon aangeven van nu wil ik een kopje koffie of iets dergelijks. Hebben ze ook bewaard. En die staat ook nog nota bene op een tekening uit die tijd afgebeeld. Uit de tijd zelf. Dus zijn familie, zijn achterkleindochter, die bewaart allerlei voorwerpen die nog echt door hem gebruikt zijn ook.
0: Ja. En wat maakt nu dat u zo geïnteresseerd bent in deze man, dat u nu dat voorwerp op tafel hebt staan?
3: En Frans Behaversmit is een hele interessante persoon. Het is een dominee die op het einde van zijn leven toch een eind aan zijn leven maakt. En dat is natuurlijk zeer opvallend, dat een dominee zichzelf uiteindelijk van het leven berooft. Waar is dat nu aan te wijten? Hoe komt dat? Daarnaast was hij heel erg bekend en heel erg geliefd nog steeds om zijn hele toegankelijke versjes. Wel menigmaal, zei de melkboer, des morgens tot haar meid, de stoep is weer nat. Och, hij wist niet dat er 's nachts op die stoep was geschreid. Nu, dat hij en de meid het niet wisten, dat was minder. Maar dat zij er hoegenaamd niets van vermoeden, dat was wel hard voor mij.
0: Ja, prachtig.
3: Ja, dat zijn zo van die hele geestig geformuleerde gedichten waar mensen nog steeds heel gevoelig voor zijn.
0: En is het dan ook zo dat er nog veel onbekend is over hem? Veel informatie die nog ontbreekt of die niet toegankelijk is?
3: Jazeker. Er zijn sowieso 480 preken van hem die gewoon in archieven liggen en die dus nog nooit uitgegeven zijn of waar weinig van gebruik gemaakt is. Er is geen echte goede biografie van hem. Er is wel een heel mooi boek over hem verschenen van Rob Nieuwenhuis, de dominee en zijn morgenengel. Maar dat zijn vooral documenten die hij uitgeeft, niet echt een biografie. Dus er is gewoon nog geen biografie van deze hele interessante schrijver dominee.
0: Nee, daar wordt aan gewerkt nu dus. Het heeft er dus in ieder geval toe geleid dat u dat ding wat hij bij zich droeg, dat u dat nu op uw tafel hebt liggen.
3: Ja, dat is het grappige is dus dat je merkt dat er echt heel veel belangstelling is voor Piet Pauwtjens met name. En dat je op deze manier eigenlijk, doordat je ik heb bekendgemaakt dat ik die biografie ga schrijven, dat er dan heel veel mensen die hem bewonderen eigenlijk denken van, oh, ik heb dit nog. Er zijn ook onbekende brieven boven tafel gekomen die nog ergens in hun familie bewaard blijven, zijn gebleven. Ik heb dus daardoor contact met die kleindochter achterkleindochter gekregen. Het heeft er ook toe geleid dat Peter de Haan versneld zijn plan om een plaquette op het geboortehuis aan te brengen doorgevoerd heeft in Leeuwarden. Dus zoiets is een soort vlek die zich verspreidt. En juist zo'n persoonlijk voorwerp waar hij dus geregeld in getast heeft, zijn zabangdoosje, dat maakt het heel bijzonder dat hij op de een of andere manier dichterbij is dan alleen maar via de brieven die je van hem vindt op internet en dus gedigitaliseerd. Of de boeken die dan gedrukt zijn over hem en van hem.
2: Goeiemorgen.
4: Mooi dat je de radio aan hebt.
2: Dit is Omroep Friesland.

0: What I Like About You, wie dat van The Romantics.
1: Friesland van de Moorn.
0: De romantische markt op Jouwer is al hier een begrip in de vier omkrieten. Het centrum dat zit de hele dag in het teken van oude ambachten, gezelligheid en nostalgie. En dan praat ik over mij, een van de initiatiefnemers. En dat is horeca-ondernemer Sil Bakker. Een goeie morgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je bent al druk dwaande met de laatste tarierings, denk ik, hè?
2: Ja, we zijn kwart voor vijf begonnen, dus alle kramen staan nu weer. Dus het begint alweer echt op een gezellige markt te lijken.
0: En heb je een idee hoeveel mensen had je hem verwacht? Je kende het qua waarsomstandigheden is het volgens mij wel gunstig. Buiken, je hebt het niet, maar mooi.
2: Het is op zich mooi, maar het weer. Dus volgens mij we gaan wel weer een hoop mensen verwachten. Ja, het is altijd wel druk. Het is altijd een hele goede markt. Dus we hebben er weer ontzettend zin in.
0: Wat jouw steende nou op die markt, wat zul je dan al hier om je heen is joggen?
2: Ja, we proberen wel zoveel mogelijk ook de ambachten te hebben. Het wordt wel elk jaar wat minder, omdat het gewoon... ze zijn moeilijker te krijgen, maar ja, we proberen wel dat de mensen ook wat doen bij die kraam. Dus we hebben altijd iemand die teddyberen maakt, of sokken breidt, of paling roken, ambachtelijk, dat. Dus eigenlijk allemaal, we proberen niet echt een braderie te maken, maar puur ambachten.
0: Het echte ouderwetse hoornwerk dus, hè?
2: Ja, precies dat.
0: Ja. Ja, want Jet is een studieromantische markt, die is stiek bekend om Bikkeliks de hierste merk. De KMT heb ik wel een goed idee om dat ambachtsplein te creëren. Toen hij met een oproep dien voor ambachtsleur, had dat ik wat opsmieten?
2: Nee, dat op zich niet veel meer dan anders. Dus dat viel een beetje we kwamen een beetje achter dat we ze allemaal wel een beetje elk jaar hadden. Dus die er nog een beetje zijn. Dus we hebben er wel een paar bij, één met één man en dat soort dingen. Dus we hebben wel een paar erbij gekregen. Maar een heel plein vol ermee, dat werd hem net, nee.
0: Dat klinkt alsof er nog wel een peer bij kunnen.
2: Ja. De ambacht, tuurlijk. Daar hopen we op. Dus ja, mochten ze zijn en denken van volgend jaar wil er ook bij zijn. Het zal top zijn. Maar je gaat voor die ambachten, ja.
0: Want, wat krijg je nou waarom? Wat jij je waarom van de meesten die test zelfs tegen? Begrijp zijn einde koel vlechten zijn je al? Of de makker van teddyberen en zo. Wat vinden die mooi om bij hem op een merk te zien?
2: Ja, omdat het gewoon echt wel een beetje dat dit een beetje ouderwets kneuterige markt blijft. Dus dat maakt het ook wel leuk. En we pakken ook zoveel mogelijk gezelligheid dan nog eromheen. Met wat lui muziek en een ballonnenclown en dat. Dus voor alle leeftijden wat. Maar ja, we proberen puur omdat we het niet echt een braderie willen laten worden, zeg maar.
0: Ja, je bent wel echt oors als de braderie.
2: Ja, dat. Ja. Ja, het is niet allemaal telefoonhoesje, zeg maar, en dit en dat. Ja.
0: Nee, precies. En van water bijwezen, Wol, hoe let bij hem iepen? Hoe let bij mensen welkom bij hem?
2: Ja, de markt is van 10 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Dus het is een lange markt. En we hebben weer een kilometer gevuld van de Midstraat. Dus het wordt weer gezellig.
0: Alle reden om eens even op een jouwe te zien.
2: Ja, helemaal. Iedereen is welkom om een mooie dag van te maken.
0: Dieren dank, Sil Bakker dus van de Romantische Markt. Op een jouwer. De Doobie Brothers ben dit. Long Train Running.

0: De Doobie Brothers en A Long Train Running.
1: De media van de morgen.
0: Feiken door de media.
2: Ja, ik heb de Volkskrant hier voor me lezen. En daar staat voorop dat de vakantiehuizen massaal in de uitverkeep gingen. Een record aantal vakantiehuizen staat te koop. De belasting is in 4 jaar haast 4 keer heger geworden. Ja, en in het Zeeuwse Katzand Bad, onder andere, dus die is niet meer te keep worden als strandstool. Schroot de kranten. Niet alleen bij exclusieve appartementen met zeezicht, maar ook bij woningen die al generaties in de familie zijn. Ik zou het ontzettend erg vinden als we het van de hand moeten doen. Ja, dat kan ik voorstellen. Ja, als het al heel lang in de familie is, dan had je dan zulks verder van maken. Ja, en dat is dus vanwege die hegere belasting. En voor op de Volkskrant is ook ik nog een heel iets berichtje. Protest UEFA boycott elk toernooi van FIFA. Ja, de Europese voetballen boycotten unaniem alle toernooien van voetbalboen FIFA. Zolang die het omstreden onderdelenplan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino met het WK trosset. Ja, dat is de uitkomst van een spoedoorlis bieden UEFA juster mee. Dus ja, hij wil er miljarden mee ophellen. En het, alle landelijke voetbalbonden, het, ik zei, ah, dan krijg je hem 20 miljoen. Ja. Dus misschien het hij is een beetje te paaien.
0: Nog via de commerciële... Ja, commercieel mij.
2: Kapsijs.
0: Ja, precies.
2: Nee. Dan verderop in de krant een reportage uit Soesterberg. Want inwoners van Soesterberg die verzetten hadden. Dit klinkt wat nuver. Het zijn de kap van haast 2000 bm op een landgoed Oude Tempel. Want daar wil de gemeente Soest een natuurinclusieve wiek bouwen. Ja, dat is een beetje raar natuurlijk dat je dan eerst bm kappen, een heel bos omkappen. En de rechter die had die omwenners nou in eerste instantie gelijk, jong. Want de tarieningswerkzaamheden, die binnen nou stopzet.
0: Maar die winnen al voor, toch? Of is het
2: de... Nee, die staan er nog. Okay. Dus ze winnen ook nog maar iets met een dassen-oergang dwaande. Oh. Maar het werk is voor eerst stillijn. En zoals is ik van Werm, Hellest, dat is net meer uit te lezen. In deze tijd, dat is 2000 bm voor Hellest. En dan heb ik nog een natuur-inclusieve wiek. Dan denk ik, ja, hoe ken je dat, mijn mekoor? Ja, ja, de gemeente die zit er al voor 10 miljoen euro in.
0: Ja, en dat is orennatuur.
2: Dit is orennatuur, ja. Nou, dus je hel je natuur voor een natuur-inclusieve wiek.
0: Natuurlijk.
2: Ik kom hier net helemaal uit ook.
1: Wat of waar hoort vooral je tjen om politiek actief te worden?
3: Maar we moeten, als we het systeem willen veranderen, als we gewoon ook willen naar een betere afspiegeling van de samenleving, dan moet je gewoon ook als man zijn en zeggen van oké, nou is het tijd om een stap opzij te zetten.
1: Backstikken. Dit weekend in Friesland Dok.
4: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
6: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
5: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. De correspondent Sjoerd Dendaas plaatst er een kanttekening bij.
7: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump. Natuurlijk, dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
5: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Dat weer. In het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Een rugzaak die haast vol slijn in het Frieskwier. Dat wie is Kofkelien, maar dat de wie is Treusavier. Haast dan jij was even hoe en wat. En Kim Wilde, hier staat zijn nek. You came, kom dron.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
8: Hè? Nu alweer?
4: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
8: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
8: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
8: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Nu bij Dirk, knor maaltijd mixen, 99 cent, niet laten liggen.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Friesland van de Moor. My ear,

0: Fijk, ik heb een theorie.
1: En die is?
0: Ik denk dat Gert Verhulst...
1: De baas. Gert Verhulst?
0: Ja, hoe komt het daarbij, denk je zo?
1: Ja.
0: De baas van Studio 100. Ik denk dat die fan die van Kim Wilde...
1: Daar ben je een heel soort bezig fan van Kim Wilde.
0: maar zie jij hoe dit nummer begint?
1: Ja.
0: Dit?
1: Ja.
0: En ik heb in mijn hoofd een soort Pavlov-reactie. Nee, Kabouter Plop, hoe die begint. Maar zie jij
2: Plopper de plopper de plop. Ik ben...
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, ik ken het hoor.
0: Jongen, jongen.
1: Iedere keer een festival van dat zou
3: dit is Friesland van de Moor.
0: Dat is heel grif, ja.
4: Je kent de accent hoe fijn dat is als de sitting zelfs in het Fries is. Hè? Ik van de vertochten en ik van de meesten die keer de slachtoffers en zo.
0: En dat zei de rugbanktalk Verde Dijkstra. Die mocht Justin en lange tijd weer onder bak in een rugzaak. Niet van een grut pad in het Frieskwier. En de Dijo-winning, die weer van Jereveen. Maar Grauw is de grutte kampioen van het SKS Koetsjesiel. Het is de njochende titel van skipper Douwe Visser.
5: Ja man, ja, wat mooi, wat mooi. Er zijn meer die njochen hebben al. Dus die hier krijgt ze maar. Ja, geweldig, heerlijk.
0: En het Koetsjesiel is er net voorbij. Dat kent gewoon terug. En de Orde Media ek.
1: Ja, de lege wetterstand in de Grutte Rivieren zwaar je voor hegere benzineprijzen. En de ANWB Alarmcentrale krijgt volle meer helpvragen van vakantievierende Nederlanders in het boeteloon.
3: Dit is Friesland van de Moor.
0: Eerst die om eens even naar het watersje in eigen loon en dat doen we met Jitske Wiebenga.
6: En goeiemorgen. Nou, wil het in het binnenland wat diesendig is, loeken er enkel de buien over het watergebied hinnen. En deze buien loeken letter ik over de rest van de provincie, maar nemen dan wel wat aan. En achter dit buienlintje giet wien om naar het maat om het maat eersen en hel het kwart even aan. Mogelijk wien krijgt 5 en 6 in het kustgebied. Nou, verder warmt het mei de buien minder vlug op, maar hebben we in de rin van de medewerden zinnen erbij en wordt het dan maximaal zonnetje om 22 graden. Jong en vannacht kwalt het flink aan om het lokaal 8 of 9 graden. Morgen een mix van wolken, zinnen en een lokale bui. En bij de zwak ontmatige westenwind wordt het dan een graad of 22.
0: Een rugzaak voor een grutpad in het Friesk. Rugbankvoorzitter Sietse Kooistra die praat de Friesk. En die in het officier van justitie en de vertochte ik. Rugbanktolk Fenne Dijkstra die zette alles simultaan oor in het Nederlands. Vanwege een skil met justitie over tarieven binnen de Friese rugbanktolken een skoft haast net inzet. Maar juster mocht Dijkstra weer on de bak.
4: Het is voor mij al een heel skoflin dat ik echt zo lang tolkt haar in het Fries. Dan duurt ze wel alle dagen, maar dit net.
7: Want bij deze rugzaak, ja, de rugbankvoorzitter Kooistra, die spruts in het Friesk, die ondervregen de vertochten in het Friesk. De vertochten kwam zelfs, maar een wietwaardige verklaring in het Friesk. Ja, en dat moet denk ik al hier simultaan oerzet worden van de meesten in de zeel die dat net goed verstaan.
4: Ja, ja, en daar hebben we van teruggeleerd. Hè? En ja, zou ik al hier gebruik maken van een Sanneem de Luster set. En ik hier al veel ontvangers mee, dus er konden al veel meesten tegelijk mee harkje, mee Eerkes. En ja, ik werd heel blij dat de meesten achter de tafel ek revien om die Eerkes in te dwalen.
7: Volgens mij komt dat er wel op hoor, dat je 5 oeren simultaan oerzetten wat.
4: Ja, nou weer het net 5 oeren verslaan heeft me komen. Maar het eerste pad van de eerste skossing, ja, weer wel heel lang. Gewoonlijk is het zo dat er onbetwijfeld om minuten even wisselen we de mat. Maar ik ga het volhouden in het tweede pad weer voor de tolk een beetje eenvoudiger. Omdat het requisitoor en het pleidooi in het Nederlands qua lezen binnen. En doe hier de tolk Fries even rest.
7: Er was een conflict tussen de tolken en justitie, hoe de beëning van de tolken. Maar je zit hier in een wol, dus je wil er nou bevredigend je voor beëren, kan ik dat zo zeggen?
4: Nou, Joet wol. Wij binnen daar overeenstemming komen voor wat wij Joet krijgen. Dat is voor alle tolken in Nederland nog net het geval. Wij zijn nog altijd in onderhandeling met het ministerie van Justitie.

0: Dat één keer in de maanden komen we haast bij elkaar om te praten, om daar een oplossing te komen. Wij hebben wel facetjes die in hoe goed we denken dat het oplost wordt. Het probleem luidt en benamen nou in het tolken in de eigen regio. Ja, en van een tolk Friesk geldt vanzelfs dat een tolk Friesk in de eigen regio meestentijds inzet worden moet.
1: Ja, dus dan heb je geen reiskosten en reistijd. Kan je dicht bij huis om het werk. Ik had het gevoel dat je het wat een positievere stemming is als het gaat om het broeken van het Friesk op deze rugbank.
0: Ja, ik dat gevoel hier kijk. Ik heb het gevoel dat ze alle de OSA positief zijn oorstien. Je kent ook zien hoe fijn het is als de zitting zelfs in het Friesk is. Hè? Ik van de vertochten en ik van de meesten die hier de slachtoffers en zo, dat die dan ook in haar eigen taal alles onjaren kennen. En de meesten die er dan verder nog bij zitten, die jaren alles op hetzelfde moment in het Nederlands. Dus de tolk steurt ook net. Behalve dat er dan een beetje te jaren is in de zeil.
1: Maar ik heb het gevoel, het waard je het wel gewoon accepteert. Redelijk vanzelfsprekend. Je dealen eerst gezien, die nog de meeste kiezen.
0: Ja, nee, het ging al eerst zo makkelijk als wat. Het had wel oorswest. Bij het hof hadden ze direct vaak problemen mee. Dat ze dan zeggen, nee, we willen dat net. En dat maakt consecutief. Maar als ze dan één keer die eerkens ingaan hebben en ze ondervonden hoe mooi het is als er simultaan talk wordt, ja, dan ben ze ook wel om.
1: Nu is het net ongebroekelijk dat een tolk dan in zo'n situatie ik heel zachtjes praten moet, fluister je moet. Maar ja, 4 uren lang fluister je, dat lijkt mij net makkelijk.
0: Nee. De moet een beetje stem wijzen, want als je alleen nog maar fluister je, dan is dat heel meer van je stem. Dus je moet als tolk een beetje je stem broeken. Je probeert het zo zelf mogelijk te doen, want door de eerkens komt het best luid en duidelijk oor bij de mensen. Dus je fluister je een beetje. Ja, en dat is een eer wat mensen dan dags accepteren, maar in de zeil dat het al een beetje te jaren is. Maar ik denk dat het op een bepaald stuit echt net meer steurend wie je, omdat het wel wendt.
2: De media van de morgen.
3: Ja, en dan ben ik bij de Eitwijker. Wat zit er in de kronten?
4: Ja, de lege wetterstaan in de grote rivieren in Nederland, die zorgen voor hegere brandstofprijzen. Dat ook blijken uit een verhaal in de Gelderlander. Door het sluiten van Bigelijkse Twentekanaal en de behinde onvier naar depots in Arnhem en Wageningen dreigen dus die benzineprijs omheeg te gaan. Ja, en door de droogte zal de prijs van liter benzine verder omheeg gaan. Dat concluderen brandstofbedrogen in die regio. Twentekanaal is al dicht vanzelfs. En op de Rijnwaal en de IJssel. De kennen transportschepen minder lading vervieren. Die schepen kunnen nog maar zo'n 25% van hun lading vervoeren. Daardoor worden brandstofdepots veel minder bevoorraad en raken ze leger, bijvoorbeeld in Arnhem en Wageningen. Ze mij benijden dat als die wetterstand weer een beetje op pijl binnen, dat dan de benzineprijs ik weer naar onderen gaat.
3: Ja,
4: dat valt me altijd op. Er hoeft maar ergens een conflict uit te breken. Ja. En die benzineprijzen die vliegen omheen.
3: Ja.
4: Maar zodra de rest waarom is, dan gaan ze net naar onderen.
3: Nou, ik heb ook wel eens gedacht, we zullen eigenlijk eens een keer het elke keer brengen, maar dat de prijzen omleeg gaan bij de tank. Want elke keer dat het omheen gaat, dan jerk ik het al.
4: Ja.
3: En als het omleeg gaat, dan mag ik zelf altijd ontdekken.
4: Ja, maar ik heb het idee dat het vaker omheeg dan omleeg gaat.
3: Ja, dat is ik zo. Dat is ik zo. Ja.
4: Ja, en dan hield hij dat kwartje van kok vanaf erom krijgen.
3: Ja.
4: Dat bloed ik maar instaan. Nou, dan de ANWB Alarmcentrale. Die meldt een behoorlijke toename van medische hulpvragen uit het populaire vakantieland. Maar ik meer pechmeldingen op de wat koelere Europese vakantiebestemmingen. Heel bij het zimmerseizoen zei de ANWB al meer dan 330.000 meldingen registreerd hè, van vakantiegangers in binnen- en buitenland. Binnen het 10.000 meer als als vliegen hier in dezelfde periode. Even zijn B-binder een soort of opmerkelijk soort fietsongelokken in populaire Europese vakantielanden. Wekelijks belanden tientallen Nederlandse fietsers in het ziekenhuis, vaak met ernstig hoofdletsel of botbreuken. En neffens ANWB ontstaan een soort ongelokken omdat fietsers uitwijken maar voor oorverkeer. En we ben hier natuurlijk aardig gewend om fietsers, maar net in elk land is dat het geval. En ook weggebruikers in veel vakantielanden zijn minder gewend aan fietsers, waardoor sneller gevaarlijke situaties ontstaan. En ze zorgen dus ik een duidelijke verschoving van het aantal pechgeval. Nee, de wat koelere vakantiebestemmingen. Het aantal pechmeldingen uit Duitsland, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken hier omheeg. En ze hebben ik zou 60 meldingen binnenkrijgen van mensen die voor de natuurbrand in Europa evacueerd worden moesten. Met name uit de omkringen van Bordeaux. Daar is het echt heel neat gingen. En het gaat dan net om letsel of skeer. Maar er zijn een soort vragen over advies. En ik, ja, wat voor vergoeding kan ik krijgen? Want ik heb het verhaal dat, nou net meer, want het is nou wel bekend. Maar op het begin van de vakantie, dat mensen dan, ja, die hier dan boekt op een camping.
3: Ja.
4: En die zijn van, nou, dat, hoe liek het dat hè? Nee, je kan wel komen, hè? Zei dan die camping.
3: Ja.
4: Want ja, die denken, ja, dat is binnen.
3: Ik weet van de squalor, nee, die heb ik annuleren. Dat wie de eerste vraag, wie een beetje... Maar de boven het aanhouden,
4: ja.
3: Maar even zin erom krijgen, maar kan je het ook wel regelen. Dus
4: ja.
3: Het zal heel verschillend zijn.
4: Zo die, als het al annuleert, dan heeft die camping geen inkomsten.
3: Nee.
4: In voor.
3: Nee.
4: Dus ja, die campers die zoiets van, ja, je kom maar. En dan zien we wel hoe het rent.
3: Ja.
4: Ja. Dus denk daar al even op.
3: Precies. Fijke, dankjewel. Het wie tien respondiers erop een lemmer. Het scootje ziel nou wat aan hoor van zelfs. Het Jervien, die giet er maar de winst van terug. Maar goed, is die er correct uitzegt. Dat jij staat naar muziek van Somber. Dit is Homewrecker.
2: Homewrecker. In een radiostation. Voor alles.
5: Alles.
2: Wat er speelt.

0: Somber. En dit is je homewrecker.
1: Omroep Friesland. Simmer in Friesland. Scootsiesiel.
0: En de tweede dijoverwinning van het Jereveen is in de pocket. Het wie even snel te bieten, want de germen van Maan die kwam haast tagelijk hoe de finish, mij snits en jij woord.
2: Ze hadden ja. Nog een meter als 30. Oh, en dan ja. Komen we nou met Gom. Het liep er toch Jereveen te wezen die dan kreeg de opstekker nog voor had op snits. Jongens, jongens,
3: wat een foto, ontknoping. Wat een foto finish. Ja,
2: het is Jereveen, het is snits.
3: Jereveen, snits en jij woord.
2: Ze juichten op het voordek bij Snits, want ze dachten het wie voor Ruus. Maar toen zagen ze naar links en toen zagen ze daar in hier het Jereveen opdoeken. En dan is het toch op en neer de Gerben van Manen die deze wedstrijd wint. Wat een fantastische finish. Wat een fantastische wedstrijd.
0: Een fantastische wedstrijd. Mij een primeur. Voor het eerst weer een baan met een dubbele gate. Dat mij de scootjes net alleen bij de onderste tonnen kiezen of ze bakboord of stuurboord omgeren. Maar dat mij is ik bij de Bobbeton. Dat pakte dus goed uit voor het Jereveen. Skipper Sietse Brouwer is uit de schroef mij zien te worden de dijowinning.
4: Ja, nee, dit is heerlijk man. En die wedstrijd, ik jong, geweldig. Wat een fantastische wedstrijd. Ik wil elke dag wel deze wedstrijd in zielen.
2: En komt het dan door deze baan, mijn dubbele
4: ja,
2: gate?
4: Zeker, zeker. Dus dat is mooi. En het is zo fijn dat ze hier aan het waren. Of het waren, maar dat is mooi dat ze zo creatief binnen hier. En eigenlijk ben ik volle meer. Geweldig.
2: Ja, die een primeur hè, voor de SKS, deze baan.
4: Ja, nou ja, voor wat het is. Maar ik vind dit echt, echt mooi wedstrijd zien. Er zit alles in. Het veld bloed redelijk compact. En ja, dus is het ik bloed dicht bij elkaar. En dat is gewoon zo mooi. Ja, het is geweldig. Echt mooi.
2: Nee, maar ik snap wel dat het super mooi vies en geweldig, want je wordt eerste.
4: Ja, ja, nee, maar het is toch een hele mooie baan. Wij hebben extreem, hè, maar die horen, dus het is geweldig. En,
2: had je een fotofinish?
4: Ja, ja, nou ja. Mooi toch?
2: Nou ja, maar het wordt natuurlijk wel spannend. Hè? Die tussen Snits, toch misschien Jennewoord. Jennewoord valt dan hoor. Dan je tussen Jim en Snits. Hoe zit het dan bij het helmhout?
4: Ja, het is natuurlijk wel spannend. Want je wil altijd winnen natuurlijk. Hè? Maar het is ook wat het is. We zijn nou beschut worden. Het is ook gewoon wat het is. En nou, van mij kreeg Jennewoord krek even op les. Biesje, of Snits een beetje les van Jennewoord. En nou, daar kon we krek even van profiteren, denk ik. Maar dat maakt niks uit. We hebben een hartstikke mooie wedstrijd vaart. En nou, dit... Ja, deze kon ik wel weer broeken. Op naar morgen.
0: Skipper Sietse Brouwer gaat op naar morgen dus. Jereveen kwam let op stand dit kampioenskip, maar staat in het klassement nou op 1 punt van het podium. Douwe Visser die kwam met het scootje van Grauw naar een magistrale inhaalrace als 5e oer de streek en is daarmee kampioen.
5: En we moesten even vervochtje, hè?
2: Oh, dat dacht ik wel, ja. Je tocht in eerste instantie, je hebt een prima start, maar dat pakte helemaal verkeerd uit. En je moest uiteindelijk als laatste ronde die eerste tonnen.
5: Ja, volgens mij hebben we de mooiste start. Alles ging uit de lende achter ons vet. Heerenveen ran heel goed eronder. Ja, toen moesten we die slag uitmaken en hij ging helemaal verkeerd. Dus, maar dat hebben we niet op het span te houden. Dus toch was daar direct niks aan.
2: Je hebt hier natuurlijk een gelok, want Lemmer ziet in de buurt.
5: Nou, dat we hier een Lemmer in de skirre, daar. Maar dat hebben we net op zieltje, echt net. Wij dachten, hoe stuurt het naar de boei en voor alles langs. Maar hij werd een saberoer. En alles wat naar je surfboard weer aan het bak wordt, ja, die kreeg hem geweldig. Dus toen lijn we last.
2: Ja, last. En dan weet je van, we matten naar voren te scharrelen. Want dan wist het natuurlijk, want jij ja, zei altijd wel van, ik zocht net naar je klassement. Maar dan wist ze dus wel van, als we goed gaan met de eerste vier eindigen, dan is het Sabisa kat in het bakkie.
5: Ja, veel lemmer en verakkeren. Dus dat wisten we wel. Dat maakt het ietsje makkelijker alle keer. Maar ja, je wil ik net op een viertje de plaak finishen natuurlijk. Dus we hebben dus echt verschrikkelijk ons best in. Maar je hebt gezien wat een mooie wedstrijd het nog weer. En deze finish ik. Geweldig toch?
2: Ja, zeker. Nou ja, lokweeske. Want dit is die njoggende titel.
5: Ja man, ja, wat mooi, wat mooi. Er zijn meer die nog een hebben lang, dus die hier krijgt ze. Maar ja, geweldig, heerlijk.
2: Ja, ik maak het toch vrezen, Douwe. Van, ja, natuurlijk, want Douwe is niet, denk ik, Jochen. Maar was het nog voorbij?
5: Vind ik net zo belangrijk, vind ik net zo belangrijk. Maar ik vind het wel leuk dat we liefst zijn. Dat vind ik, dat praat wat makkelijker. Voorbij,
2: ja, maar dan was het toch wel voorbij, of net? Dat is nog wel terug, toch?
5: Daar komen we op waarom.
2: Wat bedoel je?
5: Nou, daar komen we op waarom.
2: Want die beslissing is nog net definitief, die is nog net makker.
5: Nee, daar hebben we het
0: nog. Dat zei skipper Douwe Visser van het scootje van Grauw. De kampioen dus van 2026. Maar, toen is het voorbij hè, de SKS. Joert is de laatste rij van het scootje Sion. En dan werd er Sjoerd bij Snits. Nij achten. Je hebt daar volle meer hoor. Eerst even genieten van deze van de Rolling Stones. Het is een koffieplaat. Wat instuurt toch Jurin? Give me shelter.

0: Jantje. Live bij Omroep Friesland neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie uiteenzet. De Super Friesen tegen Folos. Mond een beetje om 3 uur op omroepfriesland.nl, YouTube, radio en televisie.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: 1 minuut door Jan wachten.
9: Fijke, goeiemorgen.
8: Een goeiemorgen. Een rjochtzaak hoe Benne Misbroek en Benne Porno in de Ljouwerter rjochtbank wie juste van Grutpad in het Friesk. Rjochtbankvoorzitter Sietse Kooistra sprut Friesk en de diener de officier van justitie en de vertochte uit Jesterzee, Ek. Rjochtbank Tolk Verder Dijkstra zette alles simultaan oer naar het Nederlands.
10: Je kent accent hoe fijn het is als de zitting zelfs in het Friesk is. Hè? Ik van de vertochte en ik van de meesten die keer de slachtoffers en zo, dat die dan ik in haar eigen taal alles onjaren kennen. En de meesten die er dan verder nog bij zitten, die jaren alles op hetzelfde moment in het Nederlands. Dus de tolk steurt ik net, behalve dat er dan een beetje te jaren is in de zeel.
8: Bij een botsing tussen een motorrijder en een fietser op de Skroons in Ljouwert, Justijoen, in de fietser vervoerde rekken. Het slachtoffer werd op het plak van het ongeluk behandelen, waarna hij naar het ziekenhuis gebracht werd. De motorrijder kwam hij de schrik vrij, maar zijn motorrekken wil scancheren. De dijwinning bij het SKS Koetsjesheel ging juster voor de 2e keer op Riegen naar Jereveen. Maar de grote kampioen wie skipper Douwe Visser van het scootje van Grauw. Die eindigde op een lemmer als 5e en het weekend nog om de winst van het klassement te pakken. Het is de 9e titel voor Visser, maar als er de Takomier een 10e bij komt, dat is nog maar de vraag.
11: Koetsjesheel doe je net alleen nog. Dat doe je maar je hele gezin, maar vooral de vrouwen die met er helemaal achter staan. En dat is altijd helemaal super geweest. En wij komen erop voor om, maar en dan wordt de volgende skipper het met alle gereden pasje, wist hoor. Maar ik doe er nog een uitspraak.
8: Het winnende patour van de 123ste PC is Justijoen Huldige in Burgum en Dron Riep. De dwarpen dat keertsen Menno van Swieten, Tjisse Steenstra en Rick Minnesma Wenje. Het keertsen liep het ijs net zo bot in Burgum, maar van Swieten hoopt dat hij terug het winnen van de PC een boost jaan kan onder de plitselijke keertsclub.
12: Ja, dat zou samen kunnen. Hè. Dat zeg ik toen Max Verstappen in de Formule 1 goede hier, dat heel populair was. Nou ja, zou kunnen misschien hier wel een rol spelen. Dat, ja, we hebben gewoon afvoeren en wellicht dat effect heeft.
9: Ja, je weet het net.
8: Je weet het niet.
9: Het kind, Samar. Het is tijd voor het Waberrug. Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
13: Een hele goeiemorgen, Alger.
9: De tijd houdt geen skoft. Het is alweer de laatste dag van juli.
13: Ja.
9: Wat voor dag wordt dat?
13: Nou, het wordt een dag die in het binnenland uiteindzet mij wat mist en diezen. Wils dus in het noordwestelijk kustgebied er nou wel buien oerloeken. En daar zit dus ik wel wat klappen tongen bij. Nou, ik het noordwestelijk kustgebied, dus ik aan de orenkant van de Waadzee loeken nou buien. Ik zeg wat ontladingen in de omjouwing van Holwert. Dus ja, er zit wat tongen bij. Het jouwt wat rijnwetter. En ja, het smiet dan ik temperaturen op die wat uit inrinnen. 15 graden op de watereilanden en ik zo'n 16 graden aan de orenkant van de Waadzee. Dus in het noorden van de provincie wielst Sumarno 18,4 op de thermometer steen het en laagsem ik 9,7. En de minimumtemperatuur, ja, die lijn zou om de beide 15, 16 graden heen, 15 graden op Skielge en ik 14,9 graden Siegerswaard. En laagsem deze dan 16,6 graden west ergens in de nacht. En ja, en wat we verder verwachten kennen, Joert, nou is dat deze buien wel staan gewoon ik hoe de rest van de provincie loeken zullen, maar de tongen die zullen dan weer uitgaan. En de bui giet het wordt ik stadig om wat minder. Achter deze buienlijn giet de wien even om naar het noordwesten. Hel het dan ik even aan. Maar in terugsneed zal er matig wijzen van kreft. Nou, de temperatuur erbij die zal uiteindelijk van een beetje oprinnen naar zijn zandje om 22 graden. En dat komt omdat nadat deze buien de provincie us weer verlitten hebben. Dan komt de zinnen er in een beetje ik weer even heel mooi bij. Nou, dan ziet er een noordwestelijke wind die zwak ontmatig is. Nou, jong en vannacht zitten we dus in die koelere lucht, want dit jet al heb je een keldfrontje en dan zitten we even in een orenluchtsoort. Nou, die koelere lucht daar profiteren we vooral vannacht dan van, want dan kan het lokaal jipper het land in, wel zakje naar het kwik dan naar 8 of 9 graden. Dus dan rijden we die dubbele cijfers in de nacht weer even kwiet. Nou, dan zoeder ik weer eens even een mistbank ontstingen kennen en ja, ik in de nacht dan een noordwestelijke wind die zwak ontmatig is.
9: En die buikers van Joert, zullen we die morgen nog waarom?
13: Ja, dat zou wel eens ontstaan kennen. Al wel binnen het morgen is maar buien die zou in ieder ontstaan kennen. Dit jet echt bij een buienlintje. Wat dus hoe de rest van de provincie in de scope. Maar morgen zitten we ja, toch wel weer wat in een warmere luchtsoort. En dan kan de temperatuur ik weer oprinnen naar 20 of 22 graden. Er ontstaan dus wat stapelwolken. De zin is er ik heel mooi bij. Dus ja, het liek het op de meeste plakken eigenlijk een hele prima dij te worden. Maar een heel soort rondte voor de zinnen. En ja, de zullen dus lokaal is een bui ontstaan kennen. En de wind die is dan west-noordwestelijk en is dan in terugsneed matig van kreft. En ik in de nacht naar snijn, dan is het weer vrij helder en zakken de temperatuur behoorlijk en ontstiert er dan ik weer mist en diezen.
9: De dagen daarna, hoe komt het dan?
13: Nou, op snijden dan zetten we dus uiteindelijk met die mist en diezen. Maar dan zitten we echt alweer onder hege druk. Een waterheerselijke wind smiet dat op snijden op. Maar een heel soort rondte voor de zinnen. En dan alweer temperaturen die er weer wat heger uitpakken. 23 tot 24 graden. Met een tientje dan zullen we merken dat de lucht wat vochtiger wordt. Dus dat het al een keer wat bratsiger omviel. Op meen liek je het dan hoe dijs nog droeg te houden. Maar een waterheerselijke wind die matig rond vrij krachtig is. Maar in de nacht, of benamen op tientje, dan zullen we wel eens even een bui oerloeken kennen. En ik dan nog zo'n 24, 26 graden als maximum temperatuur. Dus ja, onder het begin van de naaie weken, dan wordt het even bratsig en neer. Maar is het ik echt wel weer warm? En Joert, ja, is het even een orendij?
9: Nou, Kitske Wiebenga, dankjewel.
13: Ja, graag dien en een mooie dijfje er, hè?

0: Judith Widot en Brandewin.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: De romantische markt op Jouwer is al hier een begrip in de vier omkrieten. Het centrum dat zit de hele dag in het teken van oude ambachten, gezelligheid en nostalgie. En dan praat ik over mij, een van de initiatiefnemers. En dat is horeca-ondernemer Sil Bakker. Een goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Ja, je bent al druk dwanden met de laatste tarierings, denk ik, hè?
3: Ja, we zijn kwart voor vijf begonnen. Dus, alle kramen staan nu weer. Dus het begint alweer echt op een gezellige markt te lijken.
0: En heb je een idee hoeveel mensen had je hem verwacht? Je kende het qua waarsomstandigheden is het volgens mij wel gunstig. Buiken je het
3: ja,
0: trek, maar mooi.
3: Het is op zich mooi maar het weer. Dus ja. Volgens mij we gaan wel weer een hoop mensen verwachten. Ja, het is altijd wel druk. Het is altijd een hele goede markt. Dus ja, we hebben er weer ontzettend zin in.
0: Wat jou staat er nou op die markt? Wat zie je dan al hier om je heen is joggen?
3: Ja, we proberen wel zoveel mogelijk ook de ambachten te hebben. Het wordt wel elk jaar wat minder, omdat het gewoon. Ja, ze zijn moeilijker te krijgen, maar ja, we proberen wel dat de mensen ook wat doen bij die kraam. Dus we hebben altijd iemand die teddyberen maakt, of sokken breidt, of paling roken, ambachtelijk, nou dat. Dus eigenlijk allemaal, we proberen niet echt een braderie te maken, maar puur ambachten.
0: Het, ja. Het echte ouderwetse hoornwerk dus, hè?
3: Ja, precies
0: ja.
3: Dat.
0: Ja. Ja. Ja, want Jet is een studieromantische markt, die is ik bekend om Bikkeliks de hierste merk. De KMT heb ik wel een goed idee om dat ambachtsplein te creëren. Toen hij mij een oproep dient voor ambachtsleur, had dat ik wat opsmieten?
3: Nee, dat op zich niet veel meer dan anders. Dus dat viel een beetje. We kwamen een beetje achter dat we ze allemaal wel een beetje elk jaar hadden. Dus die er nog een beetje zijn. Dus we hebben er wel een paar bij, één met één demanden en dat soort dingen. Dus we hebben wel een paar erbij gekregen. Maar een heel plein vol ermee, dat werd hem net, nee.
0: Dat klinkt alsof ik nog wel een peer bij kinder.
3: Ja. Ambacht, tuurlijk. Daar hopen we op. Dus ja, mochten ze zijn en denken van nou, volgend jaar wil ze ook bij zijn. Het zal top zijn. Maar je gaat voor die ambachten, ja.
0: Want wat krijg je nou waarom? Wat jij je waarom van de mensen die test zelfs tegen? Begrijp zijn einde koervlechter zijn jou al? Of de makker van teddyberen en zo. Wat vinden die mooi om bij hem op een merk te zien?
3: Ja, omdat het gewoon echt wel een beetje dat dit een beetje ouderwets kneuterige markt blijft. Dus dat maakt het ook wel leuk. En we pakken ook zoveel mogelijk gezelligheid dan nog eromheen. Met wat lui muziek en een ballonnenclown en dat. Dus voor alle leeftijden wat. Maar ja, we proberen het puur omdat we het niet echt een braderie willen laten worden, zeg maar.
0: Ja, je bent wel echt oors als de braderie.
3: Ja, nou dat. Ja. Ja, het is niet allemaal telefoonhoesjes, zeg maar, en dit en dat. Ja.
0: Nee, precies. En van water bijwezen, Wol, hoe let BMI op een? Hoe let ben mensen welkom bij hem?
3: Ja, de markt is van 10 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Dus het is een lange markt. En we hebben weer een kilometer gevuld van de Midstraat. Dus het wordt weer gezellig.
0: Nou,
3: ja.
0: Alle reden om eens even op jou te zien.
3: Ja, helemaal. Iedereen is welkom om een mooie dag van te maken.
0: Dierendank, Sil Bakker dus van de Romantische Markt. Op een jouwer.

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox in Haus am See.
2: Friesland van de Moor.
1: Ja, jeden wie ze dwanden met zijn lippen. Ze leert zijn brieven, zijn preken, zijn dijboeken. En dan op een dij krijgt Marita Matthijssen een mailtje. Ian had wat in de hoes, maar de namen van François Haversmith erin graveren. Marita die werkt aan een boek over de Leuter dichter en dominee. En nou had ze iets in de hoes, maar zijn handtekening erin.
3: Ik ben bezig aan een biografie van François Haversmith, die vooral bekend is als Piet Paaltjens, de schrijver van die schitterende gedichten, te schrijven. Biografie van hem. En ik vind het zelf altijd heel bijzonder om, als ik bezig ben een biografie te schrijven, dan iets van zo'n schrijver zelf ook in handen te hebben. Dus een beetje het DNA te voelen van degene in wie je je verdiept.
1: Dat is dus gelukt als het gaat om Piet Paaltjens. En hoe bijzonder is dat eigenlijk?
3: Het bijzondere is dat zijn familie, zijn afstammelingen, dat die ook nog steeds de gedachte aan hem koesteren. En dus bijvoorbeeld bestek van hem hebben. Dus vorken en messen en lepels waar hij van gegeten heeft. En ze hebben ook bijvoorbeeld een tafelbel. Een soort bel waarmee je kon aangeven van nu wil ik een kopje koffie of iets dergelijks. Hebben ze ook bewaard. En die staat ook nog nota bene op een tekening uit die tijd afgebeeld. Uit de tijd zelf. Dus zijn familie, zijn achterkleindochter, die bewaart allerlei voorwerpen die nog echt door hem gebruikt zijn ook.
1: Ja. En wat maakt nu dat u zo geïnteresseerd bent in deze man, dat u nu dat voorwerp op tafel hebt staan?
3: En François Haversmith is een hele interessante persoon. Het is een dominee die op het einde van zijn leven toch een eind aan zijn leven maakt. En dat is natuurlijk zeer opvallend, dat een dominee zichzelf uiteindelijk van het leven berooft. Waar is dat nu aan te wijten? Hoe komt dat? Daarnaast was hij heel erg bekend en heel erg geliefd nog steeds om zijn hele toegankelijke versjes. Wel menigmaal, zei de melkboer, des morgens tot haar meid, de stoep is weer nat. Och, hij wist niet dat er 's nachts op die stoep was geschreid. Nu, dat hij en de meid het niet wisten, dat was minder. Maar dat zij er hoegenaamd niets van vermoeden, dat was wel hard voor mij.
1: Ja, prachtig.
3: Ja, dat zijn zo van die hele geestig geformuleerde gedichten waar mensen nog steeds heel gevoelig voor zijn.
1: En is het dan ook zo dat er nog veel onbekend is over hem? Veel informatie die nog ontbreekt of die niet toegankelijk is?
3: Jazeker. Er zijn sowieso 480 preken van hem die gewoon in archieven liggen en die dus nog nooit uitgegeven zijn of waar weinig van gebruik gemaakt is. Er is geen echte goede biografie van hem. Er is wel een heel mooi boek over hem verschenen van Rob Nieuwenhuis, de dominee en zijn morgenengel. Maar dat zijn vooral documenten die hij uitgeeft, niet echt een biografie. Dus er is gewoon nog geen biografie van deze hele interessante schrijver dominee.
1: Nee, daar wordt aan gewerkt nu dus. Het heeft er dus in ieder geval toe geleid dat u dat ding wat hij bij zich droeg, dat u dat nu op uw tafel hebt liggen.
3: Ja, dat is het grappige is dus dat je merkt dat er echt heel veel belangstelling is voor Piet Paaltjens met name. En dat je op deze manier eigenlijk, doordat je ik heb bekendgemaakt dat ik die biografie ga schrijven, dat er dan heel veel mensen die hem bewonderen eigenlijk denken van, oh, ik heb dit nog. Er zijn ook onbekende brieven boven tafel gekomen die nog ergens in een familie bewaard blijven, zijn gebleven. Ik heb dus daardoor contact met die kleindochter, achterkleindochter gekregen. Het heeft er ook toe geleid dat Peter de Haan versneld zijn plan om een plaquette op het geboortehuis aan te brengen doorgevoerd heeft in Leeuwarden. Dus zoiets is een soort vlek die zich verspreidt. En juist zo'n persoonlijk voorwerp waar hij dus geregeld ingetast heeft, zo'n zabangsdoosje, dat maakt het heel bijzonder dat hij op de een of andere manier dichterbij is dan alleen maar via de brieven die je van hem vindt op internet en dus gedigitaliseerd, of de boeken die dan gedrukt zijn over hem en van hem.
1: Het tabaksdorske dus van François Haversmith is weer Bobbewetter. En let nou bij zijn biograaf. De Playwright Tees.

0: Plain White Tees. En Hey There Delilah.
1: De media van de morgen.
0: Hey There Fijke Wouda.
2: Hey Erit Seyens. Bollenteelt is over een jaar of 20 niet meer mogelijk. Dat zei Delta-commissaris Ko Verdaas. Die heeft ze verzelfs interviewd naar aanleiding van de lege wetterstand overal in de rivieren, het groenwetterpeil. Hij zei dus de typerende Hollandse bollenvelden 3 uur 20 fit te wezen. Door de drogere zomer zal ons landschap onherroepelijk veranderen. En daarvoor waarschuwt dus deze Delta-commissaris. Met 18 miljoen mensen zijn heel veel kleine druppeltjes toch een flinke plas.
0: Nou, dat blik het, ja.
2: Ik vind wel een mooie uitspraak, inderdaad. Dus dan voorop de Telegraaf. Ik neem zo het waar. Niet puffen, maar proosten. We hebben er al jetter gewoon, even mij. Maar Nederlandse wienboeren, die binnen heel blij met die warme simmer. Want ze zeggen, ja, daar doen we ons druiven, doen het er goed op. En dan hebben we weer meer Nederlandse wienmeidje. En dit weer is eigenlijk perfect. Dus dan wordt rom inskonken, zag ik op de facide. Dus zit er wel prima uit. Ja, en kattenliefhebbers, die zullen het wel herkennen. Dan zit de krant te lezen, of de bestwaande achter die laptop of zo. En daar komt Poekie even om een hoekje in.
0: Ja.
2: Maar dat doen ze dus al heel lang. Door de blikken uit een bijzondere vinst in de Universiteitsbibliotheek in Utrecht. In treien van de oudste drukte boeken staan poortafdrukken van katten. Dat is wel heel bijzonder. Ik ben die boeken bezig om te digitaliseren.
0: Kun je daar eens mee ophouden?
2: Ja, het is soms ik wel irritant. Maar stuk wel weer een laadje natuurlijk. Maar ze ben die boeken om te digitaliseren. En er zijn dus boeken uit de 15e eeuw. En daar zijn dus die sporen ik ontroffen. En de initiatiefnemers, die zeggen van die katten, die zitten vaak in kleesters om moezen te vangen. En tussentijds kwam ze even gezellig del. Had Ian ontlezen weer. Even een kopje aan en even een poortafdruk achter Efterlitten.
0: Even buurten. Even buurten. Dus van katten dus ook van al het hier toch maar pieken.
2: Ja.
0: Fijke, dank u wel.
1: Wat een street. Ze zitten er bovenop.
3: Ja, fantastisch.
4: Ja, maar doodingsten zelfs, dat ken ik beter.
5: Ja, dat roept elke keer in onderwal.
4: Maar bij wie is het dan?
1: Doch mij, onder Scootsjepoel in Omroep.
4: Alle dagen tussen tolven en in.
1: Klik rugsboppen op Appus.
5: En vul de pool in.
1: Simmer in Friesland.
6: Wij willen erbij.
5: Ik voor de Scootsjepoel.
7: 80 hier concours hippie Gries. Dat vieren we op sneeuw 1 augustus bij Meneesje Gastelaan. Met onder andere de speciale gasten Bram Chardon en Britt Dekker.
8: Touwen een nieuwe uitdaging? Bij Damstra Service Onderhoud in Ljouwt zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
9: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
8: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
12: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
11: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
3: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
11: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Als het niet vries van de Moon, dan even bij de huldiging van de winnaars van de 123ste PC in Frencher. En Owner of a Lonely Heart van Yes. Yes, daar is Nick.
6: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
13: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
14: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-252-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of shop op kunstgebitaanhuis.nl.
10: Friesland van de Moor.
15: Mijn Erie.

0: Yes, yes, yes. Owner of a lonely heart, wie dat?
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Ja, dat zou samen kunnen. Hè. Dat zegt ik toen Max Verstappen in de Formule 1 door die, dat heel populair was. Nou ja, zou kunnen misschien hier wel een rol spelen.
0: Ja, de winnaars van de 103 zonder de PC van Frenzen die binnen huldigen in haar wendplakken Burgum en Dron riep. En maar nog één wedstrijd te gaan is de kampioen van het SKS Koetsjesjon al bekend. Skipper Douwe Visser pakt mij het koetsje van Grauw zien njogende kampioenstitel.
4: Ja man, ja, wat mooi, wat mooi. Er zijn meer die njogen hebben lang, dus die hier krijgt ze. Maar ja, geweldig, heerlijk.
0: Ja, maar het koetsjeverhaal, dat is net uit voor dit hier. We gaan nu het gewoon terug. Als dan zullen we daar even op vooruit. En dat over mij andere Faber. Fijke, doe hartstikke nice, goed zoals een sportnuis, maar ik hoor nice in de oormede.
5: Schokte reacties uit de politiek op de bestwarming van de Spaanse enclave Ceuta. En vooral voetbalboen FIFA zet de plan om een deal van de commerciële rechten te verkeerpien terug, net sinds de stevige kritiek van oren voetbalbon.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is eerst tijd om eens even in het water te zien. Dat over mij, Tjitske Wiebenga.
6: En goeiemorgen. Nou, wil ze het in het binnenland wat diezendig is, loeken er enkel de buien over het watergebied heen. En deze buien loeken letter ik over de rest van de provincie, maar nemen dan wel wat aan. En achter dit buienlintje giet wien om naar het maat om het maat eerste en hel het kwart even aan. Mogelijk wien krijgt 5 en 6 in het kustgebied. Nou, verder warmt het mei de buien minder vlug op, maar hebben we in de rin van de middenwetter zinnen erbij en wordt het dan maximaal zondje om 22 graden. Jong en vannacht kwalt het flink aan, ont lokaal 8 of jochen graden. Morgen een mix van wolken, zinnen en een lokale bui. En bij de zwak ontmatige westenwind wordt het dan een graad of 22.
2: Omroep Friesland.
1: Zwimmer in Friesland.
0: Het winnende patour van de 100 PC is huldige in Burgum en Dron Riep. Dat waren 30 kitsers, Menno van Zwieten, Tjesse Steenstra en Rick Minnesma Wanje. Een huldiging in Burgum wie bij de plitselijke kitsclub. Verslaghouder Esther Bethlehem die praatte daar mij van Zwieten. Want hoe is het eigenlijk om de PC te winnen?
3: Ja, heerlijk. Fantastisch gevoel. Ik mocht een 2-1 al voor het eerst winnen. En al voor de 2e keer moet dit per toer. Ja, fantastische dag. Man. Echt heerlijk.
7: En wat vies ervan, een huldiging in Burgum?
3: Ja, fantastisch. Want dit is de eerste keer dat ik op een club ben. Ik zie Pinksterman, die keert wel altijd NK. En ik heb het bestuur al even belt. Ik zei, nou, ik zou wel graag een NK keer. Ze willen binnen gewoon niet meer mee willen. Nou, dat weer wat vager. Zien het helemaal in de gaten, misschien wie ik wie. Dus toen verroen dat wat. Maar nee, nou de eerste keer hier. Ze weten wie ik ben, ik weet wie zij binnen. Dus misschien kun je volgend jaar het NK dan wel keertje.
7: En dan taal ik nou even over het keertje, zelfs in Burgum. Het speelt het voor mijn gevoel net echt heel bot in deze kant van Friesland. Wat vies je daar zelfs van?
3: Ja, dat rent een beetje saas. Hier op de andere kant die ik binnen vuur, je hebt kansen. Dat is hier volle grutten natuurlijk. En de concurrentie in het dorp, ik mag voetbal en zwem, hè, zie je waterpolo. Ja, dan komt Kirsten net helemaal uit de bus. En op de andere kant van Ljouwt, zeg ik dan wel eens, daar is het Kirsten wat meer. Hey, bij hen die in het dorp zijn, die geen jongste Kirsten. En hier gaan ze orensporten van. Dus als het van jongens gewoon net echt voorschoteld wordt, dan kiezen ze toch van wat anders.
7: Ja. Denk dan ik dat nou stoeien wij komst winnen van de PC, dat het misschien een beetje een stimulans is?
3: Ja, dat zou samen kunnen. Hè. Dat zegt ik toen Max Verstappen in de Formule 1 goed hier, dat heel populair was. Nou ja, zou kunnen ik misschien hier wel een rol spelen. Dat ja, we hebben gewoon afvoeren en wellicht dat het effect heeft.
0: En dat zei dus Menno van Zwieten. Sien Maarten, Jesse Steenstra en Rick Miresma, die wieren er vanzelfs ook bij in Burgum.
7: Ik ging samen 10 keer naar Dron Riep. Dit is al een liedje van Menno. Wat voor gevoel houdt het hier in Burgum?
8: Nou ja, gemoedelijk. Hè. Het is klein maar fijn, maar dat er toch weer nou ja, redelijk soort mensen hier komen, dat is toch wel dat het hier leeft. En nou ja, mensen die nou ja, die ja, die mooie aasten even een baltje slaan hier. Nou ja, kleren, we zijn nog eventjes, dus we mogen nog even een baltjes opslaan. Dus ik zou zeggen van ja, met meer mensen met de kids en ja, sluit om bij de club.
7: En wat was je hem samen in Dron Riep?
9: En nog een groot feestje. Ja, in Dron Riep leeft het misschien iets meer. Wij komen er beide, nou ik kom er vandaan. Ik woon er al 21 jaar. Tjesse woont ook sinds kort een paar jaar in Dron Riep. Dus ja, daar leeft het groot en daar zouden veel mensen staan om feest te vieren, denk ik.
7: En hopelijk had dit het keertje in Burgum wat meer op elkaar zet. Maar als ik van Jim naar de toekomst zoeken, ga je mij zien trein verder? Of is dat

0: Nog eenmaal een watje.
1: Nee, wij keertje volgend hier gewoon met alcohol. We hebben dit hier zoveel gewonnen. En ja, dan is er voor ons geen reden om te verhoren. Doorn zal ver verhoren, want ja, ze winnen net een soort. Alleen, ja, dat is nog de vraag. We hebben nog niks yet. Maar dat zal net lang worden voordat er duidelijkheid in komt.
0: Je muziek in elk geval de succesreeks af te zetten.
2: Ja, het kaatst fijn. Buitenkaatsen kunnen we goed met elkaar, dus dat is ook heel belangrijk. En wat je zegt, als je bijna alles wint, dan is er geen reden om te veranderen.
3: De media van de Moor.
4: Nee, zei Stik. Never change a winning team. Fijke, de orde media.
5: Ja, schokt de reactie ziet de Nederlandse politiek wij op de situatie bij de Spaanse enclave Ceuta. Juster wie zijn 1500 migranten uit Marokko die binnen daar henne gingen. Er waren stekken beklom en meesten zwom zelfs om die stekken henne in de zee. En daar ben al zeker 18 deren vallen. En nou ja, vooral, ik kan je voorstellen, uit de rechterhoeken van de politiek wij komen er reacties. Minister van Defensie, Jezel Gus, die neemt de beelden uit Spanje onacceptabel. En er moet snel en stevig opgetreden worden, zei ze. De grenzen moet ik beter beveiligen en beschermen. Toekijken hoe illegale migranten Europa instromen is geen optie, zei Jezel Gus. Ik twaalf de Kamerlid Mona Keizer die veroordeelt de situatie. Hoe dit uitpakt, wat mij betreft in ieder geval niet in onze dorpen en steden via de spreidingswet. Hopen dat het kabinet inziet dat mannen uit veilige landen zoals Marokko terug moeten en niet gratis alles krijgen. Nou, Geert Wilders die reageert op geheel eigen wijze. Die neemt de bestwarming een islamitische invasie. Maar ik op Europees niveau, toch dat behoorlijk stof op waaien. Italië die wil zelfs Spanje schorsen van de Schengenzone.
4: Oh.
5: Want Schengen kan dus vrij bewegen in Europa. En de onderlinge grenzen zijn daar net. En ja, toch dus die Spaanse enclave binnen te vallen. Bissen op Europees groengebied. En zullen ze dus eventueel vrij reisje kennen. En dat is het doel, de opzet. Nou het Italië zijn van, nou dan moeten we Spanje maar uit die Schengenzone halen. Want dan kan ze dus net langer vrij reisje. Nou, in Spanje het erop die oproep werd veroordeeld. Spruts van demagogie en volksmisleiding. En het is ongepast voor een minister van een bevriend land. En ik, de ambassadeur van Italië, die is die madam Hewitt, maar die even tekst en uitleg aan bij Spanje. Dus zullen nog een soort consequenties, hè. En werd ik net goed, Geert, dat is mijn de voetbalbond. Want de UEFA die het zijn wij binnen poer tjen op die plan van vooral voetbalbond FIFA om een deal van de commerciële rechten te verkeerpen. Bin miljarden ben daar mijn moeite. En het FIFA het niet correct reageert. En ze zeggen, wij gingen gewoon tro met die plan. Dus ze zes ik nog van. Of ze hebben Romslijn de critici. Niemand verkoopt het voetbal. Dit is iets waar de FIFA nooit op in zou gaan. We respecteren de publieke geuite feedback en zorgen en bevestigen opnieuw onze inzet voor een open en democratisch consultatieproces.
4: Ja, maar de angst is een beetje dat commerciële partijen dus citizenship krijgen dadelijk.
5: Ja, natuurlijk.
4: Over die voetbalwedstrijd.
5: Ja, ja. Dus ze hebben het over onjuiste mediaberichten.
4: Oh.
5: Ja, wij hebben het niet, Erit.
4: Ja.
5: Dus, dit is gewoon een oude actie, want UEFA heeft behoorlijk vol gereageerd. En die 54 bij de Europese voetbalboen, ontsluitend boen, die hebben unaniem besloten om alle competities van de FIFA te boycotten. Als de FIFA vasthoudt aan het plan, wat ze nou dus doggen. En ik, het Noord-Amerikaanse voetbalboen, heb het plan al alweerst.
4: Nou, dat is een helder statement, lieke mij.
5: Ja, inderdaad.
4: Goed, dat zijn ze wel altijd. We blijven het volgen.
5: We blijven, dat
4: ken ik het nog eens.
5: Dat ken ik het nog eens.
4: Nou ja. Omroep Friesland.

0: TikTok, TikTok.
1: Donnie.
2: Waar blijf je nou?
1: SNA. En waar blijf je nou?
3: Omroep Friesland. Scootsiesiel.
1: De Dajo-winning bij het SKS Scootsiesiel. Gier voor de 12e keer op regen naar Jereveen. Maar de grote kampioen, wie is kipper, Douwe Visser, die op Lemmer als vijfde eindigen. En dat wie genoeg om definitief de winst te pakken in het klassement. Het is de njoggende titel van Visser. Maar of de tak om hier een tziende bij komt, dat is nog maar even de vraag.
4: Moet je zien, doe je net alleen nog. Dat doe je maar je hele gezin. Maar vooral de vrouwen, die met er helemaal achter steer. En dat is altijd helemaal super geweest. En wij komen erop waarom, maar en dan wordt de volgende skipper het met alle gereden pasje, wist je. Maar ik doe er nog een uitspraak.
1: Nee, daarover is het toch nog wat geheimzinnig hoor. Ander Faber, doof volgens het scootsersiel van zelfs opgevoerd. En dat is natuurlijk de jaren bij het commentaar van de wedstrijden. Ja. Hoe groot is Kastro de Koorze ook in dat daarover is het tak om hier weer rond de helm houdt?
5: Dat is lastig te zien. Hierondal, er binnen natuurlijk zoveel factoren. Zoals Douwe Visser zelfs en Koorjout die te rol spelen. Nou, kunnen we de opvolging op hem zelfs wel aanstreekje, want die zit klaar. Zijn zoon zit klaar om het helmhout oer te nemen. Het bestuur van het Grauwste Scootsje, ja, zult daar, denk ik, net moeilijk oerdwang gaan. Zult daar net zwaar in het padel is een keer. Dus op hem zelfs zoen je zus dat is regelen. Alleen nog Douwe Visser is ik wel iemand die het berekenend is, die het heel goed weet wat hij wil, wat hij kan. En had hij omheen shirt in dat klassement van SKS-kampioen, dan shirt hij daar nog in steen. En dat is Ulbe Zwaga, maar over SKS-titels. Ja, als je op Njoggen steen, dan ben je daar natuurlijk net heel veel bij u te buurt. Als je ook dan erbij optellen dat het Grauwste Scootsje gewoon heel goed rint. De nieuwe celformule die het voor het eerst van toepassing is dit hier. Stek Grauwde toch wel boven uit. Als je de bemanning wat bij elkaar horen kennen. Best kans dat je ook de komende jaren de titel pakken kennen. Ja, dan zou hij dus ik zou maar op gaan kennen voor die recordkampioen Ulbe Zwaga, die het alverkeer kampioen. Waard. Ik denk wel dat ik bij Mine Holle zit. Dus ja, het is lastig om daar wat toe te zissen. Maar ik sluit ik natuurlijk dat hij gewoon trok je het om nog echt dat record te breken.
1: Slag om een jerm dus nog. Maar we hebben al hoe dat verder geert. Joert, de wedstrijd van Joert. Ik ben even benijd. Ja, waarom hadden we de radio nog gewoon zitten eigenlijk? Waarom hadden we de tv nog gewoon, de stream ervoor? Want de kampioen is bekend natuurlijk.
5: Ja, de kampioen is bekend. Maar Erit, de strijd om de podium plakken is oergrieselijk spannend. Het lieke juiste ek wel wat in de plooi te lezen. De Lemmer lijkt op het tweede plak redelijk stabiel. Maar omdat zowel de nummer 2 Lemmer als de nummer 3 Akrum juister een hele minne wedstrijd hielden, zakken ze weer wat in het klassement. En zorgen we dat de subtop die juist heel goed hielden, naar voren komt. En dan heb je dus een situatie dat de nummers 2 en de noemen Seis op maar 4 punten F te staan van een kosteen. Jenne Wort had de beste papieren. Die zit op 43.9. Volgend door het Lemsterskoetje op 44.9. Dan haast Jereveen op 4, maar 46.8. De Jouwer op 46.9 op 5. En Akrum op 46.9 op 6. Dus er binnen 4 scootjes die nog strijden om de oerbleunen 12 podium plakken. Dus het is echt net zo dat we Joert van Eert zielen. Er zit nog wel wat op het spul. Die skippers die wil natuurlijk op dat podium komen. Bij Douwe Visser van Grauw. En die zult ervoor voor strijden, Joert. Dus ja, het wordt gewoon weer een hele spannende wedstrijd, denk ik.
1: Dat is nog een reden om dat ooit te volgen natuurlijk. En om nog even een stemje te brengen voor de scootjepool natuurlijk. Want dat ken ik nog. Dan is het de laatste wedstrijd. En dan, vreeg ik me al. Ik is het wel een beetje waarom zijn op de Aron 12 weekend. Ben je er al met wanden eigenlijk?
5: Ja, tuurlijk. Altijd het eind van het kampioenskip nadert. Dan vregen ze een skipper om eens waarom te zijn. En dan doe je dat zelf weg. Ja, dan is de conclusie dat Grauw op in zijn hichten steert een heel makkelijke conclusie. Maar wel een conclusie die klopt. Haar minste wedstrijd. Wie een zonde plak. Nou ja. Al die orenscootjes, die zijn volle minder stabiel. Die hebben volle mindere wedstrijden. Dus Grauw zit echt op Ierse Mehichten. Maar je ziet je daarefter dus wel dat het heel mooi in elkaar scoot. Dat het heel dicht bij elkaar zit. Dus dat het in die zin echt een heel spannend kampioenskip is. En dat het toch ook wel een beetje het kampioenskip van de yo-yo is. Je ziet het aan Jereveen. Je ziet het aan Jennewoord. Je ziet het aan de Snekerpan. Scootjes die het nou wel in de subtop steken. Maar die het toch ik wel een paar hele minne wedstrijden notiëren. Ha? Dus die jojoen van hele goede wedstrijden, die oefenings, om het laatste plakken soms te hebben. Ja, dat valt wel op. Er is dus bij die scootje net een heel soort stabiliteit te vinden. Dus dat zal onwerken worden in de komende winter, om volgend jaar natuurlijk stabieler voor de dij te komen. Ja, en het is ik wel een beetje het kampioenschip van Ljouwert. Vlien hier nog op het podium, maar nou op plak Olven. Ze hebben in haar eigen visie, we zijn groot slachtoffer van de nieuwe celformule. Ze hadden een heel soort extra ballast bij kregen in het skip. Het skip is een stuk zwaarder. Ze hadden een goede, volle Mercedes eigenlijk bij kregen in het scootje. Ja, dan kist hij wel betinken dat had je de saffelijke gewicht bij haar, had je net bevast een grutter zeil hebben. Ja, dat het lastig is om dat weer voor die mij te zielen. Ze had bij jou het daar net echt een medicine op fine kennen. Al wat ik wist is dat de laatste 2 dagen in de Lems daarbij heel aardig weer, maar een 4e en een 5e plak. Dus ja, zelfs Ljouwert kin het kampioenschip misschien wel een beetje mij een holle omheen gaan sluiten. Maar dat is toch ik wel een van de grote te backzetters van dit kampioenschip. SA is het denk ik weer een kampioenschip dat een heel soort verhaal niet ziet. Ik ken hem al even terug in Erik, maar ja, we gaan net rond 12 van een beetje programma heen.
1: Nee, precies. En die memoires, daar moet ik nog wat leuke dingen in steken. Dus ja. Ja, goed. Ja. Het is de laatste dag dus van de SKS. Alle reden om dat Joet Ooy nog te volgen op de Snitser, maar bij Snits. Andor, dank u wel dat je ons bijpraat had deze 12 weken.
5: Ik haal het heel graag hier.
1: En dat Joet ik vergeet je. Van Joet dus weer live te volgen bij de Omroep. De laatste wedstrijd van de SKS. En zoals ik al zei, de scootjepool kist ik nog altijd te mij. Want tussen Tolve en Ian kist dan nog even die stem uitbrengen. Waar stoot denk dat er mij de winst van trokkeert. En dan maak ik het kom eens op die keihinger en het scootje t-shirt.

0: voor de klapper.
1: En deze simmer binnen ze er weer.
2: Arjen en Geert zien maar de podcast. Oh, wat een klapper.
0: Valt er altijd wel wat te praten, Scootjesjoen?
3: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootjesjoen.
4: Net een serieuze podcast. Dus kerst Joost, hij is
1: alle wedstrijddagen.
0: Een stukje Jim Go.
1: Te vinden op Spotify.
0: Dit is Good Nice, jongens.
2: Zien favoriete podcast-app.
0: Ja, waar zit je dat?
1: En omroepfriesland.nl.
0: Oh, wat een klapper.
5: Hey, ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
10: 12 minuten hoor Jel van Jongenen. Fijkerwouda, goeiemorgen.
11: Een goeiemorgen. Het KNMI had om 10 uur van de morgen koorde gierlauwkundig in verband met zware tongerbuien. Die loeken op dit stuit naar het Maarteersen, oer het Waard en het noordelijke pad van Nuis provincie. We kennen, nevens het KNMI, windstjetten om 64 kilometer in het oer voorkomen en dan af en toe windkracht 8. Een rechtszaak op Benne Misbroek en Benne Porno in de Ljouwter Jochbank wie juster voor een groot pad in het Friesk. Rechtbankvoorzitter Sietse Kooistra spruts Friesk en daar dienen de officier van justitie en de verdachte uit Jesterzee ek. Rechtbanktolk Verder Dijkstra zette alles simultaan oer naar het Nederlands.
12: Je kent ook zien hoe fijn dat is als de zitting zelfs in het Friesk is. Hè? Ik van de vertochten en ik van de meesten die hier de slachtoffers en zo, dat die dan ook in haar eigen taal alles onjaren kennen. En de meesten die er dan verder nog bij zitten, die jaren alles op hetzelfde moment in het Nederlands. Dus de tolk steurt ik net, behalve dat er dan een beetje te jaren is in de zeel.
11: Emiel Daan wie juist een soort plisje inspier rond de Schotelandse Wei. Het ging om een helpverleningsactie. Er zit een betierse vrouw op het dak van Hoers. Een arrestatieteam, ambulance en de brandwacht waren oproepen. De omjouwing waren oorsletten en bewenders wat vregen om binnen te blauwen, zodat helpverleners veilig werkje konden. Verdere details hoe de actie en de oren binnen op dit stuit nog net bekend. En bij een botsing tussen een motorrijder en een fietser op de Skrans in Ljouwert, Justioen, is de fietser verwonden rekken. Slachtoffer werd op het plak van het ongeluk behandelen, wanneer hij naar het ziekenhuis gebracht werd. De motorrijder kwam mij de schrik vrij, maar de motorrekken wol scancheren.
10: Fijke, dank u wel.
13: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.

0: kop ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en sjog op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Hast het al sjoen? Er is opromming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
3: Ja, wij kwattingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
2: Kom, litten we gauw geen, want op is op.
4: Personeel te kwad? Zit net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
5: Friesland van de Moor.
6: Erit Science.
7: De biografen van François Haversmith. Dat is een verneemde Friesk, Doemnie. Bekend van zijn teksten natuurlijk, zijn gedichten. Die biografen die had een bijzonder voorwerp op haar tafel staan. Dat voorwerp dat wie lange tijd poter, maar dat is nou wet op plak. Als het niet eerst, wat dat krijg wie? Want eerst is het tijd om eens even in het water te zien. Dat doen we mij Tjitske Wiebenga. Goeiemorgen.
8: Een hele goede morgen, Alger.
7: De tijd houdt geen skoft. Het is alweer de laatste dag van juli.
8: Ja.
7: Wat voor dag wordt dat?
8: Nou, het wordt een dag die in het binnenland uiteindzet mij wat mist en deze. Wils dus in het noordwestelijk kustgebied en over buien oerloeken. En daar zit dus ik wel wat klappen tongen bij. Nou, ik het noordwestelijk kustgebied, dus ik aan de orenkant van de Waadzee loeken nou buien. Ik zeg wat ontladingen in de omjouwing van Holwert. Dus ja, er zit wat tongen bij. Het jouwt wat rijnwetter. En ja, het smiet dan ik temperaturen op die wat uit inrinnen. 15 graden op de watereiland en ik zo'n 16 graden aan de orenkant van de Waadzee. Dus in het noorden van de provincie wielst summaar nou 18,4 op de thermometer steen het en laagzaam ik jochentje komma saam. En de minimumtemperatuur, ja, die lijn zou om de beide 15, 16 graden heen, 15 graden op Skielgen en ik 14,9 graden Siegerswaard. En laagzaam deze dan 16,6 graden west ergens in de nacht. En ja, en wat we verder verwachten kennen, Joert, nou is dat deze buien wel stadig gewoon ik hoe de rest van de provincie loeken zullen, maar de tongen die zullen dan weer uitgaan. En de buien giet het wordt ik stadig om wat minder. Achter deze buienlijnen giet de wien even om naar het noordwesten. Hel het dan ik even aan. Maar in trogsneed zal er matig wijze van kreft. Nou, de temperatuur erbij die zal uiteindelijk van een beetje oprinnen naar zijn zandje om 22 graden. En dat komt omdat nadat deze buien de provincie u weer verlitten hebben. Dan komt de zinnen er in een beetje ik weer even heel mooi bij. Nou, dan ziet er een noordwestelijke wind die zwak ontmatig is. Nou, jong en vannacht zitten we dus in die koelere lucht, want dit jet al ik heb hier een keldfrontje en dan zitten we even in een oren luchtsoort. Nou, die koelere lucht daar profiteren we vooral vannacht dan van, want dan kan het lokaal jipper het land in, wel zakje naar het kwik dan naar je 8 of 9 graden. Dus dan rijden we die dubbele cijfers in de nacht weer even kwiet. Nou, dan zoeder ik weer eens even een mistbank ontsteen kennen en ik in de nacht dan een noordwestelijke wind die het zwak ontmatig is.
7: En die buikers van Joert, zullen we die morgen dan waarom?
8: Ja, dat zou wel eens ontstaan kennen. Al wel binnen het morgen is maar buien die het in ontstaan kennen. Dit jet echt bij een buienlintje. Wat dus hoe de rest van de provincie in de scope. Maar morgen zitten we ja, toch wel weer wat in een warmere luchtsoort. En dan kan de temperatuur ik weer oprinnen naar 20 of 22 graden. Er ontstaan dus wat stapelwolken. De zin is er ik heel mooi bij. Dus ja, het liek het op de meeste plakken eigenlijk een hele prima dag te worden. Maar een heel soort rondte voor de zinnen. En de zullen dus lokaal is een bui ontstaan kennen. En de wind die is dan west-noordwestelijk en is dan in trogsneed matig van kreft. En ik in de nacht naar snijn, dan is het weer vrij helder en zakken de temperatuur behoorlijk en ontstiert het dan ik weer mist en deze.
7: De dagen daarna, hoe komt het dan?
8: Nou, op snijden dan zetten we dus uiteindelijk met die mist en deze. Maar dan zitten we echt alweer onder hege druk. Een noordeestelijke wind smiet dat op snijden op. Maar een heel soort rondte van de zinnen. En dan alweer temperaturen die er weer wat heger uitpakken. 23 tot 24 graden. Met een tientje dan meer zullen we merken dat de lucht wat vochtiger wordt. Dus dat het al een keer weer wat brotsiger omviert. Op mee liek je het dan hoe dat is nog droeg te houden. Maar een noordeestelijke wind die matig rond vrij krachtig is. Maar in de nacht, en of benamen op tientje, dan dan zullen we wel eens even een bui oerloeken kennen. En ik dan nog zo'n 24, 26 graden als maximum temperatuur. Dus ja, aan het begin van de nije weken, dan wordt het even brotsig en neer. Maar is het ik echt wel weer warm? En Joert, ja, is het even een orendij.
7: Nou, Kitske Wiebenga, dankjewel.
8: Ja, graag dien en een mooie dijfje er, hè?

0: Shepherd and Symphony. Jarenlang wie ze dwanden maar zien lippen. Ze liet zien brieven, zien preken, zien dijboeken. En dan op een dijk krijgt Marita Matthijssen een mailtje. Ian had wat in de hoes met de namen van François Haversmith erin graveren. Marita werkt onder biografie van de Leaute dichter en dominee. En nou had ze dus wat in de hoes met zijn handtekening erom. Het kit op een bijzonder tabakskistje die Haversmith van zijn 15e al broekte.
1: Ik ben bezig een biografie van François Haversmith, die vooral bekend is als Piet Paultjens, de schrijver van die schitterende gedichten, te schrijven. Een biografie van hem. En ik vind het zelf altijd heel bijzonder om, als ik bezig ben een biografie te schrijven, dan iets van zo'n schrijver zelf ook in handen te hebben. Dus een beetje het DNA te voelen van degene in wie je je verdiept.
0: Dat is dus gelukt als het gaat om Piet Paultjens. En hoe bijzonder is dat eigenlijk?
1: Het bijzondere is dat zijn familie, zijn afstammelingen, dat die ook nog steeds de gedachten aan hem koesteren. En dus bijvoorbeeld bestek van hem hebben. Dus vorken en messen en lepels waar hij van gegeten heeft. En ze hebben ook bijvoorbeeld een tafelbel. Een soort bel waarmee je kon aangeven van nu wil ik een kopje koffie of iets dergelijks. Hebben ze ook bewaard. En die staat ook nog nota bene op een tekening uit die tijd afgebeeld. Uit de tijd zelf. Dus zijn familie, zijn achterkleindochter, die bewaart allerlei voorwerpen die nog echt door hem gebruikt zijn ook.
0: En vanwege een skill majestitio tarieven binnen Friese rugbanktolken, dus koft haast net inzet. Maar juster mocht rugbanktolk verder Dijkstra weer om de bak.
2: Het is voor mij al een heel schoflin dat ik echt zo lang tolkt haar in het Fries. Dan dit wel alle dagen, maar dit net.
3: Ik had het gevoel dat je hoort wat een positievere stemming is als het gaat om het broeken van het Fries op deze rugbank.
2: Ja, dat gevoel hier kijk. Ik heb het gevoel dat ze al hier de OSA positief zijn oor stieren. Je kent ook zien hoe fijn het is als de zitting zelfs in het Fries is. Hè. Ik van de vertochten en ik van de meesten die hier de slachtoffers en zo, dat die dan ook in haar eigen taal alles oorjaren kennen. En de meesten die er dan verder nog bij zitten, die jaren alles op hetzelfde moment in het Nederlands. Dus de tolk steurt ook net. Behalve dat er dan een beetje te jern is in de zeil. Ja,
3: maar ik heb het gevoel, het waard je wel gewoon accepteert. Redelijk vanzelfsprekend. Je dealen eerst gezien, die nog de meeste kien.
2: Ja, nee, het ging al zo makkelijk als wat. Het had wel oorswest. Bij het hof hadden ze direct vaak problemen mee. Dat ze dan zeiden, nee, we willen dat net. En dat maakt consecutief. Maar als ze dan één keer die eerkens inhouden hebben en ze ondervonden hoe mooi het is als er simultaan talk wordt, dan ben

0: Blondie en Atomic. Ja.
1: De media van de morgen.
0: Op een goede knopje drukken natuurlijk, hè.
2: Ik doe hols me even in spanning.
0: Ja, nou, ja, ik wou de spanning even op, Sander, ja. Aan het eind van de uitsturing. Hè?
2: Ja.
0: Ik heb dat nooit aan redelijk.
2: Dat is vlak voor die vakantie.
0: Zag het alles als een kaartenhoed.
2: Ja, nou.
0: Goed, door de media.
2: Het Fries Dagblad. Het vooropstaan dat er relatief meer vrouwen hier wethouder binnen. Friesland het, because Zuid-Holland, de meeste vrouwen in de nijvarme colleges van burgemeester en wethouders. 34%. De doorblikken uit een analyse van stichting Stem op een vrouw. Vorige keer werd nog 33%. Nou, landelijk jongen is het 29%. Dus nou, daarin een beetje voorop. Je mij. Dus dat is wel, wel mooi nice.
0: Ja, Noord is Friesland. Het onder zijn heen gek, volgens mij.
2: Ja, precies. Dus ja, we hebben nog jouw gemeente neemt waar nog geen college is. Alleen nog, ja, in Trije gemeenten is al wel een college, maar ze mag nog officieel beneemd worden.
0: Ja.
2: Dus er weer wat vertraging op de lijn. Maar goed, dus dat ziet er goed uit. Dus dan even zien, ja, de Ljouwerse kranten. Die het onder oren dat Hitrans uit Lemmer een vrachtwagen met mobiel wettertransportsysteem naar Frankrijk stuurt het om de onhoudende bosbrand helpen te bestrijden. Wij zijn trots bij te dragen aan de ondersteuning van de Franse hulpdiensten. Nou, dat kan ik me wel voorstellen, dat er grutsk op bist. En in je stadion zelf op het Jereveen maakt een afweging meidje naar de cyberaanval. Ja, ze zijn dus onval terug hackers. Die hackers zeggen, nou, we hebben gevoelig informatie. Het zelf ontkent dat. Die zeggen, ja, het valt wel aan. En ze maakt nog zelf een afweging, maar ze van, ja, zullen we nou betalen of net? De politie zei dat niet net betalen. Dus maar ja, dan moet je maar zien, wat komt er nou, krijgt vrij natuurlijk.
0: Ja, en wat krijgt ze daar even voor gedoog mij?
2: Dat bloedspant.
0: Ja.
2: We hebben het deze week we het al loerd bij de film The Odyssey. Speelt het nou in... in de bioscoop, een film van Christopher Nolan. En die is altijd, heb ik een heel idee altijd bij het loert. Ja, hij neemt alles, hij wil net dat ze het letter inspreken. Dus alles wordt op locatie, ik echt op de set. Ik de dialogen en alles. En daardoor kan het soms wel eens even in eerst, ja, behoorlijk loert klinken. Ik wil een idee hoe. Dus Ian van die meesken, Jolien Joosen. Uit Gautum, die had dus een piep in de eren oerholen.
0: Oei.
2: Die film. Zegt, ja, ik wie was kogen, gewoon, ja, ik heb naar een festival gegaan, heb ik van die eerdop gezien. Ik had in de pauze nog een vregen, want hier wel heel mal soms dieren. Maar ja, doe je eens al uitverkocht. Ja, dat is ik net omneerd vanzelfs. Dus je moet er goed rekken mee houden als je naar die film touw wil. Neem voor de zekerheid toch maar even die eerdopjes mij. Ken ze altijd nog hindwaan. Had je het denkt, dit gaat wel helemaal.
0: Ja, of dan toch maar wacht je totdat het er op streaming zit of op Blu-ray of zo.
2: Ja, doe kerst hem ook al streamen, maar dan is het, want dat heeft natuurlijk ook wel een doel. Hè,
0: maar dan had je een oosterbezinning, dan kun je hem zachter zetten. Dat is toch,
2: ja, maar het maakt hij wat hoe donder je. En dat is natuurlijk, er ben net een heel soort mensen die hetzelfde loersysteem thuis hebben als in de bioscoop.
0: Nee, dat is weer. Behalve Feikewouder dan.
2: Jan Burg ziet al te vieren.
3: Ja. Ja, bij Feikewouder in de mancave, dan gaat het maal. Hè? Dat gaat nog maler als bij die Odyssey in de Pathé.
0: Ja, ik kleur de namelijk regelmatig bij me op een stoep zit.
2: Ik heb even een piep in hier. Jij Wat is er dan aan?
0: Wie hebben hem al, Jan Burg. Jan Burg de Haan, die presenteert Node voor.
3: Ja, klopt.
0: Dat is op zelfs wel nice.
3: Dat is op zelfs wel nice. Deel het, wat dan ik ben.
0: Ja, dat haast mij al.
2: Ja, ja, is toch wel een apenkooi, Jan Durk, Joert?
3: Ja, zeker. Zeker apenkooi te doen. Dus als het nou al terugkomen was, maar die fysiekje is misschien wat gauw. Maar ach, nou ja, waarom ik net? Ik bedoel, een plaat niet maar ruimte maatje hebben of zo.
2: Ja.
3: Ik wil echt vernuveren. Je hem net van de morgen. Ja, je hem hebt er net uitwezen.
0: Van de Rijn.
3: Er komt op je een zwet uit de loft. Dat is toch net normaal?
2: Nu komt ze binnen met de Rijn op een brillenglas.
3: Daarom, ja. Mijn hele kapsel vernield. Echt naar de kapper geweest.
2: Ja.
0: Ik zit in de auto. En heel is een stok in beeld. Ik weet niet wat dat kan inhouden.
3: Nee. Daar hoef je hem op automaat te denk ik. Ja. En dan is de tip maar weer even stinken om de lichten.
0: Dat is weer. Ja.
3: Goed,
0: Azen dus nou ervoor.
3: Ja, maar onder andere dus de apenkooi tussen Alben en Tolven. We hebben een simmerkampioen, dat hebben we de hele week eigenlijk al in nou ervoor. Dus ik joert weer en dan reizen we aan naar Akrum. Maar ik daar een soort of sissen, dan helemaal niet idee.
2: Maar een beetje spannend loopt.
3: Ja, dus daarom.
2: Hij is wel een beetje een tease aan, maar...
3: Sis ik verder nog net al te vollen hoor. En we hebben vanzelfs de quiz, jij erop letter, maar echt een prijzenpakket. Is die er echt versteld van? Ik jij het dan wel eens op radio, maar als die er echt in verdiept is, dat raai te winnen is. Dat is echt uniek, hè?
0: Nou, hou hem voor. Dit wie Friesen van de Moon, een hele noffelijke dag.
4: Er komt die machine al in. We brengt je de bal.
5: Nee, Wieke waar is niet bij. Omroep Friesland.
6: Traditie, spanning en topsport.
5: De krullenpartij in Wommels.
6: Wij Wieke waar zitten hier wat op radio.
7: Vader, dit is mooi.
5: En van 12 uur al ik op televisie.
6: Simmer in Friesland.
8: Wij willen erbij.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
10: Appetito.
9: Appetito.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
20: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
21: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. Verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
22: Het is hier in Vernietek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
21: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anna de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
23: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
21: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En demo is nog 12 minuten doen. Jochen en Tiet voor 3 uren. Noden voor bij Omroep Friesland. Maar de leukste muziek voor onder het werk en bij de koffie. Te gast doet onder oren Bruno Mars, Casey en de Sunshine Band. En ze steen voor de door de Pet Shop Boys.
1: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou een hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
7: Taan we een uitdaging? Die Damstra-service onderhoud in Ljouwt zie je van motivierde collega's. Al vier generaties lang gaan we kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
8: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
7: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
10: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
24: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
25: 80 hier concours hippie Gries. Dat vieren we op sneeuw 1 augustus bij Manege Gastelaan. Met onder andere de speciale gasten Bram Chardon en Britt Dekker.
26: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
27: No ervoor.
28: Jan Durk de Haan.

0: ja, dit hebben we niet voor.
1: Genny de beste toerhuisleraar.
2: Zo'n mooie hit van
3: Doen. Ja, dat is een droom die uitkomt.
0: Omroep Friesland neemt die mij.
4: Dan kom je al een keer verrassing naar het
2: naar die Jeroen Sontag.

0: Rudy Schel, Paulette Bronkhorst, Bert van der Wiel en Jan Vredenburg vormen in Mutual Size Sound of the Band Champagne in dit nummer Rock'n'Roll Star. Ja, dat waard haar Rutte Trobaak. Heli Nederland, het tweede plak in de hitlisten. Ek buiten Duitsland sloeg het eier aan. Maar noteringen in onder andere België, Duitsland en zelfs de Amerikaanse Billboard Hot 100. Mooi stukje Nederlandse popskiernis dus. Champagne en Rock'n'Roll Star.
1: Goedemorgen. Dit is Omroep Friesland.
2: No, de Voor. Maar Jan Dirk de Haan.
0: Het is 12 minuten nu Jochen en goeiemorgen van harte welkom bij Noten voor op deze vreed, hier in 30 juli. Ja, morgen is het alweer 1 augustus. Klinkt eigenlijk alweer heel oors. Maar we er eigenlijk net lang op praten, want dan krijg ik van die gevoel van het is weer voorbij die mooie zomer. Van Gerard Cox. Arjen Overmaat, de verste presentator, die had een paar dagen vrij. En dus mag ik daar Jood begeleiden op die morgen. En als naar Alven, dan haak ik die help ik nodig. Want het is vreed, dus tussen Alven en Tolven is het weer tijd voor Apenkooi. Nou, mochten ze al een diep verlang hebben naar een bepaalde plaat, laat het maar weten, dan zet ik hem al eerst op de list. Ja, ik zei het al, morgen is het 1 augustus en dan komt Glamour Beats echt dichterbij. 22 augustus is het 4. Davina Michel, Jan Smit zit op de lijst. Maar ik disse. De kast is hier en raak.

0: Bruno Mars. Het gaat hem voor de wind. Dit is I Just Might. Het is misschien wel de grootste hit van het jaar. En de man alleen stond er nog vier keer in een volslaan uitverkochte Johan Cruijff Arena. Nou, het is de grootste artiest misschien wel heel van dit moment. Zo vanzelfsprekend is dat trouwens net, want doet er als jonge twintiger bezacht trot te breken. Toen werd het trouwens zijn eerste platenlabel gewoon onder kans koud. Kist hij nou net meer intinken, maar ze vonden dat hij te volle als een Latijns-Amerikaanse artiest klonk. En ze hadden eigenlijk net een idee hoe ze hem dan in de merk zetten moesten. Nou, het jeld rekken staarde gewoon op. Hij moest zijn skoft zelfs in zijn auto sliepen, maar hij vloog er vol. En een periode later volgen dus de world hits. Alcor op, zoals deze dus. I Just Might, was een sterk nummer. 20 minuten, Oerniogenen, nou ervoor. We zijn er aan te tolvoeren. Maar tussen Alvin en Tolvin, ik de apenkooi, ik zeg een leuke ding binnenkom. CCR bij Galix, Creedence Clearwater Revival, zeg ik krijg binnenkom. Who'll Stop the Rain? Ja, we hebben dat nul weer, dat het er nul weer maar ophoudt, lukt me sissen. Nou ja, de kanaal steen hierpen, maar de aasten tussen Alvin en Tolvin, eerst hebben we volle meer hoor. In nood ervoor op deze vreed, de dag dat het scootstation on en aan komt. En naar de finale, dat is eigenlijk net spannend. Nee, maar dat is van de Media op de radio. Nou, eerst Wim Dauma en de Welpen.
1: De verraten

0: Muziek uit Friesland op de list. Hier bij Noden voor Wim Dauma. En De Welpen en Doensje. Dadelijk het Frieske Nijs. Mai Fijke Wouden. Fijke, wat zit erin?
1: Nou, onder andere Core Giel en een waarschuwing voor muien.
0: Dat is dus dadelijk in het Frieske Nijs. Ontiteit, yes, Casey and the Sunshine Band.

0: De Scion binnentrimt.
1: Nou, je hebt tipje vaker bij, jongens.
2: De Swutten Smart.
3: Ja, dan is het wel een genot.
0: De manning ziet op scherp.
3: Ik zit elke dag met zijn bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsenseon.
0: En Omroep Friesland is erbij.
3: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dit is onvoorstelbaar. Hey, ja.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2
12: FM.
11: Jouw gezien is nou. Tijd voor het Frieske Nijs, mijn Fijke Bouda. Ja, goeiemorgen.
13: Een goeiemorgen. Het KNMI had ontzien horen van de morgenkoren gielauwkundige in verband met zware tongerbuien. Die loeken op dit stuit naar het Noord-Eerste, het Waard en het noordelijke part van de provincie. De kenheffers het KNMI windstjetten ont 64 km in het oren voorkomen en dan af en toe windkracht 8. En op de Frieske Waadeiland wordt waarschuwen voor sterke streamgatten. Gemeenten Ameloon en Skielges krouwen dat KNRM Lifeguards waarschijnlijk meerdere reddingsoperaties uitvieren masten vanwege sterke saneemde muistream die zwemmers de zee oploeken. Die zullen de komende dagen onhouden. De eilandgemeenten vregen meestal daarom om extra voorzichtig te wijzen en goed op de vlaggen van de Lifeguards te letten. Een rechtszaak over bennenmisbruik en bennenporno in de Ljouwter rechtbank wie juster van Grutpad in het Friesk. Rechtbankvoorzitter Sietse Kooistra spreekt Friesk en de dienende officier van justitie en de vertochte uit Jesterzee ek. Rechtbanktolk Verder Dijkstra zette alles simultaan over naar het Nederlands.
14: Je kent zien hoe fijn het is als de zitting zelfs in het Friesk is. Hè? Ik van de vertochte en ik van de meesten die keer de slachtoffers en zo, dat die dan ook in haar eigen taal alles onjaren kennen. En de meesten die er dan verder nog bij zitten, die jaren alles op hetzelfde moment in het Nederlands. Dus de tolk steurt ik net, behalve dat er dan een beetje te jaren is in de zeel.
13: In Mildaam wie juist een soort plissingspier onder de Schotelandse Wei, die om een helpverdieningsactie, er ziet een betieze vrouw op het dak van een hoes. Een arrestatieteam, ambulance en brandwacht waren oproepen. Om jou wat oorsletten en bewenders wat vreeg om binnen te blowen, zat helpverdieners veilig werkje koenen. Verdere details over de actie en de oorin binnen op dit tijd net bekend. Ja, het waar. Ja, we hint er al even over van de morgen. Loeken dus eerst buien over de provincie in de midden droeg. Maar wolken en zinnen. De noordeastelijke wind is zwak ontmatig. Het wordt tussen de zonnetjes en 22 graden. Jong, dan klert het op. Vannacht is het helder en zo'n 11 graden.
11: Ja, wat de verschilling hier is, hè?
13: Echt maar juist er, of maar ja. Dagen.
11: Ja,
13: zeker.
11: Enorm, ja. En daarop is dat ruimwetter. Daar ben ik gewoon helemaal net mee bent. Nee. Dat zou ik al. Ja, ik heb van die... Oh, net zo'n eerlijk niet gekregen. Van die stank van Ruud Loos.
13: Ja,
11: bij de auto.
13: De Rutewissers.
11: De Rutewissers te wezen.
13: Het kan trouwens gevaarlijk wezen. Hè? Als het dan hier die droeg wedstrijd en er komt dan Rijn. Dan komt er zo'n laagje van alle bannen, residuen en alles. En vloeistoffen die uit de auto's rijdt. Dat kan dan een heel glad laagje veroorzaken op het dik. Dus nou, misschien daar dan ik nog even om denken.
11: Ja, dus Cordegiel van Uit Fijken.
13: Ja.
11: Van Glare Dieken.
13: Glare Dieken.
11: Midden in december. Hey, dank u wel.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
18: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
19: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
19: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
20: Noder voor.
21: Jan Dirk de

Ja, ik wil eigenlijk nog een nummerke draaien. Maar bij jij Carole King en I Feel the Earth Move. Dat is trouwens wel een heel bijzonder nummer. Want het is hier op een album wat echt nog altijd de records brutsen had. Carole King, Njotje Jens Santig, I Feel the Earth Move. Maar deze boekt je eigenlijk even hier al in.

Все, десь був як гера лите. Right by your side van Eurythmics. Right by your side van Eurythmics. Je want je 83 noteren wie. En als dan nou dat muziekje juist, dan denk je nou, dat is echt een Simmerse melodie of zo. Maar eigenlijk zit het boodschap vol het jepper verstappen in de tekst. Het gaat door iemand ja, die de haar verft had. Als de angst heeft of somberheid. De titel zou het haken. Right by your side. Iemand die bij die beeld dat het dreig is. Die de haar verft had. Als het vooral de eerste keer nou de voor presenteert. Zo, dat kist opbroeken. Nou, het klonk al fleurig, maar de tekst wie dus. Wat minder fleurig. Hebben dan net echt fleurige muziek? Jazeker wel, hij komt uit Veenendaal. Dit is Justien de Wild. Ah, dat wist het al. De grote simmerhit van dit moment. Cheerio! So

0: Het kwam van het album Reckless in New York 80 van Bryan Adams. In 84 gebaat het een dikke hit hebben.
1: Omroep Friesland.
2: Node voor.
0: 10 minuten voor 10 tijd om de quiz bij de aan te kondigen. De quiz, jeder of letter, maar de Node voor koffiemok, de Node voor koekjes, de Node voor koffie of theelepel en het Omroep Friesland simmerpakket. En wat zit erin? Nou, dat zit ik helemaal vol. Maar de viskespet, de blak tattoo, de Omroep Friesland simmerbril, dus genoeg reden om Joet Smaid te doen. Was die prijzen winnen, dan was dus Smaid doen. Joet in Jontje 54 waard voor het eerst de top van een van de heeste bergen van de Brabant. Het is de Ienai Heest. Bereikt. Dat is de K2 in het Himalaya-gebergte. En daarom zie ik het Joet in de quiz hegerop. Het enige was het hoogste dwan is te betinken wat deze groep is.
3: Kijk omhoog naar de zon. Zoek niet naar een antwoord. Laat het los. Hou je vast aan mij.
0: Maar dan net al te moeilijk bij hoest ze waar ben dit? Als ter antwoord op wist, dan kist mij dwan on de quiz.
3: Kijk omhoog. Zon. Zoek niet naar een antwoord, laat het los, hou je vast aan mij.
0: En hoe kist u dan bereiken? Dat kind verzeld, maar de app van Omroep Friesland. Rustboppen klikken en dan kist het berichtje naar je stasjoren. Maar daarin het goede antwoord en dat is smart van worst on de quiz. Er is ik nog een andere methode, maar ik die nog goed lezen. Ik doe het voor de zekerheid, maar 06 20 4 9 9 dat is het WhatsApp-nummer van Omroep Friesland. Dus 06 20 4 9 9 om die goede antwoord op de vraag voor de kwalificatie van de quiz in te sturen. Ik draai de 4 Tops Loco in Acapulco.

4 voor 10 waren het maar de Four Tops en Loco in Acapulco. Nu krijg ik een appje van Ilse, die is nog maar krijgt wekker. Die maakt nog ontbijten. Ja, wat maakt ze dan eten? Ik zou zeggen, pansie, soep en grappenbrei?

0: Friesland.
1: Montemidje, live bij Omroep Friesland neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie uitzet. De Super Friesen tegen Folos. Montemidje, om 3 uur op omroepfriesland.nl, YouTube, radio en televisie.
2: Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als 50e generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw zeil. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Bisto erbij op het Dodo Festival? Geniet je van Kraantje Papi, Diggy Dex, Emma Heesters, The Dutch Brian Adams Band en hits van ABBA, Troch, E-Fever en meer. Sois, Son en 8 augustus in Bakkaveen. Tickets op dodofestival.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer. In het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En de mooie snow 12 minuten nood zien. Mooi is de radio onhest. 92.2 FM, Omroep Friesland. Mooi nood ervoor. Ja, dadelijk de leukste quiz voor bij de koffie. Jedder of letter, maar een smaak om priezen. Ik had het jedder al neemt. We hadden er een compleet simmerpakket bij. Maar ja, dan maast wel al die oren die het goede antwoord al instuurd hebben nog eventjes verslaan in de kwalificatie. En de vraag is net al te dreig. Want die is wat voor duo Yesto Year.
10: Kijk omhoog naar de zon. Zoek niet naar een antwoord, laat het los, hou je vast aan mij.
9: Dat soort dacht het wel wezen, mate. Dus stuur die antwoord nou met de app van Omroep Friesland of op 0620-4-9-9-9-9-9. En waar weet, ze stoot dan dadelijk wel in de quiz. En dadelijk hier, Jonas Blue.
11: De hele zomer gratis sporten?
0: Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Noder voor.
7: Jan Dirk de Haan.

0: Bij u jest het Nijs uit Friesland.
1: Hier volgens de actuele sport.
0: De jest dat het droeg bloed of dat het rijnt.
1: En we draaien de allerbeste muziek.
0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Je jest
1: alles wat er spielt.

0: Sven, Edge of Desire and the Promise You Made van Cock Robin.
1: Jedder of letter?
0: Dat is weer de grote vraag, Joert, in de quiz. Jedder of letter? We hebben een kandidaat voor. Allereerst, die mag dan nog wel eventjes de kwalificatie halen. Maar ik zal eerst de kandidaat om die voorstellen. Het is Jeltje Volkertsma. Goedemorgen, Jeltje.
2: Goedemorgen.
0: Je komt uit Ieperkolskije. Hoe is het, Joert, in Ieperkolskije?
2: Ja.
0: Hoe is het, Joert?
2: Goed.
0: Ja? Oké. Okay. Hey, en ik denk, door bent 16 hier, dus door zit vakantie hebben. Wat, als het net vakantie hebt, wat dorst dan? Heb je een opleidingskwalen? Wat dorst?
2: Dan ben ik naar squallen.
0: En waar zit op squallen?
2: In Balk.
0: En hoe gaat het daar in Balk?
2: Goed.
0: En wat voor richting dorst?
2: Zorg en welzijn.
0: Zorg en welzijn. Tje. En wat betekent dat dan? Wat kist dan letter worden?
2: Dan
0: kan ik mijn ornamenten
2: werken,
0: mijn
2: handicapten
0: en mijn band.
2: En
0: wat vind je
2: mooi, jongen?
0: Ja, dan word je nog een leuke zien. Ja, oké. Okay. Maar wel dus even vakantie. Haast ik nog op vakantie best?
2: Ja, maar dat kan.
0: Waar ben je hem heen dan?
2: Nee, Huizen.
0: En hoe wie het er? Haast dan wat speciaals zien?
2: Nee.
0: Oké, okay, gewoon rijst er gewoon.
2: Ja.
0: Dan doorst de mij onder de quiz. Dan maken ze de kans op hele mooie prijzen. Ik haas al neemt. We hebben de noden voor koffiemak eventueel voor die, als dat goed doorst. De noden voor koekjes. De noden voor koffie of theelepel. En het Omroep Friesland Simmerpakket. Maar onder andere de viskespetten zijn de tattoo. Even, er zit van alles in. Eerst moeten we even zien als je eigenlijk wil terug de mij doorst om deze quiz. Want wij draaien een fragment. Dat wie dit fragment.
3: Kijk omhoog.
0: En dus is de vraag om Jeltje Volkertsma uit Ieperkolskije. Waar wien dit?
2: Nick en Simon.
0: Nick en Simon is helemaal goed, ik net terecht. Wat vind je van de muziek van Nick en Simon?
2: Mooi, ja.
0: Mooi. Dan kom ik maar de eerste vraag. Cracked Heads Jet. Cock Robin, uit 1986. Hoe zit het met Kijk omhoog van Nick en Simon? Is dat jedder als letter als dat nummer van Cock Robin uit 1986? Jedder of letter dus als The Promise You Made. Dus
2: jedder.
0: Dus als letter, hè?
2: Ja.
0: Mooi. Dat is helemaal goed. Dus dat is hartstikke mooi. Die eerste prijs is binnen, de nodige voor koffiemok. Die geven terug voor de koekjes. We blauwe boppen, daar maar mooi een grote filmhit. Ik maak het een beetje dreiger. Ik draai het volgende fragment voor die. Het is Up Where We Belong van Joe Cocker en Jennifer Warnes. En dan is de vraag, kwam dit nummer jeder als letter uit als Kijk omhoog uit 2000 zon? Dus is die adder en dat is helemaal goed. Dus is er lekker in, Jeltje. Dit gaat perfect. Dan doen we die prijs er dus ik bij. Dan heeft er de noten voor koekjes Eggel in die tas zitten. Dan nou de theelepel nog. Steve Winwood, die zag het ik heger op. Het is dus Higher Love van Steve Winwood. Kan dit nummer, jedder of letter, als Up Where We Belong?

0: uit 82. Dat werd even online ook. Dat is de letter en dat is, nevens mij, helemaal goed. Super, hé. Dan krijg je gewoon alle prijzen in de pocket. Die sturen we op naar Ipekolski. Van het lokwenske. Ik, maat wij hier in de studio eventjes Chris Dostmaai, eventjes een liedje applausje. Ik vind het echt hartstikke knap. Hoe staat dat Dost als 16-jarige? Nou, ik van het lokwenske en nog een hele goede vakantie daar wensken.
1: Dank u wel.

Zoals je maar weet, beste, dus ik als de jonger bist, 16 jaar bist, woon mij dan kist maar de quiz, jeder of letter. Ik vind het knap, ja, je moet het al maar weten. Ik bedoel, dat je wat ouder bent, dan heb je al die hitfeitjes wel een beetje paraat. En een eigen geheugen. Maar dit maakt je dus eigenlijk een beetje gokken of gewoon, ja, al je bijleren uit je 16 midden. Lenny Kravitz, Always on the Run.

0: samen om.
1: Bij Horen Friesland.
0: Want
2: Jan Dirk de Haan.
0: Neemt u maar in de dag.
2: Jan voor.

December is de mooiste tijd van het jaar, zeker ik bij Omroep Friesland. Dat wie Johannes Riepma en Grijdenbraus simmer in Friesland. Nou, hoe simmer ze muziek sprutsen. Dit klinkt toch ik wel fleurig, hè? Het komt uit 88 en baat. Hoe de hele praat een hit, in elk geval ik in Amerika. Hij ging de Hot 100. Top 3 ook zelfs. Gloria Estefan is hier, my 1, 2, 3.

Zal ik eens lekker tellen, blauwen. Als het uiteindelijk maar op 22.2 uitkomt, dan is het toch goed bij Omroep Friesland, de hele dag bij Radio van de Middie. De finale van het Scootstation, de laatste wedstrijd. Johan Terpstra zit er al helemaal klaar voor. Die stuiter hier krijgt al door de studio, want die had ik gewoon zin aan. Ik al weet wel dat Grauw kampioen worden is. Dadelijk is het weer apenkooi bij Omroep Friesland, bij Noot ervoor. Ik krijg daar al wat leuke fysiekjes van binnen. Ik denk van, nou, deze van Frans Postemus, dat past er wel bij. Die pak ik er gewoon al eventjes bij. Hij wil graag Jere Hoefstap de Rain. Ik neem haar zo dat er denkt dat er nog een boetenmaat, dat er op een fietsmaat op staat, van Creedence Clearwater Revival. En die Snow en dadelijk hier op de stuurder Fijke Bouda en het Frieske Nijs.

0: Friesland. Wat een street. Ze zitten er bovenop.
1: Nou, fantastisch.
2: Ja, maar dodingsverzels, dat ken ik beter.
3: Ja, dat roept elke keer in onderwerp.
2: Maar bij wie is het dan?
0: Doch mij, onder Scootsjepoel in onderwerp.
2: Alle dagen tussen tolven en in.
0: Klik rugsboppen op Appus.
4: En vul de pol in.
0: Simmer in Friesland. Rijn,
5: ik voor de Scootsjepoel.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie!
6: ANWB en gaan.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
9: Appetito.
8: Appetito.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
16: Het is Jelwe Alben, dit is Noden voor bij Omroep Friesland. Manu het Frieske Nijs, Fijke Wouda, goeiemorgen.
17: Een goeiemorgen. Op de Frieske Waadeiland wordt waarschuwd voor sterke streamgatten. Gemeenten Ameland en Skiel geschreven dat KNRM Lifeguards waarschijnlijk meerdere reddingsoperaties uitvieren moesten vanwege sterke saneemde muien die de zwemmers de zee oploeken. Die zullen de komende dagen aanhouden. De eilandgemeenten vregen meesten daarom om extra voorzichtig te wijzen en goed op de vlaggen van de lifeguards te letten. De FNP-fractie in Noord-East Friesland had vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de toekomst van het culturele aanbod in de gemeente. De vragen komen naar opmerkings van wethouder Gerda Bos, die u gewoon dat de gemeentelijke bijdrage bedoeld is voor culturele programmering en net per definitie voor een theater in Dokkum. Nevens de NP in de uitspraak van de wethouder vooruit op de kaart die de gemeente hier nog meidje maakt. Het centrum van de Jouwers die duurde de hele dag in het teken van oude ambachten, gezelligheid en nostalgie. De romantische markt is al jaren een begrip in de vier omkrieten. De organisatie die in het voor een oproep ontvangt meesing om haar op te jaan voor een ambachtsplein. Maar die oproep smiet net een soort op, zei Zilbakker van de organisatie.
18: Nee, dat op zich niet veel meer dan anders. Dus dat viel een beetje we kwamen een beetje achter dat we ze allemaal wel een beetje elk jaar hadden. Dus die er nog een beetje zijn. Dus we hebben er wel een paar bij. Eén met eendemanden en dat soort dingen. Dus we hebben wel een paar erbij gekregen. Maar een heel plein vol ermee, dat werd hem net, nee.
17: Nou, de bloemen nog te zien daar op de Jouwer dus. Dan de brandwacht van Skielge, die beklamt nog eens dat er vanwege de droogte een smoke- en stookverbod op het eiland geldt. Dat doggen ze naar het Zewaanse Utrecht masten voor een boetenbrand in de dunen van Formerum. En die blikken dat het om een kampvuur gie. De brandwacht had vuur uitmaken en de zaak oerdroegen onder plisje, die het verder onderziek docht. De brandwacht verwies naar de grote natuurbrand in het zuiden van Europa en zei dat het ook in Nederland werkelijk niet werken had meestal er net om tinken. Nou, van de morgen loeken dus eerst buien over de provincie. In de midden droeg, maar wolken en zinnen. De noordeestelijke wind is zwak onmatig. Het wordt tussen de zonnetje en 22 graden. Jong klert het op. Vannacht helder en zo'n 11 graden.
16: Dank u wel, Frijke, voor het laatste Frieske Nijs. Ja, Marie Frederiksen en Pier Gessel die wisten in 89 precies hoe het zijn wraad hit maatje must. Roxette komt er dadelijk aan.
19: Op
1: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Nodervoor.
19: Jan Dirk de Haan.

0: Peter Wilkins en het paard waarom daarvoor Roxette en Dangerous. En Jochen Augustus, dan is de laatste Kate-partij in Burgwet. En daar zit Peter Wilkins ook, hij zult er spelen tussen Treien en Sizen.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: No de Voor. Maar Jan Durk de Haan.
0: Dit december zie ik weer net al in de kampioen van het keertsen op het scootstation op. Of van een PC of zo, Freulenij, wie waars die. Nee, we doen ik in de bijzondere kampioenskip van Friesland. En hoe het kan gebeuren in Akrum, dat elke keer het Ierpen Fries kampioenskip slingeraap houden wordt. Dat is maar een touw, slingers door de boorn en bezieken het safier mogen te komen. Ja, het lijkt het misschien simpel, maar dat is het zeker net. Jochem van Kalsbeek, die is onder telefoon, hij is 31 en de Fries kampioen van 2024. Hij sprong toen 15 meter 61. Goeiemorgen.
3: Goedemorgen, Jan Durk.
0: De kampioen van Flinnier. Neem eens nog eens mee naar dat moment. Hoe ging dat?
3: Ja, hoe ging dat? In de vorm moet ik eerlijk bekennen, ging eigenlijk beter dan vorig jaar.
0: Oh.
3: Maar het is gewoon altijd prachtig mooi om erin te gaan. En je bereidt je wat voor de dag erin. Je springen middags kun je al springen. En jongens, dan ging je los.
0: Want middags is een soort van oefensessie, laat me zeggen.
3: Ja, middags kun je dan altijd twee keer zijn springen. Voor de band, voor ouderen. Ik al doe je net mooi. Ik al net in het verschiet om uit te dwanden in de wedstrijd. Je kan altijd oefenen. En daar begint het altijd de spanning een beetje. Of tenminste, ja, voor mij is het net per se meer echt spanning. Maar voor de meeste mensen begint er wel een beetje de spanning te komen. Want oefen je heel ik de overkant, hard ik het droog.
0: En hoe is het voor jou eigenlijk begonnen? Wanneer wie die eerste slinger had?
3: Oeh, dat is echt, dat kan ik me net meer actief herinneren. Maar ik denk dat ik direct mijn zwemdiploma hier.
0: Hier is size of zo? 5 size?
3: Ik denk het, en hier is 5 size. Je bent gewoon verplicht mijn zwemdiploma. Moest je net maar doen natuurlijk. Nee. Omdat je over het water heen ging. Dus voor de meesten is dat van nou en hier is 4 size. Zodra ze de zwemdiploma hebben. In ieder geval de ben van Akim, die doen meestal futten al is mooi.
0: Hoe zit dat eigenlijk intussen? Ik moet dan mijn schande bekennen dat ik er nooit bij wist. Maar hoe breed is het eigenlijk? Is het echt Akrumers die het mooi doen of is dat ik breed?
3: Nee, ik zit te vertellen, het is internationaal.
0: Ja, hè?
3: Ja, de kist, we hebben al de oude jaren. Binnen er heel vaak, binnen er heel veel Duitsers die ik mooi doen altijd. Die ben dan hier op vakantiebus in Akrum op een camping en die krijgen dan wat hechten van. Die scrollen hun dan ook in, die dag ook mooi. Of die komen dan eerst metjes eens even zien. Van wat waren het hier eigenlijk al hier? Er zit er een wijnsband langs.
0: Nou, wat best is er op dit moment? Wat is wat roerig op eigenlijk, hoor?
3: Ik sta momenteel naast het stadion van FC Köln in Duitsland.
0: Oh, daar ben je echt op vakantie?
3: Ik ben nog op vakantie, ja. Ja.
0: Maar laten we net loot roppen, want dan weten inbrekers het ik.
3: Ja, dat is ik, ja.
0: Hoewel, een slingeraap, die pakt hun natuurlijk. En wat is, ja, dat klinkt wat flauw misschien, maar wat is nou het geheim? Hoe pak je dat nou aan? Waar moet je op letten om kampioen te worden?
3: Het geheim zit hem, denk ik, voornamelijk in de, ja, in de techniek van het uit de touw springen. Dus ja, de basis is eigenlijk snelheid. Hoe sneller je binnen, hoe verder je kunnen komen. Dan heb je natuurlijk nog een beetje gewicht. Hoe zwaar dat best. Kies die zelf wat. Als het nou 100 kilo best, ja. Net de nadeel van mensen van 100 kilo. Maar dat gaat al wat minder soepel door het water dan dat je krijgt zoals ik zo rond de 4 zand op binnen. Dus snelheid is belangrijk. Timing. Van wanneer spring je in het touw. En wat ik mezelf dan de oude roene. Nou ja, dat hek door de jaren heen heb ik mezelf dat wat aanleerd. Ik neem het slinger heb ik best wel serieus, omdat ik het gewoon hartstikke leuk vind. Dus ik heb mezelf altijd analyseerd, hè, de filmpjes. Mijn mam is mijn grootste fan en die filmde altijd alles. Dan kon ik altijd goed die filmpjes analyseren. En uiteindelijk heb ik voor mezelf ja, een soort van formule voor waarop ik denk dat ik het best en het fierste uit de touw kan springen. En dat is ik wel de. Dat is het stukje waar ik persoonlijk het verschil maak met mijn concurrenten.
0: Ja, ja misschien klonk het in mijn toon. Ik wil, mensen nemen het vaak ludiek of zo. Wat vind je er dan eigenlijk van? Want dan neemt het heel serieus.
3: Ja, ik neem het heel serieus. Ja, ik kom natuurlijk zelf uit Akrum. Dit is iets wat betacht is door Akrumers. Dit komt echt gewoon vanuit Akrum. Dit had de man van vroeger had het eens een keer betacht. vanuit de grap uit de kroeg waarschijnlijk. En die hij zei van nou, laten we dus een keer besieken. En nou ja, het is nou het 42e. 41ste of 42ste hier dat het baart. Nou ja, dat zou het natuurlijk een aag en het werd steeds groter. En ze kom ik gewoon, er ben meisjes, er ben bijvoorbeeld ik meisjes die. En dan Per Eline, ben hier op vakantie geweest uit Nijmegen. Maar die komen nou elke keer weer om. Omdat ze het echt gewoon een prachtig evenementje vinden. Die maken er gewoon een weekendje van. En die komen hier speciaal van Akrum.
0: Ja, en dan nog de grote vraag: Sisto, die titel verdien je?
3: Die zal ik altijd verdedigen. Ik heb één keer heb ik hem net kunnen verdedigen. Want toen ik krek opereren aan mijn knebel. Dus toen heb ik hem aan een van mijn beste maten, jongen. Maar daarna, nee, ik zal hem altijd verdedigen. Zolang als mogelijk is.
0: Dan ben je er dus erbij op 22 augustus.
3: Ik ben er absoluut erbij op 22 augustus.
0: Ik zou zeggen, slinger je ze.
3: Ja, dankjewel. Dankjewel.
2: Alles wat er speelt. Twaanjocht op een 2 FM.
1: Het meeste nijs.
2: De actuele sport.
1: Het Wabiocht.

Ik naam die mooi nog niet 84. U2 stond aan het begin van een nieuwe muzikale fase. En kwam mooi het album The Unforgettable Fire. Dit wie de titelsong dus. The Unforgettable Fire van U2. 6 minuten voor halven, noden voor op deze vreed te mogen. En dan wist het, aarsen tussen halven en tolven. Dan is er weer tijd voor, dan is er weer tijd voor de apenkooi. En dan is het aan die om te bedenken wat we draaien, maten. Dus ik zou zeggen, kom er maar terug. Broek de app van Omroep Friesland. Of stuur die een fysiekje maar 06-20-4-9-9-9-9-9 en dan draaien we hem dadelijk. Dus ja, kom maar terug, de Omroep app of 06-20-4-9-9-9-9-9. En we draaien ze al hier. Al het eerst op een ziekje er een mooie mix van te maken in de kamer. En ik al leuke fysiekjes binnen. Dus die beziek ik dan dadelijk te verwerken in dit programma. Maar dat maakt al wel slag. Dus Martin help. Wat was nou hier op zijn vreten mooi midden in de vakantie. Maar dit wat reinige waar. Het NOS Journaal zit rond te komen van overvoeren. En hier is Shaggy, maar Angel.

0: Omroep Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielet. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
3: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
1: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20.000 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En helemaal is nood 12 minuten naar Alwen. Het is Apenkooi bij Nodervoor. En ook is in de platen Noorvregie. We krijgen de eerste fysiekjes. Ik al ben Harm Bouma, die is er betiet bij. Die zegt goeiemorgen Jan Durk en mijnwerkers van Omroep Friesland. Sneunt de morgen, dan zal ik eventjes naar de Rembrandtmarkt in Santanne. Dat is dus voornamelijk even een tip voor Elsenie en Dieter Rick in de Wol. En hij wil graag een plaatje van Boudewijn de Groot. Jimmy, oftewel de eenzame fietser. En die komt er samen.
1: Nodervoor.
4: Jan Durk de Haan.

0: Ja, zo werd hij vaak onvreven, hè? Op het fysiek rijden hier op de radio. Nou, Fred is om de eenzame fietser, maar de officiële titel is Jimmy van Boudewijn de Groot dus.
1: Goeiemorgen, dit is Omroep Friesland.
2: Node voor.
0: Harm Bouma, die wist dat eigenlijk prima te verbutsen, dus dat vind ik dan wel weer knap. Jimmy, de eenzame fietser, voor Harm dus speciaal. In de apenkooi bij Omroep Friesland. Van Holbrand Tolven bij Noderfoor, Kistadienplaatsjes, onvreden. En nou, daar wordt man machtig gebruik van maken. Mariet Swart die zit er bijgelijks bij. Die vreegt voor de apenkooi alvast om een plaatsje. Ik van Creedence Clearwater Revival. Maar Mariet, die haar wel draait. En dat is een beetje de strenge regeling hier bij Omroep Friesland. Dat we net twee keer dezelfde groep in hetzelfde programma draaien. Soms worden de Hannibals het het strikken, maar het beide maar ruimte maken. Dat is toch wel een beetje thema deze morgen, vind ik wel. Zij is dadelijk Phil Collins. My I wish it would rain down on me. Egbert Ludwa die vregen morgen. Maar eerst nog een oorfysiekje van Monty Python. De groeten komen van een Skielge van Minne Hessenga. Die zei het leven valt soms zwier door lichamelijke ongemakken. Maar beziek je toch positief te worden of te blowen. Monty Python wil er graag hier. En always look on the bright side of life.
3: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: In de auto.
1: Op de bouwstegen.
2: Op kantoor.
3: Dit is Omroep Friesland. Naar de voor. Marjan Durk de Haan.

Waar wat van won, maar het thema rain, dat snap ik wel, want ja, zo lang heb ik het zelf net met hoorn. I wish it would rain down on me, Phil Collins, Egbert Ludema, die vregen morgen. En dadelijk draai ik de Goo Goo Dolls, dat is op fysiek van Marco Ludema, maar Willem Gjaltema, die is er ik bij. En die had altijd wel curieuze plaatsjes in zijn onthoud. Ah, de bovenop op deze dag, maar de apenkooi wil om mij van. Hij wil roze pudding met vel.

0: Marco Ludema, die vrege man, die wil hem graag jaren de Goo Goo Dolls. En het nummer Iris.
1: Omroep Friesland.
2: Node voor.
0: Zomerritten van Jelde Tolven. Het is altijd een speciaal oerke in de week op vredemorgen. Het apenkooi oerke van Node voor. Ook is de Maidwan. En ja, die verzoekplaatsje onvegen. Daar is al, de aapkes. En let maar weten, Pastor Jerrewost. We krijgen al aardig wat binnen, ja. Willy Boonstreed erbij, wil ik bij. Die had een fysiekje voor de apenkooi. Ze wil graag wat jaren van Mr. en Mrs. Even een Fries product, zoals hij zei. Kun je hem Rowan Keating draaien. Dat zei het Inse Posma. Ze hebben dadelijk eens even zien dat we daar onvoldoende kennen. Op Better Be Home Soon van Crowded House. Dat wil Geert graag, Jerre. Op Aphrodite's Child is ik onvregen. Rain and Tears, ja, dat wil toch een beetje het thema van de morgen. Ik zie direct nog het bericht binnenkomen van Inuit Snits. Die zei van, wij willen dat ik ook graag. Dat wie Ali, de hartstikke maar hoe Rai. We zonder heel, wat, heel graag wat van haar willen hier in Snits. Want het gaat al te vaak om Snits heen. Ja, ik ken dat idee wel. Als het een tuin hast, wordt heel graag gezellig wat Rai hebben. Dan zit naar die buienraden te staren. En dan zit dat die buien altijd op een oorplakken gaan. Dat is nou weer sneu verzeld. Maar goed, we blijven maar wat hopen dat de droogte een beetje oer is. Een fysiekje kreeg ik binnen. Ik zal hem er nog eventjes bij pakken. Die kwam van Gradus. Die docht mij in de apenkooi. Die wilde Grut Lankemer Blues graag. Ja, van Highway.

0: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vierde ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Het is nou Jelwe Tolven. Tiet voor het Friskenijs, Mai Fijke Wouda. Ja, goeiemorgen.
9: Een goeiemorgen. De brandwacht van Skielge beklamt nog eens dat er vanwege de droogte een smoke- en stookverbod op het eiland jeelt. Dat doen ze naar het Zijwaanse Utrecht omwassen voor een boetenbrand in de dun van Formerum. Die blikken dat het om een kampvuur gie. De brandwacht had vuur uitmaken en de zaak oerdroegen onder plissje, die het verder onderzoek docht. De brandwacht verwies naar de grote natuurbrand in het zuiden van Europa en zei dat het ik in Nederland werkelijk niet werken kan als mensen er net om denken. In het Wetterby Kalm wordt het werken om de rap groeiende wetterplanten voor te krijgen. Met twee zaneemde harkboten wordt het wetter tussen jachthaven De Rijt en de Trekveert opskinnen. Ze krijgen de recreatieveert, zwimmers en viskers meer rondte. Bovendat komt er voor de visk meer zuurstof in het wetter. De gemeente waarschuwt dat het wetter de eerste dagen na de werkzaamheden troebel wijzen kan, maar dat dat vanzelfs verdwijnt. Het centrum van de Jouwers die het joert de hele dag in het teken van oude ambachten, gezelligheid en nostalgie. De romantische markt is al jaren een begrip in de vieren omkrieken. De organisatie die in het voren oproep om vakmeesten om hadden op te jaan voor een ambachtsplein. Maar die oproep smiert net een soort op, zei het Silbakker van de organisatie.
10: Nee, dat op zich niet veel meer dan anders. Dus dat viel een beetje. We kwamen een beetje achter dat we ze allemaal wel een beetje elk jaar hadden. Dus die er nog een beetje zijn. Dus we hebben er wel een paar bij. Eén met eendemanden en dat soort dingen. Dus we hebben wel een paar erbij gekregen. Maar een heel plein vol ermee, dat werd hem net. Nee.
9: Met Droosbus van Skilders en onderhoudsbedroom Menno Udrachten is deze week op Kleerlochterdijk compleet leeggraven op het Kapoerplak bij Geriep. De inbrekers boorden een gatje bij het slot in de Siet door en konden daarna het ark futhelje. In een bericht op Facebook vroeg het bedroodsjoegen om haar te melden. Zo dadelijk in uw nieuwsprogramma No in Friesland meer hieroer. Dan het waar nog. Na de buien van vanmorgen is van de middag droog waar. De noordeastelijke wind is zwak ontmatig. Het wordt zo'n 20 graden. Jong, klert het op. Vannacht helder en zo'n 11 graden.
8: Dank u wel, Fijke, voor het laatste Friske Nijs. We zitten midden in de apenkooi van No ervoor. En ook is die nummer ik onvregen. Kijk via de app van Omroep Friesland. En dat is rugsboppen klikken 11-06-20-4-9-9-1-9-9. Dat is de WhatsApp. Ik heb er alweer een paar kleerst in. Als eerst dadelijk een nummer van de Bounty Hutters. Petra Visser die had het onvregen, want ze beginnen morgen met de film, maar de waaksdom bij de IFK's. En ze wens kiezen er succes bij. En de eerste dadelijk ik Milo. Dat is het lied Morgen komt het goed. Dat zongen ze met koor van Milecore uit Wattens, zoals het Geertje. En die zei dat het een prachtig nummer is. De eerste dadelijk hier.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow!
14: Is binnen 3 minuten geregeld.
15: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
16: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
17: Noder voor
18: Jan Dirk de Haan.
19: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
18: In een hoes.
20: Op een camping. Op een boord. Op een stoor.
18: Overal stuurt
21: hij om. 12.9.12 FM.
18: Omroep Friesland.
21: Zemmer in Friesland.

0: onvreeg terugkeertje. Milo dus. En zo vaak jerk hem net in het Vlaams of in het Nederlands. Ik best wel bijzonder. Morgen komt het goed. Dat is de titel van dat nummer.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Node voor.
0: En daarvoor draaien we dus de Bounty Hunters. Ik zal op een speciaal fysiek die kaam van Petra Visser. Scootje Siele, want ja, morgen begint het IFK's kampioenschap ik. Bij ja, Omroep Friesland vieren ik het Nedergoer. Zijn allemaal op radio. We doen er het in horen op televisie. Maar vooral ik online kist er het Nedergoer veromvinden. Willem Brielsma, die verrast dus alle dagen met zijn berucht over de Jiddisch. Die zeker nog even bijpakken, want goedemorgen Jan Durk en redactie, zei hij. Je wordt hier 31 juli, dan is dat weer de laatste dag van deze mannen. Jonger Lobo wordt je 83 jaar. Maar ik zeg dat Perret, je wordt dan maar in je zandig op nummer Santje binnen komt met Borikito. Dat versje is echt van Simmerhit, is die maar eerst zo'n weekend op nummer 1. Kist die aanstemmen, het is jaren lid. Ik zal even zien Willem Brielsma, dat ik daar ontdek kom. Want het is aardig druk. Zij kregen me een fysiek voor Aphrodite's Child, Rain and Tears. Ik zei al, het bloot een beetje het thema van deze dag. Dat we lang om let, we hebben het Rijnhoorn in Friesland. Al begreep ik intussen wel dat dat lang net Oeralza is. En we kregen ik nog een oorfysiek binnen. En dat kwam van Sippy van der Veer. Die zei, voor de apenkooi wil ik heel graag Queen jaren. Een uitsturing, een noffelijke uitsturing daar wensken. En ze wil dan graag het nummer jaren. Dat bekende nummer, Love of My Life.

Chris Roussos, onmiskenbaar. Everybody's Child. En Rain en Tears on Vrege Troch Harm. Ja, Willem Breelsma, die side krijgt al. Die jonger, hè? Van Borikito. Dat is echt een simmerhit, die Perret. Hij stier maar juist zo'n weekend op nummer 1, zei Willem Breelsma. Maar ik had het zo vlug net na je gaan kennen. Maar hij woont nog eventjes jaren. Nou, we hebben ze eventjes flink in die fysiekjes om, Sean. Hoe zucht het er nou eigenlijk uit? Hoe steen we ervoor, laat me zeggen? Nou, nood ervoor. Ja, het maat kennen, Willem. Het is ik zo'n lekkere simmerse plaat. Dus in deze tijd van scootjesielen en simmer, dan mag je er eigenlijk best wel eventjes bij. Hier is hij, Perret Borikito.

0: que tú y que tú, vos un riquito como tú. Que no sabes ni la junta, vos un riquito como tú. Yo sé más que tú. Que tú y que tú y que tú y que tú, que tú y vos un riquito como tú. Que no sabes ni la junta, vos un riquito como tú. Yo sé más que tú. Yo sé más que tú y más que tú y más que tú. Que tú y que tú y vos un riquito como tú. Que no sabes la junta, vos un requito como tú. Y yo sé más que tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú. Y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú. Y vos un requito como tú. Que no sabes la junta, vos un requito como tú. Yo sé más que tú. Más que tú, más que tú, más que tú. Y más que tú, y vos un requito como tú. Que no sabes la junta.
1: Voor hen en in ze dit een instjong Creantine Weidenaar. Dadelijk wist de man nou in Friesland. Wist waarom?
2: Omdat stinkt dat het nog even trok je het, maar dat get het net.
1: Nee, en Sint-Wurg is dat natuurlijk makkelijk, want wij zijn een teller in beeld. Dus wij trapen je er net meer in. Maar vroeger maar vinyl, want als hij is er, hij is er, hij is er. Nee, toch nog net.
2: Nee. Dan vind ik het eigenlijk slimmer. Er binnen een peer voor Passenger het een noemer. Let her go. Er zit een rustmoment van haast tot 30 seconden in. En dan sluit hij nog één keer. En die let her go. Hoe vaak heb ik
3: bij Omroep Friesland.
2: Wil net terug in te praten.
1: Je nood precies dat er een oortje om in te praten. Timing, daar komt het op
2: ja,
1: aan. Timing.
2: Inderdaad, timing.
1: Ja. Wat is dadelijk in het programma?
2: Wij zullen dadelijk even niet snits. Want dit is denk ik wel de drokste dooi van het jaar voor de stad. Want zowel de snitsweken set uiteindelijk. Vanzelfs van de humor, de vlootschouw, vuurwerk. Maar ook de SKS die finisht joet op de snitsenmarkt. Dus dat komt alle keer al die streamen. Mensen kunnen komen bij en waar. Wat doet dat bij de pond? Ja, ze hebben wat oren regels dit hier als voorgaande hier. Hoe gaan mensen daarmee om? Hoe gaat de pontvader, de kapitein?
1: Pontbaas?
2: Ik weet het net. Nou, dat jaren we dadelijk van...
1: Oerzetter.
2: Nee, we jaren dadelijk misverslagjouwer. Geke Leestra, want die is daar. Verder hebben wij omtinken voor een nuvere stellerij op een carpoolplak. En we zoffen zelfs vooruit bij het SKS Koetjesielen en in Sint-Anne. Ja, die is wel vaker. Vrijwilligers die weer moeilijk te krijgen. En vaak is het als zo, dan is het moeilijk. Maar op het laatste moment slagt het dan toch om dat bestuur weer compleet te krijgen. Nou, in Sint-Anne is dat net slagen. En dat is het gevolg. Dat is dadelijk.
1: Voor welke vereniging, stichting?
2: Ja, dat is voor de plaatselijke commissie. En als Toon dan wist wat die doet...
1: De PC.
2: Dat is de permanente commissie.
1: Oh ja, de plaatselijke commissie.
2: Ja, nou nee, ja. Iets anders. Ja. Maar dat is dadelijk.
1: Dank u wel. Een protest scootsielen dus ik in dat programma. En in dat ruimte hebben ik de laatste omvraag gekregen. In deze tijd voor scootsielen willen we heel graag Griep Wiersma jaren. Maar de scootsieskipper, zo dat ken al versus grote tank. De groetnis komen van Orne en Maaike Visser uit Langwaard. Daarmee besluiten wij nodig voor. Ik wens je daar een noffelijke dag.
4: Op een

0: Friesland.
1: Schimmer in Friesland.
2: Montemidje, live bij Omroep Friesland neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie uitzet. De Super Friesen tegen Folos. Montemidje, om 3 uur op omroepfriesland.nl, YouTube, radio en televisie.
3: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
4: 80 hier, concours hippie Gries. Dat vieren we op sneeuw 1 augustus bij Manege Gastelaan. Met onder andere de speciale gasten Bram Chardon en Britt Dekker.
5: Taan we een nieuwe uitdaging? Bij Damstra Service onderhoud in Ljouwt zie je gemotiveerde collega's. Al 4 generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor onze vacatures op damstra.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Surf voor onze vacatures op damstra.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n €17.000, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Het INE evenement is hast Oroen en het oor is dit op het punt van begin. En dat betjut dat het joert smoor drok is in snits. En hoe liek het dan mooi de pont naar het starteiland? Dat is dadelijk hier in Noord-Friesland.
11: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn kunstgebit aan huis 06 83 242 162.
12: Zorgeles leidt je mijn kunstgebit aan huis.
13: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
14: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
7: Noe Friesland.
8: Jantine Weidenaar.

0: Ik mat niet helemaal in de simmerstemming, maar deze plaat van de Gypsy Kings, Bamboleo.
1: Van Tolvo, in oren.
2: No in Friesland.
0: Een hele goede middag. Dit is No in Friesland van deze vreed jin 30 juli. Mooi dadelijk in dit programma. Het is misschien wel de drokste dag van het jaar, joh, die snits. De snitswieken die zet uiteen. En de SKS had de finale dag op het wetter van de Snitsermar. Wat betekent dat voor het verneemde pontje naar het Startailand? En de kerken van Sint-Anne had geen plaatselijke commissie meer. En daarom wordt er niet meer organiseren.
3: Hoe groter het dorp, denk ik wel eens een keer, hoe minder mensen had je vinden kennen.
0: Maar we beginnen vanzelfs met het kwarte waarbrugje. Tjitske Wimmega, goeiemiddie.
4: Een goeiemiddje. Nou, er loeken nog enkele de lichte buien hoor. Maar de zinnen litten vanuit het noordwesten waar ik overheen. En is de wien om naar het noordontmaat eersten. Dit is zwak ontmatig en maar een mix van stapelwolken en zinnen wordt het van de middag zondje om 22 graden. Jong en vannacht binnen de brede opklaringen en kwalt het flink al ont lokaal een graad als 8. Morgen een mix van wolken, zinnen en een lokale bui. En dan wordt het echt maximaal 22 graden bij de zwak ontmatige westenwien.
5: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland. Omroep
0: Friesland. Het is Joet misschien wel de drokste dag van het jaar in snits. Maar de start van de snitsweken en de finale van de SKS loeken een soort meesken naar de stad in Zuidwest-Friesland om er eens lekker te genieten van de sillerij en van zelfs het feest. En dat betreft ook tegen drokke dagen voor het pontje naar het Startailand. Verslaggever Geke Leenstra die is op dit stad in snits. Een goeie middie.
6: Goeie middie, Antine.
0: Ja, er best bij dat pontje. Hoe liek het er op dit stad?
6: Nou, het pontje is krijgt weer naar het Startailand tafvaart. En het is hier nou heel rustig. Het wordt hier wel heel iets wat drokker. Maar neffens mij, hij zit hier al lekker onder controle. Nest mij stiet de directeur van de stichting die, van het pontje. Karis Doevendans, hoe liek het neffens jou?
7: Nou, het liek het volgens mij hartstikke best. Het is hartstikke rustig. Hè? Wij hebben wat maatregelen getroffen om voor de drok tegemoet te komen. Want we hebben nu eigenlijk sinds Joe ik de oren in die van de snitsweeken. Dat de mensen komen voor volgende week, voor zaterdag. En wij hebben het zo georganiseerd dat ze eigenlijk juist de meesten al komen binnen mij de boten en mij trailers die ze over het pontje met pontje oormatten. Want wij maken mij de pont of auto's vervieren, een campers of personen. We mogen net tegelijk vervieren. Dus wij moesten dat een beetje organiseren. En we wilden natuurlijk geen files hier bij de pont. Als er mensen die prachtige zielwedstrijd zorgen willen. En vandaar dat wij wat maatregelen. Maar je zorgt, het is aardig rustig. En we hopen dat straks dat het waar ook misschien ietsje beter wordt. En dat er een soort mensen toch naar het Startailand komen.
6: Zo'n te verliezen hier binnen de maatregelen aanpassen, wat is er nou correct verhoren?
7: Nou, een van de het ook met de veiligheid van onze pontenmaatje. Dat wij hebben er binnen regels dat wij net tegelijk, wat ik zei, personen en auto's op vier wielen maaien.

0: deze wijze georganiseerd hebben. En nu zitten we ervoor. En volgens mij gaat het hartstikke mooi.
1: Je hoort dus de laatste dag van het scootjesseizoen en de eerste dag van de snitswieken. Budget had dat het een hele drokke dag wordt of komt die drokke dag nog?
0: Nou, de drokke dag, juiste wie het hier ik behoorlijk drok. Mijn deelnemers, maar ik denk dat het morgen komen ik een hele protte deelnemers. Die moeten dan morgen om 11 uur starten de eerste. Ja, dus morgen zult hier ik wel drok wezen. Maar onze topdagen in elk de snijn en de waanzie, de hutseldij. Dan verwachten wij toch elke dag hier wel 4000 mensen die we met over zetten. Dus dan. Dan wordt het je druk en gezellig. En het is mooi waar, dus we sjoggen er naar uit.
1: Rijden je met alle met één pontje of wordt het hardste voor het wadden?
0: Nee, de pont hebben we eigenlijk alleen nog op druk. Die echt de capaciteit nodig. En dat is op de Hutseldij en ze hebben het scootsersiel en zeven maar op de snij van de snitswieken. Maar oren dagen kunnen we het makkelijk verstouwen met deze pont. En ja, we maken een beetje op patiënten letten. En dan gaan we naar je pont aanschaffen. Dat is wat de volle van het boeien. Maar we redden dat prima met deze maatregel.
1: Nou Jantien, het pontje komt er weer aan. Ik denk dat wij de andere kant op gaan.
2: Ja, ik denk maar even dat pontje op. Want dat is ik wel leuk. Ja. Dat is het een beetje bij die dat vakantiegevoel. Het pontje op naar de andere kant. Geniet je ervan. Ik hoop dat het waarde bij je dadelijk ik wat beter wordt. Dank u wel, Geke Leenstra, wie dat.
3: Nooi Friesland.
4: Media Oersjoch.
2: Fijke Wouda, die het voor u de oren media nation online, offline. Tenminste, ik ga ervan uit als het offline ik nation heb. Of is het echt alleen nog maar online was dorst?
5: Online, offline, alles. Papieren, kranten, digitale kranten, alles. Ja, zeker.
2: Dat is nog van de analoge papieren kranten.
5: Zeker.
2: Nou, wat heeft het voor u?
5: De brandwacht in Den Haag, Bielis, die het deze week wel een heel persoonlijk bezit uit een San ondergrondse afvalcontainer hellen. De lijn keusgebied in, dat wie er per ongeluk inkwam. De Wimman, die aan het eten en hij had dan wat probleem met zijn keusgebied om te eten. Dus even keusgebied eruit, even aan de kantlijn, op een kranten. En zijn zoon, die dacht nadat het eten kleer weer, ik rom je even op. Ja, die hier dus die kranten opvouwt. Nou, dus die mijn keusgebied dan al in die afvalcontainer. Wie een duur gebit, €1500 hiervoor betalen. Zo. Dus die man hier was iets van, ja, die wokt toch wel graag weer om. Hè. Nou, de brandwacht erbij en die het dus uiteindelijk het gebit uit de container hellen.
2: En ik denk dat hij dan maar voor zijn jiddy of voor Sinterklaas zijn bakje krijgen moet. Werd er het gebit van indwang kennen. Ja, net meer in de krant.
5: Net meer in de krant, nee. Nee, want dan krijg ik nog van die inktvlekken op het
2: gebit. Ja, jakkes.
5: Ja, nou. Dan twee piloten van Iceland Air, die hebben straf gekregen, want die hebben stunt uit hellen. Dat wie vrienden hier al, alleen nou is bekend worden wat voor straf had ze dan krijgen. Ze wie mij een Boeing Zone 4 Zone vol met passagiers, hier ze even een rondje om de kerk vlijn. Die een van die piloten, die gier dus mijn pensioen. En ik dacht met die laatste vlecht van, ik vlieg even op 100 meter hoogte voor die eilandjes werd ik wijkom.
2: Oh, heerlijk.
5: Ja, nou ja, dus het is net bekend dat er dus ik echt meestal een klacht in China heb. Uiteindelijk, want ze ben gewoon, ik land daarnaar. Maar Iceland Air is er dus achterkam. En die het nou zijn van, ja jongens, dit ken het. En net mijn passagiers en alles. Dus die hebben nou straffen uitdeeld. Die man die mij twaaien het vliegen, maar ja. Who cares, want hij gaat toch aan mijn pensioen bij zijn laatste vlecht. De co-piloot, die maakt een ier, maar die net vliegen. Alleen nog, het kan nog een stutje krijgen, want de zaak is oerdroegen om de plisje. En die solutie dat de piloot niet nog vervolgd willen kennen.
2: Nou snap ik inderdaad dat ze streng op tasje mutten en natuurlijk veiligheid en mooi passagiers.
5: Maar doe hier wel in dat vliegtuig zitten.
2: Ik vind dat wel heel cool. Ja. Kun je dat die voorstellen? 100 ja, meter hichten. Boppen
5: ja, dat maar net zo'n doekvlucht is. Dat denk je, oh jongens.
2: Fantastisch toch?
5: Oh, oké. Okay.
2: Nee,
5: oh ja, dan wist ik van de pretpark. Dat is
2: ja,
5: het zo.
2: Ja, dit
5: is van mij, meisje.
2: Ja, okay. Prachtig.
5: Dan ging je trouwens, want ook de toch goede piloten. Hè? Ja. De Indonesische douane, die had een Maleisische piloot oppakt. Die hier meer dan 70.000 ecstasy-pillen in zijn koffer. Dat weer voor het smokkelen. Maar doet ze hem verder onderzochten, bleek de man ik nog onder invloed te wijzen van met MDMA en cocaïne.
2: Ja, nou, dat is
5: die was net achter de stuurknuppel.
2: Nee, dan hek lauwer de piloten van Iceland Air.
5: Precies. Dus daar heeft die voorkeur.
2: Zeker.
5: Die man kent trouwens of de deerstraf of levenslang krijgen voor die drugsmokkel. Want in Indonesië ben ze daar net mals in. Dat soort. Dit kent verzelfs ik net.
2: Mm-hmm.
5: Dus de Indonesische douane die zei ik, het is verontrustend dat iemand die piloot van beroep is, besluit om onder invloed een vliegtuig te besturen.
2: Ja, nou, vreselijk.
5: Ik denk dat daar alles voor moet zijn.
2: Dat Dat vind ik, ja. Heb je nog een kwart oor berichtje?
5: Ja, nou in het Canadese kustplakje, de St. Mary's, daar kan ze in kwarten

0: ja, nog wel in was in oktober ook. Kunnen ze weer nou, gewoon ziek helje, zonder dat ze een rotte vislucht roeken. Dat zie je het al in jaren, worden ze dus verlost van die intense en indringende geur van rotte vis. In een verlitten visfabriek leidt al zeker 24 jaar meer dan 1 miljoen liter vissaus opslijn.
1: Nou, waarom heeft dat 24 jaar door?
0: Ja, nou ja, het kost het geld om dat op te rommien. Nou, dan wist
1: het is toch een crowdfundingsactie, maar het dwarpel. Ja, kun je dat, die voorstellen, dat 24 hier in die lucht?
0: Ja, nou, precies.
1: Dus, oh, jakkes.
0: Nou, we sluiten het af als een ziplock zakje. Want ze zullen het dus met turf mengen. Dat neemt die lucht dik op. Mm-hmm. En dan wordt er een heel diep gat groeven. Daar hebben we het instwaad en dan zandroeven. En dan hopen ze dat ze er eindelijk van al winnen.
1: Tot door 200, 300 hier in begint te graven. En dan...
0: Ja. Heerlijk.
1: Ah, de geur van vroeger. Nou. Dank u wel, Feike Wouda, voor dit oersjog van Nijs uit Oormedia. Het is nou kwartier oer tolven. Matthijs Vlasman, die dacht eerst dat zijn bus besketten weer, maar er weer wat heel oors aan de hand. Wat? Tot jes dadelijk.

0: Teddy Swims wie dit, maar het noemen Bad Dreams. Het wie een rare grap voor schilder Matthijs Vlasman doet er juster bij zijn bedrijfsbuskaam op het carpoolplak bij Gariep. Toen die blikken dat hij helemaal leegstellen wie. En dat wilste krijgt alle genij en duur ark onskaft hier. Matthijs die zijn verhaal op social media en daarop reageren verskate mensen die hetzelfde oekaam is. Matthijs Vlasman, een goeie middie.
1: Goeie middie.
0: Ja, hoe gaat dat juster?
1: Ja, hoe gaat dat juister? Ik weet mijn collega die ik ga afsprutsen op de carpool in Gariep. En voor naar de klus gaan. Naar je vriendje daar. En we komen weer om. En in eerste instantie niks aan de horen. En ik reed naar Hoestag. Ik zet de auto's weer op plakdel. En ik zie aan de sheetkant een raar gat zitten. Mijn eerste gedachte wie nog een pimp shut. Zo dacht ik nog. Ik denk, nou dat is vreemd. En ik opende het door en ik zie het al mijn spul eruit stonden. Al mijn Makita thuis en mijn gereedschap en alles wat van waarde wie het eruit stelde.
0: Ja, weer helemaal leeg of heb ik nog wat lislitten?
1: Nee, ze heb ik nog wat lislitten. De boxen waar het gereedschap in zit, die heeft lislitten. En ze zijn wel heel snel geweest, want ze hebben wel een paar dingetjes litten lissen, maar dat ging net zo volle waarde. En de rest, al het dure spul weer is uit.
0: Ja, dit bent die van die het wel kennis van zaken hebben dus.
1: Ja, dat 100%, want je zeer dan aan de buurt kon niet eens. Een heel liet gatje, aan de sidoor van de bus, zeg maar. En hij is een krek doorboord waar het slot en ik in het ding is valt, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Dus gewoon een dikke pech.
0: Ja.
1: En toen hier dan even een berichtje op Facebook plaatsen van misschien ben ik een tuur geweest of een beetje wat zoen. En dat werd massaal deeld. En toen ging het wel vrij vlot op Facebook in de rondte. Dus ik hoop je mij ook onder ondernemers te breken. Zodat ze in ieder geval even waarschuwen binnen.
0: Ja, want hoe groot is de skeer van jou?
1: Nou, zo rond de 3500 euro.
0: Ja, en de bus komt er natuurlijk ook nog bij?
1: Dat komt ik nog bij, ja. En daar is een hoop gezeik van. Hè. Maar als bij de politie weer omgifte doen. Dat heb ik online dienen, juster, jongen.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, en dan mag alles regelen maar de verzekeraar. En dan is de bus weer een week kwijt. Met alles laten repareren.
0: Mm-hmm.
1: Dus een hoop gedoe al. Ja. Dus, ze is net echt op wacht.
0: Nee, en de klussen die is vaak komende weken steen hier. Kist die nog wel dwan? Dat het eigenlijk al een keer fut is?
1: Nou ja, dat wordt wel minder. Kijk, ik ben eigenaar van het schildersbedrijf. We hebben ongeveer 4 tot 5 mensen in dienst. En we hebben allemaal ingerichte bussen. Ja, dus ja, we zijn nou voorzichtig. Ik heb tegen een collega gezegd van nou staan dat het dure spul eruit. En dan in de hoes lezen.
0: Ja.
1: Nee, want hij is het haast net beveiligen op deze manier.
0: Nee, en door vregenstek om tjoegen. Mensen natuurlijk van die dashboardcams. Wanneer stiest op dat parkeerplak? Dat mensen weten van wanneer het ze even schermen dat er misschien iets op de beelden stiet?
1: Nou, dat wie juist vanaf iets voor zon. En toen we weer om wie, dat wie ongeveer 3:45.
0: Ja, dus de hele dag in het gebeurd westen.
1: Ja. Ja, en er stonden wel andere auto's op plak van mensen die zijn bagagedrager achterop hielden. Maar de fietsen en zo. Ja, het is ook rustig, het is ook bouwvak. Dus de meeste man ben ik al hier al vrij, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, zeg maar. Het liep het wel een bende, want op de reacties op Facebook hielden een hele hoop mensen die in Marem en in Burgum hetzelfde verhaal hielden. Maar dezelfde auto's, maar dezelfde manier. Dus het is waarschijnlijk gewoon bende die actief is hier in de omgeving.
0: Ja, het is een duidelijke oproep, denk erom. En als er tjoegen binnen om haar te melden, dan hopen we dat er een goede oplossing komt. Nou, ik hoop dat je het gauw ook oplost wordt met de verzekering en dat het weer goed krijgt om goed het werk te doen. Dank u wel, dus bij u het sturing wist.
1: Ja, graag dien en bedankt voor de aandacht hiervoor.
0: Zeker. Matthijs Vlasman, wie dat?

0: I Don't Feel Like Dancing van de Scissor Sisters. Zie dat? Dadelijk surveiven zelfs voor u op het SKS Scootjesion. En je kunt nog één keer mooi doen om de scootjepool. Dat kind tot een mooi in je oren. Voor Sis, de SKS Daiwinner van Joert. En maak je kans op het unieke t-shirt en de drillkaaihinger. Hier ben je even de Omroep Friesland app. En dan vies onder het kopje app us een poll. En dan kiest kiezen waar Joert die laatste wedstrijd op de snitsen maar wint bij de SKS.
1: Dan komt die machine nog in. We brengt je de bal.
2: Nee, Wieke, waar is die bij? Omroep Friesland.
3: Traditie, spanning en topsport. De
2: kreulenpartij in Wommels.
3: Wij, Wieke, waar zit de hele dag op radio.
2: En van 12 uur al ik op televisie.
3: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
9: Hè? Nu alweer?
8: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
9: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
8: Ook dan moet je aangifte doen.
9: Nou, goed dat je het zegt.
8: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
10: Ik zie kleurrijke streken.
11: Ik zie mensen van alle tijden.
12: Ik zie deze stijl wel zitten.
13: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
14: Laat meer zien.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Het had Jelve Ienwes tiet van een oersug. Van het oren Frieske Nijs, Jacob Stelwagen. Goeiemiddag.
15: Een goeiemiddag. Een 21-jarige man uit Jesterwaarde en een 29-jarige man uit Zwolle binnen hier dat is maar een oorhouden op vertikking van de handel in cocaïne. Op 8 juli werd in de haven van Rotterdam een container met 374 kilo cocaïne in beslag genomen. De oorhoudings hadden verband met die vinst. Opslager Bouke Triemstra komt erom op de Keerstvelden. Takomier keert met Sjoerd de Jong en Jan Bandstra. Die ziet een zonder opslager nadat Jorrit Nanninga voor orematen keert. Bouke Triemstra de laatste hier net keert. Bij zijn comeback zucht het publiek de PC-winnaars van Tartus en Sontjen. Dus waarom op de velden? Triemstra woont die PC met Aljan Adema en Hendrik Kootstra. In het wetter bij Kolm wordt het werken om de rap groeiende wetterplanten voor te helling. Maar het was aan in de harkeboten wordt het wetter tussen Jachthaven de Rijt en de Trekveert opschieten. Ze krijgen de recreatiesveert, zwemmers en fiskers meer rondte. Maar op dat komt er voor de visk meer zoerstof in het wetter. En op de Friese Waadeilanden was kogel voor sterke streamgolven. De gemeenten Ameland en Skielge schreeuwen dat KNRM lifeguards waarschuwen meerdere reddingsoperaties uitvieren moesten vanwege sterke zogenaamde muisstremen die zwemmers de zee inlokken.
0: Altijd een opletten dus op het strand. Tenminste, dat heb ik vroeger altijd geleerd. Net te vier het wetter ingeën. Dadelijk, dan jaren we altijd weer strandwaar krijgen. Dat krijgen we vanzelfs van Tjitske Wibinga.
16: Personeel tekort? Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
4: No bij Lippen. All-in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippen, want gauw.
17: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
18: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
19: Noe in Friesland.
20: Jantine Weidenaar.
21: Semmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Het vinden van vrijwilligers en bestuursleden, dat is in een soort dorpen een probleem. Toch liep het altijd correct goed te komen. Sanetti Sint-Anne, en dat had gevolgen. Wat die gevolgen binnen dat juist dadelijk. Eerst met we maar eens even in het waasje. En Sitske Wiebinga, goeie middie.
22: Een hele goeie middie.
0: Ja, ik heb maar een trui ontdien. Want ja. Ik stapte de auto in en toen joeg mijn autothermometer 15 graden aan.
22: Ja, en schienlijk wie de krijgt even een bui voorbij komen. Klopt, ja. Ik zijn in. Ja. Dus dat is, hè, dat komt dan mij die deelslag naar onderen. Die kelt die dan in de boppenlucht hangt. Ja, we hebben het krijgen met buien. En ik moet zeggen dat de meeste buien dus provincie alweer verlitten. Hebben alleen nog in het centrum part van de provincie, daar loopt nog één exemplaar oer. En op een heel soort plakken komt de zinnen eigenlijk alweer heel mooi te vastkienen. Vanuit het Maatwesten wij. Ja, dat heeft toch, ik wil de nedige millimeters opsmieten, kan ik even vertellen. Op de Waadeilanden, 4,2 millimeter. Kwaaim hier dan weer 9 millimeter te pakken. Dan Waard zit dan weer op 4,2. In Iersbrechtum is neer van. Dus ja, om dit soort sieverskeden zie ik echt merken dat het om buien gaat. Die ben heel lokaal. Bakkeveen, daar gongen even een flink in Oerhenne Hastolven millimeter in de Rijnbeker en Laaksum zit dan weer op 1,2. Dus de verschillen ben grut. En het ging, ik wil om voele exemplaren, zeker boppen de Waadeilanden, daar had het ik even knetteren om het samen te sissen, daar had het even tongeren. En nou, nevens mij had ik heel even een koorde gielwaarskoging vanuit de KNMI uitjong voor deze bui, maar die had maar heel even west. Nou, van de midden dan komt de zinnen dus vanuit het westen waar al werd te voorschien en dan zullen we die temperatuur eigenlijk, en dat is nou al gaande, al wat omheen kroepen. Zandje nog 22 graden heb ik als maximum steen. En als de zin het lang genoeg volhard, dan sluit ik een 23 graden. Ik net heel onder uit. Nou, de wind is intussen een oer al om naar het maat op maat eerste. En zilver een beetje zwak ontmatig wijze. Een beetje vlegerig, dat wel. Maar die zakket ik dan zagende wij de midden heel zachtjes aan. Wat ah, nou, jong en vannacht, heldere omstandigheden en geen wien. Nou, dat betjut twee dingen. Een sterke aankwalling. Ik heb een minimum temperatuur steen van zo'n 8 of 9 graden. En Likos van de morgen kunnen we ook morgen hier werken horen mij mist en dies. En dat zal eigenlijk jong misschien al boppen de landerijen heel mooi te zien wijzen. En vannacht ik hetzelfde verhaal.
0: Ja, ja. Dus had ik die Sanjari trui van mij, die kent dadelijk wel uit.
22: Ja, maar mocht er jong of morgen hier nog weer op een paard gaan, dan kennen we er zeker weer bij.
0: Ja, en moet ik hem dan morgen hoe dan ik mij nemen of krijgen we een mooi simmerskien waar?
22: Ja, we krijgen een mooi simmerskien waar. Wol hebben te krijgen, maar dat de lucht nog wat onstabiel is. Dus er ontstaan wel mooie grote stapelwolken. Een enkel exemplaar zoer Bob Us Provincie daar wat Rijnwetter in los litten kennen. Maar verder, de boet nu hebben we noffelijke temperaturen 20 of 22 graden. En een wind die zwak ontmatig is, westelijk. Het stelt net een heel soort voor, maar ja, morgen is het ja, tot de loft een beetje in de gaten horen. Nou ja, dat is geen straf.
0: Ja, maar dat was toch alle dagen vanzelfs. Ja. Dan geven we nou snoei nog een deel van het weekend en de weekend denoi, dan hebben we weer alle keer activiteiten, hutsiel, dagen, vreulenpartijen. Hoe liet het voor de rest van de weekend?
22: Nou, ik kan eigenlijk wel stellen dat de simmer die plust alweer aardig op. Op snijen komen we onder invloed van een hege drukke biert. Nou, dat betekent dat we maas ik nog wel wat mist en die ze hebben. Het is heel kalm waar, maar in de media en nou ja, eigenlijk vanuit het begin al heel mooi erom te voor de zinnen. Nat eerstelijke wien, zwak ontmatig. En dat smiet op snijden al een temperatuur van 23 tot 24 graden. Meen je een tientje, dan komen we echt, ik word in een vochtigere luchtsoort. Nou, in combinatie met temperaturen van zo'n 6 of zo'n 20 graden, ja, dan smiet dat wel weer dat ik een beetje dat het brotsig onviel. Het liek het op beide dagen, moet ik zeggen. Nou, in elk geval op Menje. Hielendal droeg de bloemen en op Tientje. Ja, dan is het nog wel wat brotsiger. En dan zou je in de rin van de dij wel even een bui oerloeken kennen. Ik zeg, ik kijk op schreun een grote spreiding in. Ja, zat je dat nemen, die pluim.
1: Ja, de pluim. De bekende pluim.
22: De bekende pluim. En ja, die en als er een hele grote spreiding in zit, dan betekent dat er een soort onwissigheid in is. Dus, nou ja, het is ik nog maar Tientje.
1: Ik zoek ze net de vier vooruit, Sjen.
22: Nee, net de vier vooruit. Maar zodat dat nou liket, dan hebben we dan ik weer simmerske temperatuur in elk geval.
1: Hartstikke fijn. Dankjewel. Zit ik weer.
22: Mooi met je.
19: Van Tolve ont Inroeren.
20: Bij Omroep Friesland.
23: Noi Friesland.

0: Dit was een stapel op dij. Ja, dan geven we nou het SKS. Scootje Silen, er moet nog in je vraag beantwoorden worden. Waar komen er Njonkendouwvisser op het podium te steken? Het grauwste scootje stelde juster het kampioenschip al veilig. Maar daarachter keert het er nog om. De nummer 12, want de mooie size steken binnen 4 punten van elkaar. Jenne Watts, De Lemmer, Djerveen, De Jouwer en Akkrum. Ze strieden van de middie om de podium plakken. De SKS vloot zilt van de middie op de Snitsemar bij Snits. En het waar liep het ideaal voor een mooie wedstrijd, vindt ik wedstrijdleider Harry Amsterdam.
1: Het is perfect. De wind die staat mooi noordoost. Dus in de lengte richting van het Snekemeer. Of zuidwest, aan de andere kant. Maar nou in dit geval noordoost. Dus we kunnen daar een perfecte baan in leggen. Ja, dat gaan we in ieder geval proberen.
2: Ja, dat betekent een mooi grut kruisrak, denk ik.
1: Een mooie groot kruisrak. In eerste instantie in ieder geval om te beginnen. Later zullen we misschien, als die winter wat uitzakt, het kruisrak ietsje korter kunnen maken. Maar we beginnen in ieder geval de eerste ronde met een zo lang mogelijk kruisrak.
2: Je kiest voor een op-en-delbaan met een gate. Ja. Dan hebben we juist natuurlijk de dubbele gate gehad. Ja. Voor het publiek een fantastische wedstrijd. De skippers, het meeste win ik positief. Ja. Wie dat voor jou ook een optie?
1: Nou, dat is zeker wel een optie, maar we hebben er niet voor gekozen. Ik vind het wel altijd een beetje gevaarlijk met een gate boven. Als je kiezen voor de stuurboordboei en er komen bakboordskippen aan, dan kan je dus niet voor de wien komen. En dat hij met een spreader hij dat wel.
2: Ja, juster gaat dat goed. Joert leidt er in principe een hele hoop rondte. Dus zou het dan toch net gewoon kennen?
1: Ja, dat zou je wel kennen, maar we hebben er niet voor gekozen. Nee.
2: Nou is dat de laatste wedstrijd en nu is er volop spanning tussen de nummers 2 en de nummers tot en met de nummers 6. Jim haar al zijn in het voor, wij zielen hoe dan ook minimaal 2 uur?
1: Ja, we proberen rond de 2 uur te varen en dan kan dus een keer een beetje korter worden en een beetje langer. Maar van tevoren afgesproken 2 uren. Ja, dan weet iedereen ook waar hij aan toe is.
2: Ja, en dat woon je hem van tevoren wel even zijn ha, om speculatie of iets van te komen.
1: Precies, ja, helemaal juist.
2: Nou ja, mooie omstandigheden, mooie apotheose die er aankomt. Voor jou ook een spannende ontknoping?
1: Nou, het is natuurlijk, het is altijd leuk. En het is ook als wedstrijdcommissie is het natuurlijk altijd weer spannend om alles goed te laten verlopen. Want het is, de lat leidt hoog. Ja? En alle commissies die doen hun uiterste best. En soms mislukt het wel eens een beetje. Maar dit jaar vind ik dat het op een hoog niveau leidt overal. Maar het is een inspanning. En je moet natuurlijk heel alert wezen met het verslepen van boeien. En zorgen dat alles mooi in de wien en ook voor de wien blijft. En dan is het leuk.
2: Johannes, een twakke wedstrijd leerde West. Kun je dan je naar hem bekomen? Of ging je aan zelfs de snitsweek in?
1: Ja, ik mag morgen mag we de sneekweek in hè, met de regenboog. Dus 2 wedstrijden morgen. Ja.
2: Dus Utrust is er net bij?
1: Utrust is er niet bij. Nee, maar zo vermoeiend is het ook niet hoor. Nee, dat valt wel met.
0: Nee, ik denk dat het prachtig is daar op de Snitsemar. Tenminste, dat denk ik. Arjen de Boer, die weet dat, want die is op de Snitsemar. Goedemiddag, Arjen.
3: Hoi, Jantine.
0: Ja, is het Essa mooi?
3: Ja, heerlijk. Ja, toch. Op een Snitsemar. Een soort wetter, romwetter. Maar de eerste wien, treien, soms 10, 4, een beetje vlagerig. Dat is ook wel weer mooi, want dan kan het echt alle kanten op. En we weten inderdaad dat Grauw, die zal van de unit zilver een scootje krijgen van René Nagelhout, de vastzitter van de SKS. Maar daarachter is het dus inderdaad nog razend spannend.
0: Ja, het gaat jou het om the best of the rest. 4 punten verschil tussen een behoorlijk tal scootjes. Hoe is je stonen nou?
3: Ja, dat het nog altijd heel erg spannend is. Want Jenne Voort wordt ook prezen vanwege de constant heat. Ja, een paar keer een aardige tebekzetter. Maar Sybre van Tewisga, toch de nummer 4 van vorig jaar. Het echte Shenlitten dat hij progressie maken heeft. Dan daarachter vorig jaar nog de debutantskipper Jasper Visser van de Lemmer. De Lemster die het ek heel goed doggen. Lezen nu op het tredde plak. Hebben we dus de beste papieren. Want 2 punten minder. Als Jereveen en Jereveen uit je Dennis joggen, die hebben echt de flow te pakken. De laatste 2 wedstrijden die winnen ze. En Boppedot, van de laatste 8 edities van de SKS, stier de ploeg van Jereveen Meliefs zo'n keer op het podium. Daarachter dan Jouwere. Jouwere, dit is de nummer 3 van vorig jaar. Had ik al een die-oefening te pakken dit jaar. En dan de nummer 6. Akkeren met Pieter Meter, oftewel Pieter Piraat. Had ik al een keer woen op de Veenhoop. Ja, en die maakt dus 4 punten goed maatje. Ja, het zou alle herkennen of 4 punten goed maatje om het zelfs toch 12 te winnen. Dus het zit echt alle heel dicht bij elkaar.
0: Ja, wat denk je dat Grauw was, want ze zijn al kampioen. Dus theoretisch, hoe ze net iets meer HBS te doen.
3: Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat zilveren scootje, dat zit al in de busje. Nou ja, wat voor wat het waard is. Ja, natuurlijk, als ze Faron lezen, dan zielen ze gewoon terug. En ze hebben ontnood aan Shell-litten dat het skip rint. En ze hebben een geweldig goede ploeg. En ze hebben een hele goede skipper, mijn Douwe Visser. Ik weet net wat het zou zien. Hij neemt zijn vrouw Jout mooi, Aleida. Die gaat ook mooi on board. Dat jouwt wel een biesje om dat de grootste spanning er wel wat aan is.
0: Ja, hoe denkst u dat het podium er aan een van deze dag uitzien zal?
3: Tja, dat is lastig, hè? Nou ja, één ding ben ik wist van. Grauw op Ian. Nou, let ik ze, omdat Jenne Voort op dit stuit de beste papieren heeft. Om op het tweede, die leidt noodtwarde. Dus dan denk ik, Sibri van der Wisga op plak 2. En daarachter, ja, spannend. Nou, let ik het gewoon zo horen zoals het nou is. Op Ian Grauw, 2 Jenne Voort, 3 de Lemmer. En dan hebben we een volslijn oorpodium als vorig jaar.
0: Ja, dat is altijd mooi. Dank u wel, Arjen Soltwille daar op die laatste dag van het SKS Scootjesielen op de Snitsemar.
4: Nijs, sport, ware muziek.
5: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland. Omroep Friesland.

0: Olivia Dean en The Man I Need. De kerk in St. Anne had al 8 maanden lang geen plaatselijke commissie. De vorige, Trijman Sterk en Olliger in de 80, houden er eigenlijk niet meer op. De ziektocht naar mensen niet een stokje oornemen willen, die is van eerst net slagen. Al het commissielid Terke Bransma, die we term nog heel tijd onderhouden lutsen om probleempjes met de kerken op te lossen. Lik als een kerkenklok die 25 minuten achterint. Hij luidt uit wat de impact is op de kerken, nood de plaatselijke commissie er net meer is.
1: Ja, stel voor dat er geen plaatselijke commissie is, nou, dan hebben ze in het begin wel het genoeg gezegd. Nou, dan wij als stichting van de Friese Kerk en ben van het onderhoud boeken om. En dan draaien we de deur op het slot en dan is het ben niet gebeurd.
2: Maar nou, zonder commissie, ik geen activiteiten.
1: Nee, dat klopt. Ik ben, ja, vliegend week, ik ben telefoontje van Frieske, een blazerkest, die had hier al vaker optreden. Die woonde graag weer op een snijden medie. Daarvoor had ik een keer een groep mee verregen van, we hebben al een keer een Pierre Lien optreden in de Van Harentjerke. Hoe liep dat op een snijden medie? Ja, ik zei, er is geen plaatselijke commissie meer. Ik kan niks ondernemen, want ik doe het niet meer en wij hebben geen mensen.
2: Ja, de klok roen ik efter, hè, Vliene Wieke?
1: Nou, de klok weer van slag. Hij sloeg op het oren die erin slag en op het jelle oren die er alle slagen. En dat had hem, nou, het eigenlijk te lang geworden, maar dat kwam mooi. Ik heb even wacht op mijn vellen met de bed in, want de klok die veroordert op snijden, maar van kwartierunion, die gaat naar kwartier verzien. En toen dacht ik, dan kan dat mooi in je loop, tegelijk. Maar er kwamen zoveel klachten dat ik wou bellen van jou, Brans, maar ken je direct wat een van? En toen het film al onmiddellijk geweest om de boel te repareren. En het is nu weer in water volgens mij.
2: Meest kan je bellen, maar je bent eigenlijk niet meer verantwoordelijk.
1: Nee, dat klopt. Nou, ik ben net bellen. Ja. Ze hadden stichting bellen, want ze door mij soms net te bellen. Want dan zei ik, als je maar 100 euro hoort, dan zeg ik onmiddellijk vellen maar bellen, want die reed van 100 euro voorrijkosten.
2: Ja, maar dat bleef nou lezen, omdat ik geen commissie
1: heb. Ja, nou ja, daar is niet verantwoordelijk meer. Ja, dan moet Willem jezelf los rijden, geregeld. En Sjen had er echt wat omgekeerd.
2: Waarom slacht het net om een nieuwe commissie te vinden?
1: Dat is een probleem. Dat, hoe groter het dorp, denk ik wel eens een keer, hoe minder mensen dat je vinden kennen.
2: Dat is gek.
1: Ja, dat is echt gek. Hoe liefster het dorp, maar dan vielen de leugen zich hoogstwaarschijnlijk meer verantwoordelijk. En ja, vroeger weer en zo, dan kon je wel eens wat leeftijdsgenoten vinden. En dat die zijn van, ik is toch net of ik is toch net. Maar ja, ik ben op 86 van die hier. Dan die leeftijdsgenoten, die zei ze echt van, mij toch wat net meer. Ja, dus dat is moeilijk. En jongen hier aanspreken, dat kan je wel. Maar die klikken er net. Graag een paar mensen, hè? Dus die een beetje met scherken tegen willen. En echt, zo'n sneurte medisch. En die groep mensen, nou, daar ben wij alsjeblieft mee. En dus dat die dat nog wel willen. En daar denk ik elke keer van, het is leuk werk om eens een keer mensen wat rond te leiden. He, en wat te vertellen over deze kerk en over de geschiedenis van St. Anne. He, dat vind ik zelf ook een mooi werk. En ik kijk nog eens dacht ik dat nog een keer, dat was zo. He, als een leraar bedrijfseconomie een boek geworden.
2: Het is echt een check maar ja, prot geschiedenis.
1: Ja, prot geschiedenis. Hè? Je kan je oren over vertellen, over deze cerken die je lezen. Hè? En over het gebouw zelf. En nou ja, Rembrandt en Saskia. Hè? Dat is echt een belangrijk onderwerp. Dus er is heel wat te redden met deze kerk. En dat jouw mensen je krijgen. Nou, dan zeg je, wat is dit een prachtige, mooie kerk. Nou, dat is dan mooi. En die moet even blijven. Dat vind ik het belangrijkste.
0: Een bijdrage u dat van Jelmer Kampen van Omroep Zilt.
3: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ja, dadelijk vanzelfs goeiemiddag, Johan Terpstra, mooi onderoren vanzelfs het Koetsje Zilm en wat nog meer.
3: Hey Jantine, goeiemiddag. Ja, je wordt de laatste SKS-wedstrijd op de Snitsenbaar vanzelfs. Douwe Grauwe kampioen. Die spanning is er net meer, maar de spanning is er zeker bij die oren Koetsjes. Ik moest ik op bedijeren. We zitten er dicht op vanzelfs in goeiemiddag live op de radio. Maar dadelijk is eerst het vakantieverhaal van Louis. En Louis is in vakantie naar Australië. En de week op Aboriginal Tour in de West. En waar Louis ken ik het? Oude vrouw, hij neemt altijd zijn klomp mee.
0: Oké.
3: Okay. En mooi vakantieverhaal uit Australië. Dat juist dadelijk. En daar hebben we Tinker Link platen bij betinken. Dat ken geen oer vakantie, Australië, Aboriginal. Ik heb geen idee of daar een platen bij te betinken binnen.
0: Zeker.
3: Ja?
0: Australische artiesten, hè? Kylie Minogue komt er wel in.
3: Oh ja, heel goed. Ja, en ik denk, ja, Link ken ik nog op klompen vanzelf dan.
0: Zeker.
3: Daar komen we plaat nog binnen. Ken haast net missen. Hartstikke leuke linkplaat. WhatsApp 0620 Fjouwen Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen. Of de Omroep App even broeken.
0: Hartstikke mooi. Dadelijk al je dus in goeiemiddag. Bleeuw erbij. En keer er net bij bleeuwen. Dan keer er altijd de website of de app bij pakken voor het laatste nijs. Omroepfriesland.nl. En ik wens Kim nou alvast een hele noffelijke middag.
4: Wat een street. Ze zitten er dood op.
5: Ja, fantastisch.
6: Ja, maar doodings zelfs, dat ken ik beter.
7: Ja, dat roept elke keer onder
6: wel. Maar bij wie is het dan?
4: Toch mij, onder Scootsjepool in Onderweb.
6: Alle dagen tussen tolven en in.
4: Klik rugsboppen op Appus.
7: En vul de pool in.
4: Simmer in Friesland.
8: Wij willen wij.
9: Ik voor de Scootsjepool.
10: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij.

0: geld. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Hey ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: Fjouwerend Twijnter Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Er worden aantallen gemeld tot 50.000... Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. Volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Goeiemidje. Maar je wordt al eerst de SKS-wedstrijd op de Snitsenbar. Douwe Grauw is al kampioen voor zelfs. Hartstikke jij herkend, Juster. Maar waar komen er bij Douwe Visser op het podium? Spannend wordt het vanmiddag in elk geval. We zijn er live bij op radio. Dadelijk is het vakantieverhaal van Louis. Hij is naar Australië geweest. Op Aboriginal Tour. Werd Louis, ik hinnik je het. Hij neemt de klompjes altijd even mee. Ja, dat laat mij betinken. Dat had Sander dien. Is Louis, ik naar het Kangaroo-eiland geweest in Australië.
13: Op een kangaroe-eiland, waar je kangaroes vindt, zoek de kangaroe-moeder naar de kangaroe-kind.
12: Ach, die lat die leidt al heeg. Hè? Wat kan je toe betekenen? Plaat nu vakantie, Australië, Aboriginal en klompen of kangaroes. Graag die nummer in de Omroep app. WhatsApp maar ik 0620 4 en Jochen Jochen.
14: Daar gaan we naar uitdaging. Bij Damstra Service onderhoud in Ljouwt zie je gemotiveerde collega's. Al 4 generaties lang gaan we kwaliteit tegen in het vaandel. suf voor uw vacatures op damstra.nl.
15: 80 hier concours hippie Gries. Dat vieren we op sneeuw 1 augustus bij Meneesje Gastelaan. Met onder andere de speciale gasten Bram Chardon en Britt Dekker.
14: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zucht voor uw vacatures op damstra.nl.
16: Je bootverzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.
17: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
18: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Amisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
19: Goeiemiddag.
20: Maar Johan Terpstra.

0: zit er zat dichtbij in waar. Voor waar worden de slingers van beetje derde ophang? En waar staan er bij Douwe dan op dat podium? Vanzelfs Jesse hier op de radio in Goeiemiddag. Ja, en die slingers, voor waar moeten we die oors nog ophingen? Wat is er te vieren? Jouw het nou terug bij een brug in de Omroep app. Hasten vragen hoe het scootje zielende kwestie Omroep app ik broeken. Ja, als dat dorst, maak ik nou als kans als die vragen trotspielen wordt naar de bemanning in uw speedboard. Dan vertel ik nog eens de Omroep Friesland boordvlaggen. WhatsApp ken ik. Nijste Omroep app 0620 Fjouw en Jochen Jochen Ian Jochen Jochen. Dadelijk gaan we het eerst door het vakantie verhaal van Louis. Ja, zijn vakantie naar Australië. En hij is er ik even op Aboriginal Tour West. Jester dadelijk alles hoor. Ja, en waar Louis heen gaat, dan gaan de klompjes mee.
1: Tink en Link.
0: Plaat door vakantie, Australië, Aboriginals en klompen. Egbert, die zei, these boots are made for walking, van Nancy Sinatra. En Theo, de klompen mij naar Australië. Haha, dan denk ik, foton, Griet Wiersma.
2: Nee, mijn kind, frisker in dan de klompen van Scherjon.
0: En Gerda, een klomp met een zeiltje van Wilma. Auto, vliegtuig, van Rauwenherzen, zei Mariet en Gerry. Ik zocht een noemer mij Aboriginals, al het inwenders van Australië. Kan bij dit uit, Beds are Burning van Midnight Owl. En Marleen komt er ik mij. Ja, en Trinken zei te hopen dat hij nou hield bij hem hard voor de reis. En anders vregen we het even aan ome Jan. We gingen op vakantie van het geld van ome Jan. Johnny komt met Man at Work, Who Can It Be Now? En Eke zei het, ik de havenzangers naam de klomp oer op mijn hinden. Ik daar optreens.
3: Well, you clap your hands, you stamp your feet. Makkelijker kan het niet met z'n allen in een lange rij. Doe dit dansie.
0: Ach, ik zie hem nog steeds Henk Plaquet, de jonger van de havenzangers. Altijd die klopjes om bij de optredens. Hè. Ja, wat wordt het dan? Hè? En ik zag, die Tinkerlink-computer, die maakt het dan een kar. En hoe vaker de noemer binnenkomt, dan is de kans ik grutter. Als hij de verhouding zocht. Jan-Jaap, Harmina, Pieter, Andries, Agnes. Ja, die komen allebei mij het noemen van Man at Work en Down Under.

0: telt al 30 keer binnenkwam. De linkplaat Man at Work and Down Under.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Tjo, dat is zelf, hè. Vakantie, via sneeuwweer ben ik altijd weer onderwerpen op jetjes en zo. Ja, hotel, het waar, maar het ken ik wel. Er was het onderwijs meimakker haast. En die vakantieverhalen, daar ben we naar je op ziek in goeie midje. In Simmer in Friesland. Ja, en Louis, du hast een mooi vakantieverhaal.
3: Ja, ja, nou ja, dat zou ik krijgen. Ik heb wel oren vullen, maar... ja, ja.
0: Nee, we moeten even naar het wetter, hè, naar het scootstation. Dus
3: we moeten
0: wat behind houden, hè, Louis. Hé, daar ben je naar Australië geweest. Op klompen.
3: Ja, en dat heel schot heen. En trouwens, juist er weer een op die... Daar ging ik heen. Die ging te jaren voort. Of in je andere voet. En die kwam te jaren thuis. En wij gingen misschien aan, want we komen misschien aan thuis. Dus dat...
0: Hé?
3: Nou?
0: Oh. Dit eerst even. Hoe zit dat dan?
3: Nou, we hebben een situatie voor je, maar we zitten trein thuis. De trein zit in de verpakking. Nou?
0: Ja.
3: Maar we hebben acht maanden naar Australië, bij harde mensen.
0: Ah, nou haak hem. Ja, ik denk wat een cryptisch wie dit even, hè? Ja.
3: Eén man erom smokkeld.
0: Nee, maar we hebben hem smokkeld. Hé, maar op klompen op vakantie, dat kiest er wat vaker te gaan, hè?
3: Ja, nou, ik heb die klompen, ik zei altijd maar, ja.
0: Ja, en wat voor klomp binnen dan?
3: Oorl, wat zijn jou?
0: Wat voor klomp binnen dan?
3: Ja, jongen, houten, hè? Houten kaplompjes.
0: Ja, ja.
3: Sindoris karantjes.
0: Die rennen zo lekker. En dan komt ze bij het poortje bij de douane en er zit zo'n alarm in. En dan ben ik speakers niet slaan vanzelfs, hè? Maar gaat dat alarm dan net al?
3: Nee, niks. Nee. Nou, als je in Australië, dan moet je gebruik de houten voorwerp mee voeren. Maar de douane vond het zo mooi, nou, remmen erop. Die is ook praktiseerd dat het gebruik houden voor waar win. Dus maar, waar win ben.
0: Hey, en dan win je hem er binnen en je had een mooiste ding mee maken. Vertel, Louis. Hey.
3: Ja, nou, we gaan een hele roerreis maken, maar wij reden op een gegeven moment met de camper daar in Australië, midden in de Rembo, en er stond een bordje aan de kant van de dik. Het kroeg van Crocodile Dundee. Dus ik zat je mevrouw, daar geef ons liever vandaag. Dus links al de Rembo in en daar kwam een kroeg aan die film opnam van Crocodile Dundee. Er zit op een moment een knokschijning. Dan dienen ze daarop nog. Nou, clear. We werden de camper parkeren en die jongens in tussen Australië in de kroeg zitten. Geweldig jongen. Praatte mooi. En Mac kwam op een gegeven moment binnen. Een Australië. En die heeft zijn leven daar nooit op een voet gehad. Niks. Die rol op voet zo'n per stik en heel te verstand werden. Maar het eerste dat rol die in mijn kop.
0: Ja. En wat vonden we ervan?
3: Ja, de hele kroeg op een kant natuurlijk. Ik vond het prachtig ook. Door de fotomaatje. Uiteindelijk ging ze daar een wandspeaker in maken. Dat heb ik net niet in.
0: Nee.
3: Maar dat wil machten ook.
0: Ja, maar de heer Stolbleer de volgende wel matten, Louis. Hé, dan. Hé, dat ken ik net.
3: Ja, dat hier matten. Ja, ja. Ja, ja. Ja, maar het wist, dan zit echt als 12 toeristen en de rest in Oregon gewoon een wees in de wijn. En dan zit dus echt midden in de rimbel weer. Hè?
0: Ja.
3: Het is een kilometer 50, 60 van de dik alweer.
0: Ja, ja. En dan, hè, die is de creditkaart hier is mij, hè, en dat weet ik mooi.
3: Ja, het is geen 30 jaar geleden, hè, dat was het begrip. En we moesten een creditkaart en van het eerst pinnen. En dan is er op de dik om en dan pinautomaat, per bier, dan slaag al je net. En nou, dan roemde per Australië, zie ik een slokje aan, per jonge jongens. En wat is het probleem, mate? Ik zei, dat denk ik ook met. Nou, ik zei, wat is je pincode? Ik zei, dat en dat. Dus die pin van mij, die had me gezegd, good day, mate. En ze roemen voor de verder. En ik dacht net dat hij wel heel los kent.
0: Ja. Daar is een geld naar kriegen in elk geval. Ja.
3: Ja. Je moet de creditcard erom en de centjes. En ik dacht, fijn dooi.
0: Ja, ja.
3: Ik dacht, wat zei hij er mooi om? En doeg.
0: Ach jongen, we kennen wel oren praten. Maar fantastisch dat dit verhaal in de dierenwoest is. Maar jullie zijn
3: hey. Oh ja, we hebben trouwens ook op Kangaroo Island test. Maar vooruit maar.
0: Daar is het wel
3: best. Op Kangaroo Island, als daar de oorsteks, dat ze in een stikje bal eten.
0: Ja.
3: Dan zit op een vereniging, maar een rekker hem in, want de kangaroo die fruit de bal uit de hand mooi.
0: Ja, ach jongen, ach. Dat ik wel bij maken. Het is toch geweldig dit, hè? Hey.
3: Ja.
0: Hey Louis, dieke dank voor die mooie verhaal.
3: Hartstikke bedankt, jongen.
0: Hey, en een goed weekend, hè?
3: Ja, hetzelfde.
0: Hoi. Hier is Brinkebeck.

0: Jeffo David en Words, wie je dat. Jouw minuten van jou wat aan. Oeh, ik kom heel dichterbij. Ja, ja. Bisten op de snitsen, maar bij het scootsjesiel. Litte de Witte, herkest mij de omroep app. Dien favoriet nog even succes, wees ik je. WhatsApp maar ik 0620 voor jou en Jochen, Ian, Jochen. Ze kreeg al een appje van het sponsorskip van het Jere VN. Ze zei, zet hem op van het podiumplak, Jere VN. En ik de Frun van Omroep Friesland binnen op de snitser, maar mij het roemveerskip, de Klifrak. Misschien sjocht ze ik wel vaak. Nou, ik ken net missen. Er zit een grote vlag op van Omroep Friesland. Die ben ik bij de laatste wedstrijd van de SKS dichtbij, om het al je mij te maaien. Sjoch, kreeg ik al foto's binnenkom van de bingo die er dingen is. En leuk ik, Agen Veldboom is erbij om alles te vertellen der oer het scootsjesiel. Dalex, het nijs uit Friesland.
1: Oh, de klapper!
2: Ik disse simmer binnen ze er weer.
3: Arjen en Geert, zie maar de podcast. Oh, wat een klapper!
4: Valt er altijd wel wat te praten over scootsjesiel?
5: Tuurlijk.
2: Bij het SKS scootsjesiel.
6: Net een serieuze podcast. Dus de kerstjes
2: zijn alle wedstrijddagen.
4: Een stukje Jimgo.
2: Te vinden op Spotify.
4: Dit is Good Nijs, jongens.
3: Mijn favoriete podcast app.
4: Ja, verwacht je dat?
2: En omroepfriesland.nl.
1: Oh, de klapper!
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
14: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Jouw wat waan is. Het IJs Friesland en Jantine, die praat eens bij. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het is deze dagen druk bij de pont. Naar het starteiland op de Snitse Mar. Je hoort zielen de scootjes daar en morgen begint de zielerij van de Snitswieken. Tozenen mensen en een heel soort auto's en campers moeten oorzet worden. Daar is alleen nog die ene pont maar voor. Maar toch is dat wel genoeg, zo het Karst Doevenans van de stichting Achter de Pont.
16: De pont hebben we eigenlijk alleen nog op drokken tien echt de capaciteit nodig. En dat is op de Hutsildij en ze hebben het scootsjesiel en steeds maar op de snij van de Snitswieken. Maar oren dagen kunnen we het makkelijk verstouwen met deze pont. En ja, we moeten ook een beetje op patiënten letten. En dus ja, dan nog een nieuwe pont aanschaffen, dat is wat de volle van het goeie.
15: De bedrijfsbus van schilder Matthijs Vlasman is juster op Ljochtskindai, hielendal leegstellen. De bus stie op een carpoolplak bij Griep, omdat Vlasman mooi maat mooi rieden weer naar een klus. De dieven hierna een godship waren njoeken het slot om in de bus te komen. Vlasman hier krijgt alle keer nij en duur ark. Hij had meer dan 3000 euro's keer. De schilder had 5 mensen in dienst en had zijn werknemers op het hek drukt om tenaai voorzichtig te wezen.
17: We hebben allemaal ingerichte bussen. Ja, dus ja, we zijn ook voorzichtig. Ik heb tegen een collega gezegd van, nou ja, nou staan dat het dure spul eruit. En dan in de hoes lezen.
15: De kerk in Sint-Anne had al 8 mannen geen plaatselijke commissie. De vorige, Treijeman Sterk en alle in de 80, holden er Eiffelin hem op. De ziektocht naar mensen die het stokje oernemen willen is voor eerst net slagen. Oud-commissielid Teke Bronsma wordt er om nog heel tijd onder mouwen lutsen om probleempjes met de kerken op te lossen. Lik als een kerkenklok die het 24 minuten achterrent.
18: Ja, dat is een probleem. Dat, hoe groter het dorp, denk ik wel eens een keer, hoe minder mensen had je vinden kennen.
19: Dat is gek.
18: Ja, dat is echt gek. Hoe liefst het waren, maar dan vielen de leugens zich hoogstwaarschijnlijk meer verantwoordelijk.
15: Opslager Bouke Triemstra komt waarom op de Keertsvelden. Takom hier, Keertsterman Sjoerd de Jong en Jan Bandstra. Die zitten zonder opslager nadat Jorrit Nanninga voor orenmaten kees. Bouke Triemstra had de laatste hier net keerst. Maar zijn comeback zocht het publiek de BC-winner van Tatoezen Sandje waarom op de velden. Triemstra woont die PC met Adrian Anema en Hendrik Kootstra. Het waarde nog, het is van de middag droeg, maar wolken en zinnen. De wien is dan noordeestelijk zwak ontmatig. Temperatuur loopt tussen de zonnetje en de 22 graden. Jong klaart het op, het is helder en het koelt aan als een 10 of 11 graden. Morgen is er een mix van wolken, zinnen en een mogelijke spot rein. Maar de zwakke ontmatige noordwestenwien is er dus 22 graden. En in de nacht is het fris, maar 8 of 9 graden.
0: Jan Tiere, Tiergetank, het Nijs uit Friesland, wie dat? Ja, dadelijk zullen we waarom op de wedstrijd van Juster, op de Lemmer. Jereveen pakte de Dijhoewinning. En waar dan die scootsjepoel woont, dat Juster dadelijk nog een brug van het wetter. Snitser maar, Matthijs zei het, Jennewoord.

0: Trolls tonight.
1: Ah, Disse van BZN is onderwijs. Yes, en dadelijk Rockin' the Trolls.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Goeiemiddag.
10: Maar Johan...

0: Misschien sinds wel op een camping in Italië was die broer Lokwens die mij zien. Jeetje, hoe speciaal is het als dat met je brug dierlijk is die in de omroep hebt. Jij staat dadelijk hier op radio. Jeetje, jubileum, Lids of Grutnijs, we meisje hier een feest van mij, de slingers. WhatsApp die felicitatietekst noodrog 0620-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Oh ja, ja, ja. Juster al de ontknoping. Hè. De kampioen is bekend worden op de Lemmer vanzelfs. Dadelijks maakt u de dijwinner bekend van de Scootsje Pool. Ja, eerst maar even bij Romsjen op die wedstrijd op de Lemmer.
1: Dan sjoggen we naar die startlijnen en dan liek je alle viertjes koetsjes goed voor te wijzen.
2: Ja, nou ik ga twee bovenboeien en het loopt best wel compact. Dus ik denk dat het, oh ja, ik wil buik op blootlezen en echt vaderwien. Dus het is echt handig voor u denken. Wat is de volgende stap? Wat geven we het wan? Wat geven we het wan in de vaderwien? Waar zit de meeste wien?
1: Op wij, dus naar de gate. Maar goede papieren, ja, het ken ik wel het oors. Van Grauw, we hebben de eerste gate hoorn. En jongens, jongens, wat gebeurt hier? Wij tochten Grauw hier de perfecte staat. En dat wie ik zag. En toch lezen ze nou op het laatste plak. Echt weer. En ze beloofde dus toch een spannende ontknoping te worden. Sjugge, de top 3, ja, mooi in één blik. Maar hier voor ons het meest midden door de maag. Jenne Woord, daarachter het Jereveen. En Snits leidt nog een heel stuk richting de diek van het Wouda gemaald. Fantastische wedstrijd ontnota. We hebben van Geniertje. En we hebben dus misschien wel een ontknoping krijgen. Ek in het kampioenskip. Maar dit is de storm van zaken. Is Grauw virtueel kampioen. Snits nog altijd onder leiding. Maar Jereveen de deun efter. Niets gotje bij nummer 3, Jenne Woord. En nummer 4, Diauwe. Snits leidt nu op plak 2. Want het Jereveen had de leiding oornaam. De Lemsterbaai is het medicijn voor de ziekte die de Gerben van Manen, de oren en oren mannen hier. Want ja, het slaggetje joert weer. Ze komen weer op kop te lezen. Juster vanzelfs al haar eerste dijweenst. En ik joert zocht het er goed uit van Sietse Brouwer en zijn bemanning.
2: Plak je op podium het nog spannend?
1: Daar zit de spanning dus in die podiumplakken. Het kampioenskip liep het beslist. Want Grauw is op wij naar het kampioenskip. Naar het jongere kampioenskip. Liep het toch Jereveen te wezen die dan krijgt de opstekker nog voor. Gaat op Snits. Jongens, jongens,
2: wat een foto finish. Ja, Jereveen, Snits en Jenne Woord.
1: Jenne Woord. Maar nog belangrijker, jongens, want we gaan naar de onsteend kampioen. En dan komt No Grauw op de finish. En dan is de SKS kampioen van 2026 bekend. En ze weet het, Jer, ze weet het. Er wordt al juicht. En No gaan beide handen loopt in bij Douwenvisser. Grauw is kampioen van de SKS 2026. Douwe, blokweeske.
3: Ja, dat is wel waar.
1: Hij wint.
3: En we moesten even vochtje, hè?
1: Oh, dat dacht ik wel, ja.
3: We hebben u echt verschrikkelijk uw best in. Maar je hebt jongens wat een mooie wedstrijd het nog weer aan deze vinden zit. Geweldig, toch?
1: Dit is die njoch in de titel.
3: Ja, man. Ja, wat mooi. Wat mooi. Er ben meer die njoch aan hebben, lang. Dus die heat tracks is maar. Ja, geweldig. Heerlijk.
1: Ja, ik maak het toch vreedje, Douwe. Van, ja, natuurlijk. Want Douwe is dit, ik njoch. Maar was het nog voorbij?
3: Vind ik net zo belangrijk. Vind ik net zo belangrijk. Maar ik vind het wel leuk dat we liefst zijn. Want vind ik dat praat wat makkelijker. Voorbij.
1: Ja, maar dan was het toch wel voorbij, of net? Dan is het nog wel terug, toch?
3: Ja. Daar komen we op waarom.
1: Hoe bedoel je?
3: Nou, daar komen we op waarom.
1: Want die beslissing is nog net definitief, die is nog net makker.
3: Nee, daar hebben we het nog.
1: Er is ook nooit een geheim van makker, er moest heel graag die Jochen Helje en die is nou binnen.
3: Ja, en dit weer een geweldig seizoen natuurlijk voor ons. We hebben samen mooi ziel.
4: Omroep Friesland. De Scootsje Pool.
0: Ja, de ontknoping, Juster, de kampioen 2026. Douwe Grauw. Ja, Jereveen pakte Juster de dijoewinning. En onder de goede versissers van de nummer 1 had Patrick Hessels het Omroep Friesland beste stuurloos tegenover t-shirt en de droekaai hinger woon. Lokweeskeban. Ja, je wordt al eerste wedstrijd. Scootsje Pool is krekte sletten om in oeren. Vanmiddag meiden we die winnaar die het goede winnaar van Juwet van Zijn had bekend in het programma Onderwijs. En dadelijk dan schakelen we naar het wedstrijdwetter, naar Ander Faber en Marit Bouwmeester.

0: Bluff wie je dat. En hier. Ja, berjochtend binnen. Vanuit Wette Christina zei het. Scootje lang waar. Zet hem op. Vanuit is net zo maar. Roppen wij hem. Loert op naar voren. Benny Brinksma net. Het door het touwlijke oors. Leidt de rest van de bemanning nog in de wegen. En vanzelfs een grote groet aan Cor en Christina Brinksma. We hopen dat je hem de wien in de zaal hebben. En de concurrentie alleen nog van Efter de Sjogger. Ja, ben mooie berjochtend. Yvonne zei het. Groet van het trekkingteam SKS vooruit Grauw. Oh, ik zou mooi. Die trekking houden we er ook altijd bij. En precies te zien wat er op het Wette gebeurt. Harm. Die zei het. De Lemmer. Succes ermee en even erop nog. Jij de Vink, kom op hè, voor het podium plak. De jouwer krijgt nog de lokweesken voor Joert en Pieter van en Pieter van Akrem. Hè, die ik een soort succes wens, ik zie ook al verschillende keren voorbij komen. Onder oren terug Ilse.
1: Wij gingen in de swingershop.
0: Jeroen van Dijk, die stuurt een brugje mij de omer op. Paken Piet is Joert 83 hier. We hebben een lokweeske nou in eerste Rik. En de groet komen van Jeroen, Lutke en Jelle. Wieke zei mijn collega Petra, werkt Joert 24 hier in de Zwarg. Zat al toezende meisken, hopen mij altijd een glimp op het gezicht. Lokweeske, en wat best voor u is een geweldige collega. Nou, dat is mooi om te hebben. Petra, vies ik dat? Anneke, Joert is mijn broer Martin Jetje. Wordt 56 hier. Hij zit altijd voor elke nieuw een kleer. Maar Joert zetten wij in hem zelfs eens in het zintje. Hele mooie dij en een protte willen. En Freed, Joris, ben weer om van vakantie Denemarken. En mooi optiert voor het feestje van de Jong. Gerben zei het, mijn vrouw Vrouwtje, wordt Joert 59 jaar lokweeske leven. We maken er een mooie dij van. En ietsje, graag de slingers voor uw mem Jikke, Joert 83 jaar worden. Een hele mooie dij en ont van de Jong, want daar hebben we dan ik feest viert. Dan is Givenheid, wedstrijd wetter, maar eerst yes, de Monkees.

0: I'm a Believer van de Monkees.
1: Omroep Friesland, simmer in Friesland.
2: Scootsie
0: ja. Ja, wij het West ziet wetter, wij ander faber Marit Bouwmeester. Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Ja, mooi, mooi, mooi. Nou, de Gibber, die laatste. Ja, het zou net spannend worden, maar zoals even wat naar die nummer 1 in de klassement zit op het stuit. Pot, verdikken, dit wordt een dij. Hey.
3: Ja, dit wordt spanning en sensatie. Dit wordt spektakel, Joert, op de snitsen. Maar en, gelukkig, hè, daar ben we heel wie is mij. Want inderdaad, ja, gewoon wij word je op zo'n slotdij dat het kampioenskip ook nog dat er nog om strieden worden had. Maar ja, had je dat net hakken en dan maar op oren front striet. Ja, en dat zullen we Joert wel krijgen. Want er binnen 4 scootjes die het op 4 punten van elkaar steken. Die dus al hier nog om het tweede en het derde plak strieden kennen. Ja, dat beloof Jorvik en Marit. De omstandigheden voor de wedstrijd, Joert, die ben ik perfect.
4: Ja, die ben perfect. Van de morgen hier natuurlijk een beetje mistig, wat ruimwetter. De wind is wel best wel licht. En we zullen eigenlijk alle scootjes voorbereiden richting de linkerkant van de maan. Daar hebben ze denk ik wel de zin op zet. Maar we moeten stuurboord ronden, oorsnom. Dus ja, het wordt nogal een puzzel voor alle scootjes. Het wordt spannend. Ja.
3: Absoluut. Mooi windje. Het zintje brengt nu even wat terug. Dus ja... alle omstandigheden, alle signs die op Grien voor een spectaculaire wedstrijd.
0: Hey, hoe die wien spritsen? De harkensvraag, Joert, is van Douwe de Vries. Wat is nou eind de ideale wienkrijf van het scootsersiel? En bij hokken wienkrijf wordt het te hut.
3: Ja, dat wiksel het eind. En dat had ik bij meerdere zaken te meiden. Zit je bieklijks op het binnenwetter of het boetenwetter? Want op de Isomar wollen de wegen ook nog wel een rol van beschutting spelen. Dus dan kun je minder gauw mijn huddewien der zielen. Zit je op het binnenwetter, zoals Joert bieklijks op de snitsen, maar dan ben die wegen speel je weer een lietsere rol van beschutting. In principe is de SKS wel een klasse die mijn wienkracht 4 nog wel zielen kan. Maar zij wordt het al wat lastiger, denk ik, Marit, hè?
4: Ja, ik denk precies wel zo. Als het op het Isomars is, dan zijn wienkracht 4 zo is wel echt volle wijze. En vaak op de binnenwetters, dan komt ze wel maar wij.
3: Ja, dus nou ja, dat is ongeveer het kantelpunt. Hing het dus ook nog van het binnen- of boetenwetter. Ja, en ook van de wedstrijdcommissies. De scootjeskippers, de minwarieën. Want de SKS had zelfs ook een minwarieën. Als die zei, ja, Maas, het kinnet, dan is dat een bindend advies. Dus dan giet een wedstrijd ik net terug. Ja, liever erop horen dat mij een wienkracht zeis dat het wel heel uitdagend wordt. En dat dan wel gauw een wedstrijd eruit schetten wordt.
0: Douwe, dan krijg de boordvlaggen van Omroep Friesland voor deze vraag. Dadelijk gaan we los om 10 uur 12 en we komen dadelijk bij hem nog even op het wetter. En hij het nijs van 12 uur om te jaren of dat 10 minuten schot krijgt op die het los is.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
1: Bisto op vakantie?
0: Doch de groeten op de radio in Goeiemiddag.
5: Hoi hoi, dit binnen Marije.
6: En Hielke.
5: Op Skielger. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
6: En Dom Jouwing.
0: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
1: wat oors als een kaart.
2: Ajo, lekker schetsen. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
6: Doe boeien. Wat dus dood de eerste tongetje van september?
7: Net zo volle. Wat dan?
6: Poh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
8: Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zien jou graag bij u in Wurm.
9: Shoppen?
10: Dit is geen winkel. Dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze. Persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
9: Oké, dit is wel next level.
11: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
12: Als grutske haatsponsors van de karakteristieke Friske sporten, waaronder het SKS Koetsjezillen, Weeske, Bouwgroep Dijkstra Draaisman, de Friske Rabobanken, FB Oranje Woord, de skippers en de bemanning joegen een prachtige en energieke wedstrijd.
11: Rinsma, het modeplein van Nederland. Kijk ook op rinsmamodeplein.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Er worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. Volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Omroep App. Ja, dat zit dit in. Wij feliciteren vanuit Zeeuws-Vlaanderen het grauwste scootsje met het SKS-kampioenschap Douwe en zijn crew. Mooi gezeild en prachtig gewonnen. Groet Hubert Sent Terneuzen. Ja, oeral, sjoegen ze mij naar het scootsje zien. Teken Jelle zei het maar even. Het scootsje zien. Sien, neem in operatie. Sterkte de mij. Ietsje, heel veel succes. Pieter Meter en zijn bemanning van Akrum. En Lokke zei het. Goeiemidje. Juwert binnen we mij de klifrak op paard. Mij de vreun van Omroep Friesland. We zitten hier mooi op de eerste rang om het van het scootsje zien op de snitse Maarten Kniertje. Groeten van Trienke Fijke, Burgum en Karsten Lokke uit Sruisterveen. Ja, we beginnen het wedstrijdwetter. Het 10 minuten scot komt er dadelijk gewoon. Twee gele ballen, daar in de meest. Ja, en dan weten we, dan gaat de wedstrijd precies om 10 minuten hoe het waan los. De eerste grote pierbal, mij daarin, Marit Bouwmeester en Andor Faber.
3: Sjurgen van Zels benammen naar die strijd om plak 2 en 3. Want we weten dat Grauw al kampioen is. En laten we dan nog even op een riegje zetten. Hoe die noemers 2, 3, 4, 5 en 6. Die het alleen nog mij doggen om die podium plakken. Hoe die ervoor staan. Jenne Woord is de noemer 2. Maar 43.9. Dan is de Lemmer de noemer 3. Maar 44.9. Het Jereveen staat 4e. Maar 46.8. De Jouwer is de noemer 4. Maar 46.9. En Akrum is de nummer 6, mijn zoon 40.9. Er zitten dus maar 4 punten tussen de nummers 2 en de nummer 6. Marit, als we zoeken naar de volgende dagen, waar denkst u had dan de beste papieren van die 4 scootsjes voor een podiumplak?
4: Ja, ze varen al eerder, maar ik moet zeggen, Jenne Woord valt wel heel makkelijk. Zeker op Lietswetter. Accelereren snel, kom snel op gang, nieuwe manoeuvre. Akrum, ik maar die zit wel redelijk wat achter. Dus ik zou eigenlijk mijn yield wel inzetten op Jenne Woord, maar de druk zit erop. Want zij had vooral heel volle te verliezen.
3: Ja, want zij is in twadden, dus ja.
4: Kissa, als zij het goed toch onder druk heel erg knap. Maar hun scootje rint heel goed. En die van Akkermek onder deze omstandigheden, zo was deze, zij in de hut.
3: Ja, al hebben we wel de volgende dagen schoen dat het Jereveen twee keer woen. Ja, die ging ik maar een lekker gevoel, denk ik, die slotwedstrijd in.
4: Zeker weten, maar zij hebben nog twee keer een hele goede start nodig. 10 minuten zijn komt er aan.
3: Twee, één. Devi, het 10 minuten, Scott.
4: Ja, maar ik denk, wordt de start gewoon super, super belangrijk. Maar just, ja, Jenne Woord en Akrum gaan nog net heel vaak een goede start. Maar wie voor het eerst snel onder de rug te kant. Maar deze weerrichting zoek ik net zezen dat de rug te kant per se zacht voordelig is als we voor ik zoek jij zezen meer de linkerkant. Dus ik denk, als je nou een slechte start hast, wordt meer bestraft.
3: Dan wachten we de status al om 10 uur 12 op de snitser, maar.
0: Dat zou ik zeggen, dadelijk. Give a loss, daar op de snitser, maar muziek komt er om van Toto. De grote hit Rosanna komt er dadelijk aan.
16: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
17: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
16: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
17: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
18: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wrood wiet. Daar kom je het werk van Doorn zien.
19: Wat aan een fabriek, nou maar een reuze rijden te krijgen.
18: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
19: Vanuit Friesland?
18: Ja, vanuit Jesterhoren. Van Doorn.
17: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek neem.
16: Zit gemak op een jouwer, des is goed.
20: Voor een naaien Opel, Heima. Service en auto's is de voor Elsen hier.
21: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
12: Als Grutske haatsponsors van de karakteristieke Friese sporten, waaronder het SKS Koetsjezillen, Weeske, Bouwgroep Dijkstra Draaisman, de Friese Rabobanken, FB Oranje Woord, de skippers en de bemanning joeg het een prachtige en energieke wedstrijd.
22: Friesland, land van dwarpen, steden en van tjerken. Zie jij de buis? Trok generaties in. Help om ze te bewaren. Vernoop en verletter. Steunt Stichting Oude Friese Tjerken.
23: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
24: Doe hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan ziekest de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou doe nog. Wonenaanwater.nl.
25: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
26: Goedemiddag.
27: Maar Johan Terpstra.

0: terug in de tijd.
1: Omroep Friesland.
2: Scoot Cecile.
3: Omroep Friesland.
0: Nog een lits minuutje te gaan. Ja, de laatste wedstrijd van de SKS op de Snitsermar. We gaan naar de Grutte Pieben.
4: Nog 6 seconden en het is drok hier, ja, bij het Stadskip. We zeggen Jereveen dat de stadline misschien net is helje kan. Nou, dat kan consequenties hebben. We zeggen in de midden Grauw redelijk vrij lezen. Jenne Woord komt nou op gong. De Lemmer komt nou op gong. Daarachter komt Pieter Meter met gong op de stadline. Oh, het aantellen is begonnen. Zo'n 6, 5. En zeg je wel bij nee, de stadline krijgt Jereveen toch nog wel wat rond. Van wordt pijn. Is daar het Stadskot en is alles in elke knieën net valsk. Nou, dat is positief. Een kind is gewoon van start gaan. En ja, Jereveen, dat zit je heel aan de binnenkant. We zorgen Jenne Woord dat voeten dadelijk door de wien gaat. En de Mar opziekert. Dat zullen Azen ek lang waardeland, denk ik. Dat leidt nog te blabberen in de efter bij de staat. Die matten nog hoe heen. Hetzelfde geldt voor Huzem. Dat er heel minuut is. En de Jouwer draait een rondje. De Jouwer draait een rondje. Nou, dan is er wat bad bij de start. En dat is vanzelfs nieuwsgierig. Want de Jouwer is hier van die kandidaten voor de podiumplakking. En dan is dit een tebekzetter van Rinus de Jong. Het leek het erop, Marit, dat Jenne Woord de grote winnaar is van die 5 scootjes die het strijden om de podiumplakking.
1: Ja, Jenne Woord hier. En dan has Grauw en Lemmen. En ze lezen al hier al hun stuurboord. Dus de Wien weer best wel wat een beetje links op de start. Linkerkant goed. En ze kon gelijk hoe stag eigenlijk. En de Wien kwam precies in. Op het Stadskot, ja, Jenne Woord, geweldig voor het Grauwer, Lemmer en de boven Snits en Akrem.
4: Ja, we

0: dat alle scootjeskippers bolle volken haar van die linkerkant.
1: Ja, we zeggen dat de jouwe no after het Jereveen del hier zil. Leidt ik als shoreboard. Jereveen zil denk ik nog een stik richting het Stadeiloon terugvaren. En dan zullen die dan loestag gaan. Ja, dan liegt het Jereveen een grutse slachtoffer has te wezen van deze start.
0: Ja, die zie je het nooit een verkeerde kant. Dat weer net gehoord, zeker net.
1: Nee, dat is natuurlijk van belang voor die strijd om de podium plakken. Sietse Brouwer leidt der virtueel boeten. Want de Lemmer is de nummer 3 en Jenne Wout de nummer 2. En op basis van deze stad kunnen we echt concluderen dat die 2 scootjes het beste voor het liedje te wijzen. En ja, goede zaken doggen in die podiumstrijd. We zorgen echt bij het scootje van Grauw. Het eerst we haar nog net, Sjoen. Maar ze zit echt op boord daarin. Hè? De vrouw van Douwe Visser, Aleida, die doet echt een daimai is. Nou, die kinderen tevreden zijn dat haar man en adviseur Tamme Oosterhof een goede stad die in haar, want die ligt er echt weer prachtig bij. En ze geeft het hele vloot op wij bij de eerste tonnen. Nog even, Marit, hoe surf de banen krijgt u het?
0: Ja, dus we doen weer een op- en delbaan. Maar hij en mijn gate beneden. Maar hij is krikkel.
1: Ian gate dus, hè? Die en twee?
0: Nee, Ian boei bij de bovenboei en twee beneden. Maar we doen hem nou maar oorsnom. Dus we komen met stuurboord aan, met de stuurboord ronde. En dat betekent dat er nog wel wat situaties kunnen ontstaan bij de bovenboei. Want in principe, mijn stuurboord kist net ronde, dan had bakboord altijd voorrang. Dus al lezen ze heel veel voor, het is maar de vraag hoe komen ze uit. Dat wordt nog wel wat puzzelen. Dat is mijn stuurboordboerdronning altijd best wel lastig.
1: Nijskerig dus, Aasen. Die eerste tonnen, hoe we eruit komen bij de skippen.

0: Diana Ross en My Old Piano.
1: Omroep Friesland.
2: Scootsje Flits.
0: Minke die zei het, kom op de jouwer, pak ze Rines. Ja, hoe leidt het ervoor de Vietje en Scootsjes op de Snitse Maar bij die bobbeste tonnen?
3: Ja, daar ben we nou over, Sjogge, dat de eerste vier scootsjes daar op dit stuit omheen gaan. De Lemmer als eerste, Snits als tweede, Akrum tredde, Jenne Woord vierde en Grauw als vijfde. Laten we even kijken naar die tonnenronding, want Mare, terwijl toch een Jenne Woord, die het de beste start. Hoe kan het dat die uiteindelijk nou als vierde lezen?
4: Ja, dus het is wel lastig, mooi aan stuurboord boeieronding natuurlijk. Maar ja, ze hier eigenlijk al hier een goede start. Ja. Maar Jenne Woord eigenlijk volgens mij de beste start van het toernooi. Dus geweldig moment om daarvoor te kiezen. Maar ja, ze hier al hier goed voort. We zien Lemmer vaak, maar hier Jan Haven als adviseur. Handige klapjes, want die had er weer nog een keer extra helle hier op de linkerkant. Om vervolgens ook nog eens als bakbord rond te komen. Dus die had het heel handig die. En die maakt het hele toernooi al handige klapjes. Ja, en Snits, ja, op zich komt ze al hier. Goed,
3: ja, Snits die ziet je ook goed. Alleen die moesten wij rond te Jan on de Lemmer, on Jenne Woord en on Akrum. Want die maat weg even benemen. Akrum leidt er echt heel mooi bij.
4: Ja, Akrum hier echt een goede start op de linkerkant. Koer vrij Cilia. Al deze scootjes zijn gewoon heel hut. En in goede win vrij Silikin. Ja, dus het leest dicht bij elkaar. En het win is echt een beetje omheen gekomen. Kreeg wie het wat lichter voor de start, dus ben benieuwd, maar nu is het heel mooi. Maar misschien dat aanzien wat inokoordrood als dat minder wordt. Maar nu had ze al hier goede wie.
3: Ja, we zorgen dat ik de Jouwerum hersteld had van, ja, vanwege het feit dat ze toch wat moeizaam start binnen. Vanwege het rondje dat er draait is. Ze komen Noza om die tonnen heen. Dan lissen zij, als ik ze even heel vlug tel, in die als zonde. Woord zijn is de noemer Seis. Drachten en Ljouwert vooral is slachtoffer van die start. Want die komen er heel minuut met die scootjes die nou voor de win gaan. Dus die verliezen daar nogal wat plakken in. En dan zorgen we nu onder oren het Jereveen. De hele mannen onkomen. En die zullen, dan hoop je dat ze die tonnen nog in één keer onzielen kennen. Slag het dat met Jereveen, dat mat kerk slagje, denk ik. Al komt er wel Drachten weer op bakboord aan. Langwaar komt er bakboord aan en ik jou het komt er aan. Dit kon wel eens een spannende situatie worden, maar
4: ja,
3: hoe zus je nou?
4: Een spannende situatie, ja. Ze komen maar wel volle snelheid, maar Drachten had natuurlijk voorrang.
3: Ja, we zorgen nou dat ze opsturen om rond te gaan. On had hem Hoekstra en het scootje van Drachten.
4: Ja, ja, ja. Ik zorg wel ze. Ik moet ze de scootjes sparen. Was sportief. Want in principe als Drachten trof had, dan ja, moet Jereveen wel voort. Maar goed, ze juist genoeg rond. Dus Drachten draait aan de binnenkant. Jereveen kinderen omhinnen. En dan zien we nog het scootje van Ljout, hier Langwaar. En dan achter u is nog de hele Maan en Zuidwesthoeken en Huzem.
3: Ja, dat binnen de scootjes die nog om die tonnen heen matten. Dan komt Langwaar al bakboord aan. Aan de binnenkant Ljouw het ook op bakboord, dus we dat nou roppen. Draaien, roept Andries Brouwer, de skipper. Ja. Nou, de hele mannen die stuurt in die op. De Zuidwesthoeken keer door de Wien. Dat is heel erg Huzem matten. En ja, Sarjochtje zei wat dat om lang het een sportief slagveld door je. Toch die hele vloot dan op te sturen. Water van profiteren, Marit, is Ljouwert.
4: Ja, Ljouwert keert je binnen terug. Ja, dat is echt die stuurboord boeieronding. Dus ik ben benieuwd waar ze daarvoor gaan kozen. Maar goed, we zeggen ik dat ze binnen inmiddels al hier op stuurboord kunnen al hier de boei. Boeien om. En dan is er best wel de eerste fjouw, hè? Lezen er best wel een nou, eens uit al eigenlijk.
3: Ja, dat kunnen we constateren. Van de Wien op wij van rugs naar links. De Lemmer, Akrum, Snits en Jenne Woord. En dan is er een gotje met Grauw, met Woord zijn en de Jouwer. En dan is er weer een gotje met Drachten, Jereveen, Ljouwert en Langwaar. En dan heb je een got met de Eftersten die nog om die eerste tonnen in de matten. En dat binnen de Zuidwesthoeken en Huzem. Sa leidt de vloot erbij naar de ronding van de eerste tonnen op de Snitsen. Maar en als we dan weer even sjoggen naar die podiumplakken, waar we Ushjoer toch vooral op focussen, dan doggen Jenne Woord en de Lemmer goede zaken. Want die je kinnen, twadden en tredden bluwen. Altijd zal lissen bluwt. Want Pieter Meter en Akrum, die zien onval. Hij zei van de moon, gas geven. Nou, dat dotter. Hij wil nog een onval doen op dat podium. En leidt er dus echt goed bij.
0: Ank zei het in de omroep. Heb Lokwens geleverd, dochter Willemien. Op de Braskoer, mijn zoon 50 jaar. Heid en Mem Koolhof. Ja, we moeten even bepalen wat het speeltje wordt. Chris, goeiemiddag.
1: Hey, goeiemiddag.
0: Het rijden zit er prachtig bij. En een van de saaie speeltjes. En aan die is het. Wat voor speeltje het wordt, hoor.
1: Oh, leuk. Ik maak weer een ferme zwaai aan. Ja. Ik zit dan.
0: Kom maar op. Ben benijd.
1: Dus even chat. Oeh, dat is leuk. Dat is Riet. Werd die stiert.
0: Ah, dat is Harmuze. Stijl, somroper. Hij komt naar

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: De Sion in de trim.
2: Ga je de tipke vaker bij, jongens?
3: De Swudden Smart.
4: Ja, dan is het gewoon een genot.
5: De manning ziet op scherp.
6: Ik zit elke huismeis in de bek.
3: 12 weken lang SKS Koetsenzion.
5: En Omroep Friesland is erbij.
7: Ja, dat is echt fantastisch.
3: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
8: Nou, dit is onstelbaar. Hey, ja.
9: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transport bij Sandje op een Jouwer. Watersportsonline.nl. Alles voor de wettersporter. Zielkleren, subs, rubberboorten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter wettersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment wettersportartikelen online op watersportsonline.nl.
10: Hast het als jongen? Er is opromming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
11: Ja, met kwartingen ont 60% op meubelen, bedden en accessoires.
10: Kom, lid of ik ook geen, want op is op.
12: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
13: Stinstra Casino zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
14: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
10: Zag ik op stinstra.nl.
15: Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let & Partners Marketing en Web Development. Grutske co-sponsor SKS.
16: Ajo, lekker slecht. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
5: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
17: Krijgt jouw vertrouwen best. Het Nijs in Friesland, ja, en dan hartstikke even naar de snitsie. Ik heb die keer ik van start, hè?
18: Zeker. Het is deze dag een drok bij de pont naar het startuilon in de Snitsenmarkt. Je wordt zielen de scootjes daar en morgen begint de zielerij van de snitswieken. Tozende mensen en een heel soort auto's en campers die met de oorzet worden. Er is alleen nog die ene pont maar voor. Maar toch is dat wel genoeg, zo het Karst Doevendans van de stichting Achter de Pont.
19: De pont hebben eigenlijk alleen nog op drok die echt de capaciteit nodig. En dat is op de Hutsieldij en ze hebben het scootjesiel en steeds maar op de snij van de snitswieken. Maar oren dagen kunnen we het makkelijk verstouwen met deze pont. En ja, we maken een beetje op centen letten. En dus ja, dan nog een nieuwe pont aanschaffen. Dat is wat de volle van het goeie.
18: In Broeksterwoud vleeg van de morgen een auto in de brand dat badde onder patrimoniumwaai. Het motorcompartement die in luchten lagen. De bestuurder ontduts de brand zelfs, maar rekken net verwoenen. De brandwacht van Dan Wout is op locatie gekomen om het zuur uit te maken. De auto was toch een berger mooi naam worden. Het financieel plan van aanpak van Cambuur is goedkeurd door de KNVB. De Ljouwerters kunnen zodanig terugwerken aan het verbeteren van de boekhouding. Cambuur moest een man alleen het zaneemde plan van aanpak inchenen. De club had minder financiële cijfers en stiet onder scherp tafersjog van het voetbalboom. In het plan stiet onder oren hoe het Cambuur de commanderende cijfers verbeteren wil. Wie er geen green light kwam voor het plan, dan hier Cambuur het seizoen met minpunten begon. Dat liet het nou voor eerst voor de baan. Erwin Silstra van Jeste Littens houdt aan het eind van dit seizoen op met keertsen. Dit hier keertst er met Matten Bergsma en Hessel Posma. In dat patoer wordt er vervangen door Hendrik Kootstra. Het liek er even op dat Silstra Takkemier keertsen zomaar Remmelt Bouma en PC-finalist van dit hier Gabi-Jan van Popta. De 30-jarige Silstra had liek was besloten ermee op te houden. In 2023 woonde de PC met Gert Anne van der Bos en Teke Triemsta en Wouter Utroppen ta Kening. Twaalfde nacht is vanwege die droog, maar wolken en zinnen. De wind is dan wat eerstelijk en zwakkeltmatig. Temperatuur die is tussen de zandje en de 22 graden. Vannacht koelt het al naar 10 of 11 graden. Morgen een mix van wolken en zinnen en mogelijk ook nog een spat rein. Maar zwakkeltmatige noordwestenwind is het door de 22 graden en in de nacht 8 of 9 graden.
17: Jantine, tien gedankt. Er wordt hutstrieden op de Snitsenmarkt voor een podiumplak. Andor.
4: We zijn bij The Gate. Al eerste koprinners binnen bij The Gate West. En we zorgen dat Snits en Jenne Ward voor de bakboordtonnen kiezen. De Lemmer en Akrum kiezen stuurboord. En datzelfde tot Grauw, Noek als nummer 4. Dat binnen de scootjes die het om die tonnen bij The Gate hinnen gingen binnen. En dan valt er een gotje. En hier en dan bij de F-terrein. Want we zorgen dat de wien dan even weer inkakt. En dan komen die scootjes in het Vardewiense rak. Weer superhast een beetje stil te lezen. Dan zul je amper boegwetter opspringen aan de voorkant. En dan weet je een heel soort gong als een net. De scootjes die er al omheen gingen binnen, die hebben er minder last van. Die gingen weer op wij naar de volgende tonnen. En die rennen er dus al best een eindje uit.
17: Muziek komt er dadelijk zongen van ABBA. Zo'n soort hits gaan ze maken. En deze, ja, ik hier kost je net yet. Ik denk, daar werd het even tiert voor. Knowing me, knowing you. Komt erom.
6: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus, van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
7: De Wijnloods en de Ikoekeuken aan de Pompmakkerfief op het Jerrenveen. Dus juist de mooiste meubels en keukens steken.

0: op de voor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en sjog op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
3: We beginnen kijpen!
2: Nu zit ik lekker warm en droeg. Terug kun je het op zien. Van KKFA op het Jerevingen. Verdikke me dat hier ik wel wat minder kind.
4: Kunststof Casinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
5: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
6: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's. Is de Van Elsenie.
7: Goeiemiddag.
8: Johan Terpstra.

0: Marit Bouwmeester en Andor Faber. Ja, dat, de strijd om dat podiumplak. Dat is ik weer om te zien op het wedstrijdwetter, hè?
1: Het is ongrieselijk spannend. En we kunnen concluderen, nou dat we hier weer binnen bij de ton, dat Jenne Ward, de grote verliezer, zo liek het bij die voorste scootjes, om het samen te zeggen. Want Jenne Ward zakt naar plak 5. We zorgen dat Snit de leading oornaam had. Van de Lemmer, Akram is tredde. Dan is Grauno de nummer 4. En Fjouwer en Jenne Ward de nummer 4. Omdat hij dan ook nog even op die te gong vinden. Want daar komt de Jouwer ook al aan met een heel soort gong. We zeggen Marit dat Snits en Jenne Ward de bakboordtonnen pakten. Waar zit nou het verschil met Snits dat dus omheeg geert en wint. En met Jenne Ward dat omleeg geert en verliest.
2: Ja, de Snits die is ook stag gong. En die had het denk ik schoen. Dus die is helemaal naar de linker Walta gong. Hier en de linker. Meer linker wierrichting en ik meer druk. En eigenlijk Jan Ward had hem helemaal trots zetten over de mar. En ik dacht wel, ja, lastig. En die had ik gewoon zeker op het last. Waar die wien toch wel helemaal hier bovenin meer van links is. En Hudder, heel volle verlen. En eigenlijk de Lemmer hier de oorgeet nam en Akram. En Akram had hem ook iets te lang gewoon op de matros zetten. Dus Lemmer had hem echt nog een keer hellen. Dus het is vooral Snits en Lemmer die goed naar die linkerkant bingo. En die oren gaan iets te vol op de maat zitten. En Grauwie ook goed op de linkerkant, maar die line natuurlijk wat achter. En die gaat inmiddels Jenne Ward inhellen. Dus die gaat heel volle afstand ook inhellen.
1: Ja, je zorgt dus dat die kant bij het staateiland en in het verlengde daarvan de girl. Dat daar de meeste wie zit. Dat je daar de slagenheid aan meidje matte.
2: Ja, op dit moment zeker wel. Ja. En het wordt echt wat meer. On en uit, dus hartstikke wat vlagen. Dus dat wil ik wel opletten in de Vaderwien. Maar we zijn natuurlijk al voor de start. Vaak in zo'n wienrichting, ja, die linkerwal, die wobbel. En als de wien komt, dan draait hij waarschijnlijk ook een iets tikje naar links. Ja, en daar profiteert ze van. En iedereen die op de markt zit, ja, ik weet net wie er al hier helemaal achter online loopt, denk ik. Nee, die is hier, maar die, ja, op de markt had het gewoon heel moeilijk aan die rugkant.
1: We zorgen dat de eerste helte van de vloot om de tonnen heen gieën is. Dat Snits op 1 lijkt, de Lemmer op 2, Akram op 3, Grauw op 4, Jenne Ward op 4, de Jouwer had de plak Woen, leidt nou op 6 en Ward zijn op plak Zoon. Als we dan even zorgen, virtueel sjoen. En ik mat wel Tajan, dan komt het op holle rekken in hoorn. Het wie nooit mijn beste vak vroeger op Squallen. Maar de Lemmer is virtueel de nummer 2. En Jenne Ward leidt virtueel nog op plak 3. Akram dus nog net op het podium. Net sinds dat ze nou vol op het tredde plak lissen. Maar de Lemmer liek het dus een plak te winnen. Ze had het nou leidt op Jenne Ward. En dat zou in ieder geval de gevolgen wezen voor het klassement. We weten ook Marit, dat had wedstrijdleider Harry Amsterdam Juwet zijn. Dat we nou, in ieder geval om naar bij de 12 uur een zielen. Wat vies ervan? Dat hij van tevoren al onjouwt van skippers, houden rekening mee, we horen net jij erop. Maar we gaan echt koersen op die 12 uur.
2: Ja, misschien wel een goede uitspraak. Want hij wil natuurlijk echt net de wedstrijd beïnvloeden. Dus hij zet gewoon het kader deel van dit is wat we gaan doen. En iedereen had zich gewoon te horen. En ja, Jenne Ward, het is. Ja, omdat ze zat flen heen, onwin, had ze wel. De jouweren en wat zijn achterop. Dus die moeten oppassen, want voor het witte trek je hun podiumplek kwijt om Akram.
1: Ja, want ze zitten nu in het Vaderwiense rak. En we zeggen het kerkdek daar bij de tonnen dat er een situatie wie maar je Huzem en Langwaard die het ook wel kerkt even onrekken. Want als scoot het hier weer field van Efter naar voren, dan scoot het Inokor. Dan hebben ze de rempoed nodig om oor te remmen, omdat ze zelf volle gong hadden. Dat zou nog echt met Jenne Ward gebeuren kennen.
2: Nou zeker, want we zeggen natuurlijk, het is vlagerige wien. Dus de wien komt, maar in de Vaderwien komt de wien eerst van achter. Dus de scootjes van achter komen maar wien en ik kom richting de scootjes van voor. Dus ja, dan kan dat soort situaties ontstaan dat het ophoopt bij de benedenmoei.
1: Ja, dan wordt het erom tinken dus, want die zet het podiumplak misschien wel op het spul. En zij is het spannend, Juwet, op de snitsen maar.
0: Ja, en dit is net de e-scoreboard. Dat is dat ding. Nee, het had alles te krijgen bij de quiz.
3: Riet? Wat is dit?
0: Jair Harkes van Omroep Friesland, Jair. Jo lustre naar het spultje Riet Wedderstiert. Tink mij, dog mij en we blieet. Om het voorkom van argewaasje, het geeft nou net oor een plak, maar om een specifieke locatie.
4: Ja, ja.
0: Zees het verder, zees het verder.
4: Ah, het is bellen van uw staatsomroeper Harm van Drielst. Ja, hij zit op een locatie, dus het is net specifiek een dwarp of een stad, maar echt de vraag waar die dan stiert. Daar komt de opjeft om.
0: Ik sting op zijn jorometer boppen NAP. en Roek de Zee. De ondergrond besteedt het huisafval, klaai en mest. Dat is echt weer, al klinkt het net zo best. Een besiekerscentrum en een aardelijk huis staan op elkaar. Het is zeker de klim waard.
4: Ja. Wist je het uus harm, Joet? Hast een idee? Pak de Omroep app er even bij. Rusboppen in die Omroep app. App uus, tekstholkje, daar kan je een antwoord inzetten. WhatsApp aan meek 0620 4 en jog en jog en 1 en jog en jog.

0: wie dat begint bij het wedstrijdwetter. Marit Bouwmeester, Andor Faber, de stand van zaken.
1: Ja, in het voor de Wiese Rak zorgen we dat het Marit flink inokoskoot. Daar is het al hoe jenne wordt, maar benauwd werden ze van haar een plak. Maar Jere Veen komt er echt niet eens met gong op die Floort Ardenderin.
2: Ja, we zien al echt wel een duidelijke twaardeling. Dus die scootjes die krijgen het moeilijk hier bij die benedenboei. Ja, er zit wel een heel groot gat. En Jere Veen hier eigenlijk een hele slechte start. Maar had nou vrije wien, komt maar die vlaagjes naar beneden. Dus die komt zo op de kont van Waarzijn en Jouwer, hè. Ja, dus het is nog net oer.
1: Nee, het is spannend dat we zorgen dat de scootjes nu op wij binnen naar de gate. Farine zorgen we nog snits, de Lemmer en Akrum. Dan een lied, Godje met Grauw, Jenne Waard. En dan dus Jere Veen, de Jouwer en Waard zijn die het redelijk bij elkaar in de buurt varren. En dan is het strijd op meerdere fronten. Voor zelfs ik mij de eeg op het podium. We weten dat Sietse Brouwer in ieder geval van de Jouwer eindig je mat. Hij maakt ook nog een aantal plakken of eventueel van Jenne Waard of Lemmer eindig. Je maakt ik net te vier achter Akrum eindig je. Ja, het binnen al je scenario's, al je mitsen en marren. Hoe zit het eigenlijk vroeger? Als het al vroeger, jij mij, het is nog maar een perilien, dat is het ophouden best. Maar toestel.
2: Een kleine correctie.
1: Ja, per is twaalf, toch?
2: Oh ja.
1: Toestel ophouden best. In die carrière, wie stond toen ik onder het rek in je tiende wedstrijd?
2: Nee, eigenlijk net. Want als je aan het rekken hier binnen, dan ga je het vlaagje alweer mis. Dus je bent super alert. Natuurlijk zit ergens voor je achterhollen, maar het is gewoon snel iets horen. Dus het is de hele tijd wien in de gaten horen. Wij zijn wien behoorlijk heen, maar extra snel mogelijk. Dus er is de hele tijd tussen die twee ons schakelen. Zo snel mogelijk varren en waar is de wien. En wat als die poort dat doet, wat doe ik dan? En de hele tijd is tactische keuze omwam. En we zeggen, ik zeg toevallig, kreeg mijn broer, ik maar ziet zo lezen van, oké, wat doen we? We komen nou als achterste roen. Hoe geven we die onder van plan? Hoe willen we bij de bovenboei komen? Nou, we houden jongen de linker bovenkant van de wedstrijdbaan is vaak goed. Dus we moeten tactisch zien hoe kom je daar het snelste terecht? Want daar zit de grootste winst.
1: Rekken je door wij dus vooral, dat doen ze op de scootjes net. We zorgen dat de Lemmer en Jenne Waard ik net hoeven te rekken. Want met deze staan binnen zij die dingen die het nijstgrauw op het podium eindig je.
0: En Maaike in omroep heb, ja, wie het ijskoopboord maar. Ik word zin in een lekker ijsko, jongen.
3: Riet? Wat is dit?
0: Jair Harkes van Omroep Friesland, Jair. Je lustre naar het speeltje Riet Wedderstiert. Denk mij, dog mij en we blieet. Om het voorkomen van argewaasje, het geeft nou net oort een plak, maar om een specifieke locatie.
4: Ja,
0: zees het verder, zees het verder.
4: En dat is deze locatie.
0: Ik stingen op zijn jochemeter Boppe en AP en roek de zee. De ondergrond besteedt het huisafval, klaai en mest. Dat is echt weer, al klinkt het net zo best. Een bezoekerscentrum en een aardelijk huis staan op een kaart. Het is zeker de klim waard.
5: Ja, we gaan naar de Snitser, maar voor het antwoord, Wietse, goeiemiddag.
6: Ja, goeiemiddag.
5: Ja, is spannend er, hè, op Snitser.
6: Ja, zeker, zeker. Het is heel spannend, ja. Dus, En er zit nog van alles in. Het kan er alle kanten op.
5: Hé, hey, nou, we willen even tiert op de kwesten, hè. Wat is het goeie antwoord?
6: Ja, zeker. Daar heb ik een krek even tiert voor.
5: Ja, wat is het goeie antwoord, Wietse?
6: Het goeie antwoord is de terp van Hege Bijten.
5: Het is goed, jij de prijs bent voor jou, hé.
6: Oké.
5: Hé, hey, nou, zes dat hij naar het scootje ziet om te zien, de komst van Drachten. Wat is die favoriete scootje?
6: Nou, het ben al jij mijn favoriet. Ja, ik had er net dat ik zei van en ik zit al met tolven van een keertje scootje ben bouwd in Drachten. En daarom zit ik altijd door.
5: Oké. Okay. Hé, hey, een soort willen daar, hè? De prijzen komen er aan, hè?
6: Ja, prima. Bedankt, hè.
5: Yo, Otsjevic.
6: Oké, hoi.
5: Terp van Egenbouw.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: Dan komt die machine al in. We brengt je de bal.
3: Nee, wieke waar is niet bij. Omroep Friesland.
0: Traditie, spanning en topsport.
3: De Krullenpartij in Wommels.
0: Nee, wieke waar zit de hele dag op radio.
4: Vader, dit is mooi.
3: En van 12 uur al ik op televisie.
0: Simmer in Friesland.
5: Wij willen erbij.
6: Kom ik naar Izinga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sliepkamers. Izinga staat voor jong, trendy en klassiek.
7: Wat die uw klasse meubels ha, ga dan naar Izinga.
8: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wrood wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
9: Wat aan een fabriek om een reuze rij te krijgen?
8: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
9: Vanuit Friesland?
8: Ja, vanuit Gisteren. Van Doorn.
7: Mat uw klasse meubels ha, ga dan naar Izinga.
6: Izingameubelen.nl.
10: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
11: Te warm om te werken? Net voor Airco Techniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Airco Techniek Friesland. Dat is lekker fris.
12: De garage in jouw omkritten? Heimer, service en auto's is de voor Else.
13: Watersportonline.nl. Alles voor de wettersporter. Zielkleen, subs, rubberboten, bootaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kantemeter wettersportwinkel op een jouwer. Of shop het grootste assortiment wettersportartikelen online op watersportonline.nl.
14: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: Easyset.nl, dan zit je goed.
16: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. No donag. Wonenaanwater.nl.
15: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je goed.
17: Want een mooi oktober bloeit Pluktuin van. Kom naar Twizzler Heide en pluk die eigen boeket tussen duizenden dahlia's en oorblommen. Zoek voor meer info op pluktuindewaren.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
20: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko. Onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Trein nu de trein is, we beginnen naar het wedstrijdwetter. Hoe leidt het erbij, derde op een snitse, maar far in het wedstrijdveld? Andor.
4: Snits en de Lemmer binden al ver omhinnen. En dan is er striët om plak traaien. Jitty striët tussen Akrem en Grauw. En zorgen we dat Jenne Watergrutte verliezen, liek het van dit kruisraak. Want Inhelle terug de Jouwer. En misschien Aasnek wil terug het Jere Veen en Wort zijn. En dan zet Sieberen van Ter Wisch gaat zien podiumplakje op het spul. Leidt de striatom plak traaien. Ze altijd nou liek het bij Iepen. Want de Lemmer dus virtueel op 2. En op plak traaien. Ja, zodat dan Akkerwurre het Jere Veen of toch de Jouwer? Spanning en sensatie op een snitse maar.
1: Dadelijks muziek van Donna Summer. Bad Girls, komt er dadelijk om.
5: Men wat komt, men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens en naar zijn steen op stoel?
21: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
5: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
21: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
22: Watersportonline.nl. Alles voor de wettersporter. Sielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter wettersportwinkel op een jouwer. Of shop het grootste assortiment wettersportartikelen online op watersportonline.nl.
21: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek niet
5: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
23: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies jouw favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
12: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
24: Hallo, lekker slecht. Ik ben de boer, goed wat en het joer.
25: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkgeer. We pakken dagelijks grut uit met Bluff, de naaistje nek vangrail, Martijn Fischer, Jong Hazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net te lang, want meer dan 64% van de kaarten is al verkocht. Bestel je laatste tickets op liveinwerkgeer.nl.
6: Kom ik naar Isenga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels als sliepkamers. Isenga staat voor jong, trendy, oud, klassiek.
7: Wat je klasse meubels ha, ga dan naar Isenga.
1: Ze hebben alles jongen. Us orden. Ze dragen de tiet. En wat bloot is wat een minor bewaarje. Steun, Stichting Oude Frieske Kerk.
7: Matthieu Klasse Meubels ha, geen dan naar Itzinga.
6: Itzingameubelen.nl.
18: Goedemiddag.
19: Maar Johan Terpstra.

0: Donna Summer en Bad Girls, wie dat?
1: Omroep Friesland.
2: Scootsje Flits.
0: Ja, morgen het kampioensfeest in Grauw, dat kennen missen. Het Halbertsmaplein, zullen plak bewijzen werd dat bad. Maar ja, daarachter in het klassement. Jennewoord, Lemmer, Jereveen, De Jouwer en Akkrum heel dichtbij. En waar, ja, hoe zit het ervoor? Andor en Marit.
3: Lid wist de balans even op, meidje. Hoe het er in de wedstrijd voor zit, zorgen we dan naar het klassement. Want we hebben al hier weer om de bopperste boei west. Dan zorgen we dat Snits op inleidt. De Lemmer op 2, Grauw op 3, Akkrum op 4, het Jereveen op 5, Woord zijn op 6, De Jouwer.

0: staat op 0,1 punt voor op Akrum, dat op dit stuit virtueel vierde leidt. Het mij duidelijk wijzen dat de spanning om te snijden is. We zorgen dat Jereveen een grote winnaar is, want die gaat van 8 naar 4. En Marit, daar is het al voor zijn, want het Jereveen gaat de Maroer. Daar wie het te helgen, hè?
1: Nee, maar ik weet wel, ja, mijn broer en Jereveen zijn heel goed in het... Ja, als ze me helemaal haast, als die vlagen onderkork is knopen, dan haal je mij zijn in de tendens mooi en mooi. En Jereveen zit er de hele tijd nog. En dan is het zo moeilijk op te pakken. En Jenne Waard kwam helemaal bij jou aan de linkerkant. Bij de starttoer. Verste zitten in minder wien. Ja, oh, dat weer zo pijnlijk. En mooi stuurboord, boeierronding. Ze moesten iedereen voorlitten. Ja, en Jereveen die had de smaak te pakken. Die keer elk vlaagje aan een koorknoopje. Ja, die ben zo van achter naar voren gong. Maar ja, het drukt nou echt weer alweer in de koor. Want wat we zijn, het is wat af en toe lichter en wat vlagerig waar. Dus het is zeker nog net oer. Maar ja, de strijd lijkt helemaal hier. Maar ja, kan Jenne Waard het omdraaien? Want dit is wel, ja, van 12 naar 11. Dat viel net lekker.
0: Ik ben taal lastig, lijkt het me.
1: Ja, en zeker in dit waar. Heel geconcentreerd moest wezen. Wees de vlaagjes moest lezen. Ja, die zit net lekker. Maar goed, ik hoop dat ze de moed erin houden. En gewoon chance aan alle vrije wien. Want ja, zoveel boord lezen net meer achter. Ja, we zien.
0: We zorgen dat er heegoel is. Onegong is op het Efterdek bij Jenne Waard. Tussen Sybren van der Wisga en zijn broer en adviseur Wouter. Ze stieren een jonkenakkoord. Eén shut naar voren, de oorshut naar Efter. En ze zieken ze die vlaagjes op. Die besieken ze te vinden bij Ljouwert. Stieren ze op het Efterdek. Maar wie er ook omheeg op de Shen. Werd die Wienkerk bijkomt. Hoe ze krijgt die vlaagjes pakken matten. En ze is het ziekjen in de Efterrein. Wil ze zorgen dat aan de voorkant de scootjes alweer om de gate heen binnen. Dan hebben we toer Snits en oer de Lemmer. De noemers 1 en 2 die er echt 4 uit lissen. Dan kunnen we ook constateren dat de Lemmer, ja, dat liep het volop wijnaai plak 2. En dat het dus nog iepen leidt hoe het met plak 3 komt. En dan zullen we toch benam het Jereveen naar Akrum en naar de Jouwer. Want dat binnen de grootste kandidaten voor de tredde plak in het eindklassement. De bakboordtonnen, de stuurboordtonnen. Wat is nevens die Marit nou het toekste om te doen?
1: Ja, ik denk je links onderin, het lijkt wel als de wind iets naar links uit. Dus krek, de wind je links onderin bij het starttoer zelf lijkt het wel heel licht. Dus het is een beetje puzzelen van hoe kom je in de wind uiteindelijk terecht. Maar ja, je links onderin lijkt het heel licht, waar je links bovenin af en toe wel goed weer. Ja,
0: stel dat je adviseur West.
1: Dan hier ik het jou net een goede dag, hoor. Want ik zit er gelukkig op de radio elke keer net, hoor. Maar... ja, als je grauw pakt de vlaagjes weer, grauw zielt altijd de druk. En de meeste druk is wel veilig nou op het midden. In het begin van de wedstrijd koers nog naar links, daar liep het nog wel heel licht te worden. En dat zegt me eigenlijk juist de rek, omdat er aan de boetekant, echt aan de boetekant het minder wordt en dan in het midden het meeste druk bloot.
0: Dus je had dat Akker voor de stuurboordtonnen geeft, dat Jereveen voor de bakboordtonnen geeft. En zo bloot die plak om, die striert om plak draaien. Dus hoe griezelig spannend.
2: Eerste van de week, ik ook hier op het wedstrijd werd er Andor dat ja, we draaien een plaat in de studio en de gang en hier de handjes in de loft in. En maar die spanning op het wedstrijd werd er kent deze simmerit van 2026 misschien die spanning dan wat naar beneden brengen. En even die handjes in de loft in, maar wel aan het roer houden vanzelfs. Hè. Dat is wel wichtig. Op de Stedse Bar, ik in de Radio 7 wat loerder op deze simmerhit van dit jaar. Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten.

0: Dat doen we eerst. En Simmerdij, wie je dat? We gaan weer om naar het wedstrijdwetten. Nou, wie de Rutger van Barneveld voor de zomernacht. En weer om te zijn op de boordjes. Tieter Loert, Andor.
1: Ja, we moeten bekennen, Johan. We varen midden op de mar. Ja, die wedstrijdboord, die volgboord, die ligt er al omheen. Dus ja, we hebben het net goed schenken. We weten wel dat Jedde Joert, dus door Anneke Douma, maar scootjes in het draaien is. Dat er in ieder geval Ian heel blij is weer. Want de dochter van Marit, die kennen we wut voor wut. Mijn jongen.
2: Oh, ja, die is grutte fan. Grutte fan van het Veske, maar ook van de Jouwer. Dat had ze nou net voor de familie, natuurlijk voor Jereveen, maar zij is voor de J van Jessie.
1: Ach.
2: Dus Jouwer had een fan erbij. Dus maar,
1: een liedse familiefete in de familie Bouwmeester.
2: Ja, maar terwijl we zitten te praten, zo viel die winnen in één keer opkomen. Echt, het is best wel heel hoog verhoren. Want we eerst links voordelig weer. Ja, de wind neemt best wel volle ta. Is de rug te kant goed, terwijl Snits is al roen. Lemmer had volle verlem via links nou op grauw. En Jereveen laat er helemaal bij. En dat is zo'n groot godlutsen op Akrem. Nou, Drachten zien we nog net. Die is nog steeds bij de starttoer. En Werswoord zijn en de Jouwer. Ja, Jereveen is bezig met een geweldige wedstrijd.
1: Ja, Jereveen zielt van het podiumplak. En die bin virtueel ook in het bezit van dat podiumplak. Want ze binnen dus voorbij Gien en Kon Akrem. En doggen der mij goede zaken. En dat liek het dus goed uit te zien. De Jouwer dat had weer een grutere efterstorm met het Jereveen. En dus, ja, met Jereveen denk ik nou vooral zien dat ze verdiegen je in plak van onvallen. Want met dit vierde plak bizze wist van het derde plak in het eindklassement. We zorgen dat het verschil tussen Snits en de Lemmer echt bot groeit is. Want Snits is al om beide tonnen hinnen. En de Lemmer maakt nog om de eerste met de Giele Pet. De bizze nou trouwens. Jasper Visser en zijn bemanning. Deun volgen terug grauw. Dan een liedsgotje met Jereveen. En dan zal er strijd wezen tussen Pieter Meter Akkum en Rinus de Jong van de Jouwer. Want die zullen aan zijn ongeveer tagelijk bij die ton uitkomen. Had Jouwer een voordeel van bakboord?
2: Ja, zeker. Maar Jereveen had straks alle kansen in de Vaderwien. Want dit is een heel groot gat. De wien komt van achter. En dat zou eens verdedigen. Ik zou ze altijd omvallen.
1: Oh.
2: En het enige is wat ik wel heel sneu vind. Want ik ben eigenlijk ook wel fan van Jedde Waard. Zielen de hele weken best wel heel goed. Maar oh, maar dit vlagige waar. Ja, en dan als dan een vraagteken bovendien Holle haast. En de schuster net. Oh, dan is het Sasvier. Dus ja, Jedde Waard is wel echt in het achterrein. Ik hou wel mooi te doen. Want volgens mij had ze net een goede grip op omstandigheden. Nieuwen.
1: Ze zak je virtueel shoe van hun plek. 12 van het klassement naar plak 6. En dat is dus een flinke teleurstelling voor de Jenne Waardsters die het kampioenschip op deze weer zien mineur eindigen. Wils verzorgen dat Akrem in die heeft de Jouwer Delmat. En dat betekent dat de Jouwer weer een plak pakt in de wedstrijd. Dat de Jouwer dus op 4 vlijt. Efter het Jereveen op Jouwer, Grauw op Traaien, de Lemmer op 12, Snits op Ian. En dat betekent dat de Jouwer en Jereveen nog bot onder Fjordje binnen om het broers, om het samen te sissen, want er zit 0,1 punt tussen in het klassement. Dus ja, de Jouwer moet één plak voor het Jereveen eindigen om ze voorbij te gaan in het klassement. En dus met deze tussenstoorn is Jereveen degene die het op treien leidt en is de Jouwer degene die het met plak Fjouwer genoeg nemen moet. En zo is het spannend. En zorgen wij dat ik Wout Seinem nog even meld in die subtop van deze wedstrijd, dat we dan een behoorlijk gat hebben, dat onder oren Drachten ek een grutte verliezer is. Dat Ljouwert ek een soort lieke te verliezen. En dat het een wedstrijd is die we nou ijs ja, in treien dealen. Uitsmarren kennen, Marit. We gaan Snits, dan hebben we een heel skof neerd. Dan hebben we de nummers 2 onder mijn zoon. En dan hebben we een heel soort neerd. En dan hebben we eigenlijk de rest van het veld.
2: Ja, en ik zoek het eerst nog steeds de Snits voorop. Dan deze treien, Lemmer, Grauw, Jereveen. En dan ek weer wat niks. En dan wat zijn Akrem en Jouwer. Want eigenlijk had het Jereveen hier ook vrije win. En dan een heel skof niks.
1: We zorgen dus strijd binnen de wedstrijd op meerdere fronten.
3: Het scootje zien.
4: De kiers.
3: Het vierlep.
4: En al die oren simmer evenementen.
3: Alles wat er speelt, yes, hier.
4: Omroep Friesland.
3: Simmer in Friesland.

0: Montemidje. Live bij Omroep Friesland neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie uiteenzet. De Supervriezen tegen Folos. Montemidje, om 3 uur op omroepfriesland.nl, YouTube, radio en televisie.
1: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien?
2: Hast het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapen Gewonen, in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
3: Ja, mij kwartingen ontzantig % op meubelen, bedden en accessoires.
2: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
4: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
5: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
6: De jongens van Venema die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
7: Venema Energy. Vanzelfs ook jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.
8: Niet achteruit, maar vooruit met je loopbaan.
9: Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent. Tijd voor de volgende stap.
10: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
11: We beginnen hypen!
10: Nu zit ik lekker warm en droeg. Terug kunststofjes zien. Van KKVA op het Jerreveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
12: Kunststofkazinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
13: Toe aan een nieuwe auto, maar schrik de prijsje af? Schakel dan naar privélease met Frieslandlease. 1 vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
16: Jouw Fjouwernist. Het IJs Friesland en Jantine, die praat eens bij.
17: Een goeiemiddag. De bedrijfsbus van schilder Matthijs Vlasman is juster op Ljochtskiendai hielendal leeggestellen. De bus stie op het carpoolplak bij Geriep, omdat Vlasman mooi maat meiriden weer naar een klus. De dieven hier een gotje boeren en jonken het slot om in de bus te komen. Vlasman hier krijgt allige nij en duur ark. Hij had meer dan 3000 euro's keer. De schilder had 5 mensen in dienst en had zijn werknemers nou op het hek drukt om te nou voorzichtig te wezen.
18: We hebben allemaal ingerichte bussen. Ja, dus ja, we zijn nou voorzichtig. Ik heb tegen een collega gezegd van, nou ja, nou staan dat het dure spul eruit. En dan in de hoes lezen.
17: Het financieel plan van oompak van Sportclub Cambuur is goedkat troch voetbalbond KNVB. De Ljouwers kennen dat waande trochwerkje aan het verbeteren van de boekhouding. Cambuur moest de Manolien het zanneemde plan van aanpak inzien. De club had minder financiële cijfers en stiet onder verscherpe tafersjoch van het voetbalboen. In het plan stiet onder oren hoe het Cambuur de komende jaren de cijfers verbeteren wil. Wie er geen green lucht kwam voor het plan, dan hier Cambuur het seizoen maar minpunten uiteenzet. Dat liep het van de nou voor eerst voor de baan. De kerk in Sint-Anne die had al 8 maanden geen plaatselijke commissie. De vorige, Treijeman Sterk en Alleger in de 80, die houden er mooi op. De ziektocht naar mensen die het stokje oernemen wonen, is voor eerst net slagen. Oud-commissielid Teke Bransma die wordt daarom nog heel tijd onder mouwen lutsen om problemen op te lossen. Lijkt als een kerkenklok die 25 minuten achterrent.
19: Ja, dat is een probleem. Dat, hoe groter het dorp, denk ik wel eens een keer, hoe minder mensen had je vinden kennen.
20: Dat is gek.
19: Ja, dat is echt gek. Hoe lichter het dorp, maar dan vielen de leugens zich hoogstwaarschijnlijk meer verantwoordelijk.
17: Erwin Silstra van Jeste Littens gaat aan het eind van dit seizoen op met keertsen. Dit hier keert er met Matten Bergsma en Hessel Posma. In dat betoer wordt er vervolgd door Hendrik Kootstra. Het lijkt er even op dat Silstra Takomir keertsen zomaar Remmelt Bauma, PC-finalist van dit hier, en Gabian van Popta. De 30-jarige Silstra had lijkt wel eens besloten ermee op te houden. In 2021 woonde de PC met Gert Anne van der Bos en Teke Triemstra. Ik waterdoe u erop een takening. Het waarde nog, het is droeg, mooi wolken en zinnen. De wien had een wat eerstelijke richting, is zwak ontmatig. De temperatuur, die loopt tussen een zonnetje of 22 graden. Joen zakken die, nooit zien of alve graden. Morgen een mix van wolken, zinnen en ek een mogelijk spotrooien. Maar de zwak ontmatige noordwestenwien is het roodijs 22 graden. En in de nacht een frisse 8 of 9.
16: Ja, Tine, tien getankt begin uit wedstrijdwetter. Ja, wordt het dan de wedstrijd van Snits op eigen thuiswetter, Joert?
11: Ja, op een ei, want Jedder, een wiekelien, namelijk woen Jappie Visser ek hier op de snitsen, maar en daar liek het hij nou ook wel weer naar op wij, want hij leidt een behoorlijk eind voor op de Lemmer, op Grauw en op het Jereveen. Maar nu wordt het nieuwskerig. Jereveen pakt de bakboordtonnen, Lemmer en Grauw de stuurboordtonnen. Dit is een gevjocht om, ja, misschien zelfs wel een plak twa, want stel dat het Jereveen Twadda eindigt, Grauw op Traaien en de Lemmer op Fjouwer. Dan Soe, ziet ze Brouwer, de Lemmer nog weer voorbij ging kinnen in het klassement. Zo dachten we dat het redelijk in de plooi lag, maar is het dus toch nog ongrieselijk spannend.
16: Ja, simmermuziek, vanzelf, simmer in Friesland. Wat dacht van Julio Iglesias?
20: Quiero que tú me acompañes, mujer. Mi canto amanezca dormido en tu piel.
16: Quiero, komt er dadelijk op.
21: Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let en Partners Marketing en Web Development. Grutske co-sponsor SKS.
22: De Wijnloods en de Eco-keuken onder Pompakker 5 op het Jereveen. Des jocht de mooiste meubels en keukensteen. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ek voor een keuken van idee en resultaat.
23: Watersportonline.nl. Alles voor de wettersporter. Zielkleen, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter wettersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment wettersportartikelen online op watersportonline.nl.
24: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen u net grote vaart waan en stenen met beide vlotten in de klaar. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
1: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
25: Stinstra Casino zie ik Dij als casinomonteur. Kom Del voor een kop koffie en word uw snije collega.
26: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
27: Zag ik op stinstra.nl.
28: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering, kompas.frl.
29: Bisto erbij op het Dodo Festival? Geniet je van Kraantje Papi, Diggy Dex, Emma Heesters, The Dutch Brian Adams Band en hits van ABBA, Troch, A-Fever en meer. Sois, Son en 8 augustus in Bakkeveen. Tickets op dodofestival.nl.
28: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsen voor de toekomst van Friesland.
30: Ajo, lekker slecht. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
31: Johan.

0: De Friesian Retro Band weer dat. En ode aan de muziekpioniers.
1: Omroep Friesland.
2: Scootsje Flits.
0: Ja, dat dit seizoen, nee, dat al bekend was, juste dat de kampioen grauw is, toch nog Saspan wijze kennen.
3: Tjo, net te leeuwen, Johan. Want ja, was het leeuwen of net? Maar we hadden weer een, ja, misschien wel cruciale wisseling hoor. Het Jereveen keert voor de oorval met de bakboordtonnen. En had der mij twee plakken woen. Is voorbij on de Lemmer, is voorbij on Grauw. En dus laat Jereveen nou op plak 2. Is de Lemmer de noemer treien, Grauw de noemer fjouwer. En de Jouwer komt nou als vuurde om de tonnen. Maar dat betekent dat het Jereveen nou dus, nou ja, in ieder geval wislikend van het treddenplak. De Lemmer had met deze staan dat zij dus één plak efter Jereveen lezen. Krek genoeg oer voor het tweede plak in het eindklassement. Uit zijn als Biegelische Grauw op de Jouwer nog tussen het Jereveen en de Lemmer eindigt. Want dan zou het Jereveen tweede worden en zou de Lemmer treien worden. Het is rekkenje, rekkenje, rekkenje. Nou, dat doggen ze op de scootjes net, hebben we geleerd van Marit Bouwmeester. Marit, dat is natuurlijk net heel objectief. Daar hebben we het jaren willen horen. Dat is stiekem wel een beetje van het Jereveen. Horst het nog van de spanning?
4: Ik vind dat ze het geweldig toch. Ik ben al super. Zij zielen zo'n ongelooflijk goede wedstrijd. Zij komen helemaal van achter, maar ze weten vlaagjes goed onder koord te pakken. En het was net echt te gaan voor rugs. En ze zijn nek van de morgen. We gaan er gewoon volle bak voor. En als hij ze verslaat, dan moet ze op volle bak verslaan. En ja, en we zorgen Akrem, oh, als iemand de skyntje in had, want die is langzaam mond verliezen. En Jenne Wartek, oh, dan ben dit soort dagen zo moeilijk. En ja, krijgen we hier best wel heel wat win. Nou, weer wat minder. Ja, het bloot gewoon heel spannend.
3: Ja, Jereveen dus op 2. En ja, die matte eigenlijk Shen dat er dan nog in je scootje tussen haren eindigen. Tussen haren en Lemmer. Of voor haren om het tweede plak te behellen. Ja, de Lemmer lijkt nog op treien. Wit dus dat dat in principe genoeg is voor het tweede plak in het eindklassement. Ja, en dan heb je nog de kwestie wat doet Douwe Grauw. Want we zorgen op nota dat Douwe Visser hem heel tijd, nou ja, hoe zullen we dat zeggen, heel sportief opstelt door hem net al te bot te bemoeien met die podiumkandidaten.
4: Nee, dat doet hij wel heel erg goed. En dat zit hij al helemaal net wel mooi zien. Nee, is het joh. Maar goed, de Jouwer had een heel goed kruisrak vind. En die had nou een hele grote vlaag te pakken van achter. Dus die kan zich er ook gewoon weer mooi bemoeien. Dus dit is echt nog net uitspelen. Want nou had eigenlijk Jereveen Lloyd voor. Maar ja, de wind komt van achter natuurlijk in de vader. Dus ja, de Jouwer die krijgt volle wind nou en die zielt hem samen weer om. Dus het wordt nog spannend.
3: Ja, we denken dat we nou nog een keer naar de gate gaan. Dan nog weer een keer naar Boppen en dan onderin finishen zillen. Van Wien. Nou ja, krijgt dus juster. Gebroekelijk is het net in de SKS. Maar nu doen we het twee dagen efter elkaar. Ja, dat soort budgetten, dat we deze route, we hebben nog mooi ondergang binnen, dus nog een keer doggen. En dat dat dus dan tiert is voor de finish. Dan zielen we namelijk ook al 2 uren. Dus dat komt ongeveer wel oerien. Ondertussen zorgen we hier nog even naar wat er al hier Boppen in bad. Want we zorgen dat Jenne Ward wat naar voren zielt is. Dat die misschien een aantal plakken pakken kan. Want de Ward 1 Evicien is dan nou de noemer 6. Dan is Akrem de noemer Zorn. En dan sluit Jenne Ward weer aan als 8e. Ze had het nou liket. En dus had die nou in dit kruisrak weer fjouwe plakken pakt. Ja, zo'n die dan misschien nog weer een rol spelen kennen. Want zij leiden natuurlijk voor deze wedstrijd er als beste voor. Maar maat er maar weer rekken je. En dat is wat we hier doggen. Nice, geniet je van een prachtige wedstrijd. Ek rekken je.

0: En Club Tropicana, wie je dat? Andor, Faber en Marit. Ja, de scooters komen daar om bij de gate op de Snitsemar.
1: Ja, en we zoeken dat de meeste scootjes voor de stuurboordtonnen kiezen. Uit zijn grauw. Grauw kiest voor de bakboordtonnen. Het houdt dus ook in dat Snits er een eind uit is. Dat het Jereveen, de Lemmer en de Jouwer volgen. En we zoeken nog wel dat de Jouwer voor de dadelijks, nadat ze om die stuurboordtonnen heen gaan, voor de slag oer de mak kiezen. Voor de dadelijks tot de wien gaan. Dat had Jereveen en de Lemmer nog net dien. Maar ja, Marit, Jereveen weet dat ze nog één scootje, in ieder geval tussen Haren en de Lemmer, maar eindig je littermatten om het zilver te helden.
2: Ja, maar daar had ik geen invloed op. Dat kennen zij net. Zij kennen alleen een zwaardje dat zo goed mogelijk finishen. En op een moment is dat een tweede plak, want Snits luidt wel Safi ervoor. Maar ja, het is wel opvallend, want Jereveen had volle woen via de rugterkant. En nu zorgen we eigenlijk dat ze die rugterkant loslitten en voor links gaan samen met Lemmer. Ja, ik ben heel
1: is dit dan op safe speel je, wat Jereveen doet?
2: Nee, maar dit soort omstandigheden besteedt om safe speel je net. Dat, oh. Zij het besteedt net. Want dan, ja, je moet er iets kiezen en Marvin. Nee, in deze omstandigheden kies net iets verdedigen of consolideren. En dat je gewoon iedereen op staf voor positiewisselingen. En voor je weet kom je niet in een probleem. Maar ja, Grauw en Jouweren doggen nou eigenlijk wat Jereveen ervoor die. Maar ja, zij sjuggen de hele tijd goed, dus zij zien je wel wat Chen. Ja, we wachten maar weer op.
1: De Lemmer is in ieder geval door de Wiengong. Dat doet nou ook het Jereveen. Ja, ik, Jasper Visser, die beziek het nog wel om het Jereveen om te vallen. Om in ieder geval wist te wijzen van dat tweede plak. En het al hinkelijk te wijzen van of er nog een scootje tussen eindigt. En zou mij duidelijk wijzen dat het een wedstrijd is dat weer alles hier zit. Dat een heel soort spanning hier zit. Jenne Ward, ziel voor weer wat naar voren. Maar dat is net genoeg voor een podiumplak. Die gaan haar een tweede plak dat ze nou steen verliezen. Zou volgens mij duidelijk wijzen. En het is de vraag, waar dan de scootjes binnen die het op het podium eindigen? Zoals het nou steert, binnen dat Jasper Visser en de Lemmer op 2 en Sietse Brouwer en het Jereveen op 3. Maar we hadden dus nog even te gaan. Ik denk Marit dat we nog één keer naar boven gaan en dan hieronder finishen. Nou ja, dan komen we zo stadig vol bij de ontknoping.
2: Ja. En dat betekent eigenlijk wel heel veel spietig, denk ik, dat Jenne Ward en Akrem, ondanks dat ze geweldig shield had deze 2 weken, waarschijnlijk te kwaad komen. En je start toch, of je podiumplak toch echt tussen de Jouwer, Lemmer en Jereveen.
1: Ja, en zij is het nog altijd spannend. Dat zullen het laatste schot wezen hier op de Snitsen. Maar wat waar al waar, Jenne van Troch, mijn plak 2 en mijn plak 3. Wil de Lemmer nou al horen, maat, voor de scootjes die voor de Wien komen? Ja, dat kiezen we wel wat kostje.
2: Dat is onhandig. Dat had ze net goed, jongen. Nee, dat had ze net goed voorspeld. Ze moeten nou... Hoe stag? Ik neem aan dat ze dat net doen. Want oors hier je dan net de cruiserak staat de setup dienen.
1: En zo de jouwe er dan tussen kan komen kennen. En misschien grauw voor.
2: Aha, inderdaad.
0: We zetten in mij krijgen dadelijk snijf jouw roeren. Jacob, de finish bij jou in het programma. Hè?
3: Dat is traditie.
0: Ja, traditie, zo lijkt het verhaal al. Hè? Ja. Het programma zit vol van zelfs de Nijpeteer. Nick, al wat er gebeurt op het starteiland.
3: Ja, dat is wel een scootje dat zelfs Utrecht. Ik neem aan dat voor zij is een enkel gebeurde zil. Dus rommelt ik inderdaad voor de SKS. Want we willen zelfs ook weten waar ze uiteindelijk nog het Nijsgrauw op dat podium staan.
0: Ja.
3: Nou. Is er ook een hoornijsje? Zeker wel. Ik vies hoesdokters die door mij onder een landelijke huisartsenactie. Dat betekent dat ze de dwarden dicht horen. Dat berikbaar binnen voor spoed is in de zwaar. En ja, toch wel ontwikkeling gezien de keerste. Wat een PC-kenning van 2020 en Wisselstra, die had op mijn keersen. En een PC-winner uit 2020, Bauke Triemstra, die komt juist weer waarom op de film. Nou, daar praat ik dadelijk over mijn expert. Geert van Tun.
0: Zet hem op dadelijk, snijf jouw roeren. Jacob. Ja, en we sluiten weer al. Dit is een goeie midje, maar vanzelfs weer een mooie spreuk voor uw virtuele scorekalender. En die is in de scootsjeweeking van Agen Veldboom.
4: Er versoepen meer skippers in het Lietse glesken dan in de Grutte Zee. In Nederlands eigenlijk, drank maakt meer kapot dan je lief is. Het is duidelijk. Graag even een borreltje drinken is goed. Maar als het te raar gaat, nou, dan kom je erin om. Meer versoepen in een Lietse glaske dan in die Grutte Zee.
0: Ja, dit is hem. Dit is een goeie beetje van deze weekend. Nee, weekend is Diana Weberon van Verkoosje. Ik wens je daar een heel soort willen bij Diana. Ik ben er even tussenuit van een paar weken Verkoosje. Hé, een hoffelijk weekend, hè? Volker Hans, Koetsjesjong, zit in het bloed.
5: Wij binnen Grutskop, Frieske Loon, uw staal, uw sport, een slokje in hoorn, het schutje.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: Bist al op vakantie?
3: Doch de groeten op de radio, in goeiemidje.
4: Pieter en Aukje hier.
5: De groeten uit Dubrovnik.
4: Ex speciaal voor Bepetine.
3: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620 4 en Jochen.
2: Dan komt hij voorbij in goeiemidje.
3: De groeten op de radio.
2: Dat is wel eens wat oors als een kaart.
6: Friezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
8: Friesland, land van dwarpen, steden en van tjerken. Zie jij erbij ons. Troch generaties hinnen. Help om ze te bewaren. Voor nu en voor later. Steunt Stichting Oude Friese Tjerken.
7: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit jou goed.
9: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wrood wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
10: Wat aan een fabriek om een reuze rij te krijgen?
9: Het verschil is lietser als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
10: Vanuit Friesland?
9: Ja, vanuit Jesterhoren. Van Doorn.
11: Nou bij Lippe. Al in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
12: Voor een nieuwe Fiat. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsen niet.
13: 80 hier concours hippie Gries. Dat vieren we op sneeuw 1 augustus bij Meneesje Gastelaan. Met onder andere de speciale gasten Bram Chardon en Britt Dekker.
14: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan nou voort met echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transport bij Sandje op een Jouwer.
15: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die wijnen aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou doe nog, wonenaanwater.nl.
16: Ajo, lekker slecht. Verder in de boer, goed wat en het joer.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Nog hield dit tot de gang de laatste SKS-wedstrijd van dit jaar. Die bij Snits, verslaghouder Ander Faber.
0: Oei, oei, oei, oei, oei, dilemma Jasper Visser verliest plak na plak met Grauw en de jouwe voorgeerlitten. En dat betekent dat het Jereveen nog virtueel de nummer 2 is. En dat Lemmer nou tredde is, dat die het tweede plak verliest op Sietse Brouwer. We gaan nu op wij naar de gate, dan maakt je nog een liedse slag en dan finishen we voor het Stadijloon. Jappie Visser, die is al haast bij de gate, die is helaas dan het finishen. Maar de strijd erachter, jongens, jongens, jongens, wat wordt het een spannende ontknoping op een Snitsermaar.
13: Dadelijk meer over de strijd om de laatste podiumplakken, de nummers 2 en 3 hier in onderwijs.
1: Kom ik naar Izinga Meubelen in Oosterbierum, een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sliepkamers. Izinga staat voor jong, trendy, oud, klassiek.
5: Wat je klasse meubels ha, ga dan naar Izinga.
0: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij Leasefiets. Zorgloos rijden, fietsen.
5: Mattie, uw klasse meubels ha. Ga dan naar Itzinga.
1: Itzingameubelen.nl.
10: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
2: Shoppen?
3: Dit is geen winkel. Dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze. Persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
2: Oké, dit is wel next level.
14: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
1: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
19: We beginnen gijpen!
1: Nu zit ik lekker warm en droeg. Terug kunst of casien. Van KKV op het Jereveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
15: Kunst of casienen van KKV. Een Friesk product. Dat is wel zijn offelijk.
14: Rinsma, het modeplein van Nederland. Kijk ook op rinsmamodeplein.nl.
18: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
4: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
12: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
16: Hallo, lekker slet. Benner in de boer, goed wat en het joer.
17: Onderwijs.
18: Maar Jacob Stelwagen.

0: De finish van het scootseizoen met sinds Witte dat grauw kampioen is. Dat wie het juist al. Maar het podium is nog net compleet, Sander Faber.
1: Nee, en dat wordt heel spannend. We zoeken Jereveen, Grauw, De Jouwer en ik De Lemmer nou op wij naar de gate. Snits is er al lang doorheen. Die maakt het nou de laatste klap en gaat dan op wij naar de finish. En pakt Joert dus de laatste dijoefening. Maar dat is dan altijd sneu van zo'n dijoefening op de laatste dij. Dan ben je toch al erg gericht op het klassement. En een beetje minder op de dijoefening. Maar we jouwen Jappie Visser en zien bemanning absolute credits. Want wat hebben die uiteindelijk een creëerse twaalfde wieken. Alleen nog de eerste wedstrijd op een Lemmer. Wie even een mindere wedstrijd. Maar verder mooi stabiel. Maar uiteindelijk verliende wieken dus op de snitsen. Maar een dijoewinning. En ik Joert weer een dijoewinning. Want hij gaat nou op wij naar de finish. We jaren het klappen op de roef. En we zuggen dan dat Jappie Visser de laatste wedstrijd van dit SKS kampioenschap. Mij de snekerpan op zijn naam schreeuwt. En hij viert het feest. Hij is hoe de finish kwam. En hij is uiteindelijk de jingen die het, denk ik, uiteindelijk mij een tevreden gevoel waarom je zelf op dit kampioenschap. Maar we zorgen voor zelfs ik naar die scootjes erachter en naar die striert om het podium. Want het begint er toch nog vol verrekte volle naar u te zien dat Jereveen tweede eindigt jezelf in het klassement. Ik zal daar maar even oorslaan, Marit. Hè?
2: Ja, het is mij beter net Jere, want oh, wat zielen zij een geweldige wedstrijd. Eerst wel alle credits voor Snits, want zij zielen super, super goed. Haampje, hege klasseringen te pakken. Maar supergoed. Maar oh Jereveen, wat een wedstrijd. Wat een wedstrijd op een moment dat het maakt.
1: Ja, dat is net objectief. Maar ex-objectief, Sjoen, valt te concluderen dat zij gewoon een heel goede wedstrijd zielen. Want ze leiden bij de eerste keer bij de Boppenste Tonnen op plak Olven. En Wurren, nou, ze altijd nou zit, twadde. Ja, dan heb je gewoon een fantastische wedstrijd zielt. Maar is het echt genoeg voor een twadde plak in het klassement? Dat is de vraag. We sjoegen dat Grauw op dit stuit op plak treien leidt. Ja, de jouwe of jouwe. Lemmer mat nog om die gate. Dit kind toch net meer mis voor het Jereveen. Dit wordt toch gewoon een twadde plak in het klassement van het Jereveen. En dan zal de Lemmer treden worden. Altijd zal lissen bloed, zo altijd nou bloed. Maar ja, dat weten we vanzelfs net jeder als dat we de finish binnen. Het een over till the fat lady sings heb ik al eens een keer gehad deze week. En dat is ook wat er Joert onderwaarder is. We zorgen dat het Jereveen nou koers zet richting de finishline. Het steerte jacht leidt er ook clear. Want vanzelfs krijgen we aasen het traditionele moment met het slokje Berenburg. Dat commissaris van de Kening Arno Brok. Hoe lang je zil on de bemanning van het grauwste scootje dat kampioen is. Dat zil dan barren krijgt nadat het Jereveen hoe de finishkaam is. Er zit al hier net zo heel veel het tier tussen. Het Jereveen zil nog een klapke meidje matten. Maar had genoeg voorsprong om aasen als twadde te finishen. Dan mat ze officieel nog even wachten om het dilemma officieel hoe de finish is. Of nou ja, om het grauw en ja, de jouwe hoe de finish binnen. Want dan ben ze wist dat ze twadden winnen. Maar goed, ze binnen al om het rekken. We zeggen Roelof Bouwmeester, de adviseur. Die kijkt mij zijn boekje steen. Ze weten donders goed dat als zij nou als twadde we eindigen. Dat grauw en de jouwe nou op draaien of jouwe lissen. Dat ziet ze Brouwer uiteindelijk toch nog twadde wordt in dit kampioenschap. En dat is best een prestatie. Hè? Want ze lijden er heel min bij na die eerste weken. Maar hebben dat perfect terug zetten. Met twee dijoewinnings op een Lemmer en nou een tweede plak op de snitsen. Maar ze komen nou over de finish en dan zullen Grip Blietke bezen. Ja, ik zoek de voetjes, ik zoek het applaus. En Derek, de complimenten van onze analiste Marit Bouwmeester. Maar ze mat nou dus even wachtje. Ze mat nou dus even wachtje. Ze mat efter Harrisjen. Zitten die twee scootjes ertussen. Het grauwste scootje. En het scootje van de jouwer. Nou, ze sjoegen. Ze zagen dat het goed zat. Want grauw en de jouwer binnen op wij naar de finish. En dan is dus het klassement, het podium van het SKS kampioenschap 2026 als volgt. Dat de kampioen grauw is. Dat het Jereveen het tweede plak helpt en dat de derde plak voor het Lemster scootje is en dat wij dus dan sjoegen dat Jereveen wielst grauw nou als ketten wordt, derde eindigt Joert. Dus sjoegen we dat het Jereveen voor de achtste keer in Jochen hier op het podium eindigt en dan is dat een mooie prestatie zorgen we dat het steertejacht nou als een op gang in zil op wij naar Grauw. En we zorgen dat de jouwe nou als vierde finish zil. En daar klinkt het staan. Ja, oh ja, Sascha teleurstelling Ruud. Een handje de loft in. Want ze weten bij de jouwe dat zij naar alle gedachten vierde eindigen in het klassement. Ja, er is van Blitzkip geen sprake. Ja, toch nog een glimpje. Ja, nou ja, toch nog wel wat. Een, hoe zullen we dat zeggen? Een ingehouden vreugde. Nou ja, nee, vreugde is geen sprake van. Nee, de jouwer eindigt als vierde in deze wedstrijd. De Lemmer, nou, die pakken we dan ook nog even mee. Eindigt als vijfde. Ik zorg toch het applaus bij Albert Visser. De adviseur, de heid van Jasper Visser. Ja, ik zorg daar toch het klappen op de roef. Er is geen sprake van teleurstelling om het misrin van het tweede plak. Er is sprake van blierskip om het helling van het tredde plak. En dat mij vanzelf zeg, want het is het tweede hier van skip Jasper Visser. En het is dan in zijn tweede hier al een podiumplak. En een plak aasen on het Stadeiland bij de huldiging van het SKS kampioenschap. Ik zou voorstellen dat we even eruit gaan en dat we samen rondkomen op het steertejacht met de commissaris van de Kening aasen on Lissensil bij het Grauwste Scootsje. Dat wordt nog correct even. Dus ontnota, dan litten we daar even op wachtje. En dan komen we samen weer rond.
0: Verslaggever Ander Faber. Podium dus compleet.

0: erbij. En ze hebben het goed gezien en steeds maar op de snij van de snitswieken. Maar oren dagen hebben, kunnen we het makkelijk verstouwen met deze pond.
1: En ik dacht dat het Cerke van Sint-Anne geen plezierlijke commissie meer had. En daarom wordt er niet meer te organiseren.
2: Hoe groter het dorp, denk ik wel eens een keer, hoe minder mensen had je vrienden kennen.
1: En rugbanktolk Freddy Dijkstra mocht na lange tijd voor weer onderbak in een rugzaak, dit voor het gustepad in het Friskie.
3: Je kent accent hoe fijn het is als de zitting zelfs in het Friske is. Hè? Ik voor de vertochten en ik voor de meesten die keren de slachtoffers en zo.
1: En we zijn bij we ermee onderwijs van Fjouwer, ontzijn zoeren met muziek, Nijzen en Efter Groen met dadelijk onder orden. Ik vis hoesdokters door mij om een landelijke hoesartsen angstje. Dat betekent dat ze de dwarden dicht houden en een blik weer binnen voor spoed is in de zorg. Nou, hoe is het waarbedocht in het kwad? Tjitske Buga, een goeie middje.
4: Ja, een hele goeie middje. Nou, het is oerel droeg en er is een mooie afwisseling van wolken en zinnen. Hier is de zwak ontmatige wind, nwart ontmaat eerstelijk en is het van noord naar zuid 18 ontraaien 12 graden. De brede opklaringen zetten jong en vannacht terug en maar amper wind kwalt het behoorlijk aan ont lokaal 8 graden. Morgen is er een mix van wolken en zinnen en kan er nog een lokale bui ontstaan. Ek morgen leidt de temperatuur rond normaal en wordt het maximaal 22 graden bij de zwak ontmatige westenwien.
5: Oerols dit jongen.
6: Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: En in Zuid-Eerst-Friesland op 92.5 FM.
5: En oeral op omroepfriesland.nl en de Omroep-app.

0: Dus de eerste muziekjoerd in onderwijs. Eliza Doolittle en Pack Up.
1: Omroep Friesland, Scoot Cecile.
0: Ja, dat zou de winnaar worden van het SKS Scoot Cecile. Dat wisten we na de uitslag van Juster Midjal. Maar nou is dus het podium compleet.

0: Nee, Sander Faber.
1: Grauwe eindigt dus op 1 met 29.7. Jereveen eindigt op 2 met 48.8. En als Tredde uiteindelijk Lemmer met 49.9. Die scootjes zullen nou 1 vrienden oorlezen hier bij het Staateiland. En daar leid ik het steertejacht al kleer. Ik zorg deputaire Abel Kooistra steen. Ik zorg de commissaris van de Kening Arno Brok kleer steen. Want de vindt aas een traditionele handeling plak met het slokje Berenburg dat onboord bracht Wurzel bij het grauwste scootje. En daar is ik collega Arjen de Boer.
2: Ja, ik sta hier op het achterdek. En eventjes op van Grauw natuurlijk. Want ja, dat is de kampioen. Hier komt aas in de Berenburg. Dem had je natuurlijk bijwezen. En dan werd je al drokken, evalueerd met Douwe. Want Douwe, ja, die op een hele leuke wedstrijd, hè?
3: Ja,
2: misschien van je wat minder spanning.
3: Nou, maar dat viert je op dat moment. Dat de kampioenspanning er net weer, dat vond me wel noffelijk eigenlijk. Maar je wou het toch zo goed mogelijk zielen natuurlijk. En het weer... We hadden een geweldige baan, geweldig mooie wind, dus helemaal super.
2: Ja, want toen vregen ze mij nog van, waar is er eens twaalf worden? Dat hier zelf, die is in de gaten.
3: Nee, daar hingen wij net op telt mee. Ik wist wel dat het dicht bij me kan zien, maar net hoe precies. Maar Heerenveen, geweldig, ja.
2: Ja, er moesten twee plakjes tussen zitten, ze moesten zelf twaalf eindigen, achter Snits. Want ja, Snits wie natuurlijk die wie helemaal voort, die wie net maar in te helgen. Maar er moest er eigenlijk nog een scootje tussen. En daar wie Grauw, en toen kwam die jouwe er nog tussen.
3: Ja.
2: Sneu voor Jasper.
3: Ja, sneu voor Jasper, maar aan de andere kant, als je in twee dier treden wist, dan doet er hetzelfde wat ik doe op drachten. Twee dier treden.
2: Nou, dan heb je nog hele mooie tacos warm, toch?
3: Ja, toch. Dat is super knap. En Heerenveen natuurlijk, die kreeg de swing weer te pakken. Ik heel goed zield. Dus ja, hoe mooi wil je het hebben?
2: Nou, het kind is net mooi. Nou, het steertjacht komt eraan snel aan. Ik zal even een paar bemanningsleden. Zeg Tammo even erbij helje. Tammo, de adviseur. Want natuurlijk hebben we altijd de skipper. Maar Tammo, vertel eventjes. Ja, de bril kan wel even nog. Hè. Vertel me nou eventjes. Wat is nou de kracht van Grauw?
4: Dat we een heel sterk team zijn. Op alle posities. Dat is denk ik de belangrijkste kracht. En altijd de bloof van bloof vechten en in bloof lopen. Dat is echt... denk ik, het meest geweldige van dit team. En ja, ben nooit verlen in een wedstrijd. Dat nooit op je aan. En ja, ik denk dat wij altijd wel... wel slim zielen, hoe het algemeen.
2: Wat is dat dan, toekzielen?
4: Op anticiperen op winddraaiingen. Goed naar de windje. Net de volle risico's nemen. Dat is mijn scootje ziel en ik funest. Hoe komt iedereen een keer? We hebben het op lang warm mee maken, maar jezelf, maar dat gebeurt net vaak. Maar dus dat soort dingen voorkomen, dat scheelt ik een enorm, Arjen.
2: Ja, precies. En je kent natuurlijk overleven. Dus mij matten we over. We matten naar de Berenburg. Sorry, Tammo. Want ja, dat wil ik natuurlijk net missen. Want daar is het moment van de commissaris Arno Brok. Ja, de vogeltjes zijn al klaar. Het steertjacht komt nou aan en dat is natuurlijk de kracht van dit Grauw. Als ze een keer in binnenstad hebben, ze scharrelen altijd naar voren daar. Wat doch je dit weer keurig, commissaris?
5: Nou ja, oké joh.
3: Commissaris!
5: Lekker van genieten. Hartstikke mooi. Prettig geweest.
3: Zie je nooit voor nou? Een lekker berenburgje van de commissaris.
1: Douwe Visser krijgt ik de lokweenskunde van de deputaire Abel Kooistra. En de commissaris die gaat nou roen bij de Berenburg. Gelukkig slachter Arjen Ogooi van Oer. Die mag nog even een paar interviews dwan aasen. Maar zou het grauw fusioen van het slokje gaat de commissaris nou roen voor het skip bij Grauw. Had ik het scootje van de Lemmer online. En dan meid je nog even de balans op. Want hoe is nou die laatste wedstrijd eindigen? Er weer nog een prachtige fotofinish tussen de noemers Sien Olven en Tolve. Dat je tussen de hele mannen die het uiteindelijk kijkt. Jedder wie van jou het. Dat Olven water. Zuidwesthoeken Tolve. Huizemtretje. Langwafjetje. En dan minder scootjes die er nog tussen in eindigen. Die we nog net neemt dat wie woord zijn op 6. Akkrum op zo'n. Jennewoord op 8. En Drachten op 9. Dat is de uitslag van de laatste wedstrijd hier op de Snitsen. Maar en zo is het SKS kampioenskip 2026. Beëindigen is Grauw op een ei kampioen. Is Jereveen de nummer 2. En is de Lemmer Tredde.
0: Wat dat onbelangrijk compleet, maar we komen zonder twijfel nog rond der in Snets bij het SKS Scootsjong.

0: Muziek van Melanie, dat we lay down. Het is hetzelfde vieren, dadelijk het regionale nijs zien kwad. Mij in de weide naar hier in onderwijs.
1: Oh, de klapper.
2: Ik disse simmer binnen ze er weer.
3: Arjen en Geert zien maar de podcast. Oh, wat een klapper.
4: Valt er altijd wel wat te praten, Scootjesjoen?
5: Tuurlijk.
2: Bij het SKS Scootjesjoen.
6: Net een serieuze podcast. Dus de kerstkast.
2: Onderwedstrijddagen.
4: Een stukje Jim Go.
2: Te vinden op Spotify.
4: Dit is Good Nice, jongens.
3: Die favoriete podcast-app.
4: Ja, waar zit je dat?
2: En omroepfriesland.nl.
1: Oh, de klapper.
7: Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van de Let & Partners Marketing en Web Development. Grutske co-sponsor SKS.
8: Stinstra Casino, zieke Dij als casinomonteur. Kom Del voor een kop koffie en word uw snije collega.
9: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
10: Zag ik op stinstra.nl.
11: Wat een naaie persoon. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
12: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkgeer. We pakken dadelijk grut uit met Bluff, de naaste nek vangrail, Martijn Fischer, Jong Hazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net al lang, want meer dan 75% van de kaarten is al verkocht. Bestel die laatste tickets op liveinwerkgeer.nl.
13: Niet achteruit, maar vooruit met je loopbaan. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent, tijd voor de volgende stap.
14: De Wijnloods en de Eco-keuken onder Pompmakers 5 op het Jerenveen. Dat is juist de mooiste meubels en keukensysteem.

0: maar eens nee.
1: Findema Energy. Vanzelfsprek jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op findemaenergy.nl.
2: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
3: Watersportonline.nl. Alles voor de watersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter watersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment watersportartikelen online op watersportonline.nl.
2: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsum voor de toekomst van Friesland.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: Het is nou haast Jelve Vieven. Het regionale Nijs ziet kwad met Jantine Weijden naar een goeiemiddag.
7: Een goeiemiddag. De bedrijfsbus van schilder Matthijs Vlasman is juster op Ljochtgindal hielendal leegstellen. De bus stie op een carpoolplak bij Geriep, omdat Vlasman mooi maat mooi rieden weer naar een klus. De dieven hier een gotje boar en jonken het slot om in de bus te komen. Vlasman hier krijgt alle keer een nij en duur ark. Hij had meer dan 3000 euro skeer. De schilder had 5 mensen in dienst en hij had zijn werknemers op het het drukt om te nooit voorzichtig te wezen.
8: We hebben allemaal ingerichte bussen. Nee, dus ja, we zijn ook voorzichtig. Ik heb het tegen een collega gezegd van, nou ja, nou staan dat het duur spul eruit. En dan in de hoes lezen.
7: In Broeksterwoud vliegt van de morgen een auto in de brand dat badde onder patrimoniumwaai. Het motorcompartiment die in luchten lagen. De bestuurder ontduts de brand zelfs, maar rekken net verwoenen. De brandwacht van Damwoord is op locatie gekomen om het vuur uit te maken. De auto moest toch een berger mijn aanvullen. Het financieel plan van aanpak van sportclub Cambuur is goedkat troch voetbalbond KNVB. De Leuters kunnen zodwaande terugwerken aan het verbeteren van de boekhouding. Cambuur moest een man alleen het zaneemde plan van aanpak inzien. De club had minder financiële cijfers en staat onder verscherpe tafelsjog. In het plan staat onder oren hoe het Cambuur de komende jaren de cijfers verbeteren wil. Bied er geen green light kwam voor het plan, dan hier Cambuur het seizoen met minpunten begon. Dat liep het nou voor eerst van de baan. En dan nog een bijzonder berucht van het Jereveen. Daar wie al 2 weken een kat vermist. Maar flyers waar het bezocht het bisje te vinden. Het goeie nijs is dat er weromvoen is. Het bijzondere daarom is dat de kat ontroffen was tussen 2 panden in het centrum van het dorp. De brandwacht moest rond te pas komen om het bisje te bevrijden. Hij is mijn naam terug de bisteambulance.
6: Oké, Martine Wijnenaar, dank u wel. We zijn zelfs het benijd dat het giet die snitst bij de orde van het SKS Scootersil Andor de Prijsuitreiking. Hoe vier bijven?
9: Wat toch echt, nou ja, dat lukt misschien.
10: We noemen het draaien van dit kampioenschap. Hebben het applaus gekregen van de mensen hier op het Stadhuis. Nou klinkt het applaus van de nummer 2. En dat is vanzelf het Jereveen. Er is een doelblietskip. Want daar zie je een juffer nog op het voetbalplaat. En ik heb een oost gestaren van een oog naar de uitwikking van het zilveren scootje. En dat zal bijna van de winnen. En de winnen is vanzelf het scootje van Graal. Alles in elke keer zit al op het voordek van dat scootje. René Nagelhout, die veegt het. Nou, het applaus van Graal. En dat applaus klinkt van de man die het als jongende keer kampioen geworden is van de SKS. We luisteren even naar René Nagelhout. René Nagelhout, voor wie is het naar Ulbe Zwager, de recordkampioen die het overkeer kampioen waard. Douwe Visser staat nu op Jochen. Hij stiert met de hand in de boezem, Douwe Visser. En dan is nu het moment dat de mensen hier op wachten. De uitreiking van het zilveren scootje voor de SKS-kampioen.
11: Geweldig,
0: ambassadeurschap. Ik heb door heel Nederland heen.
5: En we vinden dat geweldig.
0: Ja, dat is een kampioen. Een hele prettige kampioen.
5: Want die hebben geweldig schild.
0: En eigenlijk nooit een misslag gewoon.
5: En daarmee
0: eindelijk zien we
5: waar ik kampioen ben.
0: En dat al
5: een jong.
0: Van harte lotmeester.
11: Het applaus, de champagne die wordt al klaargehouden, de hoorn druk op Douwe Visser, die nu het zilveren scootje hoe langer krijgt. En daar ploppen de champagneflessen. En daar, ja, die heeft alles in elke dien. Commissaris van de kleding Arno Brok, die ontkomt ik net gewoon een champagne douche. En zij is het zilveren scootje. Nou, van Douwe Visser. Het is maar goed dat er een zilveren scootje, dat er nog een mooie laag om in zit. Want hoor zie je het een zilveren scootje bij Champagne West. René Nagelhout die veegt nu het moment van het Friesk volkslied.

0: Grauw is de kampioen van de SKS 2026. En van Sels, hoort het je net op? We willen de reacties ook nog, Jerren van de Noemers 2 en Traaien van Sietse Brouwer en Jasper Visser. Dus die Jerren we aast nog.
1: Dan zag je al een andere vrouw er binnentussen. We zitten hier in het Nederlands Volkslied. We hebben hier hem geduld. En Tjitske geduld een beetje op de proef stelt. Maar dadelijk echt het waar met Tjitske. Oor een liedje van minuten.
2: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
3: We beginnen kijpen.
2: Nu zit ik lekker warm en droeg. Terug kun je een stofje zien. Van KKVA op het Jerevin. Verdikke me dat hier ik wel wat minder kind.
4: Kunststofkazinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
5: Doe boeien. Wat dus doe de eerste tongetje van september?
6: Net zo volle. Wat dan?
5: Poh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
7: Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm.
8: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreers leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
9: Je boot verzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.
10: Doe hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts. Van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
11: Ajo, lekker slecht. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
12: Onderwijs. Maar Jacob Stelwagen.
13: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
1: Ja, we bloeven zelf nog even in de snits dadelijk bij de SKS-zielerij, de prijsuitreiking had West. Gauw had het zilveren een scootje in ontvangst, om zelfs binnen meer scootjes, meer skippers. En de reacties hier hebben we dadelijk. Nou is het waar bezocht. Tjit Skribinga, een goeie midje.
14: Ja, een hele goeie midje.
1: Ja, hoe zo stort deze DM school
14: wel? Hij zette u nog wel aardig onlaaiig uiteind. Zeker voor het noordelijke part van de provincie. Daar Lutz nemen een paar tongerbuien oerhinnen. Dat het lokaal ik wel wat millimeters opsmitten. Ik kreeg via de mail een tip dat er op Eenjem, op het KNMI-station, dat er 24,4 mm rijnwetter vallen is. Nou, dat klopt wel aardig, want ik op het KNMI-station van Lauwersmar is hartstikke 30 mm vallen. Nou, Hallem het 13,8. En in Ljouwert 4,4 mm. Dus de verschil ben grut. En ja, dat heb je dus altijd buien oerloeken die het haar ontwikkelen, maar ik werd aanzwakken. En dan, ja, het is maar krek, dan werd het zwiste punt van de bui oerhinnenloek, daar valt dan op dat stuit even de meeste deelslag.
1: Succes, ja, want als het nog opneemt, dan is er in het noorden vijf keer zo volle van als in Ljouwert.
14: Ja, dat klopt het inderdaad. En ik zal je vertellen dat in het zuiden van de provincie, daar is nog minder van. Laaksem hier maar 1,2 mm rijnwetter. Dus ja. Grutte verschil, het meeste rijnwetter dus in het noordelijke part van de provincie. Nou, de temperaturen die ben daarna wel weer heel mooi omheen gaan. Al komt de wien, nou ik uit het noord om het eerste wijn. Vlieland het 21 graden als maximum temperatuur kwam, dan werd 20 en heel. 22,3 is het worden in Samar. Ik me riep hier nog een graad heger. Dus je ziet boppen de 23 graden. Laaksem dan 22,7 en Bakkeveen, Fiskepjeln en Siegerswart hier alle jaar krijgt even wat meer als 21 graden. Nou jongen, en vannacht dan hebben we te krijgen met brede opklaringen. De wind die valt vrijwel fut. En in combinatie met, ja, ik won wat de deelslag die het vallen is. Het fut van de wind en die opklaringen. Ja, dan kwalt het heel wat aan. En dan kende dus ik weer mist en mistbanken ontstaan.
1: Ja, wat verwacht het zo van jongen naar vannacht?
14: Nou, dat.
1: Oh, sorry. Ik ben toch wel zo sappie.
14: Ja.
1: Of we zullen naar het weekend.
14: Ja.
1: Eerst morgen.
14: Ja, morgen dan zetten we dus uiteindelijk mij die mistbanken. Maar dat wordt heel vlug oprommen door de zinnen. En daarna hebben we een hele mooie mix van wolken en zinnen. De ontsteen dus ik stepelwolken. En ja, een enkel daarvan zoenen wel eens uit groeien kennen daar een bui. Maar op de meeste plakken zullen droog bloeien. Nou, de wind komt uit de westhoekenwei, is zwak. Beetje zwak ontmatig. En ja, als er een bui ontstiert, dan de luchtlaag eronder is vrij droeg. Dus was krijs is dat dus onderaan de wolk der rijnt het. Dus dan krijg je van die mooie valstreken. Maar het zil voor het grootste part de groen net rijtje. En dan, ja, dat smiet dan ik wel weer mooie wolkenloften op.
1: Ja, dat is ook belangrijk. Ik heb dat er een beetje knap uitzot.
14: Zeker.
1: Hoort
14: zeker.
1: Van, even mij.
14: Ja.
1: Ja, ja. En de dagen daarna, verrot er een soort?
14: Nou, wat we vooral zoggen is dat de temperatuur weer behoorlijk oprint. We komen onder invloed van een hege drukke biert. We zetten ik op snijn mijn misten deze uiteinde. Daarna je er een heel soort rondte voor de zinnen. Nou, noffelijk simmer waren dus 23 tot 24 graden. En ik op meenje rint het nog een wat verder omheen. Zo'n 20 graden als maximum temperatuur. Nou, dus stiert ik meer wien dan op meenje. Na de eerste wien matig rond vrij krachtig. En dan, ja, de lucht begint al wat vochtiger te worden op meenje. En op tientje dan merken we dat echt. Dan is het echt brotsig en neer. En dan zou er in de rin van de dij ik nou wel eens even een bui of een tongerbui ontsteen kennen. Die buien, het is eigenlijk zo, hoe letter dat de buien binnen op de dij op tientje, hoe heger dat de temperatuur oprint.
1: Oké, okay, dus dat is nog even anders.
14: Ja, zeker.
1: We bloemen je jojoen, hè?
14: Ja, het is wat jojoig, maar de ontnoten verrint de simmer eigenlijk wel heel mooi.
1: Oké, okay, dank wel. Nog voor binnen nog.
14: Ja, hetzelfde. Dank je wel.

wat zust. En wat niet goed is, is niet juist. Ik kan die missen als een pust. Haast mij, daar haast in lust. Maar ik ben echt zo verrust. Onze paarden worden nooit meer krust. En moesten dus met mijn vust. Ik maak zo'n grote knust. En dan hoor ik alleen nog dingen geplust.

0: Cause I gotta have faith.
1: Josh Michael en Faith.
2: Omroep Friesland.
3: Zimmer in Friesland.
1: Binnen drukke dagen voor het pontje dat heen en weg vaart tussen het Starteiland en de festival bij de Snitsemar. Wilt u de laatste dag van het SKS Koetje Ziel dan tegelijk begint de snitsweken, wat ook al voor een soort drukte zwaar het. Verslaghouder Geke Leenstra staat aan het begin van de midden on board.
4: Meneer de kapitein, ja, hoe lijkt het hier vandaag op het pontje?
5: Nou, het wordt steeds drukker. En ja, het vanwege het spoedsysiel natuurlijk, maar daar weten jullie alles van. En ja, we moeten het een beetje in de gaten houden met de bootjes hier. Je ziet er hier net een, ja, die zien jullie niet. En dus het is de drukte van de gasten die mee moeten en de bootjes. En daar proberen we wat tussendoor te rommelen.
4: Vandaag de eerste dag van de Sneekweek en ook tegelijk de laatste dag van het SKS. Ja, levert dat nog...
5: Sneekweek natuurlijk, hè?
4: Levert dat nog meer drukte op?
5: Nou ja, ik denk nu dat het de komende 1, 2 uur nogal wat drukker wordt natuurlijk, vanwege het scootjesielen. En dan zal het wat inkakken omdat iedereen dan op het eiland is. En wat er vanavond gebeurt, ik heb geen idee. De opening van de Sneekweek is vanavond natuurlijk. En dat speelt zich toch in Sneek af. Dus ik verwacht dat het dan hier redelijk rustig is, maar dat kan ik nu niet overzien.
4: Bent u de hele week aan het varen?
5: Ik ben tot nu heb ik de laatste dag 6 uur gevaren. We gaan nu in een regime van 4 uur per dag varen, want anders wordt het wat gek. En dan varen we van 's ochtends 8 tot nou, 's nachts tegen 2.
1: Dat u de skipper van de pont, een soort meesting, stapt nu aan boord op de Lijnse Westen de Shen van het scootersfilm bij de SKS. En die zal de zek voor deze man.
6: We krijgen er mooi waar bij, want we hebben het rooi gehad natuurlijk een jaar uur lang en dan wil je weer het. Maar nu droegen we weer helemaal op en gaan we naar de wedstrijd daar.
4: Hoe dan heel volle nacht bloeien, joh?
6: Nou, dat is al hier eten en ik heb een groot gezin. En ik nog wat vreun, dus ik heb een broodje mee en een smeerseltje en komkommer. Ja, dat... Ik zwaar hier altijd goed van mijn vreun en mijn familie. Zo ben ik al hier hartstikke groot geworden terwijl mijn... activiteiten op dat gebied. Dus,
4: je hoort voor het scootje zien?
6: Ja, we gaan altijd voor het scootje zien, Freeds. We zijn snits. We binnen, ja, we wennen hier in Jutriep, maar we zijn voor snits. Daar hebben we altijd wennen. En die doet het redelijk. Maar niet. Wij willen. Hij heeft wat een jojo. Ja. Heb ik uitgevonden.
4: Wat wordt het, Joert, net voor jou?
6: Ik zou even niet naar Wien. Als we wat Wien horen, dan Heerenveen, Snits, Grauw natuurlijk. En de Jouwer, Diefjouwer. Ik denk wel dat dat een mooie street wordt. Dat hopen we maar nog.
4: Begint
6: je? Het is net zo druk als oors, maar we zijn misschien ook wel wat beteerd. Maar het zult je, ja.
4: Het pontje kent volgens mij nog wel aardig horen.
6: Het pontje wel, ja. Ik heb wel zo'n pontje stiend weer het hele iets. En toen voelde die hele grote voel uit. Toen stond je een meisje helemaal bij het parkeerterrein. Dat is minder. En dan moest het wachten. En nu gaat het wel vlot oer. En de pont heeft voorrang. Nou, dat weet je, maar ze vriezen. Dus wij komen wel op tier.
7: De Heredai, de Radio 1.
2: Omroep Friesland.
7: Simmer in Friesland.

0: Ja, het zien de Beatles. Ik vergis me soms als presentator, maar dat raakt erbij ze zijn binnen de Beatles. Volgens mij heeft Elsin het herkend. Wie Penny Lane. Dadelijk het Nijs van de NOS. En de Nijs zullen wat haar oer kitsen.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
3: Komt die machine oor in, we brengt je die bal.
4: Nee, wieke waar is die bij, Omroep Friesland?
1: Traditie, spanning en topsport.
5: Vier van meer naar
4: de Kreulenpartij in Wommels.
1: Nee, wieke waar is die de hele dag op radio.
6: Vader is mooi.
4: En van 12 uur al ik op televisie.
1: Simmer in Friesland.
7: Wij willen erbij.
8: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkgear. We pakken dagelijks grut uit met Bluff, de naaistje nek vangrail, Martijn Fischer, Jong Hazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net te lang, want meer dan 75% van de kaarten is al verkocht. Bestel je laatste tickets op liveinwerkgear.nl.
9: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
10: Stinstra Casino, zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
11: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
12: Zag ik op stinstra.nl.
13: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland witten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaartendwaan en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.

0: Bietenkop ervoor.
1: Wil stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties. Watersportsonline.nl. Alles voor de wettersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter wettersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment wettersportartikelen online op watersportsonline.nl.
2: De jongens van Venema die leveren heel de week brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
3: Venema Energie. Van Celsec, jobpartner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergie.nl.
1: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De PC-kenning van Tatoezend Jen 20 en Silstra houdt op met Keertsen. En de PC-winner Tatoezend Zontje, Bauke Triemstra, die komt direct waarom op de film. Vindt het waar met Jitske hier in onderwijs.
8: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
9: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
10: Doe hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die wijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keper van die hoes had u zo voen. No donag. Wonenaanwater.nl.
11: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoon noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
12: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
13: Deal lekkere ijsjes uit jouw supermarkt. Die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
14: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
15: We beginnen kijpen!
14: Die zit ik lekker warm en droeg. Terug kunststofke zien. Van KKFA op het Jerevingen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
16: Kunststofke zien van KKFA.
0: Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
15: Bouwgroep Dijkstra Druisma. De Friske Rabobanken. FBO Rijnwoord. Grutske haatsponsors van het SKS Koetsjesielen. Lokweesje de skipper en de bemanning van het winnende scootje. Maar dit is een sportieve prestatie.
16: Doe boeien. Wat dus door de eerste toonsje van september?
17: Net zo volle. Wat dan?
16: Poh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
18: Hallo, lekker slechtje. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
4: Onderwijs.
19: Maar Jacob Stelwagen.

0: De Doobie Brothers en What a Fool Believes.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is 8 minuten over 4 van welkom bij de twaalfde uren van onderwijs van 30 juli. De tijd dat het SKS Koetsenziel nog zetten waard met Douwe Visser als grauw als kampioen, maar met een Orenvisser als dijwinner.
3: We zoeken dan dat Jappie Visser de laatste wedstrijd van dit SKS kampioenschap met de snekerpan op zijn naam schreeuwt. En hij viert het feest, hij is hoe de finish kwam.
0: En de rijder, de skipper van het pons in het starteiland, een tariet op de drokte van de Snitsvieken.
4: We gaan nu in een regime van 4 uur per dag varen, want anders wordt het te gek. En dan varen we van 's ochtends 8 tot s'nachts tegen 2.
0: En dus daar hebben we er nog een uur lang mee muziek Nijs en Eftegoen, maar dadelijk onder orde de PC-kening van 2020, Gertie Zielstra, houdt op met Keertsen. En de PC-winner uit 2000 komt kijkt waarom op de velden. Maar is dat waar? Wat Tjitske, we elkaar een goeie middag.
5: Ja, een hele goeie middag. Nou, het is oereldroeg en er is een mooie afwisseling van wolken en zinnen. Hierbij is de zwak ontmatige wind noord ontmaat eerstelijk en is het van noord naar zuid 18-23 graden. De brede opklaringen zetten jong en vannacht terug en maar amper wind kwalt het behoorlijk aan ont lokaal 8 graden. Morgen is er een mix van wolken en zinnen en kan er nog een lokale bui ontstaan. Ek morgen leidt de temperatuur rond normaal en wordt het maximaal 22 graden bij de zwak ontmatige westenwind.
0: Er is heel straf van Jester Littens, hoort oneind van de tiers op mij Keertsen. Dit hier Keertsen mij Matten Bergsman en Zoposma. In het parcours werd er vervangen door Hendrik Koudstra. Het ligt er even op dat Zielstra Takumier Keertsen zomaar Remmel Bauma, PC-finalist van dit hier, en Gabriel van Popta. De 30-jarige Zielstra had ik wel besloten er mij op te houden. Keertsverslaggever Geert Fortuyn, een goeie middag.
6: Ja, goeie middag Jacob.
0: Ja, dat ligt er in het raarpartoer. Een PC-finalist van dit hier, een PC-winner van Twain Lien. En zelfs kening wist, en Zielstra nog maar 30 hier. Wat is dus de reden dat hij ophoudt?
6: Ja, dat is een gecompliceerde reden, kan ik die vertellen. Daar had hij 2 dagen oer aan het piekeren geweest. Daar had hij een nacht van wekkerloon, zo had hij mij verteld. En toen had hij toch besloten van ja, maar had ik nou eens waarom zich op de laatste fjouwer hier, wat had het een lijdensweg geweest met al die blessuren, de reg, de ljisk, rare ongemakjes met het voetbaltrainen, met het zeilvoetbal. Het wie eigenlijk altijd wel een beetje medisch mis met Erwin Zielstra. En dan moest hij er weer bij komen en dan moesten we harder getraind worden of dan moest hij minder getraind worden. Ja, en toen werd hij dus ja, u dat per tour zet bij Martin Bergsman, Hessel Postmat en faveuren van Hendrik Koster, dus zei ze het al. En toen had hij zijn oké, nou mag ik nooit denken. Hij wilde vanzelfs bellen, terug orenkeertjes, want het hele circus dat begint te bellen. En dan vanzelfs dat het bovenin begint, dan drippelt het onder terug. Nou ja, toen had hij zijn jou mij 2 dagen en ik zal het witte litten. Nou, 2 van de laatste opties die bij hem waren, dat waren Remmel Bauma en Gabia van Popta. En daar had hij dat extra zijn. En die had hij van de middag of eind van de morgen eigenlijk brug die hem. Jongens, ik doe het net, ik hou er mij op. En dat het dan werken volgend voor Remmel Bauma. Want dan zei hij, dan houd ik er echt mee op. Ja, dat is mijn vraag, waarom houdt hij er dan weer op? Want zo had hij die helemaal nog net. Maar ja, Remmel die had dus even goed nagedacht. Hij zei, ja, waar kom ik dan in te lonen? Hij koert naar Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Daarover heeft hij vast wel een verhaal straks. Maar Remmel Bauma denkt, ja, dan kom ik toch in Petoeren te lonen. Werd het winnen van prijzen extreem dreig werd. Laat ik het samen eventjes uitdrukken. En toen zei hij van, ja, wat heb ik nou beleefd? En wat heb ik binnenhellen, vleerjaar juster? Een premie op de PC. Het is eigenlijk een prachtig oorskier. En dan maak ik nou weer alles verdwaan en alles verlitten. En dan in het Petoeren dat net al te volle kans op succes is. En toen had Remmel Bauma besloten om direct mee op te houden. En dat besluit dat Gabia van Popta nou al innig zit. Ik moet eerlijk zeggen, ik moet hem nog bellen. Maar ik weet even nog net, ik heb hem nog net breken kennen. Ik weet even net wat hij nou was. Maar die zit al innig.
0: Ja, ik weet wel wat hij dan weet inmiddels. Hij geeft mij Red Massagemans en Steven van der Meer.
6: Oh, dan ben je toch wel weer wat verder als ik. Dat hier ik nog even net. Nou, dan had hij een toekomstgericht petour farmer.
0: Ja.
6: Want Redma Sagemans is natuurlijk een opslager. Nou ja, die ken Bols wat keertjes, jongen. Nou, op een fantastische manier. Die echt geweldig is. Stefan van der Meer. Nou ja, wie ook weer. Stefan van der Meer. Dat is natuurlijk de zoon van Thomas. Die is zijn hele leven lang germatte. Maar hij mag het al hier zelf wel. Dat is duidelijk. Mooie combinatie. Ik hier verwachtte, maar de relativering die Gabriel van Popta, ja, dat dit zijn

0: Hij is 24 jaar en dat heeft hij dus toch net won. Dus nou heeft hij een mooi partoor. Prima.
1: Ja, ja. En dan zeiden ze toch dit dan waarom op dat perk van Sjoerd de Jong en Jan Bandstra. En dat nog een keer. En dat hoef ik eigenlijk alleen maar te zeggen. Wie hebben we daar weer?
0: Ja, ik hier vroeger, heel vroeger, een boorfamke. Die mensen die kwamen uit Limburg. En Veronique weer mijn boorfamke. En als wij dan achterhoes stien, vouwen we er een kapwenning. En we stien achterhoes, dan kwam zij aan de orenkap van de schutting. En dan zei ze, ik ben toch ook weer. dat is hier lekker het geval. Bouke Triemstra komt waarom. Nou, dat is toch heel bijzonder. En we Bouma hoort op. Wat is die, Jacob? 30 hier, leuk, hè? En Bouke, 34. Die komt weer waarom.
1: Ja.
0: Het is bijzonder. Wat mag je daar nou van vinden? Nou, ik vind er in die zin was van dat bij Sjoerd de Jong. Ik ga Juster Jong even mij bellen. Dat moest je even voorstellen. Sjoerd de Jong die is ernstig geblesseerd. Trekker Perry van in Belsum. De Achillespees, volslijn al als kort. Hij moest totaal herkaderen. Om maar even naar Dirk Jan van der Wout uitdrukking te broeken. Hij het voetballen, het dient het sporten. Om dat alweer weer een beetje op niveau te krijgen. Maar die pees, die wordt net meer zo lang als dat die weer. Dus dat opslaan van Sjoerd de Jong, ja, dat zie je er al ik net meer in. Toen zei hij, weet je wat, ik herkader die zodanig dat ik voorin ze wil. Toen trof hij Marjan Bandstra, een alleraardigste achterin ze en voor meest opslager. En hij trof maar Jorrit Nanninga, maar dat wist hij misschien toen nog net, maar een van de gruttere talenten aan de opslaglijn. Ja, hij zei, een prachtig patoer in de wiegen ze bleef mooi. En hij denkt, clear, volgend hier terug en dan heb ik weer een mooie hier. Want ze hebben best een aardig hier dit seizoen. Ja, en toen kwam dus Jorrit Nanninga in beeld bij Orenmaten, want die zil dus keert ze maar Gerrit de Boer en Pieter Jan Leijenaar. En toen ziet Sjoerd de Jong toch even op zijn Fries zijn met de kloten voor het blok. Hij weer naar de PC even lekker eruit bij zijn vriendin naar Scheveningen. Ik denk even lekker, geen keert zijn even lekker niks. Ja, dat had je gedacht. Het wie al je belly. En Juster Jong wist hij het nog net, maar van de morgen kwam Bouke Triemstra uit de hege hoed van Sjoerd de Jong. Nou, ik vind het een. Hij moet de beuker ingooien, zei Sjoerd. Hij moet reuring maatje. Hij moet actie maatje. Nou, dat, ja, als Bouke iets kent, dan is het dat natuurlijk. Want dat is een fleurig mens en een expressief mens op de keersfilm. Dus ik vind dat wel mooi. Waarbij vertellen dat Bouke Triemstra natuurlijk lang toch op het vinkentouw stiekem zitten had voor de herintreding van Dylan Drent. Want als Dylan Drent, die het nou echt definitieve Oski-naam heeft op deze aarde op de PC, als die alweer waarom komen weer naar zijn schouderblessure, dan hier die maar één doel. En dat wie keert ze met Bouke Triemstra? Daar word je nog een keer mee op een PC staan. Dus in die zin hong Bouke Triemstra nou al wat boven de markt. Maar dit is een verrassing. Twa Bilkers, maar kennen.
1: Ja, zoen je ze. Nou, let eens net beziek je, dit is een stellerij en hoe het precies werkt onder leeg uur te lezen. Maar het is natuurlijk de hele boel uit door de kop. En nou ja, meer bedochten en nieuwe informatie stel ik wel op de website de omroepfriesland.nl. Maar het wichtigste is dus, Edwin Stielstra houdt ermee op, Bouke Triemstra komt erom.
0: Ja, en ik kan me zo voorstellen dat als je bij Gleeks en een vrouw van Scootie Sillon zit, dat je denkt, waar gaat het in godsnaam hoor? Ja,
1: dit keer zo. Dat denk ik wel eens als je in de keersen zit.
0: Ja. Ja. Wordt mooi, Jacob. Dat bloot een mooi circuit.
1: Absoluut. Okay. Mooi zo. Geert Verdun, dank je wel.
0: Alsjeblieft.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.
1: Onderwijs.
0: Een lege wachtkamer bij huisartsenpraktiek Kompas in Ljouwert. Praktiekhouder Igor Monzon docht hield bij om de wilde estafettestaking voor een betere vergoeding van de praktiekkosten. Alle dagen staken 3 of 4 huisdokters in Nederland om te berikken dat de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit voor huisvesting en personeel heger worden. Maar dat net, dat ze dat heel te dregen worden nieuwe huisdokters te vinden. De actie zult dan ook nog even terug in, denkt dokter Monzon uit Ljouwert.
2: Ja. Dat is zeker de bedoeling. Tenzij de Nederlandse Zorgautoriteit natuurlijk komt met een beter aanbod. Hè, want daar gaat het natuurlijk om. Hè, wij vinden het helemaal niet leuk om op deze manier met onze voeten te gaan zitten stampen. Het mooiste is als je er op een fijne manier uitkomt.
0: De fiscale afdeling van de Landelijke Huisdoktersvereniging is net blies bij de huisdokters die het mij doorhoorn die wilde staking. Of alleer mij dan onderstakje, of net is de strekking van die vereniging. Dokter Monzon, daarover.
2: Nou, dat is een reactie die me helemaal niet verbaast. Dit is natuurlijk een wilde staking. Voortgekomen uit een groep huisartsen die echt iets had van nou, nu breekt mijn klomp. Dit kan niet langer zo. Kijk, wij doen niet heel veel gekke dingen op dit moment. Hè. 1 praktijk in Nederland die dicht is op dit moment, of 2 praktijken, dat is het. En dan 1 dag. Dat stelt eigenlijk niet zoveel voor. Maar het is wel belangrijk, omdat wij willen de aandacht blijven vestigen op dit probleem. Want als je nu helemaal stilvalt en je komt ergens in september met dat je een hoop kabaal gaat maken, dan zegt de andere partij natuurlijk van ja, nou dat is ook weer mooi. Dit is een lang gepasseerd station. We hebben dit. Waarom komen ze daar nu pas mee? We begrijpen daar niks van. Ja, echt, ja, toch lastig hoor, die huisartsen. Je denkt even dat je zaken met ze kan doen en daar zijn ze weer. Gaan ze moeilijk doen? Nee. Zo werkt het niet. Wij geven van begin af aan al aan dat we hier niet blij mee zijn. Dat hebben we gewoon met een aantal, ja, wat activistischere huisartsen, daar ben ik er ja, ook eentje van. Altijd geweest, een beetje verandert ook niet. Hebben we gezegd van nou jongens, wij moeten dit niet laten inslapen. Want dat gaat ons geen goed doen als we dat wel doen.
0: Dat de fiscale afdeling van de Landelijke Vereniging van Huisdokters de actie in Stiepet stelt tot dokter Monzon ek teloor.
2: Ik snap ook wel dat de LAV hier graag zo op een zo net mogelijke manier uit wil komen. Je kunt beter je wat steviger opstellen, denken wij. Snap het ook wel dat de LAV nu even zegt van nou, wij doen even niks. Het is vakantie. Veel van de medewerkers zijn aanwezig. Zijn afwezig bedoel ik. Ik verspreek mij, zijn afwezig. Dus in die zin is het ook wel lastig voor hun nu om in actie te komen. Maar laten we vooral dit geluid laten blijven horen. Want het is echt zorgelijk. De praktijkhouder wordt hier de dupe van. En dat weten we in Friesland als geen andere provincie. Want in Friesland zitten we al heel lang in de problemen met de huisartsenzorg. Wij zijn een van de eerste provincies die een gebrek aan huisartsen kreeg. Samen met Zeeland en met de Achterhoek. En nu zijn we ook een van de provincies die het meeste de opvolgingsproblematiek begint te merken.
0: Dus dokter Monzon van Ljouwert en Verzims de hielden meer fysieke huisdokters haar norm bij de wielderstaking. Dat zal hier om hegere tarieven los te krijgen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het is op dit stuit. Zomer minuten voor Jalvis Heijzen. Dadelijk het regionale Nijs van deze vreed. 31 juli op een berichtje. Bij Jantine Weijden daar weer het en Luc van Coldplay. Dit is live in Technicolor.

0: Kanten met je. Live bij Omroep Friesland neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie uiteenzet. De Supervriezen tegen Folos. Kanten met je. Om 3 uur op omroepfriesland.nl, YouTube, radio en televisie.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Het is op de koppen, Jelvezijn. Het regionale nijs op Marie gezet en troch Jan Tienewijnaard. Een goeie middag.
9: Een goeie middag. In het wetter bij Kolm wordt het werken om de rap groeiende wetterplanten voor te helpen. Maar in 2 aanneemde harkboten wordt het wetter tussen jachthaven De Riet en de trekveert opskinnen. Ze krijgen de recreatieveert, zwimmers en viskers meer romte. Bovendien komt er voor de visk meer zoestof in het wetter. Het centrum van de Jouwers stuurt de hele dag in het teken van oude ambachten, gezelligheid en nostalgie. De romantische markt is al jaren een begrip in de vieren omkrieten. De organisatie die in het voren oproep om vakmensen om haar op te jaan voor het ambachtsplein. Maar die oproep smeert net zo wat op, zei Sil Bakker van de organisatie.
10: Nee, dat op zich niet veel meer dan anders. Dus dat viel een beetje we kwamen een beetje achter dat we ze allemaal wel een beetje elk jaar hadden. Dus die er nog een beetje zijn. Dus we hebben er wel een paar bij. Eén met eendemanden en dat soort dingen. Dus we hebben wel een paar erbij gekregen. Maar een heel plein vol ermee, dat werd hem net, nee.
9: Op de Friese Waadeilanden het waskorgen van sterke streamgatten. Gemeenten Ameland en Skielge schreeuwen dat KNRM Lifeguards waasdi meerdere reddingsoperaties uitvieren masten vanwege sterke saneemde muistriemen die het zwimmers de zee inloeken. Een rechtszaak over bennenmisbruik en bennenporno in de Leeuwarder rechtbank wie juist er voor een grutpad in het Friesk. Rechtbankvoorzitter Sietse Kooistra sprut Friesk en dat diende de officier van justitie en de vertochte uit Jester C. Eck. Rechtbanktolk Verde Dijkstra zette alles simultaan oer naar het Nederlands.
11: Je kent accent hoe fijn dat is als de zitting zelfs in het Friesk is. Hè? Ik van de vertochte en ik van de meesken die keer de slachtoffers en zo, dat die dan ook in haar eigen taal alles onjaren kennen en de meesken die er dan verder nog bij zitten, die jaren alles op hetzelfde moment in het Nederlands. Dus de tolk steurt ook net, behalve dat er dan een beetje te jaren is in de zeil.
9: Een Cambuur had een nieuwe speler binnen. Het gaat om de 21-jarige onvallende middenvelder Rafik El Arguiwi. Hij komt voor een periode van 1 seizoen op hierbasis Oer naar Leeuwarden en staat nu nog onder contract bij zijn club FC Utrecht.
8: Oké, Jantine Weijenaar, dank u wel. Meer nieuws zit op omroepfriesland.nl en in de omroep-app in het Nederlands Friesk en een stuk maar nog oortaal.
12: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
13: Hast het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder 1 dak.
14: Ja, met kwartingen ont 70% op meubelen, bedden en accessoires.
13: Kom, lid of ik ook geen, want op is op.
12: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% Worsum, voor de toekomst van Friesland.
15: Je boot verzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.
16: Shoppen?
17: Dit is geen winkel. Dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze. Persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
16: Oké, dit is wel next level.
18: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
19: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
18: Rinsma, het modeplein van Nederland. Kijk ook op rinsmamodeplein.nl.
20: Welkom bij Hotel Etcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zien jou graag bij u in Wurm.
21: Hallo, lekker slecht. Valerie de Boer, goed God en het Joer.
22: Bouwgroep Dijkstra Druisma. De Friske Rabobanken. FB Oranje Woord. Grutske haatsponsors van het SKS Scootjesielen. Lokweesje de skipper en de bemanning van het winnende scootje. Maar dit is een sportieve prestatie.
23: Onderwijs.
24: Maar Jacob Stelwagen.
25: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
8: De kampioen wie is er al bekend bij de SKS, maar Joerts geeft ook om nog meer prijzen. De kandidaten voor het podium die maakten er een spannende wedstrijd van. Het Waberucht nou, Tjitske Wibra, een goeie middje.
26: Ja, een hele goeie middje.
8: Ja, hoe zo stort deze Dijmschool wel?
26: Nou, hij zette nog wel aardig onleidig uiteind. Zeker voor het noordelijke part van de provincie. Daar Lutz nemen een paar tongerbuien oerhinnen. Dat had lokaal ik wel wat millimeters opsmitten. Ik kreeg via de mail een tip dat er op Injem, op het KNMI-station, dat er 24,4 mm rijnwetter vallen is. Nou, dat klopt wel aardig, want ik op het KNMI-station van Lauwersmar is haast 30 mm vallen. Nou, Halm het 13,8. En in Leeuwen 4,4 mm. Dus de verschil ben grut. En ja, dat heb je dus altijd buien oerloeken die haar een ontwikkeling, maar ik werd aanswakken. En dan, ja, het is maar krek, dan werd het zwiste punt van de bui oerhinnenloek, daar valt dan op dat stuit even de meeste deelslag.
8: Succes, ja, want als je het neemt, dan is er in het noorden vijf keer zo volle van als in Leeuwen.
26: Ja, dat klopt het inderdaad. En ik zal je vertellen dat in het zuiden van de provincie, daar is nog minder van. Laaksem hier maar 1,2 mm rijnwetter. Dus ja, de grote verschil, het meeste rijnwetter dus in het noordelijke part van de provincie. Nou, de temperaturen die ben daarna wel weer heel mooi omheen gingen. Al komt de wien, nou ik uit het noord eerst wij. Vlieland het 21 graden als maximum temperatuur kwam dan weer 20 en heel. 22,3 is het worden in Samar. Ik me riep hier nog een graad heger. Dus je ziet boppen de 23 graden. Laaksem dan 22,7 en Bakkeveen, Fiskepjel en Siegerswaard hier in alle jaar krijgt even wat meer als 21 graden. Nou jongen, en vannacht dan hebben we te krijgen met brede opklaringen. De wind die valt vrijwel fut. En in combinatie met, ja, ik won wat de deelslag die het vallen is. Het fut van de wind en die opklaringen. Ja, dan kwam het heel wat aan. En dan kende dus ik weer mist en mistbanken ontstaan.
8: Ja, wat verwacht je van die jongen vannacht?
26: Nou, dat.
8: Oh, sorry. Ik ben toch wel zo sappie wist.
26: Ja.
8: Of we zullen naar het weekend.
26: Ja.
8: Eerst morgen.
26: Ja, morgen zetten we dus uiteindelijk mij die mistbanken. Maar dat wordt heel vlug oprommen door de zinnen. En daarna hebben we een hele mooie mix van wolken en zinnen. De ontsteen dus ik stepelwolken. En ja, een enkel daarvan zullen we wel eens uit groeien kennen daar een bui. Maar op de meeste plakken zullen droog bloeien. Nou, de wien komt uit de westhoekenwei, is zwak. Beetje zwak ontmatig. En ja, als er een bui ontstiert, dan de luchtlaag eronder is vrij droeg. Dus was krijs is dat dus onder aan de wolk der rijnte. Dus dan krijg je weer van die mooie valstreken. Maar het zil voor het grutste part de groen net rijtje. En dan, ja, dat smiet dan ik wel weer mooie wolkenloften op.
8: Ja, dat is ook belangrijk. Ik heb dat er een beetje krap iets zult.
26: Zeker.
8: Hartstikke
26: zeker
8: van, even mij.
26: Ja.
8: En de dagen daarna, verrot er een soort?
26: Nou, wat we vooral zorgen is dat de temperatuur weer behoorlijk oprint. We komen onder invloed van een hege drukke biert. We zetten ik op snijn, maar misten deze uiteinde. Daarna je er een heel soort rond te verzinnen. Nou, noffelijk simmer waar dus 23 tot 24 graden. En ik op meen, je rint het nog een wat verder omheen. Zo'n 20 graden als maximum temperatuur. Nou, dus stiert ik meer wien dan op meen je. En wat de eerste wien matig rond vrij krachtig. En dan, ja, de lucht begint al wat vochtiger te worden op meen je. En op tientje, dan merken we dat echt. Dan is het echt brotsig en neer. En dan zou er in de rin van de dij ik nog wel eens even een bui of een tongerbui ontstaan kennen. Die buien, het is eigenlijk zo, hoe letter dat de buien binnen op de dij op tientje, hoe heger dat de temperatuur oprint.
8: Oké, dus dat is nog even aan wat.
26: Ja, zeker.
8: We bloemen een beetje jojoen, hè?
26: Ja, het is wat jojoig, maar ontnoten verint de simmer eigenlijk wel heel mooi.
0: Het slotstik van onderwijs.
8: Dokters in Italië, voor het eerst in de geschiedenis ben je in het zicht hersteld via een volslijnde eertransplantage. De zoon zegt dat de vrouw Kevin Schenner dat het centrale pad van het netvlies van haar oren eer transplanteerd weer. En dat wat jij dan nog als onmogelijk, jongen. De operatie door de seizoen, wat jij dit zomaar uitviert in het Citadel Salute e della Scienza Ziekenhuis in Turijn. Oh, niet zonder dat er in één keer uitkomt. Dokters die hebben het vaste eersegment. En dat, nou ja, ik vind het meeste thuis ik besparen. Mevrouw Koenig-Chen, wat toch een wonderbaarlijke operatie is het toch slagen dat ze het zicht weer waarom krijgt. Nou, zie je daar een plaat bij, dat hij het slotstuk draaien kennen. Ken je een oer-egen, oer-chen, oer-net-chen. Nou ja, goed. Je kent het alweer zelfs volle wetten betinken als ik. Lid het Twitter 0620 4 Jochen Jochen Ian Jochen Jochen. Of stuur de suggestie bij de app van Omroep Friesland.

zou zomaar kunnen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft, zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen.

misschien draait de wereld wel de verkeerde kant. U zou zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dat alles al het strekt aan zo'n wezen, want het zou zomaar kennen.

dat misschien niet zo'n goed idee. Dan heb je het spul altijd nat dat het regent. Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. En daarom wordt het hier ook nooit wat vanzelf. Zou zomaar kunnen.

0: zal zomaar kennen.
1: Jan de Vries en het zou zomaar kennen.
2: Omroep Friesland.
3: De Scootjepool.
1: Ja, Jood, de laatste dijwinner van de Scootjepool. De Heijnaar van Oostergoorde. Net pakt het vanmiddag de dijwinst op eigen toezetter. Harry Jacobs, wie een van de goeie fascistes dit vanmiddag tussen Tolven en Iem de Pool invult had. Snits als dijwinner voor zijn hier en het is goed hier. Hij wint ermee het Omroep Friesland beste Stjulo Steen onwel t-shirt en de drillkleinger. Lokwenske dus voor Harry Jacobs. En dan het Scootje Sielen zelfs. De kampioen wie juist er al bekend, maar Joorts geeft ook nog wel ergens hoor. De kandidaten voor het podium, die maken er een spannende wedstrijd van. Uiteindelijk geeft het tweede plak naar het Scootje van het Jereveen. Met skipper Sietse Brouwer, de Lemmer met Jasper Visser, waar treden. Verslaghouwer Arjen de Boer vong ze beide op.
4: Sietse jongen, wat een geweldige wedstrijd. Je eindigt nog op het podium, tweede plak. Ja, ja. Nou, heel eerlijk, dat zeggen net uit, hè, in het begin.
5: Nee, in het begin niet.
4: Laat je hem nog bij de start?
5: Ja, klopt. Ja, de start weer echt nog goed. En we konden de leaning niet echt goed komen. We dachten misschien shit ze me nog uit. Maar toen, maar ja, dat net.
4: En je hem op hopen?
5: Nou, op dat moment dacht ik wel van, oh, misschien kun je wel even op mij beginnen. Maar we zijn ik, er zit zoveel in zijn wedstrijd. En we zijn sowieso 12 uur een zielen in zo'n jongen, omdat het nog ergens om ging. Nou, en dat is gewoon dat je echt weer zo'n fantastische baan erin laat. Dat je gewoon... Ja, dat je gewoon je dingetje dwang kennen en misschien allemaal die jongens en dat je dan een prachtig mooie wedstrijd zullen kennen. En inderdaad, het liep er net echt op. Maar ik ben wel van die baan die nodig je wel uit om heel soort nog te dwaans, zeg maar. En,
4: maar dan is misschien toch ook wel het idee van, ja, we willen heel graag op het podium, maar dit komt net goed, jongens.
5: Nee, ik dacht wel van, nou, dit wordt wel lastig, maar... Maar ja, we willen altijd vechten, blauwe kappen bij, focus houden en gas geven. Dat is dat.
4: Nee, precies.
5: Zit hier onder de
4: ja, hey, dan hebben we de. Ja, dit, wat zou dit nog?
6: Ja, man!
4: De nieuwe draaien van het klassement. Nou, dat is Lightje. Ja, van ja, de Brilouw, ja, Brilouw. Ja. Hoe is het met jij?
6: Ja, bijzonder, bijzonder blij man, absoluut. Dat ik Joen, maar deze man op het podium steen, dat is een liefste droom die uitkomt. Ik heb nog meer ambities, hè? Maar dat komt net wel.
4: Nou, vorig jaar natuurlijk de debutant. En toen zeg het ook al heel goed uit natuurlijk op een gegeven moment. Uiteindelijk ben je nog een zonde eindigen. Maar nu op het podium, ja, komt er een dream uit?
6: Ja, zeker. Een dream komt zeker uit, ja. Het is echt west altijd van drooms. Uiteindelijk scootjeskippen weer is al iets bijzonders moois. Maar uiteindelijk was het voor de prijs de maat van. En het is net de hoofdprijs, maar... Nou ja, we zijn nog maar 2 hier bezig. Dus...
4: Stapje voor stapje, Jasper.
6: Absoluut, stapje voor stapje. En dat we dit nou bij het team hebben beleven, dat ben ik bijzonder grutschap.
1: Ja, dat zien dus de nummers 2 aan terrein van het SS-kampioenschap van Didier Sietse Brouwer en Jasper Visser. Zit er maar op, 2 weken spannende sielerij. Verslaghouwer Andor Faber weer erbij, waar we hem alle dagen hier kennen. Andor, een goeie met je.
7: Goeie met je.
1: En dan was mijn grutnijs beginnen, begrijp ik.
7: Ja, we beginnen het weekend in met breaking news, altijd dan op zijn mooi Frieske Jet. Want Nieskrekt is bekend worden. Het goeze al een beetje juster in Joert, maar het is Joert weer niet worden. Dat Douwe Visser, de skipper van Grauw, ophoort als skipper van Grauw. Hij mocht Nieskrekt het zilveren scootje in ontvangst nemen voor zijn 9e SKS-titel. En hij vindt het mooi west. Hij hoort op en hij wordt oernaam toch zijn zoon. Het helm houdt het oernaam door zijn zoon Albert Visser. Hij is dus de nieuwe skipper van het Grauwse scootje. En zo komt er een einde aan die carrière van Douwe Visser. Als hij waarom komt op het scootje, die vraag stelde ik hem niet eens. Maar toen laken hij. Toen zei hij, ja, daar ging ik net door. Ik ben net een skipper. Dus dat zal Albert Visser bepalen, Matten. Maar dat, ja, toch wel het jingen wat Nieskerk nog bekend waard. En we hebben dus, ja, wat dat allemaal had mij een klap dit SKS-kampioenschip beëindigen hebben. Het kampioenschip waarin Grauw 4 wij de meest stabiele wieën, de beste wieën. En waarin de strijd joert dus om die 2e en 3e plakken. We jenden ze Nieskerk, Sietse Brouwer en Jasper Visser. Nog heel spannend wie je. Een heel mooi kampioenskip zonder grutte, noemenswaardige incidenten. En daar praat ik nog even zo naar. Maar de vastzitter van de SKS.
8: René Nagelhout, vastzitter van de SKS. Het kampioenskip 2026 zit erop. Hoe is de algehele opinie bij de vastzitter?
9: Ja, ik ben zat te krek in mijn speech hier voor alle mensen. Hier zei ik ben ontzettend grutsk. Ja, sowieso op een terechte kampioen. De meest constante factor in dit kampioenschap. Waar ik heel rustig op ben is dat ik zag dat de scootjes steeds dichter bij elkaar komen. Dat is echt iets wat we heel natuurlijk een oude hier in de hut om werken. Hè.
8: Dus net iedereen dat ben je?
9: Ja, nee, dat klopt. Maar dat is misschien krijg ik soms ik de andere kant van het verhaal zien. En wat zorgt is dat er een enorme variatie is aan plakken. Mensen, de enige echte constante factor die douwen en de rest is het hele. Van 14 tot 1 en alles ertussenin, zij is de rest ik finish. Bij elke wedstrijd weer waren zo'n naaie winners van zo'n wedstrijd. Dat zei ik genoeg. Dus ja, ik ben daar wel heel erg blij mee. Ja.
8: Ja, dat wie ik natuurlijk wat je in beërgen had met de nieuwe zielformule. Had nogal wat opsquat veroorzaken. Maar ja, dit lid dan in je meegen eigenlijk wel zien dat het werkt?
9: Ja, wij hebben zielformules nodig om de scooters dicht bij elkaar te brengen. Daar hebben we echt slagen die maken de oude hier. Daar kan je een hele soort aandacht om besteden. Maar uiteindelijk is het maar 30% van het resultaat luidt aan het casco, aan het scootje zelf. 30% wordt bepaald door de bemanning. En dat is juist. Dat is juist het hele kampioenschap. En als zij beter worden, dus wedstrijden worden ik beter, dat kan ik echt zien. Wij maatjes slagen in de verbetering van wedstrijdbaan, Sjöna Juster. Als ik zorg hoe dicht het bij elkaar finish, die hoort ik weer. Hè?
8: Het
9: is
8: ja, echt... Dat noemen ze 10,5 en tol, weer een fotofinish.
9: Ja, weer een fotofinish. Dus dat zou ik nog hoe dicht het bij elkaar loopt. En we hebben een uitdaging dat we iedereen daarin mooi nemen. En dat we echt, degene die er moeite mee hebben, dat we die erbij horen. Dat vind ik belangrijk. En je kan natuurlijk als mens gewoon het echt lastig vinden om mij moeilijke omstandigheden om te gaan. Daar heb ik alle begrip voor. En daarom heb ik letterlijk mijn hand tussen. Nou, diegenen die het lastig hebben in dit kamp. Dus die denken van, ik vind het net fijn. Ik heb het idee dat ik er net bij heb.
8: Ja, voor de duidelijkheid, de doelstop Willem Zwager, de skipper van Ljouwert.
9: Wist je dat heel voor iedereen wat mij betreft. Wij zijn de SKS. Wij zwaar niet voor dat iedereen een boordbloemen kan. Daardoor wij stonken er best voor. Het gaat erom dat je het maar kan doggen. Dat kan net van, en dat iedereen het heel moeilijk maar heeft, dan vind ik dat we die de hand tasteken met. Dat is wat ik daarom zeggen wil.
8: We hebben vorig jaar natuurlijk dat hele vervelende incident al hier op een snitsen. Maar is eigenlijk dan ook een noffelijke conclusie van Jim dat dit hier zonder grutte incident verroen binnen. Ja, landelijk schoen veerden ze nog wat op naar die wedstrijd bij Jenne Ward. Maar ja, het is eigenlijk verder hartstikke goed vooral.
9: Ja, perfect. Nu is zo'n grutte klappen dat we vorig jaar, zo neem ik het toch maar even in hand. Hè. Dat is een hele grutte uitzondering. Sterker nog, dat gebeurt eigenlijk nooit. Het lid wil zeggen dat het sport net zonder risico's is. En ik moet sinds dit hier in Jenne Ward gebeurde, dat net heel volle los heeft van de botsing tussen Ljouwert en Jenne Ward. Dat is vervelend. Maar zo zielen wij ik, hè, het smellen wetter en je rijdt in mijn kop alles. Alleen dat wordt net begrepen terug iedereen, dat we net zielregels hebben. Dat we afspraken hebben hoe we daarmee omgaan. Dat je rond te heffen de wal, dat pak mijn ziel met situatie binnen. Ja, dat had mij ik bezig. De rest van Nederland denkt van wat gebeurt er al een keer, wie stond in dat vriezen? Wat doet ze daar? Nou, wij zijn als koetsenziel en dat doen we al hier.

0: is voor Fierce. En Everybody Wants to Rule the World.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Zo, het was een keer Giebel in één keer goed. We hier door de operatie, de ego-operatie, die vrouw in Italië ondergier. Voor het eerst in de skiertnis is dat gebeurd. Men dacht dat het mogelijk kon weer. Maar net als dus is van het ene naar het oren ingetransplanteerd. Schoonetje Michel, maar ze zocht dus nowhere. Nou, dat zei ik voor het eerst in de skiertnis dat dit gebeurde. Dus ik zei, zie ik er een plaat bij. Ik ken geen Michel of Unetchen of zicht of lucht of wat dan ook. Je mag wat daar redelijk massaal op reageert. I See Your Face Again van Sandy Coast. Die kwam meerdere keren binnen trouwens. I Can See Clearly Now van Roger Whittaker. Die kwam vaker binnen, maar dan ik weer in de versie van Lee Towers. Behind Blue Eyes van The Who of In Your Eyes van Peter Gabriel. Zijn het je ogen? Zei het Anja de Jong van Koos Alberts. Even zien, wat hebben we er meer? The Three Degrees, When Will I See You Again? No Dogs Allowed, ja die. Het onkomische compliment erin trouwens. José Feliciano zong dat. En Rutte Postma, die kwam met die sturing die uiteindelijk uitkeert naar wat het weer Ice Hot Light van Pikmeet. Dat is hier onderwijs op vrijdag 23 juli 2026. Graag ontnodig hier. En van nou een noveljoen.
1: Het slotstuk van Onderwijs.

0: Friesland.
1: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
0: Zinnebril?
1: Check.
0: Badkleren?
1: Check.
0: Slippers?
1: Check.
0: En Friesland?
1: Dat vind ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons 10 favoriete programma's.
0: Omroep Friesland.
1: Past dus altijd in de koffer.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Yeah! 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Noordwien.
13: Non-stop. De beste muziek van Friesland.

0: het muzikale dwarfluin van Friesland. Ons zaanhoeren.
1: Non-stop. De beste muziek van Friesland.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
0: Noorderwien. Omroep Friesland.
2: Koningsdag is een dag van verbondenheid. Het kan hever. Het gaat on.

iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Koningsdag, die mogelijk was. Tige dank.

0: Komt die machine al in? Dan brengt hij de bal.
1: Nee, Wieke, waar is die bij? Omroep Friesland?
2: Traditie, spanning en topsport.
1: De kreulenpartij in Wommels.
2: Wij, Wieke, waar zitten hele dag op radio.
1: En van 12 uur al ik op televisie.
2: Simmer in Friesland. Wij willen erbij.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
3: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgeleid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland.
2: Non-stop muziek.

0: De Sion binnen Trint.
1: Kleine tipje vaker bij, jongens.
2: De Swutten Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De Manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsenseon.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Nou, dat is onvertelbaar. Ja.

0: de klapper.
1: Ik disse simmer binnen ze er weer.
2: Arjen en Geert zien maar de podcast. Oh, wat een klapper.
3: Valt er altijd wel wat te praten, een scootsjeel?
4: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootsjeel.
5: Net een serieuze podcast. Dus het
3: kerstkampseizoen.
1: Alle wedstrijddagen.
3: Een stukje Jim Go.
1: Te vinden op Spotify.
3: Dit is Good Night, jongens.
2: Mijn favoriete podcast-app.
3: Je verwacht je dat.
1: En omroepfriesland.nl.
0: Oh, wat een klapper.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
3: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
2: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
4: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
2: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Bom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

Montemidje. Live bij Omroep Friesland neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie het aanzet. De Supervriezen tegen Folos. Montemidje, om 3 uur op omroepfriesland.nl, YouTube, radio en televisie.

0: Wat of waar hoort vooral je tjen om politiek actief te worden?
1: Maar we moeten, als we het systeem willen veranderen, als we gewoon ook willen naar een betere afspiegeling van de samenleving, dan moet je gewoon ook als man zijn en zeggen van oké, nou is het tijd om een stap opzij te zetten.
0: Backstikken. Dit weekend in Friesland Doc.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
3: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet je gewoon teruggestuurd wordt.
2: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
4: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
5: the World Cup? No, I never spoke to him.
6: Mr. President.
2: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Dan komt die machinon in. Dan brengt je die bal.
1: Nee, Wieke, waar is die bij? Omroep Friesland.
2: Traditie, spanning en topsport.
0: Vier van meer in het
1: de kreulenpartij in Wommels.
2: Wij, Wieke, waar zit de hele dag op radio?
0: Vader, dit mooi.
1: En van 12 uur al ik op televisie.
2: Simmer in Friesland.
3: Wij willen.

0: Nou is alles mooi om voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vind ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Van het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
3: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
2: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
4: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
2: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen, morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joep.

0: Het is een rare grap voor schilder Matthijs Vlasman. Doet er juster bij zijn bedrijfsbuskaam op het carpoolplak bij Gariep. Toen die blikken dat hij helemaal leegstellen weer. En dat wilst de krekt alle genij en duur ark onskaft hier. Matthijs die is zijn verhaal op social media. En daarop reageren verskate mensen die hetzelfde oekaam is. Matthijs Vlasman, een goeie middie.
1: Goeie middie.
0: Ja, hoe gier dat juster?
1: Ja, hoe gier dat juister? Ik wie mijn collega die ik ga afspritsen op de carpool in Gariep. En voor naar de klussen gaan. Naar het ventje daar. En we komen weer om. En in eerste instantie niks aan de horen. En ik riep naar Hoestag. Ik zet de auto's weer op plakdel. En ik zie dan een ziek wat een raar gat zitten. Mijn eerste gedachte wie nog een pimpje schutten. Zo dacht ik nog. Ik denk, nou dat is vreemd. En ik opende het door en ik zie het al. Al mijn spul eruit stonden. Al mijn Makita thuis en mijn gereedschap en alles wat van waarde wie het eruit stelt.
0: Ja, weer helemaal leeg of heb ik nog wat lislitten?
1: Nee, ze heb ik nog wat lislitten. De boxen waar het gereedschap in zit, die heeft lislitten. En ze zijn wel heel snel geweest, want ze hebben wel een paar dingetjes laten lissen, maar dat is net zijn volle waarde. En de rest, al het dure spul weer is uit.
0: Ja, dit ben dieven die het wel kennis van zaken hebben dus.
1: Ja, 100%, want je ziet dan aan de buurt kon niet eens. Ik heb een heel liefst gatje, aan de sidoor van de bus, zeg maar. En hij is gekrekt doorboord waar het slot en ik in het ding is valt, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Dus gewoon een dikke pech.
0: Ja.
1: En toen hier even een berichtje op Facebook plaatsen van misschien ben ik een tuur geweest of heb meestal wat zoen. En dat werd massaal deeld. En toen ging het wel vrij vlot op Facebook in de ronde. Dus ik hoop je mij ook andere ondernemers te breken. Zodat ze in ieder geval even waarschuwen binnen.
0: Ja, want hoe groot is de skeer van jou?
1: Nou, zo rond de 3500 euro.
0: Ja, en de bus komt er natuurlijk ook nog bij?
1: Dat komt er ook nog bij, ja. En daar is een hoop gezeik van. Hè. Maar het, bij de politie weer omgeeft te doen. Dat heb ik online dienen, juster, jongen.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, en dan mag het alles regelen met de verzekeraar. En dan is de bus weer een week kwijt. Met z'n allen laten repareren.
0: Mm-hmm.
1: Dus een hoop gedoe alweer. Dus ze is net echt te belachten.
0: Nee, en de klussen die is van komende weken steen hier, kist die nog wel doen? Dat het eigenlijk al een keer fut is?
1: Nou ja, dat wordt wel minder. Kijk, ik ben eigenaar van het schildersbedrijf. We hebben ongeveer 4 tot 5 meisjes in dienst. En we hebben allemaal ingerichte bussen. Dus ja, we zijn nou voorzichtig. Ik heb het tegen een collega gezegd van nou staan dat het dure spul eruit. En dan in de hoes lezen.
0: Ja.
1: En... Nee, want ik kan het haast net beveiligen op deze manier.
0: Nee, en door vregenstek om tjoegen. Mensen natuurlijk van die dashboardcams. Wanneer stiest op dat parkeerplak? Dat mensen weten van wanneer het ze even schermen dat er misschien iets op de beelden stiet?
1: Nou, dat wie juist vanaf iets verzonnen. En toen we weer om wie, dat wie ongeveer 3:45.
0: Ja, dus de hele dag in het gebeurd westen.
1: Ja. Ja, en er stonden wel andere auto's op plak van meisjes die zijn bagagedrager achterop hielden. Maar de fietsen en zo. Ja, het is ook rustig, hè? Het is ook bouwvak. Dus de meeste man vindt het al hier al vrij, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, zeg maar. Het lijkt het wel een bende, want op de reacties op Facebook hielden een hele hoop meisjes die in Marum en in Burgum hetzelfde verhaal hielden. Maar dezelfde auto's, maar dezelfde manier. Dus het is waarschijnlijk wel een bende die actief is hier in de omgeving.
0: Ja, het is een duidelijke oproep, denk erom. En als er tjoegen binnen om haar te melden, dan hopen we dat er een goede oplossing komt. Nou, ik hoop dat je het gauw ook oplost wordt met de verzekering en dat het weer goed krijgt om goed het werk te doen. Dank u wel dat je nu het sturing wist.
1: Ja, graag Dien. En bedankt voor de aandacht hiervoor.
0: Zeker. Matthijs Vlasman, wie dat.
2: Alles wat je op dijn is hebben, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de dag voorbij.
4: De finish van het scootseizoen met sinds de winter dat grauw kampioen is. Dat wie just er al. Maar het podium is nog net compleet, Sander Faber.
5: Nee, en dat wordt heel spannend. We zoeken Jereveen, Grauw, De Jouwer en ik De Lemmer nou op wij naar de gate. Snits is er al lang doorheen. Die maakt het nou de laatste klap. En gaat dan op bijna de finish. En pakt Joert dus de laatste dijoefening. Maar dat is dan altijd sneu van zo'n dijoefening op de laatste dij. Dan ben je toch al erg gericht op het klassement. En een beetje minder op de dijoefening. Maar we jouwen Jappie Visser en zien bemanning absoluut de credits. Want wat hebben die uiteindelijk een creëerse twaalfde week gesield. Alleen nog de eerste wedstrijd op een lemmer. Wie even een mindere wedstrijd. Maar verder mooi stabiel. Maar uiteindelijk verliezen week dus op de snitsen maar een dijoefening. En ik Joert weer een dijoefening. Want hij gaat nou op bij naar de finish. We jaren het klappen op de roef. En we zorgen dan dat Jappie Visser de laatste wedstrijd van dit SKS kampioenschap mij de snekerpan op zijn naam schreeuwt. En hij viert het feest. Hij is uit de finishkaam. En hij is uiteindelijk degene die het, denk ik, uiteindelijk mij een tevreden gevoel voor omschessel op dit kampioenschap. Maar we zorgen voor zelfs ik naar die scootjes erachter. En hij die striert om het podium. Want het begint een toch nog vol verrekte volle naar u te zien. Dat Jereveen twaalfde eindigje zil in het klassement. Ik zil daar maar even oorslaan, Marit. Hè?
3: Ja, kies mij beter net Jere. Want oh, wat zielen zij een geweldige wedstrijd. Eerst wel alle credits voor Snits. Want zij zielen super, super goed. Haampje hege klasseringen te pakken. Maar super goed. Maar oh, Jereveen, wat een wedstrijd. Wat een wedstrijd op een moment dat het maakt.
5: Ja, dat is net objectief. Maar ex-objectief, Sjoen, valt te concluderen dat zij gewoon een heel goede wedstrijd zielen. Want ze leiden bij de eerste keer bij de Boppenste Tonnen op plak Olven. En Wurren, nou, ze altijd nou zit, twadden. Ja, dan heb je gewoon een fantastische wedstrijd zielt. Maar is het echt genoeg voor een twadden plak in het klassement? Dat is de vraag. We zorgen dat Grauw op dit stuit op plak treien leidt. Ja, de jouwe of jouwe. Lemmer mat nog om die gate. Dit kind toch net meer mis voor het Jereveen. Dit wordt toch gewoon een twadden plak in het klassement van het Jereveen. En dan zal de Lemmer treden Wurren altijd zal lissen bloed, zo altijd nou bloed. Maar ja, dat weten we vanzelfs net jeder als dat we de finish binnen. Het ain't over till the fat lady sings heb ik al eens een keer jet deze week. En dat is ook wat er joert onderwaarder is. We zorgen dat het Jereveen nou koers zet richting de finishline. Het steert de jacht, leidt er ook clear. Want vanzelfs krijgen we aasen het traditionele moment met het slokje Berenburg. Dat commissaris van de Kening Arno Brok. Hoe lang je zil on de bemanning van het Grauwste scootje dat kampioen is. Dat zil dan barre krijgt nadat het Jereveen hoe de finishkaam is. Er zit al hier net zo heel veel tier tussen. Het Jereveen zil nog een klapke meidje matten. Maar had genoeg voorsprong om aan zijn als twadde te finishen. Dan mat ze officieel nog even wachten om het dilemma officieel hoe de finish is. Of nou ja, om het Grauw en ja, de jouwe hoe de finish binnen. Want dan ben ze wist dat ze twadde winnen. Maar goed, ze binnen al aan het rekken. We zeggen Roelof Bouwmeester, de adviseur. Die kijkt mij zijn boekje steen. Ze weten donders goed dat als zij nou als twadde we eindigen. Dat Grauw en de jouwe nou op draaien jouwe lizen. Dat ziet ze Brouwer uiteindelijk toch nog twadde wordt in dit kampioenschap. En dat is best een prestatie. Hè? Want ze lijden er heel min bij na die eerste weken. Maar hebben dat perfect terugzetten. Met twee dijoewinnings op een lemmer. En nou een tweede plak op de snitsen. Maar ze komen nou over de finish. En dan zullen Grip Blietke bezen. Ja, ik zoek de voetjes. Ik zoek het applaus. En Derek, de complimenten van onze analisten Marit Bouwmeester. Maar ze mat nou dus even wachtje. Ze mat nou dus even wachtje. Ze mat efter Harrisjen. Zitten die twee scootjes ertussen. Het Grauwste scootje en het scootje van de Jouwer. Nou, ze sjoggen. Ze zagen dat het goed zat. Want Grauw en de Jouwer binnen op wij naar de finish. En dan is dus het klassement, het podium van het SKS kampioenschap wat 2026 als volgt. Dat de kampioen Grauw is. Dat het Jereveen het twaalfde plak helpt. En dat de derde plak voor het Lemster scootje is. En dat wij dus dan sjoggen dat Jereveen wielst Grauw nou als ketten wordt. Derde eindigt Joert. Dus sjoggen we dat het Jereveen voor de achtste keer in Jochen hier op het podium eindigt. En dan is dat een mooie prestatie. Zorgen we dat het steertejacht nou aasen op Gongi en Sil. Op wij naar Grauw. En we zorgen dat de jouwe nou als vierde finishen Sil. En daar klinkt het ja, oh ja, Sascha teleurstelling Ruud. Een handje de loft in. Want ze weten bij de jouwe dat zij na alle gedachten vierde eindigen in het klassement. Ja, er is van Blierskip geen sprake. Ja, toch nog een glimpje. Ja, nou ja, toch nog wel wat. Een, ja, hoe zullen we dat zeggen? Een ingehouden Vreugde. Nou ja, nee, vreugde is geen sprake van. Nee, de Jouwer eindigt het als vierde in deze wedstrijd. De Lemmer, nou, die pakken we dan ook nog even mee. Eindigt het als vijfde. Ik zorg toch het applaus bij Albert Visser, de adviseur, de heid van Jasper Visser. Ja, ik zorg er toch het klappen op de roef. Er is geen sprake van teleurstelling om het misrin van het tweede plak. Er is sprake van blierskip om het helje van het tredde plak. En dat mij vanzelf zeg, want het is het tweede hier van skip Jasper Visser. En het is dan in zijn tweede hier al een podiumplak. En een plak aasen on het Stadeiland bij de huldiging van het SKS kampioenskip.
6: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
2: De dij voorbij.

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo eens even om me heen, en nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eentje verder, het Gouverneursplein met zijn

0: Marges van Joet.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: De kampioen weer juist al bekend, maar Joers geert ook nog wel ergens hoor. De kandidaten voor het podium, die maken er een spannende wedstrijd van. Uiteindelijk hier het zwarte plak naar het scootje van het Jereveen. Met skipper Sietse Brouwer, de lemmer met Jasper Visser, waar het redden. Verslaghouwer Arjen de Boer vond ze beide op.
4: Ziet je jongen, wat een geweldige wedstrijd. Je eindigt nog op het podium, tweede plak.
5: Ja.
4: Nou, heel eerlijk, dat zeggen net uit, hè, in het begin.
5: Nee, in het begin niet.
4: Laat je hem jongende bij de start.
5: Ja, klopt. Ja, nou, de start weer echt nog goed. En dan kon de leaning niet echt goed komen. Maar toch, misschien shit ze me nog uit. Maar toen, maar ja, dat net.
4: In je hem op hopen?
5: Nou, op dat moment dacht ik wel van, oh, misschien kun je wel even op mij beginnen. Maar we zijn ik, er zit zoveel in zo'n wedstrijd. En we zijn sowieso 12 uur in zielen in zo'n jongen, omdat het nog ergens om ging. Nou, en dan is het gewoon dat je echt weer zo'n fantastische baan erin laat. Dat je gewoon, ja, dat je gewoon je dingetje dwang kennen en misschien allemaal die jongens. En dat je dan een prachtig mooie wedstrijd in zielen kennen. En inderdaad, het liep er net echt op. Maar het ben wel van die baan die nodig wel uit om heel soort nog te dwaans, is maar.
4: Maar dan is misschien toch ook wel het idee van, ja, we willen heel graag op het podium, maar dit komt net goed, jongens.
5: Nee, ik dacht wel van, nou, dit wordt wel lastig. Maar ja, we willen altijd vechten, blauwe kappen bij, focus houden en gas geven. Dat is dat.
4: Nee, precies. Ja, daar hebben we de. Ja, dit, wat zou dit voor?
6: Ah, man.
4: De nieuwe draaien van het klassement. Nou, dat is Lightje. Ja, van ja, de Brilouw. Hoe is het met jou?
6: Ja, bijzonder blij man. Absoluut. Dat ik Joen, maar dit is een man op het podium aan steen. Dat is een liedse droom die uitkomt. Ik heb nog meer ambities, hè, maar dat komt later.
4: Nou, vorig jaar natuurlijk de debutant. En toen zeg het ook al heel goed uit. Natuurlijk in een gegeven moment, uiteindelijk ben je nog een zonde eindigen. Maar nu op het podium, ja, komt er een dream uit?
6: Ja, zeker. Een dream komt zeker uit, ja. Het is echt best altijd van droom. Uiteindelijk schuutjeskippen weer is al iets bijzonders moois. Maar uiteindelijk was het voor de prijs een one. En het is net de hoofdprijs, maar nou ja, we zijn nog maar twaalf hier bezig. Dus
4: stapje voor stapje, Jasper.
6: Absoluut, daar stapje voor stapje. En dat we dit nou bij het team hebben beleven, dat ben ik bijzonder grutschap.
3: Ja, dat zien we de nummers 2 aan het rijden van het SS-kampioenschap van de Zier, Sietse Brouwer en Jasper Visser. Zit er weer op, 12 weken spannende sielerij. Verslaghouwer Andor Faber weer erbij, we hebben hem alle dagen hier kennen. Andor, een goeie met je.
7: Goeie met je.
3: En dan was mijn grutnijs beginnen, begrijp ik.
7: Ja, we beginnen het weekend in met breaking news, altijd dan op zijn mooi Frieske Jet. Want Nieskrekt is bekend worden. Het goeze al een beetje juster in Joert, maar het is Joert weer niet worden. Dat Douwe Visser, de skipper van Grouw, ophoort als skipper van Grouw. Hij mocht Nieskrekt het zilveren scootsie in ontvangst nemen voor zijn njoggende SKS-titel. En hij vindt het mooi west. Hij hoort op en hij wordt oernaam door zijn zoon. Het helm houdt het oernaam door zijn zoon Albert. Albert Visser. Hij is dus de nije skipper van het Grouwste scootsie. En zo komt er een einde aan die carrière van Douwe Visser. Als hij waarom komt op het scootsie, die vraag stelde ik hem niet gek. Maar toen laken hij. Toen zei hij, ja, daar ging ik net door. Ik ben net een skipper. Dus dat zal Albert Visser bepalen, Matte. Maar dat, ja, toch wel het jinge wat Nieskerk nog bekend waard. En we hebben dus, ja, wat dat onbelang had, een klap dit SKS-kampioenschip beëindigen hebben. Het kampioenschip waarin Grouw vier wij de meest stabiele wieën, de beste wieën. En waarin de strijd joert dus om die tweede en derde plakken. We hebben ze Nieskerk, Sietse Brouwer en Jasper Visser nog heel spannend wieën. Een heel mooi kampioenschip zonder grutte, noemenswaardige incidenten. En daar praat ik nog even zo naar. Maar de vastzitter van de SKS.
8: René Nagelhout, vastzitter van de SKS. Het kampioenschip 2026 zit erop. Hoe is de algehele opinie bij de vastzitter?
9: Ja, ik ben, zat ik krek in mijn speech hier voor alle mensen hier. Ik ben ontzettend grutsk. Ja, sowieso op een terechte kampioen. De meest constante factor in dit kampioenschip. Waar ik heel grutsig op ben is dat ik zag dat de scootjes steeds dichter bij elkaar komen. Dat is echt iets wat we heel natuurlijk houden hier in de hut om werken. Hè.
8: Dus net iedereen het manjes?
9: Ja, nee, dat klopt. Maar dat is misschien krek ik soms ik de andere kant van het verhaal, Sjen. En wat Sjoerd is dat er een enorme variatie is om plakken. Meestal, de enige echte constante factor die douwen. En de rest is het hele van 14 tot 1 en alles ertussenin. Zij is de rest ik finish. Bij elke wedstrijd weer werden zo'n naaie winners van zo'n wedstrijd. Dat zou ik nog. Dus ja, ik ben daar wel heel erg blij mee. Ja.
8: Ja, dat wie ik natuurlijk wat je in beërgen had met de nieuwe zielformule.

0: nogal wat ops veroorzaken. Maar ja, dit lid dan in Jemegen eigenlijk was zien dat het werkt?
1: Ja, wij hebben heel veel mullers nodig om de scooters dicht bij elkaar te brengen. Daar hebben we echt een slagen die maken daar doen hier. Daar kan je een hele soort aandacht om besteden. Maar uiteindelijk is het maar 30% van het resultaat luidt onder het casco. Het scootje zelf. 70% wordt bepaald door de bemanning. En dat is juist. Dat is juist het hele kampioenschap. En als zij beter worden, dus wedstrijden worden ik beter. Dat kan ik echt zien. Wij maatjes slagen in de verbetering van wedstrijdbaan. Zijn al juister. Als ik zorg hoe dicht het bij elkaar finish, je hoort ik weer, hè?
0: Het is ja, dat noemen ze zien al van tol, wie werd een fotofinish?
1: Ja, werd een fotofinish. Dus dat zou ik genoeg hoe dicht het bij elkaar loopt. En we hebben een uitdaging dat we iedereen daarin mooi nemen. En dat we echt, degene die er moeite mee hebben, dat we die erbij horen. Dat vind ik belangrijk. En je kan natuurlijk als mens gewoon het echt lastig vinden om mijn moeilijke omstandigheden om te gaan. Daar heb ik alle begrip voor. En daarom zeg ik, heb ik letterlijk mijn haar iets tussen. Nou, diegene die het lastig hebben in dit campus, die denkt van ik vind het net fijn. Ik heb het idee dat ik er net bij heb.
0: Ja, voor de duidelijkheid, de doelstop Willem Zwager, de skipper van Ljouwert.
1: Wist je dat heel voor iedereen wat mij betreft? Wij zijn de SKS. Wij zwaar het voor dat iedereen een boordbloemen kent. Daardoor wij stonken er best voor. Het gaat erom dat je het maar kunt doggen. Dat kan net van. En dat iedereen het heel moeilijk maar heeft, dan vind ik dat we die de hand tas steken met. Dat is wat ik daarom zeggen wil.
0: We hebben vorig jaar natuurlijk dat hele vervelende incident al hier op een snitsen. Maar is eigenlijk dan ook een noffelijke conclusie van Jim dat dit hier zonder grutte incident verroen binnen. Ja, landelijk schoen veerden ze nog wat op naar die wedstrijd bij Jenne Ward. Maar ja, het is eigenlijk verder hartstikke goed voor ons.
1: Ja, perfect. Dus zo'n grutte klapper als we vorig jaar, zo neem ik het toch maar even in hand. Hè. Dat is een hele grutte uitzondering. Sterker nog, dat gebeurt eigenlijk nooit. Het lid wil zeggen dat het sport net zonder risico's is. En ik moet sinds dit hier in Jenne Ward gebeurde er net heel volle los heeft van de botsing tussen Ljouwert en Jenne Ward. Dat is weer vervelend. Maar Sassiele wij ik, hè, het smellen wetteren, je rooit je mijn kop wel eens. Alleen dat wordt net begrepen terug iedereen. Dat we net zielregels hebben, dat we afspraken hebben hoe we daarmee omgaan. Dat je rond te heffen de wal, dat pak mijn ziel situatie binnen. Ja, dat houdt mij ik bezig. De rest van Nederland denkt van wat gebeurt er al een wie stond in dat Friese? Wat doet het er? Nou, wij zijn als koetsenziel en dat doen we al jaren samen.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: De dijf voorbij.
4: Omroep Friesland.
3: Het is Joet misschien wel de drokste dag van het hier in Snits. Maar de start van de Snitsweken en de finale van de SKS loeken een soort meesken naar de stad in Zuidwest-Friesland om er eens lekker te genieten van de sillerij en van zelfs het feest. En dat betreft ook tegen drokke dagen voor het pontje naar het starttuinland. Verslagjouwer Geke Leenstra die is op dit stad in Snits. Een goeie middie.
5: Goeie middie, Antine.
3: Ja, er best bij dat pontje. Hoe liek het er op dit stad?
5: Nou, het pontje is correct weer naar het starteiland tafvaart. En het is hier nou heel rustig. Het wordt hier wel heel iets wat drokker. Maar nevens mij, hij zit hier al lekker onder controle. Nest mij stiet de directeur van de stichting van het pontje. Karis Doevendans, hoe liek het nevens jou?
6: Nou, het liek het volgens mij hartstikke best. Het is hartstikke rustig. Hè? Wij hebben wat maatregelen getroffen om voor de drok tegemoet te komen. Want we hebben nu eigenlijk sinds Juwet ik de oren in die van de snitsweeken. Dat de mensen komen voor volgende week, voor zaterdag. En wij hebben het zo georganiseerd dat ze eigenlijk juist de meesten al komen binnen mij de boten en mij trailers die ze over het pontje met pontje oormatten. Want wij maken mij de pont of auto's vervieren, een campers of persoon. We mogen net tegelijk vervieren. Dus wij moesten dat een beetje organiseren. En we wilden natuurlijk geen files hier bij de pont. Als er mensen die prachtige zielwedstrijd zorgen willen. En vandaar dat wij wat maatregelen. Maar het is aardig rustig. En we hopen dat straks dat het waar ook misschien ietsje beter wordt. En dat er een soort mensen toch naar het stadland komen.
5: Zo'n verliezen hier binnen de maatregelen aanpassen, wat is er nou correct verhoren?
6: Nou, in ieder geval, het heeft ook met de veiligheid van onze pontenmaatje. Dat wij hebben, er binnen regels dat wij net tagelijk, wat ik zei, personen en auto's op vier wielmaaien vervoeren. En vandaar dat wij dat gescheiden vervoeren willen. En dan hebben we dus de campers, dat doggen wij dan op een oor moment. Anders zou eigenlijk te volle vertragen als een soort mensen kan komen. En vandaar dat wij dat op deze wijze georganiseerd hebben. En verliezen hier weer dat eigenlijk ziksa, maar toch weer het krek oorsom. Want toen wie het scootsersiel na de snitsweeken. En toen weer het op dit toonsdie dat wij dat op deze wijze georganiseerd hebben. En nu zitten we ervoor. En volgens mij gaat het hartstikke mooi.
5: Je wordt dus de laatste dag van het scootsjeseizoen en de eerste dag van de snitswieken. Budget had dat het een hele drukke dag wordt, of komt die drukke dag nog?
6: Nou, de drukke dag, juist wie het hier ik behoorlijk druk met deelnemers, maar ik denk dat het morgen komen ik een hele protte deelnemers, die moeten dan morgen om 11 uur starten de eerste. Ja, dus morgen zult hier ook wel druk wezen, maar onze topdagen met uit de snijn en de waanzin, de hutseldij, dan verwachten wij toch elke dag hier wel 4000 mensen die we met overzetten. Dus dan, dan wordt het je druk en gezellig en het is mooi waar, dus we sjuggen er naar uit.
5: Rijden je met alle in een pontje of wordt het hardstiet voor het wadden?
6: Nee, de pont hebben we eigenlijk alleen nog op druk. Die echt de capaciteit nodig. En dat is op de Hutsildij en ze hebben het scootsjesiel en zeg maar op de snij van de snitswieken. Maar oren dagen kunnen we het makkelijk verstouwen met deze pont. En ja, we moeten ook een beetje op patiënten letten. En dan gaan we je pont aanschaffen. Dat is wat de volle van het boeien. Maar we redden dat prima met deze maatregel.
5: Nou Jantien, het pontje komt er weer aan. Ik denk dat wij de andere kant op gaan.
3: Ja, ik denk maar even dat pontje op. Want dat is ik wel leuk. Ja. Dat is je hebt een beetje bij die dat vakantiegevoel. Het pontje op naar de andere kant. Geniet je ervan. Ik hoop dat het waard hebben je hem dadelijk ik wat beter wordt. Dank u wel, Geke Leenstra, wie dat.
2: Alles wat je dag mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
7: Dit is de dag voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Een lege wachtkamer bij huisartsenpraktiek Kompas in Ljouwert. Praktiekhouder Igor Monzon docht goed bij om de wilde estafettestaking voor een betere vergoeding van de praktiekkosten. Alle dagen staken 3 of 4 huisdokters in Nederland om te berekenen dat de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit voor huisvesting en personeel heger worden. Maar dat net, dat ze dat heel gedregen worden nieuwe huisdokters te vinden. De actie zult dan ook nog even terug in, denkt dokter Monzon uit Ljouwert.
2: Ja. Dat is zeker de bedoeling. Tenzij de Nederlandse Zorgautoriteit natuurlijk komt met een beter aanbod. Hè, want daar gaat het natuurlijk om. Hè, wij vinden het helemaal niet leuk om op deze manier met onze voeten te gaan zitten stampen. Het mooiste is als je er op een fijne manier uitkomt.
1: De fiscale afdeling van de Landelijke Huisdoktersvereniging is net blij met de huisdokters die het mij door en die wilde staking. Of alleer mij dan ondanks je, of net, is de strekking van die vereniging. Dr. Monzon, daarover.
2: Nou, dat is een reactie die me helemaal niet verbaast. Dit is natuurlijk een wilde staking. Voortgekomen uit een groep huisartsen die echt iets had van, nou, nu breekt mijn klomp. Dit kan niet langer zo. Kijk, wij doen niet heel veel gekke dingen op dit moment. Hè. 1 praktijk in Nederland die dicht is op dit moment, of 2 praktijken, dat is het. En dan 1 dag. Dat stelt eigenlijk niet zoveel voor. Maar het is wel belangrijk, omdat wij willen de aandacht blijven vestigen op dit probleem. Want als je nu helemaal stilvalt en je komt ergens in september met dat je een hoop kabaal gaat maken, dan zegt de andere partij natuurlijk van, ja, nou, dat is ook weer mooi. Dit is een lang gepasseerd station. We hebben dit. Waarom komen ze daar nu pas mee? We begrijpen daar niks van. Ja, echt, ja, toch lastig hoor, die huisartsen. Je denkt even dat je zaken met ze kan doen en daar zijn ze weer. Gaan ze moeilijk doen? Nee. Zo werkt het niet. Wij geven van begin af aan al aan dat we hier niet blij mee zijn. En dat hebben we gewoon met een aantal, ja, wat activistischere huisartsen, daar ben ik er, ja, ook eentje van, altijd geweest. Een beetje verandert ook niet. Hebben we gezegd van, nou jongens, wij moeten dit niet laten inslapen. Want dat gaat ons geen goed doen als we dat wel doen.
1: Dat de fiscale afdeling van de Landelijke Vereniging van Huisdokters de actie in de stiepet stelt door dokter Monzon ek teloor.
2: Ik snap ook wel dat de LAV hier graag zo op een zo net mogelijke manier uit wil komen. Je kunt beter je wat steviger opstellen, denken wij. En ik snap het ook wel dat de LAV nu even zegt van, nou, wij doen even niks. Het is vakantie. Veel van de medewerkers zijn aanwezig. Zijn afwezig, bedoel ik. Ik verspreek mij, zijn afwezig. Dus in die zin is het ook wel lastig voor hun nu om in actie te komen. Maar laten we vooral dit geluid laten blijven horen. Want het is echt zorgelijk. De praktijkhouder wordt hier de dupe van. En dat weten we in Friesland als geen andere provincie. Want in Friesland zitten we al heel lang in de problemen met de huisartsenzorg. Wij zijn een van de eerste provincies die een gebrek aan huisartsen kreeg. Samen met Zeeland en met de Achterhoek. En nu zijn we ook een van de provincies die het meeste de opvolgingsproblematiek begint te merken.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Ontovoeren.
0: De dag is voorbij.
4: Een rugzaak in de Ljouwerter rugbank via Juste van Grutpad in het Friesk. Rugbankvoorzitter Sietse Kooistra die praat Friesk en dat dienen de officier van justitie en de vertochte ek. Rugbanktok Verde Dijkstra die zet alles oer in het Nederlands. Vanwege een skill my justitie oer tarieven binnen de Friese rugbanktolken een skoft haast net inzet. Maar juster mocht Dijkstra weer onder de bank.
5: Het is voor mij al een heel skoflin dat ik echt zo lang tolkt ha in het Fries. Dan dit wel alle dagen, maar dit net.
6: Want bij deze rugzaak, ja, de rugbankvoorzitter Kooistra, die spruts in het Friesk, die ondervregen de vertochte in het Friesk. De vertochte kwam zelfs, maar een wietwaardige verklaring in het Friesk. Ja, en dat moet denk ik al hier simultaan oerzet worden van de meesten in de zeel die dat net goed verstaan.
5: Ja, ja, daar hebben we van teruggeleerd. Hè. En ja, zou ik al eerder gebruik maken van een saneerde luisterset. En ik hier alve ontvangers mee, dus er konden alve mensen tegelijk mee harken, mee eerkes. En ja, het, ik werd heel blij dat de mensen achter de tafel ek revien om die eerkes in te dwalen.
6: Volgens mij komt dat er wel op, omdat je 5 uren simultaan oerzetten wat er.
5: Ja, nou weer het net 5 uren van Sluin heeft me komen. Het eerste pad van de eerste scossing, ja, weer wel heel lang. Gewoonlijk is het zo dat er om de 20 minuten even wisselen worden mat. Maar ik ga het volhouden in het tweede pad weer voor de tolk een beetje eenvoudiger, omdat het requisitoor en het pleidooi in het Nederlands qua lezen binnen. En doe hier de tolk Friesk even rest.
6: Er was een conflict tussen de tolken en justitie, hoe de beëning van de tolken. Maar je zit hier in een wol, dus je wil er nou bevredigend je voor beëren, kan ik dat zo zeggen?
5: Nou, je het wel. Wij binnen daar overeenstemming komen voor wat wij Joert krijgen. Dat is voor alle tolken in Nederland nog net het geval. Wij zijn nog altijd in onderhandeling met het ministerie van Justitie. Dat één keer in de maand komen we haast bij elkaar om te praten, om daar een oplossing te komen. Wij hebben wel facetjes die in hoe goed we denken dat het oplost wordt. Het probleem luidt met name nou in het tolken in de eigen regio. Ja, en van een tolk Friesk geldt vanzelfs dat een tolk Friesk in de eigen regio meestentijds inzet worden moet.
6: Ja, dus dan heb je geen reiskosten en reistijd, dan kan je dicht bij huis om het werk. Ik had het gevoel dat je het wat een positievere stemming is als het gaat om het broeken van het Friesk op deze rugbank.
5: Ja, ik dat gevoel hier kijk. Ik heb het gevoel dat ze alle de OSA positief zijn oorstien. Je kent ook zien hoe fijn het is als de zitting zelfs in het Friesk is. Hè. Ik van de vertochten en ik van de meesten die keer de slachtoffers en zo, dat die dan ook in haar eigen taal alles onjaren kennen. En de meesten die er dan verder nog bij zitten, die jaren alles op hetzelfde moment in het Nederlands. Dus de tolk steurt ook net. Behalve dat er dan een beetje te jern is in de zeil.
6: Maar ik heb het gevoel, het waard je het wel gewoon accepteert. Redelijk vanzelfsprekend. Je dealen eerst gezien, die toch de meeste kliekien.
5: Ja, nee, het ging al eerst zo makkelijk als wat. Het had wel oorswest. Bij het hof hadden ze direct vaak problemen mee. Dat ze dan zeggen, nee, we willen dat net. En dat maakt consecutief. Maar als ze dan één keer die eerkens ingaan hebben en ze ondervonden hoe mooi het is als er simultaan talk wordt, ja, dan ben ze ook wel om.
6: Nu is het net ongebroekelijk dat een tolk dan in zo'n situatie ik heel zachtjes praten moet, fluisteren moet. Maar ja, 4 uren lang fluisteren, dat lijkt mij net makkelijk.
5: Nee. Er moet een beetje stem wijzen, want als je alleen nog maar fluister je, dan is dat heel meer van jouw stem. Dus je moet als tolk een beetje je stem broeken. Je probeert het zo zelf mogelijk te doen, want door de eerkens komt het best luid en duidelijk oor bij de mensen. Dus je fluister je een beetje. Ja, en dat is een eer wat mensen dan dags accepteren, maar in de zeel dat het al een beetje te jaren is. Maar ik denk dat het op een bepaald stuit echt net meer steurend wie je, omdat het wel wendt.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: De romantische markt op Jouwer is al hier een begrip in de vier omkrieten. Het centrum dat zit de hele dag in het teken van oude ambachten, gezelligheid en nostalgie. En dan praat ik over mij, een van de initiatiefnemers. En dat is horeca-ondernemer Sil Bakker. Een goeie morgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, je bent al druk dwaande met de laatste tarierings, denk ik, hè?
4: Ja, we zijn 4:15 begonnen, dus alle kramen staan nu weer. Dus het begint alweer echt op een gezellige markt te lijken.
3: En heb je een idee hoeveel mensen had je hem verwacht? Je kende het qua waarsomstandigheden is het volgens mij wel gunstig. Buiken je het
4: ja, trek,
3: maar mooi.
4: Het is op zich mooi markt weer, dus ja. Volgens mij gaan we alweer een hoop mensen verwachten. Ja, het is altijd wel druk, het is altijd een hele goede markt, dus ja, we hebben er weer ontzettend zin in.
3: Wat jou staat er nou op die markt, wat zie je dan al hier om je heen is joggen?
4: Ja, we proberen wel zoveel mogelijk ook de ambachten te hebben. Het wordt wel elk jaar wat minder, omdat het gewoon, ze zijn moeilijker te krijgen. Maar ja, we proberen wel dat de mensen ook wat doen bij die kraam. Dus we hebben altijd iemand die teddyberen maakt of sokken breidt of paling roken, ambachtelijk, nou dat. Dus eigenlijk allemaal... Ja, we proberen niet echt een braderie te maken, maar puur ambachten.
3: Het echte ouderwetse hoornwerk dus, hè?
4: Ja, precies
3: ja,
4: dat.
3: Ja, want Jet is een studieromantische markt, die is ik bekend om Bikkeliks de hierste merk. De Kim Terp ook wel een goed idee om dat ambachtsplein te creëren. Toen hij mij een oproep dient voor ambachtsleur, had dat ik wat opsmieten?
4: Nee, dat op zich niet veel meer dan anders. Dus dat viel een beetje we kwamen een beetje achter dat we ze allemaal wel een beetje elk jaar hadden. Dus die er nog een beetje zijn. Dus we hebben er wel een paar bij. Eén met eendemanden en dat soort dingen. Dus we hebben wel een paar erbij gekregen. Maar een heel plein vol ermee, dat werd hem net, nee.
3: Dat klinkt alsof er nog wel een paar bij kunnen.
4: Ja. Ambacht, tuurlijk. Daar hopen we op. Dus ja, mochten ze zijn en denken van nou, volgend jaar wil er ook bij zijn. Het zal top zijn. Maar ja, je gaat voor die ambachten, ja.
3: Want wat krijg je nou waarom? Wat jij je waarom van de mensen die daar zelfs tegen? Begrijp zijn einde koervlechten zijn je al? Of de makker van teddyberen en zo? Wat vinden die mooi om bij hem op een merk te zien?
4: Ja, omdat het gewoon echt wel een beetje dat dit een beetje ouderwets kneuterige markt blijft. Dus dat maakt het ook wel leuk. En we pakken ook zoveel mogelijk gezelligheid dan nog eromheen. Met wat lui muziek en een ballonnenclown en dat. Dus voor alle leeftijden wat. Maar ja, we proberen het puur omdat we het niet echt een braderie willen laten worden, zeg maar.
3: Ja, je bent wel echt oors als de braderie.
4: Ja, nou dat. Ja. Ja, het is niet allemaal telefoonhoesjes, zeg maar, en dit en dat. Ja.
3: Nee, precies. En van water bijwezen, Wol. Hoe let BMI op? Hoe let ben mensen welkom bij hem?
4: Ja, de markt is van 10:00 tot 8:00. Dus het is een lange markt. En we hebben weer een kilometer gevuld van de Midstraat. Dus het wordt weer gezellig.
3: Nou,
4: ja.
3: Alle reden om eens even op jou te zien.
4: Ja, helemaal. Iedereen is welkom om een mooie dag van te maken.
3: Dieren dank, Sil Bakker dus van de Romantische Markt.
1: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
0: Wordt overvoeren.
1: De dag voorbij.
0: De kerk in Sint Anna had al 8 mannen lang geen plaatselijke commissie. De vorige, Treijman Sterk en Olleger in de 80, houden er eifelinie maar op. De ziektocht naar mensen niet een stokje oernemen willen, die is van eerst net slagen. Als commissielid Terke Bransma, die we het erom nog hield in het onderbouwen lutsen om probleempjes met de kerken op te lossen. Liek als een kerkenklok die 24 minuten achterint. Hij luidt uit wat de impact is op de kerken, nood de plaatselijke commissie er net meer is.
5: Ja, stel eens voor dat er geen plaatselijke commissie is, nou, dan hebben ze in het begin wel het genocide. Nou, dan wij als stichting van de Friese Kerk en ben van het onderhoud boeken om en dan draaien we de deur op slot en dan is het binnen niet gebeurd.
6: Maar nou, zonder commissie ik geen activiteiten?
5: Nee, dat klopt. Ik ben vliegend week, ik ben telefoontje van het Friese een blazerkest, die had hier al vaker optreden. Die woonde graag weer op een snijde medie. Daarvoor had ik een keer een groep mee verregen van. We hebben al een keer een Pierre-Eline optreden in de Van Harenkerken. Hoe liep dat op een snijde medie? Ja, ik zei, er is geen plezierige commissie meer. Ik kan niks ondernemen. Want ik dood net meer en wij hebben hier mensen.
6: Ja, de klok roen ik efter, hè, Fline Wieke?
5: Nou, de klok weer van slag. Hij sloeg op het oren die erin slag en op het jelle oren die er alles slagen. En dat had hem, nou, het eigenlijk te lang geworden, maar dat kwam mooi. Ik heb even wachten, maar vellen met de bed in. Want de klok die verordert op snijden, maar van kwartier union, die gaat naar kwartier verzien. En toen dacht ik, dan kan dat mooi in je loop, tegelijk. Maar er kwamen zoveel klachten, dat ik wou bellen van, ja, Brans, maar ken je ook direct wat een van? En toen het vellen me onmiddellijk werd om de boel te repareren. En het is nu weer in water, volgens mij.
6: Meest kan je bellen, maar je bent Alex niet meer verantwoordelijk.
5: Nee, dat klopt. Nou, ik ben net bellen. Ja. De hele stichting bellen, want ze doorden mij zo net te bellen. Want dan zei ik, als je maar 100 euro hoort, dan zeg ik onmiddellijk vellen maar bellen, want die reed van 100 euro voorrijkosten.
6: Ja, maar dat bleef nou lezen, omdat ik geen commissie
5: heb. Ja, nou ja, daar is net niet meer verantwoordelijk meer. Ja, dat moet wel mezelf los reden, geregeld. En Jenny had er echt wat omgekeerd.
6: Waarom slag het net om een nieuwe commissie te vinden?
5: Dat is een probleem. Dat, hoe groter het dorp, denk ik wel eens een keer, hoe minder mensen dat je vinden kennen.
6: Dat is gek.
5: Ja, dat is echt gek. Hoe liefster het dorp, maar dan vielen de leugens zich hoogstwaarschijnlijk meer verantwoordelijk. En ja, vroeger weer en zo, dan kon je wel eens wat leeftijdsgenoten vinden. En dat je zei van, hé, nou, ik is toch net of ik is toch net. Maar ja, ik ben op 86 van die hier. Dan die leeftijdsgenoten, die zeiden echt van, mij toch net meer. Ja, dus dat is moeilijk. En jongen hier en omspreken, dat kan je wel. Maar die klikken er net. Graag een paar mensen, hè, die een beetje met scherken denken willen. En echt, zoals sneurte medisch, hè, die groep mensen, nou, daar ben wij alsjeblieft mee. En dus dat die dat nog wel willen. En daar denk ik elke keer van, het is leuk werk om eens een keer mensen wat rond te leiden. Hè, en wat te vertellen over deze kerk en over de geschiedenis van zijn tanden. En dat vind ik zelf ook een mooi werk. En ik keek nog eens, dacht ik, naar een keer, dat was zo. Als een leraar bedrijfseconomie een boek hadden.
6: Het is ek een checken maar ja, prot is geschiedenis.
5: Ja, prot geschiedenis. Hè? Je kan je oren vertellen over deze zerken die je lezen. En over het gebouw zelf. En nou ja, Rembrandt en Saskia. Hè? Dat is ook een belangrijk onderwerp. Dus er is heel wat te redden met deze kerk. En dat jouw mensen je krijgen. Nou, dan zeg je, wat is dit een prachtige, mooie kerk. Nou, dat is dan mooi. En die moet even blijven. Dat vind ik het belangrijk.
1: Alles wat jouw thuis mist hebben, juist tussen zien en alven.
7: Dit is de dij voorbij.
3: Ja, Jern, wie ze dwanden met zijn lippen. Ze leest zijn brieven, zijn preken, zijn dijboeken. En dan op een dij krijgt Marita Matthijssen een mailtje. Ian had wat in hoes, maar de namen van François Haversmith erin graveren. Marita die werkt aan een boek over de Leeuwarder dichter en dominee. En nou had ze iets in de hoes, maar zijn handtekening erin.
8: Ik ben bezig aan een biografie van François Haversmith, die vooral bekend is als Piet Paaltjens, de schrijver van die schitterende gedichten, te schrijven. Een biografie van hem. En ik vind het zelf altijd heel bijzonder om, als ik bezig ben een biografie te schrijven, dan iets van zo'n schrijver zelf ook in handen te hebben. Dus een beetje het DNA te voelen van degene in wie je je verdiept.
3: Dat is dus gelukt als het gaat om Piet Paaltjens. En hoe bijzonder is dat eigenlijk?
8: Het bijzondere is dat zijn familie, zijn afstammelingen, dat die ook nog steeds de de gedachten aan hem koesteren. En dus bijvoorbeeld bestek van hem hebben. Dus vorken en messen en lepels waar hij van gegeten heeft. En ze hebben ook bijvoorbeeld een tafelbel. Een soort bel waarmee je kon aangeven van nu wil ik een kopje koffie of iets dergelijks. Hebben ze ook bewaard. En die staat ook nog nota bene op een tekening uit die tijd afgebeeld. Uit de tijd zelf. Dus zijn familie, zijn achterkleindochter, die bewaart allerlei voorwerpen die nog echt door hem gebruikt zijn ook.
3: Ja. En wat maakt nu dat u zo geïnteresseerd bent in deze man, dat u nu dat voorwerp op tafel hebt staan?
8: En François Haverschmidt is een hele interessante persoon. Het is een dominee die op het einde van zijn leven toch een eind aan zijn leven maakt. En dat is natuurlijk zeer opvallend, dat een dominee zichzelf uiteindelijk van het leven berooft. Waar is dat nu aan te wijten? Hoe komt dat? Daarnaast was hij heel erg bekend en heel erg geliefd nog steeds om zijn hele toegankelijke versjes. Wel menigmaal, zei de melkboer, des morgens tot haar meid, de stoep is weer nat. Och, hij wist niet dat er 's nachts op die stoep was geschreid. Nu, dat hij en de meid het niet wisten, dat was minder. Maar dat zij er hoegenaamd niets van vermoeden, dat was wel hard voor mij.
3: Ja, prachtig.
8: Nou, dat zijn zo van die hele geestig geformuleerde gedichten waar mensen nog steeds heel gevoelig voor zijn.
3: En is het dan ook zo dat er nog veel onbekend is over hem? Veel informatie die nog ontbreekt of die niet toegankelijk is?
8: Jazeker. Er zijn sowieso 480 preken van hem die gewoon in archieven liggen en die dus nog nooit uitgegeven zijn of waar weinig van gebruik gemaakt is. Er is geen echte goede biografie van hem. Er is wel een heel mooi boek over hem verschenen van Rob Nieuwenhuis, de dominee en zijn morgenengel. Maar dat zijn vooral documenten die hij uitgeeft, niet echt een biografie. Dus er is gewoon nog geen biografie van deze hele interessante schrijver dominee.
3: Nee, daar wordt aan gewerkt nu dus. Het heeft er dus in ieder geval toe geleid dat u dat ding wat hij bij zich droeg, dat u dat nu op uw tafel hebt liggen.
8: Ja, dat is het grappige is dus dat je merkt dat er echt heel veel belangstelling is voor Pietpaaltjes met name. En dat je op deze manier eigenlijk, doordat je ik heb bekendgemaakt dat ik die biografie ga schrijven, dat er dan heel veel mensen die hem bewonderen eigenlijk denken van, oh, ik heb dit nog. Er zijn ook onbekende brieven boven tafel gekomen die nog ergens in een familie bewaard blijven, zijn gebleven. Ik heb dus daardoor contact met die kleindochter, achterkleindochter gekregen. Het heeft er ook toe geleid dat Peter de Haan versneld zijn plan om een plaquette op het geboortehuis aan te brengen doorgevoerd heeft in Leeuwarden. Dus zoiets is een soort vlek die zich verspreidt. En juist zo'n persoonlijk voorwerp waar hij dus geregeld ingetast heeft, zo'n zabangsdoosje, dat maakt het heel bijzonder dat hij op de een of andere manier dichterbij is dan alleen maar via de brieven die je van hem vindt op internet en dus gedigitaliseerd, of de boeken die dan gedrukt zijn over hem en van hem.
3: Het tabaksdwarske dus van François Haverschmidt is weer Bobbe Wetter. En let nou bij zijn biograaf.
1: Alles wat Jo Dice mist hebben, jongens tussen 10 en 11.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
1: De Sion binnen Trint.
3: Kleine tipke vaker bij, jongens.
0: De Swudensmart.
4: Ja, dan is het wel een genot.
1: De manning ziet op scherp.
5: Ik zit elke dag bij zijn bek.
0: 12 weken lang SKS Koetsension.
1: En Omroep Friesland is erbij.
6: Ja, dat is echt fantastisch.
0: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
7: Nou, dat is onvertelbaar. Hey, ja.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Verder moeten schapen en koeien op een aantal dijken langs de Waddenzee daar weg. Het gras is te droog en heeft anders niet genoeg tijd om te herstellen voor de herfst. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten in de exclave Ceuta terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat die migranten het Europese vasteland bereiken. Maar opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat, maar daar lijkt geen meerderheid voor. Veruit de meeste migranten die Ceuta bestormden zijn weer vrijwillig teruggegaan naar Marokko, zegt Spanje. Bij de bestorming zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn en heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en waren eerder al in beeld als terrorismeverdachten. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgelaaid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. Die beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Een naaste adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
15: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Simone Wijmans.
2: Het is natuurlijk altijd leuk om complimenten te krijgen van de nieuwe generatie oogluisteraars. Maar ik was vandaag wel een tikje beteuterd toen zo'n jonge enthousiasteling me vertelde dat hij op vrijdagavond erg graag luistert naar Onderweg naar Morgen. Goedenavond, welkom bij het Oog op Vrijdag. Hoe staat het ervoor in de Spaanse exclave Ceuta, waar in korte tijd vele tienduizenden migranten aan land kwamen? De Amerikaanse ontwikkelingshulp aan Liberia is deels gestopt. Welke gevolgen heeft dat voor het Afrikaanse land? Hoe scheutig is de overheid met het delen van informatie met burgers? Dat bespreek ik met de vertrekkend directeur van de Open State Foundation. In onze zomerserie over jonge denkers en de toekomst, filosoof Aldo Kempers. En we duiken in de geschiedenis van Wereldvoetbalbond FIFA. Eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 31 juli.
3: Meloni, migratie fuori controllo e minaccia, pronti a sospendere Schengen.
4: Immer wieder überqueren migranten die grenzen om auf EU-gebied te gelangen.
5: In France, Emmanuel Macron demande de renforcer les contrôles à la frontière avec l'Espagne.
2: Het is groot nieuws in heel Europa, de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Tienduizenden migranten, veelal uit Marokko, staken over naar Spaans grondgebied, voornamelijk om de armoede in hun land achter zich te laten.
6: We don't have a good life in Morocco. That's why we get swim into here.
2: Ze werden in veel gevallen gebracht door mensenhandelaren, zag deze Nederlandse Marokkaanse, met bussen.
7: Mensen die die kant opgingen, maar dat ook riepen, de grens is open en we kunnen die kant op.
2: Een groot deel van de migranten is weer teruggekeerd naar Marokko. Anderen blijven het proberen. Dat zagen we ook tijdens het live-verslag in het 8-uur-journaal.
8: Tot ongeveer een uur geleden was het hier vrij rustig. Stonden hier...
2: In Europa wordt bezorgd gereageerd op de situatie. Bijvoorbeeld door de nieuwe premier van Groot-Brittannië.
9: And I know people will see those scenes and want something to be done, more to be done.
2: Deze Andy Burnham maakt zich zorgen over wat dit doet met de publieke opinie. En ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken wil dat de Spaanse regering optreedt.
10: 1. Die grens moet dicht. 2. Illegale migranten moeten zo snel mogelijk teruggestuurd worden.
2: Het is momenteel heel droog. Het water in de rivieren staat historisch laag. Zo laag dat bodemschatten ineens bloot komen te liggen.
11: Dit is uit de Romeinse tijd, ja. En deze twee ook.
2: De lage waterstand is heel vervelend voor het scheepvaartverkeer, maar dus een feestje voor amateur-archeologen.
11: Dit is echt wel een feestje, ja, absoluut. Je komt op plekken waar je normaal gesproken in het water staat en dan zie je niks. En nu zie je van alles liggen.
2: De Canal Parade morgen zou ook een feestje moeten zijn. Zou.
12: Nadat wat is gebeurd in Berlijn, nee, ik wil niet op de straat gaan. Ik ben bang.
2: Maar ook zonder de dreiging na de aanslag in Berlijn is de Pride vaak geen feestje. De organisatie kreeg al meer dan 100 klachten over discriminatie.
13: Data liegt niet. Er zijn 100 mensen lastiggevallen.
2: En het gaat dan vaak om uitlachen, spugen en schelden.
14: Homo or klotzak and things like that. I mean, I've learned what these mean in Dutch, even though I don't speak Dutch.
2: En dat terwijl de Pride juist om acceptatie van de queer gemeenschap gaat.
13: Maar laten we een ander in zijn waarde. En dat doen we andersom ook. Dan, dat is het enige wat we eigenlijk vragen. En laat ons met rust.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, volgens de Spaanse regering hebben meer dan 50.000 migranten de afgelopen dagen die Spaanse exclave Ceuta bereikt. Onze correspondent Samira Jadir is daar in de buurt. Ik vroeg haar eerder vanavond wat de laatste stand van zaken is.
15: Ja, het is inmiddels een stuk rustiger. Veel mensen die de oversteek naar Ceuta hebben gemaakt zijn alweer terug in Marokko. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft inderdaad gezegd dat ongeveer 50.000 mensen Ceuta binnen zijn gekomen. Nou, vrijdagavond waren naar schatting alweer 48.000 mensen alweer teruggekeerd. Ook is de dodental flink opgelopen. Aan Spaanse kant zijn er inmiddels 57 lichamen geborgen. En een deel van De slachtoffers is verdronken. Er wordt ook gezegd dat anderen omkwamen in het gedrang bij de grens. Maar mogelijk zijn er ook aan Marokkaanse kant slachtoffers gevallen. Maar daar zijn nog niet officiële berichten over. Maar onder de doden is ook een jonge voetbalster uit Tetouan. Haar overlijden maakt hier in Marokko veel los en wordt op sociale media veel betreurd.
2: En het is een bekende voetbalster in het land?
15: Ze is niet een bekende voetbalster, maar ze is wel bekend in Tetouan, de stad waar ze vandaan komt. Maar het is eigenlijk meer, wat ze betreuren is haar verhaal. Een jonge dame die probeerde de oversteek te maken en dat ze dat niet heeft overleefd.
2: En vele duizenden mensen keren dus ook weer terug. Worden ze daartoe gedwongen? Wat is de reden dat ze teruggaan?
15: Nou, volgens de Spaanse autoriteit keren veel mensen vrijwillig terug. Dat sluit eigenlijk ook aan bij wat jongeren mij hier vertellen. Ze zeggen dat de omstandigheden in Ceuta heel slecht waren. Sommigen vertellen dat ze hardhandig zijn aangepakt. Ook zeggen ze dat ze nauwelijks aan eten of drinken konden komen. En je merkt bij sommige jongeren ook wel een soort van verbazing. Ze hadden zich hun aankomst in Ceuta duidelijk heel anders voorgesteld.
2: En wat hadden ze dan verwacht?
15: Ja, ze hadden eigenlijk toch wel verwacht dat ze eigenlijk zich konden inschrijven en dan misschien gelijk papieren konden krijgen en dat ze gelijk aan het werk konden. Ja, er was wel een bepaalde naïviteit daarin, bespeurde ik in hun antwoorden.
2: Maar het is natuurlijk wel een soort jaarlijkse beweging, hè, dat er in de zomer meer mensen naar Ceuta zwemmen. Maar is inmiddels al duidelijk waarom er dit jaar zoveel meer zijn?
15: Daar is nog geen eenduidig antwoord op. Er zijn wel verschillende mogelijke verklaringen. Nou, de Spaanse regering wijst onder meer op een recente uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. Daardoor kunnen migranten die op zee worden onderschept op weg naar Ceuta of Melilla niet meer zomaar direct aan de grens worden teruggestuurd. Maar hier in Vanidek, dus het grensstadje waar ik nu ben, hoor ik ook andere verklaringen. Nou, een jonge vrouw vertelde mij dat jongeren weten dat rond de dag van de troon, dat is een nationale feestdag hier, ja, de grensbewaking soms minder streng is. Daarnaast gingen de afgelopen dagen video's viraal van jongeren die dus Ceuta wel hadden bereikt. Dat heeft hun duidelijk ook gemotiveerd.
2: Dankjewel voor je update, Samira Jadir, onze correspondent in Marokko. En naast mij zit inmiddels Jan van der Putten. Hij heeft de kranten vanmorgen gelezen, Jan.
16: Ja, veel meer twintigers zitten ziek thuis. Vooral met psychische klachten als angststoornissen en depressies. De FD schrijft over het aantal nieuwe WIA-uitkeringen voor langdurig arbeidsongeschikten.
2: Tot nu toe ging de discussie over het aantal uitkeringen voor mensen onder de 40. Maar de groei zit dus vooral bij de twintigers. De stijging is zowel te zien bij mannen als bij vrouwen.
16: De problemen met de twee nieuwe presidentiële vliegtuigen, de Air Force One van Trump, worden breed uitgemeten in het AD.
2: Door leveringsproblemen, personeelstekorten en veiligheidseisen zit vliegtuigbouwer Boeing al met $3 miljard extra kosten.
16: En de twee oude toestellen waar Trump nu mee vliegt zijn uit de tijd van Ronald Reagan en de eerste president Bush. Onderdelen zijn nauwelijks nog te krijgen.
2: De nieuwe exemplaren zouden eigenlijk in 2024 worden geleverd. Maar onlangs is de streefdatum opnieuw verschoven van 2028 naar 2029.
16: De Franse streek Gironde komt op adem na de verwoestende natuurbranden. Maar nu laait de discussie op over de hulpverlening, schrijft de Telegraaf.
2: Werden rijke mensen voorgetrokken? Een Nederlandse Fransman vertelt dat bewoners het gevoel hebben dat sommige dorpen beter werden beschermd dan andere.
16: De Franse autoriteiten spreken dat tegen. De inzet van de brandweer werd uitsluitend bepaald door de ontwikkeling van de brand.
2: De wetenschap is tegenwoordig een keiharde zakenwereld. Al dus de verzuchting van een universitair docent in Maastricht, morgen in Trouw.
16: Aanleiding is een onderzoek over een medicijn tegen alcoholkaters. Degene die onderzoek deed naar dat middel bleek te worden betaald door het bedrijf dat het medicijn zou gaan maken.
2: Het verbaast de docent niets. Onderbetaalde promovendi, onaantastbare hoogleraren met eigen belangen, gerommel met AI. Je moet haast wel vals spelen, zegt hij, om het in dit systeem te maken.
16: En het Nederlands Dagblad sprak met een fanatiek verzamelaar van oude poppen en speelgoedberen. Anna van der Laarschot wilde eigenlijk een speelgoedmuseum beginnen, maar de gemeente werkte niet mee.
2: Dus nu bewaart ze de 600 à 700 poppen en beren thuis. En ook nog 40 poppenwagens.
16: Speelgoed van voor de oorlog heeft voor Anna extra betekenis. Een beer die de oorlog overleefde, zegt ze, heeft een kind getroost.
17: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: voilà.
1: Angèle met Libre. Het West-Afrikaanse land Liberia ontving vanaf de jaren 60 als een van de eerste landen ontwikkelingshulp van het Amerikaanse USAID. Tot president Trump dit vorig jaar abrupt stopzette. Vanuit de hoofdstad Monrovia heb ik contact met onze correspondent Maurice Leden. Goedenavond, Maurice.
2: Een hele goede avond.
1: Ja, je bent daar nu een week. Wat tref je daar zoal aan?
2: Allereerst begeef ik me in een ontzettend groen land. En vandaag zag ik voor het eerst de prachtige kust met palmbomen. En wat ook opvalt, waar je eigenlijk niet omheen kunt, zijn de ongekende regenbuien. Het is regenseizoen hier, waardoor het echt ontzettend hard kan regenen. En de straten dan compleet blank staan. En ik moest gisteren echt iemand aanhouden om me naar de overkant van de straat te brengen. Maar ja, dat geeft ook wel aan hoe de mensen zijn. Ontzettend behulpzaam, saamhorig. En dat is prettig werken als je hier reportages maakt. Liberia is een land, er wonen bijna 6 miljoen mensen. En verschillende rapporten zeggen ook dat 6 op de 10 mensen in armoede leven. Dus ja, door het maken van reportages hier stuit je ook wel op de problematiek in het land. Ik sprak vanmiddag bijvoorbeeld nog uitgebreid met een jonge moeder van 3 kinderen die verslaafd was aan drugs. En ja, die vreesde voor haar leven als ze niet snel opgenomen zou kunnen worden in een kliniek. Dus dat is wel schrijnend. Ja, dat heeft wel indruk gemaakt.
1: En zie je er dan ook problemen die zijn ontstaan sinds die hulp van USAID die ineens opdroogde?
2: Absoluut. Dat is, ja, dat is hier heel erg merkbaar. Dat is wat mensen ook wel echt zeggen. Ja, en die band met de Verenigde Staten is van oudsher heel sterk geweest. Dus mensen zien dat ook echt, ja, die voelen zich echt verraden. Liberia die werd in het begin van 1800 gesticht als een plek waar vrije slaven en vrijgeboren zwarte mensen zich konden vestigen. Op dat moment woonden er al andere Afrikaanse bevolkingsgroepen. En dat heeft wel tot conflicten geleid. En ook heeft ook meegespeeld in de burgeroorlogen die het land heeft gekend. Dus er is een hoop gebeurd hier. De ebola-uitbraak heeft het land gekend. Maar die link met de Verenigde Staten is altijd heel sterk gebleven. Het politieke systeem is gebouwd op dat van het Amerikaanse systeem. De vlag lijkt heel erg op die van de Verenigde Staten. Je hebt hier een enorme Amerikaanse ambassade. En ook de hoofdstad Monrovia, waar ik nu ben, is helemaal ingedeeld volgens het Amerikaanse systeem. Producten in de winkels, ja, het voelt hier ook wel heel erg Amerikaans. En ja, juist omdat die link zo sterk is, is ja, het afschaffen van USAID hier wel heel erg voelbaar.
1: Want USAID was jarenlang misschien wel de belangrijkste donor in Liberia. Wat deden ze daar zo al? Hoe zag die hulp eruit?
2: Nou, het was ze speelde een ontzettend belangrijke rol in de directe financiering van projecten. We hebben het over onderwijs, gezondheid, landbouw. Ja, voor zorgen dat mensenrechten niet werden geschonden. En na de burgeroorlog en de ebola-pandemie waar ik het al over had, is het voorbestaan van Liberia grotendeels afhankelijk van die buitenlandse hulp. Voornamelijk de VS en de Wereldbank. En die financiering zorgde ervoor dat er scholen werden gebouwd, ziekenhuizen, leraren en artsen kregen trainingen. Het financierde malaria-bestrijding, HIV en AIDS-behandelingen, anticonceptiemiddelen. Echt op grote schaal werd dat geld gebruikt om het land verder te helpen.
1: En dat hield ineens op.
2: Dat hield ineens op, ja. Ja, ja, door regering Trump is besloten om daarmee te stoppen. Ja.
1: Ja, degene die daar leiding aan gaf was tech-ondernemer Elon Musk. Hij werd destijds door Trump aangesteld om drastisch op alle overheidsuitgaven te bezuinigen. Laten we heel even luisteren naar een fragment van een interview waarin hij sprak over de gevolgen van dat ontmantelen van USAID.
3: So USAID funding was not stopped, it was moved to the State Department.
4: It was stopped. There were huge numbers of things shut down in Africa that were
3: No, there were claims related of this. These okay. Claims are false. They're nonsense. Zero died because of DOGE. Zero point zero.
1: Niemand is overleden door het beleid van DOGE. Zo heette die overheidsinstantie die in het leven was geroepen om te bezuinigen. Klopt dat? Wat zie je daar zelf van, Maries?
2: Nou, dat is natuurlijk nogal een claim. Als je bedenkt dat zeker 120 à 130 landen konden rekenen op humanitaire en ontwikkelingshulp. En ja, je hebt Impact Counter, een site. Daar kun je ook zien dat het stoppen van USAID wereldwijd al geleid zou hebben tot ruim 260.000

0: doden onder volwassenen en meer dan 518.000 doden onder kinderen. Dus het heeft enorm veel impact gehad. En ook in Liberia was de Amerikaanse financiering goed voor bijna de helft van het budget van de gezondheidszorg. Dus als je vraagt, ja, wat merk je er hier dan van? Nou, ziekenhuizen hebben te maken met tekorten aan medicijnen, vaccins. Ambulances kunnen niet meer rijden omdat er geen geld is voor benzine. Mensen kunnen niet betaald worden, dus doen hun werk of om niet. Of zijn genoodzaakt om te stoppen met hun werk. Programma's voor zwangere vrouwen, pasgeborenen staan onder druk of bestaan niet meer. Spreek hier iemand op straat aan en vraag, joh, hoe zit het eigenlijk met USAID en het stoppen daarvan? Dan hoor je volop verhalen over hoe mensen worden geraakt.
1: Maar hoe reageert de Liberiaanse regering hierop? Zorgen ze ervoor dat andere donoren in het gat springen?
0: Eerlijk gezegd zorgt het voor een enorme uitdaging. De Amerikaanse steun speelt echt nergens ter wereld zo'n grote rol in de economie als in Liberia. Het is roeien met de riemen die ze hebben op dit moment. Wat je wel ziet is dat China hier letterlijk hard aan de weg timmert. Er worden wegen aangelegd. Er wordt momenteel gewerkt aan een grote brug hier vlakbij het hotel waar ik verblijf. Ze dragen bij aan de uitbreiding van een ziekenhuis, een universiteit. En je ziet ook dat Liberiaanse studenten er steeds vaker voor kiezen om te studeren in China. Het bedrijfsleven ziet in China een interessante partner, omdat dat economisch interessant is als alternatief. Dus China ziet wel de mogelijkheden, laat ik het zo zeggen. En de regering zegt wel wij staan open voor elke samenwerking. En nog altijd ook voor de Verenigde Staten.
1: Maar hoe zie je de gewone Liberiaan hiermee omgaan? Komen er allerlei initiatieven? Wat doen mensen om dat gat toch op te vullen?
0: Ja, goede vraag. Wat me deze week echt is opgevallen en wat me echt bij zal blijven, is dat het communitygevoel hier heel erg sterk is. Ik heb deze week 3 projecten gezocht van mensen die zich inzetten voor drugsverslaafden. Zij kunnen niet rekenen op buitenlandse hulp. Alles gebeurt lokaal. De middelen zijn schaars, maar deze mensen zijn echt vastberaden om hun landgenoten te helpen. En zoals een vrouw met wie ik sprak, die ik heb gevolgd van een afkeerkliniek, zei: als vrouw in Liberia voel ik een sterke noodzaak om mijn zusters en dochters van de straat te halen en te helpen. En dat, ik vond dat ongelooflijk inspirerend.
1: En hoe zien die projecten er dan uit? Kun je beschrijven hoe dat eraan toe gaat?
0: Dat is dus echt vrouwen die samenkomen, proberen geld eigenlijk voedsel in te zamelen. En vrouwen onderdak te bieden, voor ze te koken, ervoor te zorgen dat ze nieuwe vaardigheden leren, waardoor ze, als ze van hun verslaving af zijn, weer de maatschappij in kunnen. Ze doen echt alles aan om vrouwen met een drugsverslaving daarvan af te helpen en een nieuw leven te bieden of kans te geven op een nieuw bestaan.
1: Maar dat doen ze dan met de weinige middelen die ze hebben?
0: Ja, dat doen ze met de weinige middelen die ze hebben, ja.
1: Dankjewel voor je bijdrage. Nog succes daar. We kijken natuurlijk uit naar je volgende bijdrage vanuit West-Afrika. Onze correspondent Maurice Leede was dat.

0: Good neighbors, home. Burgers, journalisten, het bedrijfsleven. We hebben allemaal wel eens informatie nodig die alleen bij de overheid te krijgen is. Soms is dat gevoelige informatie, maar niet altijd. Maar toch blijkt keer op keer dat overheden moeite hebben met transparantie en openheid. Hoe dat komt, bespreek ik met Serf Wiemers. Hij zwaait morgen af als directeur van de Open State Foundation. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En als ik nou denk aan een niet-transparante overheid, denk ik eigenlijk altijd direct aan de toeslagenaffaire. En hoe lang het duurde voordat mensen inzage kregen in hun dossiers. Maar ook aan mijn eigen vak, journalisten, die niet altijd krijgen waar ze om vragen. Waarom worstelen overheden daar zo vaak mee?
1: Ja, ze vinden het lastig. Toen ik begon 6 jaar geleden bij Open State Foundation hoorde ik heel veel klachten van journalisten over dat het zo ontzettend lang duurt voordat een informatieverzoek wordt beantwoord. Toen heette het nog een WOP-verzoek. WOP staat voor de Wet Openbaarheid van Bestuur. En toen ben ik eens gaan navragen, ja, hoe lang duurt het dan eigenlijk echt? We hebben daar de afgelopen jaren steeds rapporten over gemaakt en onderzoek gedaan naar hoe lang duurt het. En dat liep eigenlijk steeds op en ver buiten de wettelijke termijn. De WOP werd opgevolgd door de WO, de Wet Open Overheid. En die moest het beter maken, efficiënter maken en ook de relatie verbeteren tussen burger en overheid of tussen journalist en overheid. Maar goed, die zag eigenlijk dat het alleen maar opliep. En nu hebben wij de afgelopen jaren echt wel bepleit bij de overheid, maak daar nou eens serieus werk van die open overheid. En waarom het dan zo moeilijk was, aan de ene kant vindt eigenlijk misschien niemand het leuk als er over je schouder wordt meegekeken.
0: Want zo wordt het ervaren.
1: Toch wel, ja. Maar er zit heel veel onzekerheid bij. En eigenlijk ook toch wel een mentaliteit die volgens mij helemaal niet terecht is. Maar zo'n mentaliteit van, ja, laat het ons gewoon even uitzoeken. En waarom moeten mensen zich bij ons melden om zich met ons te bemoeien? Laat ons bestuurders, ons ambtenaren, ons politie het even zelf uitzoeken. En die mentaliteit die heb ik wel de afgelopen jaren zoveel mogelijk proberen te bestrijden.
0: Want u bent ooit ook zelf ambtenaar geweest. Hoe werd er in uw tijd dan gereageerd op informatiebezoeken van buiten die wellicht een beetje gevoelig lagen? Gingen dan alle alarmbellen af van, oh, help, we moeten ze weer wat geven?
1: Ik zie nog voor me hoe gestrest mensen over de gangen renden. Oh, we hebben een informatieverzoek, wat moeten we ermee? En op een stop, jij mag niet aankomen. En het werd heel erg als een aanval gezien. En ik heb zelf wel eens gekeken, bijvoorbeeld bij de collega's in Noorwegen. Hoe doen ze dan daar? Waarom lukt het nou de Nooren om een informatieverzoek binnen 1 à 2 dagen te beantwoorden?
0: Dat is een droom voor een Nederlandse journalist.
1: Dat is een droom, inderdaad.
0: Dat zo snel zou komen.
1: En wat die mensen zeiden, ja, het is toch, het zit heel erg in die cultuur ingebakken. Ja, als een Noorse ambtenaar een informatieverzoek krijgt, dan laat hij alles uit zijn handen vallen. Want ja, het is een burger die iets wil weten. Daar ga je als eerste voor aan de slag. En het is ook daar bijvoorbeeld een politieke prioriteit. Dus als er klachten of opmerkingen zijn over zo'n informatieverzoek, dan wordt het elke vrijdag in de ministerraad daar besproken. Daar zit de koning bij. Dus de koning leest dan alle eventuele klachten of issues die er spelen. En ik heb er wel eens gezegd in Nederland, ja, zouden we ook niet een keertje de klachten aan de koning moeten geven? En er wordt altijd lacherig op gereageerd. Maar het mooie is wel dat het toch wel laat zien, het is een prioriteit. Het is de kern van je werk als overheid om het zo transparant en zo open mogelijk te doen. In Noorwegen kan het.
0: Maar daar zit het dus blijkbaar in de cultuur ingebakken dat je dat zo snel mogelijk doet. En dat is hier niet.
1: Nee, we hebben toch een andere politieke cultuur in Nederland. De meeste mensen hebben de beste bedoelingen, daar niet van. Maar een hele andere politieke cultuur. Je ziet het noorden, hè, dus de Scandinavische landen en ook in de Baltische landen. Daar ben ik ook vaak gaan kijken. Een soort automatische openbaarheid. Ook Zweden had al een openbaarheidswet in 1766. Dus al heel lang ervaring ermee. Je ziet soms ook in de Zuid-Europese landen, daar is veel corruptie.
0: En bureaucratie.
1: Bureaucratie en corruptie op de loer. Maar tegelijkertijd is er ook wel heel veel regelgeving om dat af te dekken. Om dat te bestrijden. En Nederland zit daar een beetje tussen wal en schip eigenlijk. Hè. We hebben niet de open cultuur van het noorden. We hebben ook niet de waarborgen die ze in Zuid-Europa hebben ingebakken. En dat komt denk ik voor een deel een soort van zelfgenoegzaamheid. Van, nou, wij regelen het zelf wel. Wat voortkomt uit, hè, in de tijd van de verzuiling zat iedereen braaf in een zuil en de elites van de zuilen maakten afspraken en deden bepaalde uitruilen. Later hebben we in Nederland natuurlijk het poldermodel gehad. In de polder kwamen dan de werkgevers, werknemers, overheid bij elkaar en zorgde voor het beste voor de maatschappij. Maar we zijn inmiddels...
0: Het is een beetje betuttelend ook.
1: Het is betuttelend en inmiddels zijn we denk ik gewoon wel een stap verder met z'n allen in Nederland. We zijn individuen die hun positie wisselen. Soms zijn we werkgever, soms zijn we werknemer. Soms zijn we voor die partij, dan voor die partij. We wonen op verschillende plekken. Mensen hebben wisselende belangen en interesses waar ook wisselende informatie bij hoort. En de overheid zou zich dus heel snel moeten aanpassen en ook moeten zeggen, nou, oké, de informatie is beschikbaar. Burger, doe ermee wat je wil, want het is niet van ons als overheid, het is van ons allemaal.
0: Maar u bent dus 6 jaar directeur geweest van die Open State Foundation, altijd gericht op juist meer transparantie van die overheden. Wat is nou het meest concrete wat u daarin heeft bereikt? Waar bent u echt trots op? Want dat hebben we gedaan, daar hebben u en ik echt iets aan.
1: Ja, nou, ik ben heel trots op de wet die begin het jaar is ingegaan. Dat is, zoals we het noemen, de anti-draaideurwet. Tot voor kort konden politici de politiek verlaten en dan via wat ze noemden de draaideurconstructie terugkomen op het Binnenhof, terugkomen in de politieke arena en daarmee een ongelijke positie hebben. Nou, er zijn natuurlijk wat schandaaltjes. Cora van Nieuwenhuizen was een bekende.
0: Maar dat zijn ministers die dan op hun eigen dossier gaan lobbyen als ze in een nieuwe functie zijn.
1: Ja, ja. En dat is verwerpelijk, want daarmee zie je dat politici bewust of onbewust voorsorteren als ze het publieke ambt hebben. Om te denken, nou, hierna kan ik misschien wel daar en daar lobbyist worden. Maar ook, je hebt een ongelijk speelveld. Want als voormalig minister, voormalig Kamerlid, weet je precies hoe de hazen lopen en anderen weten dat niet.
0: Ja?
1: Nou ja, en dan heb je dus een verkeerd lobbylandschap. Nou, daar is gelukkig nu, wij hebben gezegd als Open State Foundation, daar moet een einde aan komen. Er is nu een wet op opgesteld en die is begin het jaar ingegaan. Daar ben ik heel blij mee. En een andere, ik had het dus net al over de wet Open Overheid en die WO-verzoeken, die door met name journalisten, maar ook door burgers, eigenlijk door iedereen gedaan kunnen worden. Dat zagen we steeds oplopen, maar nu het afgelopen jaar, na heel veel gedram ook door Open State Foundation, het afgelopen jaar zien we dat je voor het eerst echt substantieel is afgenomen. Dus de termijnen worden korter, nog steeds niet volgens de wet, maar korter, dus dat is echt een stuk verbeterd.
0: En wat is nou echt het beste voorbeeld van overheidstransparantie dat u heeft gezien wereldwijd? U noemde al die noordelijke landen. Zijn er nog andere voorbeelden te noemen? Van landen waar ze het echt heel erg goed doen, waar Nederland iets van kan leren?
1: Ja, zeker. Nou, ik was altijd erg onder de indruk van Taiwan. Je hebt daar een minister voor digitale zaken, Audrey Tang. En die minister die ging gewoon uit van radicale transparantie. En dat betekent dus dat al haar meetings, al haar ontmoetingen, allemaal gelivestreamd werden. Burgers konden allemaal initiatieven indienen voor wetten of voor regelgeving. Ik heb haar zelf geprobeerd te interviewen en ik heb haar een e-mailtje gestuurd. Nou, kan ik je interviewen? En zei ze, nou prima.
0: Via de livestream.
1: Maar inderdaad, ze zei, nou, ze post jouw vragen op dit platform. Iedereen kan er meekijken. Iedereen kan ook suggesties geven voor antwoorden. En misschien kan je zelf al op de platform andere suggesties zien. En nou, binnen een paar dagen zal ik het beantwoorden. En dan kan iedereen ook mijn antwoorden zien. Maar dus die mentaliteit om zo ermee om te gaan. Ik, oh, wat mooi. En je zag ook dat effect heeft. Er is een behoorlijk wat onderzoek naar gedaan. Toen zij aantrad was het vertrouwen van de Taiwanese bevolking in de politiek 9%. En binnen een aantal jaar werd dat 70%.
0: Dus daar kan dit huidige kabinet wellicht nog wat van leren.
1: Zeker. Zeker op dat gebied van vertrouwen moeten we echt een paar stappen maken op transparantie.
0: Dank voor uw komst. Afzwaaiend directeur Serf Wiemers van de Open State Foundation.
1: Graag gedaan. Dankjewel.

0: Een nieuwe serie in het oog. Deze hele maand praten we met jonge denkers. Omdat er op meerdere plekken in de wereld oorlogen woeden, het klimaat verandert en het vertrouwen in de politiek afneemt, maken veel mensen zich zorgen over de toekomst. Maar wie weet wat die toekomst te bieden heeft? Op wie kunnen we varen? Op voorspellingen van wetenschappers? Of zijn er nog anderen naar wie we kunnen luisteren? Vragen voor filosoof Aldo Kempen. Hij is net gepromoveerd aan de Open Universiteit. Goedenavond.
1: Hoi, ontzettend leuk om hier te zijn.
0: Nou, insgelijks. Maar ik begin gelijk weer somber. Want waar komt dat sombere, machteloze gevoel over die toekomst vandaan?
1: Ja, die somberheid hangt samen met een bepaalde machteloosheid. En ik denk dat mensen niet alleen machteloos voelen, maar zijn ergens ook machteloos gemaakt. En in mijn werk kijk ik naar de vraag hoe we denken. Wat is filosofie? En waar steunt deze op? En specifiek, hoe steunt deze bijvoorbeeld op de wetenschap? En wat we zien is dat de wetenschap zo'n instrument is geworden waarmee we vaak nog exclusief over de toekomst denken. Zo'n koning onder andere vormen van denken geworden. En in die complexe samenleving waarin we leven is dat ook logisch. Want de toekomst is een hele technische kwestie geworden. En die bevatten we in modellen, prognoses, scenario's. En experts zijn ontzettend onmisbaar. En daar is niks mis mee. Maar experts kunnen niet alleen. Met experts en modellen, als ze een beetje plat slaan, blijft alleen de vraag over hoe groot is de kans binnen dit model? En de vraag, wat willen we eigenlijk, past niet meer in zo'n percentage. En deze morele overpeinzing, die een gezamenlijk democratisch proces moet zijn, verdwijnt zo'n beetje naar de achtergrond.
0: Maar kunnen we niet zonder die experts?
1: Nou, het is niet dat de wetenschap niet genoeg is. Het is niet omdat de wetenschap tekort schiet, maar omdat we veel al een verkeerd beeld hebben van hoe die werkt. En in mijn werk kijk ik naar hoe we vaak over nadenken alsof er twee afdelingen zijn. De afdeling van de wetenschap, die de feiten levert. En aan de andere kant de afdeling van de waarden. Maar zo werkt het aan beide kanten niet. Want waarden zitten al in een meetwerk. Bijvoorbeeld als we kijken naar de vraag van hoeveel mensen zijn in Nederland arm? Dat denk je, dat is gewoon een telwerk. Want het CBS is hier ontzettend precies in. Maar er is niet één armoedegrens. Er zijn meerdere en ze geven verschillende aantallen. Want voordat je kunt tellen, moet je bepalen wat een fatsoenlijk bestaansminimum is. Dat is geen meting die je nauwkeurig kunt maken, maar dat is een oordeel.
0: Oh, dat is een keuze eigenlijk.
1: Mensen er zijn.
0: Het is een keuze.
1: Ja. Ja, er zit een bepaalde keuze in. En dat bepaalt daarmee hoeveel arme mensen zijn. En daarmee ook bepaalde beleidsmaatregelen. Maar andersom is het natuurlijk ook zo. Bijvoorbeeld, als je denkt aan de uitspraak, je mag een dier geen onnodig pijn doen. Dat klinkt als een morele opvatting, iets wat je vindt. Dat het losstaat van de wetenschap. Maar dat oordeel hangt ook af van een feitelijke claim, namelijk dat dieren pijn kunnen hebben. Bijvoorbeeld Descartes, een filosoof in de 17e eeuw, dacht dat het niet zo was. Dat dieren waren voor hem machines en een kreet was een soort piepende scharnier van een deur. Maar onderzoek heeft dat omgedraaid. Bijvoorbeeld pijnsters die aanslaan in dieren, over zenuwstelsels, gedrag. En toen die feiten kwamen, waren heel veel mensen, gingen hun oordeel ook kantelen. Dus feiten en waarden beïnvloeden elkaar. Ze vallen niet samen, maar je komt ze ook nooit los van elkaar tegen.
0: Maar de wetenschap is dus niet genoeg. De wetenschap alleen is niet genoeg om te praten over de toekomst.
1: Nou, waarden bepalen dus vooraf welke toekomsten überhaupt kunnen verschijnen in onze prognose. En die afbakening tussen feiten en waarden kun je niet binnen het model toetsen. Daar heb je een ander soort gesprek voor nodig. Dus als ik terug ga naar het beeld van die twee afdelingen, het klopt niet dat in wetenschap ons alleen feiten geeft en dat we daar waarden bij zoeken. De waarden zaten er al in. En de vraag is alleen of we ze samen gekozen hebben, of we daar samen over willen praten.
0: En is dat zo, vind jij, dat we dat samen doen? Of is het heel erg gericht alleen op die wetenschap?
1: Nou, je ziet al wel dat de wetenschap aan het kantelen is. En dat er steeds meer, dat noem je met een duur woord, transdisciplinair onderzoek is. Waar dus ook de mensen over wie het onderzoek gaat onderdeel worden van het gesprek. We zien ook dat onze financieringsmodellen aan het veranderen is. Maar nog steeds zie je dat er echt een dominantie is van de wetenschap aan zich. En dat er andere vormen van kennis zijn, die bijvoorbeeld in de kunst, in diegene vormen van kennen. En dat zijn andere vormen die ook ons belangrijke input geven over wat de toekomst is en wat de toekomst zou kunnen zijn.
0: En kunnen filosofen daarin ook helpen?
1: Ja, zeker. Nou, ik denk dus dat we drie typen mensen op zijn minst nodig hebben. Zoals ik zei, de mensen om wie het gaat, die transdisciplinariteit, die kunstenaars die een toekomst kunnen neerzetten zodat je merkt dat je hem eigenlijk wel wil, voelen wat het betekent. Want we zitten in zo'n tijd van de exponentiële veranderingsprocessen. En die zijn ontzettend moeilijk voor te stellen, omdat de wereld zo snel verandert. En daar ligt denk ik echt een taak voor kunstenaars, om dat invoelbaar te maken, wat dat betekent, wat je daarin wil. En voor filosofen is er ook een taak om keuzes zichtbaar te maken in de voorstellingen die al gemaakt zijn.
0: En kun
1: dus
0: je daar een
1: concreet,
0: voorbeeld van geven? Ja.
1: Nou, wat rekenen we mee, wat rekenen we niet mee? Wat telt in een model als schade? Waarom is iets schade? Wie zit er in dat model en wie zit er niet in? Dat zijn allemaal vragen van over aannames. En filosofen zijn getraind om die aannames aan het licht te brengen.
0: En wat kunnen wij dan als gewone burger dan doen? Hoe kunnen wij zelf nadenken over de toekomst?
1: Ja, goede vraag. Nou, ik denk dus dat het belangrijkste is dat de toekomst iets is wat we samen maken. Als we de toekomst alleen laten aan experts, dan behandelen we het iets als waar één persoon een antwoord op kan geven. En laat de toekomst overkomen als een stel waarschijnlijkheden. Dit gaat gebeuren, daar moeten we ons voorbereiden. Maar naast die technische vraag is er altijd al een gezamenlijke vraag van wat wenselijk is. En die is per definitie van ons allemaal. Die is democratisch, niet technisch. En dat gaat over meer dan dat er alleen maar inspraakavonden zijn. Die toekomst, die moet je kunnen veranderen met elkaar, maar dat doe je niet in je eentje thuis.
0: En
1: daarvoor
0: hoe doe je dat
1: moet je
0: dan
1: verbinden.
0: Wel?
1: Nou, daarvoor moet je je verbinden aan ergens waar deze toekomst wordt gemaakt. In een vakbond, in je buurt, je beroepsvereniging, een beweging. Dus ja, we kunnen de toekomst vormgeven, maar niet alleen maar door deze beter te voorspellen, maar misschien ook door ons beter te organiseren.
0: Dus we moeten zelf ook in actie komen.
1: Zeker.
0: Dankjewel, filosoof Aldo Kempen.

0: Saho de Sagazan en Tom O'Dell, Old Friend. De plannen van FIFA-voorzitter Infantino om aandelen in het WK voetballen te verkopen aan investeerders hebben geleid tot fel verzet van de Europese Voetbalbond. En ook de bonden op andere continenten willen de ideeën van tafel. En heet van de naald verschijnt hier net dat inderdaad FIFA heeft die plannen van tafel gehaald. Her en der werd al geroepen dat er een alternatief voor de FIFA zou moeten komen. En laat dat nou ooit al eens geprobeerd zijn, ruim een eeuw geleden. Journalist Matthijs Snepvangers van Omroep West schrijft veel over voetbalgeschiedenis en heeft zich verdiept in het verleden van de FIFA. Goedenavond, Matthijs. Toch even nog over de actualiteit. We gaan het aan het einde ook nog even over de actualiteit hebben, maar ja, de plannen zijn van tafel dus.
1: Ja, dat was denk ik wel te verwachten nadat de UEFA en de Aziatische Voetbalbond hadden gezegd dat ze niet mee eens waren, ja, dan heb je nog weinig steun. En trouwens Amerika ook.
0: En ik zag ook dat er twee collega's van Infantino zich hebben uitgesproken.
1: Zijn belangrijkste adviseur, die is zelfs opgestapt. En een van de andere bestuursleden heeft gezegd dat het een solo-actie was. Dus hij had weinig steun vanuit de FIFA zelf.
0: Is hij nog houdbaar, denk jij? Wat verwacht jij?
1: Ja, hij heeft misschien wel. Nu hebben we gewoon de continentale bonden hebben een statement gemaakt. Maar je hebt natuurlijk ook nog gewoon allerlei kleine landen die bij een stemmingsprocedure. Over een jaar wordt er weer gestemd over de nieuwe FIFA-voorzitter. En daar hebben ze gewoon een individuele stem. En dan wordt het denk ik anders. Want kleine landen die profiteren best wel veel van Infantino, want ze krijgen er meer geld. Dus daarmee kan hij toch nog misschien zijn laatste termijn veiligstellen.
0: Dat hij zich toch nog staande houdt ondanks deze rel, want dat was het wel echt.
1: Dit was een enorme rel.
0: Maar laten we even teruggaan in de geschiedenis. Er is al eerder gesproken over een alternatief voor de FIFA. Ook naar kritiek. Over welke jaren hebben we het dan?
1: En echt over de beginjaren van de FIFA. De FIFA is in 1904 opgericht. En in 1909 kwam de eerste een tegenbond. Dus dat was eigenlijk, die was wel op iets anders. Georganiseerd dan het huidige protest. Die was vooral vanuit Engeland, was er een protest. Die wilde de FA, de huidige Engelse voetbalbond, die was toen ook al lid van de FIFA. Toen kwam er ook een voetbalbond voor amateurs. Die wilde ook lid worden van de FIFA. Daar was de FIFA het niet mee eens. En die werden eruit gezet. En de Franse voetbalbond, die hebben toen zijn achter die amateurvoetbalbond van Engeland gestaan en zijn toen ook uit de FIFA gestapt. Dus had je al twee bonden. Dan had je nog de Bohemen. Dat was wat nu rond Praag het land is. In het huidige Tsjechië gedeelte. Die vielen onder het Oostenrijk-Hongarije. Maar ja, Oostenrijk zei, ja, wij willen niet. Wij hebben zelf een voetbalbond. Willen we niet dat in ons land nog een andere nationalistische voetbalbond is. Dus die zijn toen uit de FIFA getrapt, de Bohemen. Toen had je drie voetbalbonden die samen een nieuw voetbalbond hebben opgericht. En die heette de UIAFA. Ik ga het één keer.
0: Ja, we zeggen het één keer. De UIAFA.
1: Ja.
0: Dat was dus die alternatieve bond. Waren er trouwens in Nederland ook geluiden om zich bij die tegenhanger aan te sluiten?
1: Nee, in Nederland niet. En wel in België bijvoorbeeld. Daar had je na een jaar sloot zich een Belgische wilde bond zich aan. Maar die UIAFA noemde dat België. Maar dat waren een paar clubs uit Wallonië die zich hadden verenigd.
0: En hoe pakte die nieuwe bond het aan? Wat voor activiteiten ontplooiden zij?
1: Ze hadden organiseerde wedstrijden. Want ze hadden best wel grote clubs uit die tijd. Vielen onder die bonden die zich bij die nieuwe bond aansloten. Bijvoorbeeld je had Slavia Praag. Dat was een van de beste teams van Europa. Vasteland van Europa op dat moment. Die viel onder Bohemen. Spanje had toen heel veel kleine bondjes. En een van de bonden die zich bij die nieuwe of die tegenhanger van de FIFA aansloot, Die had Barcelona als lid. Dus om dat soort grote clubs, die vielen onder die nieuwe bond en die gingen tegen elkaar voetballen.
0: En wat vond de FIFA er toen van? Want die waren waarschijnlijk niet zo enorm rijk of machtig zoals ze nu zijn. Hoe keek de FIFA toen aan tegen deze nieuwkomer?
1: Ja, de FIFA moest zichzelf natuurlijk ook nog ontdekken in die beginjaren. Maar ze waren vrij krachtig. Ze begonnen met een boycott van die nieuwe bond. Clubs die onder de FIFA vielen mochten niet tegen die clubs voetballen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is in praktijk makkelijker, denk ik, dan toen de tijd dan het zou. Of in praktijk moeilijker dan het is. Want de FIFA in 1908 kon je, of 1909 had je geen overzicht van welke teams allemaal tegen elkaar voetbalden.
0: Ja.
1: Dat is nu veel makkelijker te ontdekken.
0: Nou, we weten natuurlijk inmiddels dat FIFA heeft gewonnen. Hè? Ze hebben al heel lang alleen heerschappijen in het wereldvoetbal. Hoe ging het mis met die alternatieve bond, met die tegenhanger?
1: Die Engelse amateurvoetbalbond die heeft uiteindelijk toch een compromis gesloten met de FV. En die zijn daar weer in teruggegaan. In Spanje kwam er uiteindelijk één voetbalbond waar iedereen onder ging vallen. Dus die hadden het ook niet meer nodig. En in Bohemen, die is eigenlijk verzand. En het belangrijkste is denk ik nog wel dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Waardoor het voetbal ook een beetje ophield voor een tijdje. Zeker de organisatie van het voetbal.
0: En toen daarna is de FIFA alleen weer verder gegaan?
1: Ja. Toen is de FIFA, die bond, daar hadden ze geen last meer van.
0: En zijn er in die geschiedenis van de FIFA nog meer momenten geweest dat er andere bonden of andere mensen zeiden van nee, er moet toch een alternatief komen?
1: Nee, maar er zijn wel succesvolle protesten geweest. Bijvoorbeeld in 1964 de Afrikaanse landen hebben toen een heel succesvol protest gehad. Omdat voor het WK van 1966 had de FIFA voor Oceanië, Azië en Afrika één ticket voor het WK. En toen hebben Afrikaanse bonden gezegd, als wij geen vast ticket krijgen, dan spelen wij niet eens een WK-kwalificatie. Voor het WK van 1966 deden ze niet mee. WK 1970, 4 jaar later, kreeg Afrika een vast ticket. Dus er zijn wel succesvolle protesten geweest.
0: En heb je eigenlijk altijd zo'n Infantino-achtige, machtige figuur gehad bij die Wereldvoetbalbond?
1: Nou, na de Tweede Wereldoorlog zeker. En daarvoor was het, de voetbalbond bestond uit elite, dus dat waren sowieso wel machthebbers. Maar vooral wanneer geld steeds belangrijker werd, werd ook macht belangrijker. En dat zie je ook wel Blatter en dan nu Infantino. Maar Avelage ook de voorganger van Blatter.
0: Dus dat hoort wel echt bij die bond, dat soort types die dan opstaan.
1: Ja, maar misschien omdat het zo mondiaal is. Dat het, corruptie kijkt altijd wel een beetje om de hoek dan.
0: Ja, en terug naar nu, hè, zou je kunnen voorstellen dat er ook nu een alternatieve wereldvoetbalbond zou kunnen worden opgericht? Is dat nog mogelijk, denk jij?
1: Ja, FIFA heeft heel veel rijkdom. Dus dan stap je wel uit die rijkdom die de FIFA heeft. Die hebben miljarden op de bank staan. En als het succesvol moet zijn, dan denk ik dat er een paar Europese en een paar Zuid-Amerikaanse landen de krachten moeten binden. En dan kan het alleen succesvol zijn.
0: En zie je dat gebeuren? Want ik zie die UEFA is woest.
1: Ja, maar je ziet nu dat de grote landen laten zich leiden door de UEFA. Dus ze hebben niet een persoonlijk statement. Dus ja, je kan het niet inschatten. De enige die de afgelopen jaren echt protest heeft aangetekend tegen de FIFA is Noorwegen. Maar ja, dat is op het hele voetbalvlak. De afgelopen WK deed ze het goed. Is dat geen grootmacht?
0: We gaan het zien in de toekomst. Dankjewel, Matthijs Snepvangers. Tot zover Dit Oog op Vrijdag. Morgen zit hier Koen Verbraak. Goeienacht.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
3: NPO Radio 1.
4: OVT, de actualiteit van de geschiedenis. Met deze week een Arnhemse politieknokploeg in de jaren 60.
5: Geweld zo lang mogelijk uitsluiten. Maar als je geweld gebruikt, moet je het goed doen.
4: Een Egyptisch protestlied over Toetanchamon. En in onze serie Oude Woorden, Nieuwe Wereld, de autobiografie van André Blouin, de grande dame van de Afrikaanse onafhankelijkheid. Dat en meer in OVT, zondag van 10 tot 12.
3: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt.
9: Meleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
11: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Friesland non-stop.
17: De beste

Dus begon ik weer opnieuw. De deur is leeg, de kans is groot. Maar ik let hem

sympathie vreeg ik net. Je gooit me teer, het is al weg.

0: Dank u wel. Alsjeblieft.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.
2: Alles wat er speelt.
1: Friesland non-stop.

0: Dan komt die machine nog maar in. Dan brengt hij de bal.
1: Nee, Wieke, waar is die bij? Omroep Friesland.
2: Traditie, spanning en topsport. De
1: Kreulenpartij in Wommels.
2: Wij, Wieke, waar zit de hele dag op radio.
1: En van 12 uur al ik op televisie.
2: Simmer in Friesland.
3: Wij willen.

0: Nou is alles mijn om voor de vakantie.
1: Zinnenbril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vind ik neer meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons 10 favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer. En dan...

0: Ons de Ierenmoorn, de beste muziek van Friesland.
1: Omroep Friesland.
0: Friesland non-stop.
2: Let me say the same, baby.